0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GBR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En Ajax-ziet Aaron Bouwman is na de topper tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check. Hij kwam 10 minuten voor tijd hard in botsing met PSV'er Van Bommel en lag een tijd met veel pijn op het veld. Er ontstonden vervolgens meerdere opstootjes tussen spelers. Van Bommel kreeg geel. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden, in het noorden rond 21 graden.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ipe. Er zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En een Duitse raket heeft een testvlucht gemaakt in Noorwegen. De vorige poging in maart vorig jaar mislukte. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer was de test een stuk succesvoller. De lancering is vooral belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: EPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer. En er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En Botik van de Zandschulp staat in de 4e ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser rekende vannacht in een lange partij van 5 sets af met de Belg Sizou Berks. Om in de kwartfinales te komen moet hij nog winnen tegen de Fransman Arthur Gea. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sport

0: WPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-ziet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers. Verder won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking en dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. GPR Sport.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis komende woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op

0: decoratie.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
4: Goedemorgen, het is je zondagochtend, inmiddels 7 uur geweest... met vandaag veel ruimte voor de zon, dat is lekker. Ook veel voetbal, we gaan ze zo meteen voor je op een rijtje zetten... en we hebben de grote prijs van Italië. Hier hoor je alles.

Het is GPR Sportradio, je zondagochtend. Een dag met veel ruimte voor de zon. Ook morgen zomers warm. Het zijn de laatste dagen van de zomer. Vandaag staan er 4 mooie affiches op het programma in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Groningen en FC Twente trappen de voetbalzondag vandaag af in de Euroborg. En later in de middag volgen nog interessante duels met als afsluiter de ontmoeting tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard in de Hofstad. De tijden op een rijtje voor je agenda. 12:15, Groningen tegen Twente. 14:30, 2 wedstrijden. Telstar tegen Cambuur en Heerenveen tegen AZ. En om 16:45, ADO Den Haag ontvangt thuis Fortuna Sittard. Er is ook een wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Eentje op het menu. Aan het einde van de middag kunnen liefhebbers zich in het zuiden van het land opmaken voor een heerlijke Limburgse derby. MVV krijgt dan in uiteraard de Geuselt bezoek van rivaal Roda JC. Dat is om 16:45. Alle wedstrijden houden we natuurlijk voor je in de gaten hier. We hebben ook vanmiddag live de Formule 1 met Olaf Mol en Jack Ploy. Kortom, je hoeft niks te missen. We houden ook het Engelse voetbal, zowel in de Premier League als in de andere categorieën in de gaten. Want bijvoorbeeld, Everton moet het opnemen vandaag thuis tegen Manchester United. En er is ook een Londense derby, Arsenal tegen Chelsea. Ja, dat is ook niet verkeerd. De stadsderby daar om 17:30. We zijn erbij. Simpelweg hier blijven, dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen. Gisteren een potje voetbal in Amsterdam. Ajax had PSV op bezoek. Daar was een behoorlijke botsing. Ongekend. Ajax-verdediger Aaron Bouwman is daarna, na die botsing, naar het ziekenhuis gebracht voor medische scans. Hij kreeg trouwens eigenlijk die harde beuk in de verloren topper tegen PSV van Ruben van Bommel. Ja, ze stonden toen ook al achter 1-3. Hij kon daarna ook de wedstrijd niet uitspelen. Volgens de trainer, Michel, had Bouwman na de botsing moeite met ademhalen, waarna uit voorzorg is besloten tot een controle in het ziekenhuis. Hij moest het veld in de arena voorlopig en voortijdig verlaten na het veelbesproken incident in de tweede helft, wat behoorlijk wat opstootjes veroorzaakte op en naast het veld. Er werd ook even het spel stilgelegd voor een minuutje of 7-8. Uiteindelijk is de wedstrijd hervat. De trainer van Ajax liet zich daarna niet onbetuigd. Dat wil zeggen dat hij nogal wat te melden had over die wedstrijd, die verhitte topper tegen PSV. En dat heeft alles te maken met het opstootje die ontstond na een overtreding dus op zijn Aaron Bouwman. Hij rende het veld op, de Spaanse coach, om zich met de situatie te bemoeien. En na afloop van de wedstrijd gaf hij aan daar geen spijt van te hebben gehad. Hij zegt, de spanning was gewoon om te snijden. Hij zegt, het was een goede pot voetbal. Hij zegt, maar het was zo enorm gespannen. Hij zegt, de emoties waren zowel binnen als buiten de lijnen behoorlijk opgelopen. Peter Bos heeft natuurlijk ook op het incident gereageerd als trainer van PSV. Hij was erin een beetje geïrriteerd. En dan ging het met name over vragen over het spel van Ruben van Bommel, die botsing veroorzaakte. Hij zei dat zijn aanvaller niet overijverig was. Hij zegt, ik ben wel tevreden over zijn inzet. Peter Bos benadrukte ook dat de harde actie op Aaron Bouwman onderdeel is ook van voetbal. Hij zegt, dat hoort er ook bij. Hij verdedigde in ieder geval zijn speler, Van Bommel, en stelde dat er absoluut geen opzet in het spel was om uiteindelijk Bouwman tijdens dat duel te blesseren. Hij zegt, daar was geen sprake van. Dat dus rondom de veelbesproken wedstrijd gisteravond in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en PSV. Je zondagochtend. Goedemorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En in het voetbal is bekend geworden gisteren op zaterdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino vragen over zijn functioneren bewust ontwijkt. Hij was gisteren aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK voor vrouwen onder 20 jaar. Dat was in Polen. En toen journalisten hem daar benaderden met kritische vragen over zijn functioneren en het eventueel vertrekken binnen de FIFA als voorzitter, weigerde hij inhoudelijk commentaar te geven. Hij zegt niet vandaag en niet hier. Dat was eigenlijk zijn enige korte reactie. Hij wil verder geen details loslaten. Hij richtte zijn aandacht volledig op het toernooi en op de openingsceremonie van het event, het WK voor vrouwen 120. Zijn functioneren, maar ook zijn positie ligt onder vuur. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, wordt door vele voetbalbonden ter wereld ter verantwoording geroepen natuurlijk. Dat heeft alles te maken met zijn aandelenplan, wat uiteindelijk geflopt is, maar ook het vertrouwen wat in hem is afgenomen en in meerdere gevallen ook compleet weg is. Het is deze zondag, een dag met veel ruimte voor de zon. Het is 24 graden in het zuiden, een heerlijke sportdag. Morgen wordt het opnieuw een hele fijne dag. Lekker naar buiten met zonnige periode en zomers warm. En vanaf dinsdag wisselvallig weer met meer regen en het wordt dan ook koeler. Je zondagochtend met een bakje koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokieschips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
18: We zitten rond 19:30. Het is je zondagochtend met veel ruimte voor de zon en 24 graden maximaal in het zuiden. En lekkere wedstrijden in zowel de Vriendenloterij Eredivisie als de Keukenkampioendivisie vandaag.

VPR Sportradio, je zondagochtend met een lekker zonnetje vandaag. 24 graden maximaal in het zuiden. Morgen opnieuw zo'n lekkere zomerse warme dag. Zonnige periode. De Nederlandse voetballer in dienst in Italië bij AS Roma, Donjel Malen, heeft een sterke seizoenstart in de Serie A gehad. En dat heeft hij gisteravond toch wel een goed vervolg gegeven. De ploeg won in eigen huis de topper tegen Atalanta met 2-1. AS Roma keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd in de slotfase eigenlijk om te buigen met 2 doelpunten. Door die overwinning blijft de club uit de Italiaanse hoofdstad foutloos in de competitie en houdt het de koploper in het vizier. En dat is het belangrijkste, Inter. Daar kunnen ze nog steeds naar kijken, maar ze zitten in ieder geval erachteraan. Atalanta trouwens leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. En ook in het voetbal heeft Sofian Amrabat het opgenomen voor de scheidsrechter Sander van der Eijk. Na zijn debuut voor Ajax in de verloren topper gisteravond tegen PSV vond de middenvelder dat de scheidsrechter eigenlijk wel een goede wedstrijd had gefloten. Sander van der Eijk kreeg na afloop namelijk veel kritiek, en met name omdat hij Ruben van Bommel, de PSV-aanvaller die een behoorlijke sprong maakte, en daarmee onder andere en niet geheel onbelangrijk een verdediger van Ajax behoorlijk blesseerde, uitsluitend geel. Het was een dusdanig harde tackle op Bouwman, Aaron Bouwman, dat hij eigenlijk misschien rood had moeten krijgen. Dat was de kritiek. Maar Amrabat zegt, nou, die mening die deel ik niet. Hij zegt, ik vind dat de scheidsrechter de verhitte wedstrijd over het algemeen goed heeft aangevoeld. Zometeen, hier bij GPR Sportradio, gaan we het hebben over Luc Hartog. De Nederlandse coureur die in het verleden bij Grand Prix Radio meerdere malen te gast was, goede vriend is van de radiozender, heeft gisteren een echte heldendaad verricht op het Shanghai International Circuit. Daarover gaan we het zometeen hebben, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, lekker een bakkie koffie erbij. En ik wil je voorstellen aan een held. Een heldendaad werd namelijk verricht op het Shanghai International Circuit. De Nederlandse coureur Luke Hartog, die zeker bij Grand Prix Radio in het verleden vaak aanschoof, ook in de podcast. Inmiddels is hij weer heel druk aan het racen, dus is dat af en toe wat lastiger. En eigenlijk een goede vriend van de show is, die heeft gisteren daadwerkelijk een heldendaad verricht op dat circuit. Wat gebeurde er? Er was een behoorlijke crash in de race. En Ollie Milroy zat in een auto die vlam vatte door die crash. En Ollie Milroy was buiten westen. Op dat moment kwam Luke Hartog op volle snelheid ook aanrijden en aarzelde geen moment. Zette zijn auto aan de kant, ontdeed zich van zijn riemen, rende over de baan naar de auto van Ollie Milroy, die in vuur en vlam stond, en trok de Brit eruit, uit zijn Ferrari. Met alle risico's van dien van een explosie en van zelfbrandwonden op te lopen. Daardoor is Milroy ontsnapt aan de dood. En Ollie Milroy zegt eigenlijk vanaf een paar seconden voor de crash tot een uur erna weet ik me niets meer. Ik weet alleen maar dat ik mijn leven heb te danken aan de Nederlandse coureur Luke Hartog en door zijn heldendaad om mij uit die auto te halen die compleet in de hens stond. De Britse coureur gaf aan dat hij het moedige en snelle ingrijpen van Luke Hartog enorm waardeert en zijn leven heeft te danken dus aan de Nederlandse coureur. Het was een bijzonder incident waarbij behoorlijk wat beelden inmiddels op social media circuleren, waarbij de heldendaad van Luke Hartog is te zien. Luke, als je luistert, kerel, chapeau.

GPR Sportradio op je zondagochtend. En gisteravond een bijzondere wedstrijd tussen Ajax en PSV. De media staat er deze ochtend echt helemaal vol van. En Peter Bos heeft tijdens die wedstrijd trouwens een persoonlijke mijlpaal bereikt. Hè? Hij is zijn 200ste overwinning in de Eredivisie. Knap van hem gedaan. De jubileumzege kwam tot stand in de topper natuurlijk in Amsterdam. 1-3 wist PSV te winnen daar. Niet alleen belangrijk voor de stand in de ranglijst, maar gaf de carrière natuurlijk ook van de trainer een extra feestelijk tintje. En PSV neemt nu ook de koppositie in de competitie over. Over die wedstrijd is veel te doen natuurlijk. Met name heeft het te maken met de karatesprong van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. PSV-aanvaller van Bommel heeft na de wedstrijd zijn excuses aangeboden aan Aaron Bouwman. Het was niet de bedoeling om hem te blesseren. Hij zocht hem op na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer. Dit gebeurde nadat hij trouwens in de tweede helft die hele harde overtreding had gemaakt en uitsluitend de gele kaart overhield. Daar zijn ook discussies over of het misschien wel rood had moeten zijn. Maar goed, het is wat het is. Gebeurd is wat er is gebeurd. En één ding is zeker, Aaron Bouwman is nog naar het ziekenhuis geweest. Alles nu in orde. Van Bommel excuses aangeboden. Hiermee zou de zaak afgedaan moeten zijn. We hebben nog wat te goed. Dat is een race in Italië vanmiddag. Hier live te beluisteren. Een Formule 1 race in Italië op het circuit van Monza. Het commentaar natuurlijk met Olaf Mol en Jack Ploy. Daar start vanaf pole position Pierre Gasly. Een grote verrassing daar. De coureur van Alpine was op het circuit van Monza de snelste van allemaal. Het is zijn eerste pole position in zijn carrière. En de prestatie is extra opmerkelijk omdat hij een dag eerder nog zijn podiumplaats van de race in Monaco verloor. Door een rechtszaak en een verlaten uitspraak. Althans, verlaten, dat duurt gewoon even. Max Verstappen had een lastige kwalificatie. Heeft merkwaardige problemen, laten we het zo samenvatten. Hij schuift wel weer een plaatsje op. Heeft alles te maken weer met een penalty van een McLaren-coureur. Max start straks in ieder geval op de derde startrij op P5. Zometeen hier. Ja, we hebben nog veel meer voor je. Voetbal, et cetera, et cetera. Ook vanmiddag trouwens, hè, amateurvoetbal. Het professionele voetbal natuurlijk, het betaalde voetbal. 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. En natuurlijk ook een wedstrijd in de Keukenkampioendivisie. Kortom, lekker hier blijven deze zondag. Want als het om sport gaat, zit je absoluut goed bij ons. The Sound of Sport. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. NFC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Dinsdag wordt er verder gespeeld zonder publiek. PSV won met 3-1 van Ajax. Een van de PSV-doelpunten werd gemaakt door nieuweling Geertruida. Ajax had nog niet alle aankopen op het veld. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
5: Echt serieus?
10: Oh,
5: wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Of zij nu voor kiezen om alle

0: Maak het mooier.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Alexander Stevens.
2: Goedemorgen, 8 uur geweest op je zondagochtend met veel zon en 24 graden in het zuiden. In de Vriendenloterij Eredivisie vandaag 4 wedstrijden. We zetten ze zo meteen voor je op een rij.

is GPR Sportradio, je zondagochtend. Een dag met veel ruimte voor de zon, ook morgen zomers warm. Het zijn de laatste dagen van de zomer. Vandaag staan er 4 mooie affiches op het programma in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Groningen en FC Twente trappen de voetbalzondag vandaag af in de Euroborg. En later in de middag volgen nog interessante duels met als afsluiter de ontmoeting tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard in de Hofstad. De tijden op een rijtje voor je agenda. 12:15, Groningen tegen Twente. 14:30, 2 wedstrijden, Telstar tegen Cambuur en Heerenveen tegen AZ. En om 16:45, ADO Den Haag ontvangt thuis Fortuna Sittard. Dus ook een wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Eentje op het menu. Aan het einde van de middag kunnen liefhebbers zich in het zuiden van het land opmaken voor een heerlijke Limburgse derby. MVV krijgt dan in uiteraard de Geuzelt bezoek van rivaal Roda JC. Dat is om 16:45. Alle wedstrijden houden we natuurlijk voor je in de gaten hier. We hebben ook vanmiddag live de Formule 1 met Olaf Mol en Jack Ploy. Kortom, je hoeft niks te missen. We houden ook het Engelse voetbal, zowel in de Premier League als in de andere categorieën, in de gaten. Want bijvoorbeeld, Everton moet het opnemen vandaag thuis tegen Manchester United. En er is ook een Londense derby, Arsenal tegen Chelsea. Ja, dat is ook niet verkeerd. De stadsderby daar om 17:30.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen. Gisteren een potje voetbal in Amsterdam. Ajax had PSV op bezoek. Daar was een behoorlijke botsing. Ongekend. Ajax-verdediger Aaron Bouwman is daarna, na die botsing, naar het ziekenhuis gebracht voor medische scans. Hij kreeg trouwens het, eigenlijk die harde beuk in de verloren topper tegen PSV van Ruben van Bommel. Ja, ze stonden toen ook al achter 1-3. Hij kon daarna ook de wedstrijd niet uitspelen. Volgens de trainer, Michel, had Bouwman na de botsing moeite met ademhalen, waarna uit voorzorg is besloten tot een controle in het ziekenhuis. Hij moest het veld in de arena voorlopig en voortijdig verlaten na het veelbesproken incident in de tweede helft, wat behoorlijk wat opstootjes veroorzaakte op en naast het veld. Er werd ook even het spel stilgelegd voor een minuutje of 7-8. Uiteindelijk is de wedstrijd hervat. De trainer van Ajax liet zich daarna niet onbetuigd. Dat wil zeggen dat hij nogal wat te melden had over die wedstrijd, die verhitte topper tegen PSV. En dat heeft alles te maken met het opstootje die ontstond na een overtreding dus op zijn Aaron Bouwman. Hij rende het veld op, de Spaanse coach, om zich met de situatie te bemoeien. En na afloop van de wedstrijd gaf hij aan daar geen spijt van te hebben gehad. Hij zegt, de spanning was gewoon om te snijden. Hij zegt, het was een goede pot voetbal. Hij zegt, maar het was zo enorm gespannen. Hij zegt, de emoties waren zowel binnen als buiten de lijnen behoorlijk opgelopen. Peter Bos heeft natuurlijk ook op het incident gereageerd als trainer van PSV. Hij was erin een beetje geïrriteerd. En dan ging het met name over vragen over het spel van Ruben van Bommel, die botsing veroorzaakte. Hij zei dat zijn aanvaller niet overijverig was. Hij zegt, ik ben wel tevreden over zijn inzet. Peter Bos benadrukte ook dat de harde actie op Aaron Bouwman onderdeel is ook van voetbal. Hij zegt, dat hoort er ook bij. Hij verdedigde in ieder geval zijn speler, Van Bommel, en stelde dat er absoluut geen opzet in het spel was om uiteindelijk Bouwman tijdens dat duel te blesseren. Hij zegt, daar was geen sprake van. Dat dus rondom de veelbesproken wedstrijd gisteravond in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en PSV. Je zondagochtend. Goedemorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En in het voetbal is bekend geworden gisteren op zaterdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino vragen over zijn functioneren bewust ontwijkt. Hij was gisteren aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK voor vrouwen onder 20 jaar. Dat was in Polen. En toen journalisten hem daar benaderden met kritische vragen over zijn functioneren en het eventueel vertrekken binnen de FIFA als voorzitter, weigerde hij inhoudelijk commentaar te geven. Hij zegt niet vandaag en niet hier. Dat was eigenlijk zijn enige korte reactie. Hij wil verder geen details loslaten. Hij richtte zijn aandacht volledig op het toernooi en op de openingsceremonie van het event, het WK voor vrouwen 120. Zijn functioneren, maar ook zijn positie ligt onder vuur. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, wordt door vele voetbalbonden ter wereld ter verantwoording geroepen natuurlijk. Dat heeft alles te maken met zijn aandelenplan, wat uiteindelijk geflopt is, maar ook het vertrouwen wat in hem is afgenomen en in meerdere gevallen ook compleet weg is. Het is deze zondag, een dag met veel ruimte voor de zon. Het is 24 graden in het zuiden, een heerlijke sportdag. Morgen wordt het opnieuw een hele fijne dag. Lekker naar buiten met zonnige periode en zomers warm. En vanaf dinsdag wisselvallig weer met meer regen en het wordt dan ook koeler. Je zondagochtend met een bakje koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
12: Goedemorgen, inmiddels zitten we rond 8:30. Olaf Mol en Jack Ploy zijn hier vandaag met live de Formule 1 race in Italië. En we hebben natuurlijk ook veel vriendenloterij Eredivisie voetbal voor je vandaag.

VPR Sportradio, je zondagochtend met een lekker zonnetje vandaag. 24 graden maximaal in het zuiden. Morgen opnieuw zo'n lekkere zomerse warme dag. Zonnige periode. De Nederlandse voetballer in dienst in Italië bij AS Roma, Donjel Malen, heeft een sterke seizoenstart in de Serie A gehad. En dat heeft hij gisteravond toch wel een goed vervolg gegeven. De ploeg won in eigen huis de topper tegen Atalanta met 2-1. AS Roma keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd in de slotfase eigenlijk om te buigen met 2 doelpunten. Door die overwinning blijft de club uit de Italiaanse hoofdstad foutloos in de competitie en houdt het de koploper in het vizier. En dat is het belangrijkste, Inter. Daar kunnen ze nog steeds naar kijken, maar ze zitten in ieder geval erachteraan. Atalanta trouwens leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. En ook in het voetbal heeft Sofian Amrabat het opgenomen voor de scheidsrechter Sander van der Eijk. Na zijn debuut voor Ajax in de verloren topper gisteravond tegen PSV vond de middenvelder dat de scheidsrechter eigenlijk wel een goede wedstrijd had gefloten. Sander van der Eijk kreeg na afloop namelijk veel kritiek, en met name omdat hij Ruben van Bommel, de PSV-aanvaller die een behoorlijke sprong maakte, en daarmee onder andere, en niet geheel onbelangrijk, een verdediger van Ajax behoorlijk blesseerde, uitsluitend geel. Het was een dusdanig harde tackle op Bouwman, Aaron Bouwman, dat hij eigenlijk misschien rood had moeten krijgen. Dat was de kritiek. Maar Amrabat zegt, nou, die mening die deel ik niet. Hij zegt, ik vind dat de scheidsrechter de verhitte wedstrijd over het algemeen goed heeft aangevoeld. Zometeen, hier bij GPR Sportradio, gaan we het hebben over Luuk Hartog. De Nederlandse coureur die in het verleden bij Grand Prix Radio meerdere malen te gast was, goede vriend is van de radiozender, heeft gisteren een echte heldendaad verricht op het Shanghai International Circuit. Daarover gaan we het zometeen hebben, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, lekker een bakkie koffie erbij. En ik wil je voorstellen aan een held. Een heldendaad werd namelijk verricht op het Shanghai International Circuit. De Nederlandse coureur Luc Hartog, die zeker bij Grand Prix Radio in het verleden vaak aanschoven, ook in de podcast. Inmiddels is hij weer heel druk aan het racen, dus is dat af en toe wat lastiger. En eigenlijk een goede vriend van de show is, die heeft gisteren daadwerkelijk een heldendaad verricht op dat circuit. Wat gebeurde er? Er was een behoorlijke crash in de race. En Ollie Milroy zat in een auto die vlam vatte door die crash. En Ollie Milroy was buiten Westen. Op dat moment kwam Luc Hartog op volle snelheid ook aanrijden en aarzelde geen moment. Zette zijn auto aan de kant, ontdeed zich van zijn riemen, rende over de baan naar de auto van Ollie Milroy, die in vuur en vlam stond, en trok de Brit eruit, uit zijn Ferrari. Met alle risico's van dien van een explosie en van zelfbrandwonden op te lopen. Daardoor is Milroy ontsnapt aan de dood. En Ollie Milroy zegt, eigenlijk vanaf een paar seconden voor de crash tot een uur erna weet ik me niets meer. Ik weet alleen maar dat ik mijn leven heb te danken aan de Nederlandse coureur Luc Hartog. En door zijn heldendaad om mij uit die auto te halen die compleet in de hens stond. De Britse coureur gaf aan dat hij het moedige en snelle ingrijpen van Luc Hartog enorm waardeert. En zijn leven heeft te danken dus aan de Nederlandse coureur. Het was een bijzonder incident waarbij behoorlijk wat beelden inmiddels op social media circuleren. Waarbij de heldendaad van Luc Hartog is te zien. Luc, als je luistert, kerel, chapeau.

GPR Sportradio op je zondagochtend. En gisteravond een bijzondere wedstrijd tussen Ajax en PSV. De media staat er deze ochtend echt helemaal vol van. En Peter Bos heeft tijdens die wedstrijd trouwens een persoonlijke mijlpaal bereikt. Hè. Hij is zijn 200ste overwinning in de Eredivisie. Knap van hem gedaan. De jubileumzege kwam tot stand in de topper natuurlijk in Amsterdam. 1-3 wist PSV te winnen daar. Niet alleen belangrijk voor de stand in de ranglijst, maar gaf de carrière natuurlijk ook van de trainer een extra feestelijk tintje. En PSV neemt nu ook de koppositie in de competitie over. Over die wedstrijd is veel te doen natuurlijk. Met name heeft het te maken met de karatesprong van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. PSV-aanvaller van Bommel heeft na de wedstrijd zijn excuses aangeboden aan Aaron Bouwman. Het was niet de bedoeling om hem te blesseren. Hij zocht hem op na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer. Dit gebeurde nadat hij trouwens in de tweede helft die hele harde overtreding had gemaakt en uitsluitend de gele kaart overhield. Daar zijn ook discussies over of het misschien wel rood had moeten zijn. Maar goed, het is wat het is. Gebeurd is wat er is gebeurd. En één ding is zeker, Aaron Bouwman is nog naar het ziekenhuis geweest. Alles nu in orde. Van Bommel excuses aangeboden. Hiermee zou de zaak afgedaan moeten zijn. Of afgedaan moeten zijn. We hebben nog wat te goed. Dat is een race in Italië vanmiddag. Hier live te beluisteren. Een Formule 1 race in Italië op het circuit van Monza. Het commentaar natuurlijk met Olaf Mol en Jack Ploy. Daar start vanaf pole position Pierre Gasly. Een grote verrassing daar. De coureur van Alpine was op het circuit van Monza de snelste van allemaal. Het is zijn eerste pole position in zijn carrière. En de prestaties extra opmerkelijk omdat hij een dag eerder nog zijn podiumplaats van de race in Monaco verloor. Door een rechtszaak en een verlaten uitspraak. Althans, verlaten, dat duurt gewoon even. Max Verstappen had een lastige kwalificatie. Heeft merkwaardige problemen, laten we het zo samenvatten. Hij schuift wel weer een plaatsje op. Heeft alles te maken weer met een penalty van een McLaren-coureur. Max start straks in ieder geval op de derde startrij op P5. Zometeen hier. Ja, we hebben nog veel meer voor je. Voetbal, et cetera, et cetera. Ook vanmiddag trouwens, hè, amateurvoetbal, het professionele voetbal natuurlijk, het betaalde voetbal. 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. En natuurlijk ook een wedstrijd in de Keukenkampioendivisie. Kortom, lekker hier blijven deze zondag. Want als het om sport gaat, zit je absoluut goed bij ons. The Sound of Sport. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. De stembussen zijn open in het Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïnse minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders. En won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
4: Nu houden, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij

0: sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: GPR Sportradio.
11: Sportradio.
10: Alexander Stevens.
12: Het is inmiddels 9 uur geweest op je zondagochtend. 4 wedstrijden vandaag in de Vriendenloterij Eredivisie. En dat op een dag met veel ruimte voor de zon en 24 graden. Blijf hier.

Het is GPR Sportradio, je zondagochtend. Een dag met veel ruimte voor de zon. Ook morgen zomers warm. Het zijn de laatste dagen van de zomer. Vandaag staan er 4 mooie affiches op het programma in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Groningen en FC Twente trappen de voetbalzondag vandaag af in de Euroborg. En later in de middag volgen nog interessante duels met als afsluiter de ontmoeting tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard in de Hofstad. De tijden op een rijtje voor je agenda. 12:15, Groningen tegen Twente. 14:30, 2 wedstrijden. Telstar tegen Cambuur en Heerenveen tegen AZ. En om 16:45, ADO Den Haag ontvangt thuis Fortuna Sittard. Er is ook een wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Eentje op het menu. Aan het einde van de middag kunnen liefhebbers zich in het zuiden van het land opmaken voor een heerlijke Limburgse derby. MVV krijgt dan in uiteraard de Geuzelt bezoek van rivaal Roda JC. Dat is om 16:45. Alle wedstrijden houden we natuurlijk voor je in de gaten hier. We hebben ook vanmiddag live de Formule 1 met Olaf Mol en Jack Ploy. Kortom, je hoeft niks te missen. We houden ook het Engelse voetbal, zowel in de Premier League als in de andere categorieën in de gaten. Want bijvoorbeeld, Everton moet het opnemen vandaag thuis tegen Manchester United. En er is ook een Londense derby, Arsenal tegen Chelsea. Ja, dat is ook niet verkeerd. De stadsderby daar om 17:30. We zijn erbij. Simpelweg hier blijven.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen. Gisteren een potje voetbal in Amsterdam. Ajax had PSV op bezoek. Daar was een behoorlijke botsing. Ongekend. Ajax-verdediger Aaron Bouwman is daarna, na die botsing, naar het ziekenhuis gebracht voor medische scans. Hij kreeg trouwens het, eigenlijk die harde beuk in de verloren topper tegen PSV van Ruben van Bommel. Ja, ze stonden toen ook al achter 1-3. Hij kon daarna ook de wedstrijd niet uitspelen. Volgens de trainer, Michel, had Bouwman na de botsing moeite met ademhalen, waarna uit voorzorg is besloten tot een controle in het ziekenhuis. Hij moest het veld in de arena voorlopig en voortijdig verlaten na het veelbesproken incident in de tweede helft, wat behoorlijk wat opstootjes veroorzaakte op en naast het veld. Er werd ook even het spel stilgelegd voor een minuutje of 7-8. Uiteindelijk is de wedstrijd hervat. De trainer van Ajax liet zich daarna niet onbetuigd. Dat wil zeggen dat hij nogal wat te melden had over die wedstrijd, die verhitte topper tegen PSV. En dat heeft alles te maken met het opstootje die ontstond na een overtreding dus op zijn Aaron Bouwman. Hij rende het veld op, de Spaanse coach, om zich met de situatie te bemoeien. En na afloop van de wedstrijd gaf hij aan daar geen spijt van te hebben gehad. Hij zegt, de spanning was gewoon om te snijden. Hij zegt, het was een goede pot voetbal. Hij zegt, maar het was zo enorm gespannen. Hij zegt, de emoties waren zowel binnen als buiten de lijnen behoorlijk opgelopen. Peter Bos heeft natuurlijk ook op het incident gereageerd als trainer van PSV. Hij was erin een beetje geïrriteerd. En dan ging het met name over vragen over het spel van Ruben van Bommel, die botsing veroorzaakte. Hij zei dat zijn aanvaller niet overijverig was. Hij zegt, ik ben wel tevreden over zijn inzet. Peter Bos benadrukt ook dat de harde actie op Aaron Bouwman onderdeel is ook van voetbal. Hij zegt, dat hoort er ook bij. Hij verdedigde in ieder geval zijn speler, Van Bommel, en stelde dat er absoluut geen opzet in het spel was om uiteindelijk Bouwman tijdens dat duel te blesseren. Hij zegt, daar was geen sprake van. Dat dus rondom de veelbesproken wedstrijd gisteravond in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en PSV. Je zondagochtend. Goedemorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. En in het voetbal is bekend geworden gisteren op zaterdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino vragen over zijn functioneren bewust ontwijkt. Hij was gisteren aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK voor vrouwen onder 20 jaar. Dat was in Polen. En toen journalisten hem daar benaderden met kritische vragen over zijn functioneren en het eventueel vertrekken binnen de FIFA als voorzitter, weigerde hij inhoudelijk commentaar te geven. Hij zegt niet vandaag en niet hier. Dat was eigenlijk zijn enige korte reactie. Hij wil verder geen details loslaten. Hij richtte zijn aandacht volledig op het toernooi en op de openingsceremonie van het event, het WK voor vrouwen 120. Zijn functioneren, maar ook zijn positie ligt onder vuur. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, wordt door vele voetbalbonden ter wereld ter verantwoording geroepen natuurlijk. Dat heeft alles te maken met zijn aandelenplan, wat uiteindelijk geflopt is, maar ook het vertrouwen wat in hem is afgenomen en in meerdere gevallen ook compleet weg is. Het is deze zondag, een dag met veel ruimte voor de zon. Het is 24 graden in het zuiden, een heerlijke sportdag. Morgen wordt het opnieuw een hele fijne dag. Lekker naar buiten met zonnige perioden en zomers warm. En vanaf dinsdag wisselvallig weer met meer regen en het wordt dan ook koeler. Je zondagochtend met een bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Schat?
11: Hm?
10: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
11: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuurlen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja.
21: Echt serieus?
20: Zo.
21: Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: Paul van Bergen.
0: sfeer. Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
1: Goedemorgen, het is je zondagochtend. We zitten rond 9:30. Veel ruimte voor de zon vandaag en 24 graden in het zuiden. Straks Formule 1, Vriendenloterij Eredivisie Voetbal en natuurlijk ook de Keukenkampioen Divisie.

VPR Sportradio, je zondagochtend met een lekker zonnetje vandaag. 24 graden maximaal in het zuiden. Morgen opnieuw zo'n lekkere zomerse warme dag. Zonnige periode. De Nederlandse voetballer in dienst in Italië bij AS Roma, Donjel Malen, heeft een sterke seizoenstart in de Serie A gehad. En dat heeft hij gisteravond toch wel een goed vervolg gegeven. De ploeg won in eigen huis de topper tegen Atalanta met 2-1. AS Roma keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd in de slotfase eigenlijk om te buigen met 2 doelpunten. Door die overwinning blijft de club uit de Italiaanse hoofdstad foutloos in de competitie en houdt het de koploper in het vizier. En dat is het belangrijkste, Inter. Daar kunnen ze nog steeds naar kijken, maar ze zitten in ieder geval erachteraan. Atalanta trouwens leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. En ook in het voetbal heeft Sofian Amrabat het opgenomen voor de scheidsrechter Sander van der Eijk. Na zijn debuut voor Ajax in de verloren topper gisteravond tegen PSV vond de middenvelder dat de scheidsrechter eigenlijk wel een goede wedstrijd had gefloten. Sander van der Eijk kreeg na afloop namelijk veel kritiek, en met name omdat hij Ruben van Bommel, de PSV-aanvaller die een behoorlijke sprong maakte, en daarmee onder andere en niet geheel onbelangrijk een verdediger van Ajax behoorlijk blesseerde, uitsluitend geel. Het was een dusdanig harde tackle op Bouwman, Aaron Bouwman, dat hij eigenlijk misschien rood had moeten krijgen. Dat was de kritiek. Maar Amrabat zegt, nou, die mening die deel ik niet. Hij zegt, ik vind dat de scheidsrechter de verhitte wedstrijd over het algemeen goed heeft aangevoeld. Zometeen, hier bij GPR Sportradio, gaan we het hebben over Luc Hartog. De Nederlandse coureur die in het verleden bij Grand Prix Radio meerdere malen te gast was, goede vriend is van de radiozender, heeft gisteren een echte heldendaad verricht op het Shanghai International Circuit. Daarover gaan we het zometeen hebben, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen, lekker een bakkie koffie erbij. En ik wil je voorstellen aan een held. Een heldendaad werd namelijk verricht op het Shanghai International Circuit. De Nederlandse coureur Luc Hartog, die zeker bij Grand Prix Radio in het verleden vaak aanschoven, ook in de podcast. Inmiddels is hij weer heel druk aan het racen, dus is dat af en toe wat lastiger. En eigenlijk een goede vriend van de show is, die heeft gisteren daadwerkelijk een heldendaad verricht op dat circuit. Wat gebeurde er? Er was een behoorlijke crash in de race. En Ollie Milroy zat in een auto die vlam vatte door die crash. En Ollie Milroy was buiten Westen. Op dat moment kwam Luc Hartog op volle snelheid ook aanrijden en aarzelde geen moment. Zette zijn auto aan de kant, ontdeed zich van zijn riemen, rende over de baan naar de auto van Ollie Milroy, die in vuur en vlam stond, en trok de Brit eruit, uit zijn Ferrari. Met alle risico's van dien van een explosie en van zelfbrandwonden op te lopen. Daardoor is Milroy ontsnapt aan de dood. En Ollie Milroy zegt, eigenlijk vanaf een paar seconden voor de crash tot een uur erna weet ik me niets meer. Ik weet alleen maar dat ik mijn leven heb te danken aan de Nederlandse coureur Luc Hartog. En door zijn heldendaad om mij uit die auto te halen die compleet in de hens stond. De Britse coureur gaf aan dat hij het moedige en snelle ingrijpen van Luc Hartog enorm waardeert. En zijn leven heeft te danken dus aan de Nederlandse coureur. Het was een bijzonder incident waarbij behoorlijk wat beelden inmiddels op social media circuleren.

GPR Sportradio, het is je zondagochtend. En kijk eens op de klok, we gaan richting 10 uur. Betekent tijd hier voor koffie en classics. En dat op een dag met een lekker zonnetje en 24 graden maximaal in het zuiden. Morgen trouwens ook nog zo'n lekkere dag. Dat wordt genieten. Sowieso genieten hier. Vanmiddag Formule 1, de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. Live hier te beluisteren met Olaf Mol en Jack Ploy. Vanavond nog heel veel sport. Natuurlijk het voetbal in Nederland, maar ook daarbuiten met Tom van het Hek. Veel interviews en achtergrondfeiten hoor je bij hem vanaf 6 uur. Maar eerst dus Koffie en Classics met Rob van Zomeren, waarbij de grote vraag is, zijn Bjorn en Frans erbij? Wordt het weer een dolle boel? Daar kom je zo achter, na 10 uur. Veel plezier met de mannen.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond 1:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een 1/5 van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in 2 auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de 3 verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu houden, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
13: Goedemorgen Alexander, dankjewel. Kan je geruststellen. De mannen zijn erbij. Frans Verschuur en Björn Smit. Welkom bij Koffie en Classics. Het is 2 minuten over 10. En ik zit nog bij te komen van de sportdag van gisteren. En vandaag staat

0: Lang geleden waren Marvin Gaye en Kim Weston de eerste die dit liedje ooit de hitparades inzongen. Dat werd later nog eens een keertje dunnetjes overgedaan door deze twee. Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. 6:10, welkom bij Koffie en Classics. En hemeltje lief, wat hebben wij een sportweekend te pakken zeg. En dat je daar met GPR Sportradio dan gewoon 24 uur lang per dag verslag van mag doen. Het leven is een feest. En dat vind ik ook altijd als ik deze twee mannen in de uitzending mag begroeten. Björn Smit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En natuurlijk ook Frans Verschuur, good morning.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ja,
0: Frans, voor de mensen die het niet weten, want we hebben je natuurlijk nodig gemist, bijvoorbeeld bij de podcast Formule 1 aan tafel. Maar jij bent op vakantie, toch?
2: Ja, ik geniet van een paar vrije dagen, ja.
0: Nee, Frans, je zit volgens mij al een week lang minimaal met je poepertje gewoon in Spanje. Dat heet vakantie.
2: Ja, ik kan hier ook werken, Rob, hè?
0: Ja, dat is waar, maar dat kan je hier ook en dat doe je ook niet. Maar goed, we wachten verder niet uit, Frans. Maak even goede vrienden. We hebben echt heel veel te bespreken. Voetbal, tennis. Och, die Botik van de Zandschulp vannacht zeg. Wat een prestatie. Moeten we het echt uitgebreid over hebben. Atletiek, natuurlijk. Formule 1. En laten we daar maar meteen mee beginnen. Want wat hebben wij gisteren een ongekende kwalificatie gezien, mannen. Niet normaal. Ik denk dat echt niemand had voorspeld vooraf. Als ze er wel weddenschappen op afgesloten hadden, dan zijn ze nu hartstikke rijk geworden. Die voorspelling dat Pierre Gasly zijn allereerste pole position zou pakken. 600ste van een seconde was hij sneller dan George Russell. Ja, ik persoonlijk ben daar Pierre erg dankbaar voor. Maar daar ligt misschien een andere reden dan een geheel sportief aan ter grondslag dat zou kunnen. Frans, voordat ik jouw reactie daarop wil, gaan we eerst even terug naar dat moment. De slotseconde van Q3 op het Autodrome Nationale di Monza. Gistermiddag.
3: Russell gaat wel hard. Verstappen staat vijfde. Ik durf hem aan. Verstappen blijft vijfde. Gaat meteen aan de kant, want ja, we gaan niemand helpen. Russell de 83.000 is er nog even ondergedoken. Leclerc en Hamilton vierde en... Oei, Hamilton sluit nog aan als vijfde. En Gasly!
4: Pierre Gasly pakt met 600ste van een seconde pole position.
0: Wow.
4: Ik zeg duvel, ik zeg doosje, ik zeg cadeautje. Geweldig!
5: Grote klasse, zeg.
3: Al mijn woorden moet ik inslikken. Hij is niet te vroeg, hou ze niet vol. Knetters! Jezus, wat goed.
4: Ja, en met heel weinig paars. En uiteindelijk met 600ste van een seconde. En ik ben gek. Een pol. Voor Pierre Gasly. Ja, gillen.
6: Kom aan, kom
7: mee. Hij is pol.
6: Wat een pol. In waiting for that one.
0: Als je Pierre Gasly zo hoort, wil normaal gesproken op hun dash, Frans, zien ze toch welke tijd ze hebben neergezet. Maar ik denk dat hij er zo niet op gerekend had.

0: dat hij het echt via zijn headset voor de eerste keer hoorde.
1: Ja, als een dashboard doet het niet, hè. Dat kan bij Renault nog. Maar, ja, dat zou nog kunnen. Maar in ieder geval, dit is geweldig, joh. En alleen, hè, zonder slipstream en dat soort dingen. Zo moet je ook even kijken. Dus ze hebben echt een auto gebouwd bij Renault die op dit soort circuits, en krijgen nog meer van dit soort circuits, gewoon heel goed doet. Want het is niet zijn collega, die deed ook goed, hè? Colin Pinto.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, bedoel, ze verbasterden eigenlijk al de geuze term, hè, voor het circuit op Monza. Dat was altijd de Temple of Speed. Ja. Die werd het volgens mij de Temple of Clipping genoemd, hè, omdat iedereen nou toch wel een beetje met ledenogen moest gaan aanzien hoe die batterijen zouden uitsterven. Zeker met die lange rechte stukken en zo. Ja, dan krijg je toch ook weer zoiets voorgeschoteld. En ik moet zeggen, op de lange rechte stukken, je hoort de motor niet meer doorlopen. Maar ik hoor hem ook niet echt inkakken. En jij wel?
1: Nee, maar daar hebben ze ook wel rekening mee gehouden. Dat ze, zeg maar, voordat ze dat rechte stuk op gaan, eerst wat meer elektriciteit laden. Hè? En niet dat allemaal verbruiken in de stukken ervoor. En daardoor kakt hij niet. Hij kakt wel iets in, hoor, vind ik. Maar oké, niet zoveel.
0: Nee, ze hebben volgens mij ook zeg maar de percentages. Hè? Ik geloof dat het naar 5 kilojoule heet dat, geloof ik. Maar goed, als je over dat soort dingen ziet, moet gaan praten, dan vergeet je de sport bijna op zich. Björn, heb jij gekeken?
2: Nou, ik kan je vertellen, het is niet bij je zitten gebleven. Want het was zo spannend. Ik sprong echt op. Want het was eigenlijk ook een beetje onverwacht. We zagen geen tussentijden natuurlijk van Gasly. Nee. En ineens ging hij naar de snelste tijd. Nou, ik sprong echt op dat mijn hond ervan schrok. Zo erg sprong ik op, echt waar. Maar ja, het was echt genieten geblazen. Het was ook, de Q3 was, hij heeft nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten. Maar een halve seconde, dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1. Dus het was echt genieten.
0: Nee, prachtig. Nou, dit is wat de polezitter Pierre Gasly zelf over zijn eerste polepositie te zeggen had. Je hoort hem voor de microfoon van F1.com.
3: I'm so happy. I'm so pleased for all the guys, for the whole team. For myself, it's been 9 years I'm in Formula 1 and never had a shot at a pole position. And today was the case. So, to feel these emotions, seeing my on the last lap, putting everything out there and be rewarded for it. It's just very special. So, very grateful for the race car I've had today. I felt very confident, comfortable, to absolutely put everything there was out there and squeeze every hundredth out of it on that last lap. And I'm gonna enjoy that one.
0: Wat ook zo bijzonder was, Björn, gisteren hadden we in Koffie en Classics al over Pierre Gasly. Dat hij toch wel weer een teleurstelling te verwerken had, omdat hij uiteindelijk naar het hoge beroep van Red Bull, en dan ga ik even terug naar de grote prijs van Monaco, dat hij die derde plek kwijtraakte. Uiteindelijk door de straffen die hij zelf had opgelopen, dan op plekje 7 terechtkomt. En dan gebeurt de volgende dag dit, zeg. Is toch prachtig?
2: Ja, wat een revanche eigenlijk, hè?
0: Ja, echt.
2: Gewoon een dikke middelvinger naar de FIA. Van, kijk,
1: en waar die vandaan
2: mijn podium komt, afnemen, ik pole position pakken.
0: Wat zou je zeggen, Frans?
1: Nou, ik ken hem vanuit Renault. Hij was eigenlijk niet meer in de Formule 1. Hij deed bij Renault een beetje demo-werk en gasten vermaken. En toen vroegen ze of hij een keer wou invallen bij Renault. Ja, toen in één keer, toen kwam hij in één keer terug, zeg maar. Dus eigenlijk van zero naar hero is ook een mooi verhaal voor zijn leven, zeg maar.
0: Ja, heel mooi. Nou, ik bedoel, als je het iemand gunt, is het deze jongen, Pierre Gasly, die trouwens ook nog een aardig woordje Italiaans sprak, hè?
1: Nou, ja, dat, hij woont daar ook.
0: Ja, je doet niet echt een podiumceremonie, maar er zijn na afloop van de quali natuurlijk wel altijd de interviews. Dus dat deed hij ook naar het Italiaanse publiek toe. Echt prachtig. Ja, iedereen die was er van aan het genieten. Behalve Toto Wolff. Want die sloeg volgens mij zijn computerscherm gewoon bijna door midden, toch?
1: Ja, maar dat is
2: zo'n
1: beetje.
2: We hebben het natuurlijk wel vaker gezien, hè? Maar na afloop kwamen er weer beelden naar buiten dat hij eerst vroeg hij op zijn desk en toen op de monitor.
0: Ja, moet de FIA, bedoel, coureurs mogen niet vloegen, die mogen geen onvoltogen woord doen, die moeten zich sportief gedragen. Als zo'n man voor miljoenen televisiekijkers nou in beeld is, moet de FIA daar ook niet eens een keertje iets van gaan zeggen, Frans?
1: Nou, eerder zijn vrouw, vind ik. Nee. Ja, dan komt hij bij ergens een kroeg binnen en dan zeggen ze, nergens op slaan, hè? Weet je al zo. Ja, nee, dat kan toch niet, joh. En hij heeft al een leuke vrouw ook, dus laat hij dat dan in godsnaam niet meer doen. Maar dit is voor de bühne, joh, schijt. Een toneelspel.
0: Nou, over de bühne gesproken, je moet maar even luisteren naar zijn reactie. Want op de social media kanalen van Mercedes werd Toto gevraagd of het beeldscherm nog heel was na zijn woede-uitbarsting. Daar zei hij zelf het volgende over.
4: Toto, is the screen broken? Is it okay?
5: It's okay.
4: What happened? happened there?
5: I just cared so much for George to be on pole. He was the quickest car out there, and then we got obviously compromised in the last lap. So yeah, that was annoying.
4: But are you still happy?
5: Yeah, happy. I think I am happy for Alpine. I played a little part in there, and them being on pole is something different, and they've done a good job.
0: Ja, ach, wat een prachtig verhaal. Voor de bühne, Frans.
1: Ja, dit is eigenlijk voor de bühne. Maar voor Flavio is het natuurlijk ook wel mooi, hè? Want die heeft natuurlijk daar even huisgehouden bij,
0: ja, zeker,
1: bij Alpine. Heeft daar iedereen naar huis toe gestuurd, een andere motor erin. Dan denk je, jongen, je neemt wel risico's. Maar ja, het blijkt dus hiermee dat hij dat wel goed gedaan heeft. Goede mensen op de goede plek gezet. Blijkt dat die Flavio het nog niet verleerd is. Dus het schijnt dat leeftijd niet echt belangrijk is om een goed team neer te zetten.
0: Nee, voor Flavio gaat het wel op, weet je wel, dat verhaal van die Vos. Weet je wel, die verliest misschien wel zijn haren, maar niet zijn streken.
1: Ja.
0: Russell die gaat natuurlijk gewoon vooralsnog vanaf de voorste startrij naast de pole zitten van start. Hij heeft misschien qua auto ook wel de beste papieren voor de overwinning. Nou hoop ik niet dat hij uitvalt of zo, want dan denk ik dat Toto Wolff gewoon de hele pitbox in de fik steekt. Piastri die kwalificeerde zich in eerste instantie op de derde plek, maar die is hij kwijtgeraakt, Björn.
2: Ja, hij heeft een gridstraf van 3 plaatsen gekregen voor het ophouden van Liam Lawson. We zagen het natuurlijk al vol in beeld tijdens de kwalificatie in Q2. Reed hij vol op de racelijn in de eerste chicane. En na afloop heeft hij daar een straf gekregen. Dus Verstappen is een plekje opgeschoven naar plek 5. En ook bij de Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton.
0: Later deze ochtend nog veel meer reacties op de quali in Monza.

0: 5 star. Bij GPR Sportradio en All Fall Down. Alweer 8 minuten over voor 10:30. Je luistert naar Koffie en Classics. En we gaan de Vriendenloterij Eredivisie weer eens even over het voetlicht brengen. Want daar is ook wel het een en ander in gebeurd, zeg hemeltje lief. Het was een verhitte avond gisteravond. Ik zat zelf in de Johan Cruijff Arena. Ik heb daar veel over meegekregen. Heb ik het over de topper tussen Ajax en PSV en de bijbehorende discussie over Ruben van Bommel. Komen we straks erover te spreken. Maar ook in Utrecht was het hommeles. Met een 1-3 tussenstand in het voordeel van Go Ahead Eagles werd de wedstrijd gestaakt. Wat gebeurde er precies, Björn?
1: Nou, eerst hadden we al een tijdelijke staking bij een 3-0 voorsprong van Go Ahead Eagles. Want toen werd was er vuurwerk vanuit het Utrechtvak. De wedstrijd werd toen hervat, maar toen FC Utrecht het 1-3 scoorde en doelpunten maken Dani de Wit snel de bal uit het doel wilde pakken. Toen werd hij een beetje gehinderd door Joris Kramer van Go Ahead Eagles. Daar reageerde het Utrecht publiek weer op door bekertjes op het veld te slingeren. En ja, we weten inmiddels, als de tweede keer iets gebeurt, dan wordt het definitief gestaakt.
0: Ja, nou wordt die wedstrijd op een ander moment, op een later tijdstip uitgespeeld, hè?
1: Ja, dinsdag om 4:00 staat hij nu op de planning.
0: Ja, oké. Okay. In de racerij zie je dit feitelijk nooit gebeuren. Dat het publiek zegt, ja, ik heb wel eens een keertje iemand in zijn blote poepert over het circuit zien rennen. Maar voor de rest, weinig incidenten vanaf het publiek toch, Frans?
2: Nee, en daar kunnen ook de fans, zeg maar, bij elkaar zitten. Daar zit Mercedes naast Ferrari en Renault naast Cadillac en dat soort dingen. Dat is gewoon zo. Dat is een heel andere insteek, zeg maar. Daar. En als daar een coureur van het ene merk naar het andere merk gaat, wordt hij echt niet uitgejoeld zoals bij het voetbal.
0: Nee.
2: Maar bij Utrecht is maar één oplossing. Hè. Grote netten ervoor, joh. En ja, dan gooien ze die bekertjes niet meer erop. Doen ze bij Feyenoord ook. En ja, sindsdien gooien ze geen bekertjes meer.
0: We beginnen toch steeds meer op een UFC-wedstrijd te lijken. In plaats van, dat hoort in een kooi thuis. Je hoort als publiek toch niet achter een kooi. Ik geef toe, maar ze weten vaak gewoon wie het zijn. Ze hebben vaak ook vanuit de club ook best wel angst om die gasten aan te pakken. Want het is natuurlijk, het zijn er niet één. Het zijn er ergens tussen over het algemeen gesteld tussen de 30 en de 60. Waar zo'n groep uit bestaat. Je weet wie het zijn. In Engeland hebben ze destijds ook die regeling ingetrokken. Als je een stadionverbod krijgt, heb je gewoon een meldplicht bij de politie. Dat werkt daar wel. Maar op de een of andere manier, Frans, willen we er hier gewoon niet aan.
2: Nee, omdat die meldplicht bij de politie er niet is. Dat wil de politie hier niet aan. Die hebben het te druk met de bekeuringen geven. En als je te hard rijdt en met een radio, je telefoon in je hand. Dus daar hebben ze te druk mee. En die willen niet de meldplicht hebben wat ze in Engeland wel hebben. Ja, ik denk dat dat een goed systeem is.
0: Start rijden. Dat moet je natuurlijk.
2: Heb jij nog onlangs meegemaakt, Rob, geloof ik, hè?
0: De algemeen directeur Edo Keuning van FC Utrecht sprak na afloop van de gestaakte wedstrijd duidelijke taal over de incidenten. Dat deed hij tegenover ESPN.
3: Nou, wij zijn ontgoocheld. Wij staan als Utrecht voor gastvrij en veilig voetbal. En een aantal supporters hebben gedrag vertoond waardoor de veiligheid van medewerkers, spelers, scheidsrechters en andere supporters niet kan worden gegarandeerd. Ja, en daar nemen wij afstand van. En wij zullen een proces in gang zetten om er alles aan te doen om te achterhalen wie de daden zijn van dit gedrag. En reken erop dat wij, zeg maar, maatregelen zullen nemen tegen deze individuen.
0: Ja, oké, maar die maatregelen die bleken, als zo blijkt uit het verleden, die blijken vrij makkelijk te omzeilen te zijn, want de volgende keer zitten ze gewoon weer onder een andere naam of met een andere druk weer in het stadion. Laten we snel gaan naar een wedstrijd die wel vlekkeloos verliep. Naast het opstootje tussen Valente, Zegian en Le Breton. Namelijk de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord. En nu zie ik Frans al opveren, want hij hoort NEC. Twee ploegen waar jij, Frans, natuurlijk regelmatig bij op de tribune zit. Zowel in de Kuip als in de Goffert. Hoe deed je dat gisteren? Want je zit in Spanje.
2: Nee, ik was, als ik moet kiezen, dan ben ik voor NEC. En gisteren was het gewoon een maatje te groot. Feyenoord was gewoon een maatje te groot voor NEC. En zo'n opstootje, ja, dat hoort erbij. Joh. Het moet geen damesvoetbal worden. Lekker een beetje fanatiek is niet erg. En ik vond Feyenoord was gewoon beter. Alhoewel ik vind dat ze een keeper hebben die bij cafévoetbal nog niet eens erin mag staan. Jongen, is dat een prutsel, zeg. Maar ja, oké, dat is niet anders. Maar hartstikke leuk voor de rest van het team dat een beetje begint te draaien.
0: Ja.
2: En die Hashmoussa, die zou ik zelf nog even wegbrengen voor 37,5 miljoen. Dat hij veilig aankomt en dat een centje op de bank komt te staan.
0: Ja, want die gaat wel wat centjes opleveren. Ja, Feyenoord had sowieso een onrustige week achter de rug, hè?
2: Nou.
0: Ja, ze sloot hem wel af met een overwinning. Rotterdammers waren in Nijmegen. Voor je het gemist hebt, kan ik me niet voorstellen. Want het was uitgebreid hier te horen bij GPR Sportradio. Het 1-3 te sterk voor NEC. Dat deden ze zonder die, Frans zei het al, Hashmoussa. Diarra nam zijn plek in de basis, overigens rechtsbuiten. Maar het in de tweede helft veld gewisseld door Schalken, de zoon van voormalig Feyenoord aanvaller Ruben Schalken. Hij deed wat moois, heb je Jeroen? Of schaken, neem je niet kwalijk.
2: Schaken.
0: Hij kan niet alleen schaken, maar hij deed ook iets moois, toch, Jeroen?
1: Ja, 5 minuten na zijn invalbeurt maakte hij al een prachtig doelpunt. En daarmee werd hij de jongst scorende debutant ooit in de Vriendenloterij Eredivisie. 17 jaar en 79 dagen.
0: Ja, en daar kon Gianni van Bronckhorst na afloop alleen maar tevreden over zijn.
4: Zeker. Het is natuurlijk altijd de laatste weken wat onrustig. Met transfers die wel doorgaan, spelers die komen. Dus dat is niet altijd even ideaal. Dus daarin, ja, als je in zo'n week dan zo'n wedstrijd kan neerzetten. Een hele belangrijke overwinning voor ons. En ja, daar ben ik wel trots op, ja. Ik denk dat we gewoon heel de wedstrijd... Ja, we wisten natuurlijk van tevoren dat er heel veel duels zouden komen. 1-1 duels. Veel ruimtes ook bij NEC, maar ook bij onszelf. Ja, we wisten natuurlijk dat de sterkte van NEC ook een zwakte kan zijn. En dat hebben we vandaag een paar keer uitstekend gedaan. Waardoor je, denk ik, hier verdiend wint.
0: Al dus Gianni van Bronckhorst voor de microfoon van de NOS. Ja, toch ook tijdens die wedstrijd wat onrust. Hans Moussa die zat niet bij de selectie. Was wel afgereisd naar Nijmegen. Afgelopen dagen werden echt grote bedragen op tafel gelegd. Natuurlijk kwam dat uit het verre oosten. Hans Moussa zag een transfer wel zitten, maar Feyenoord hield in eerste instantie de poot stijf. Van Bronckhorst legde uit waarom de rechtsbuiten niet bij de wedstrijdselectie zat.
4: Nou, er is eigenlijk heel veel gebeurd. Laat me eerst zeggen dat het natuurlijk voor hem natuurlijk een laatste 48 uur natuurlijk heel moeilijk is geweest. Natuurlijk met alle emoties die daarbij komen. We weten allemaal wat voor aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië komen voor spelers. Dus ja, ik heb wel begrip in de situatie waar hij in zit. Nou, de club heeft besloten om hem niet te verkopen. Dus hij was vandaag ook te laat voor het vertrek. En we hadden natuurlijk al een meeting daarvoor gehad. En dus daar was hij al te laat. En vanmiddag kwam hij nog een keer te laat. En dus dan misschien ook wel zichtbaar dat hij er niet helemaal bij zit. Dus ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen. Dat hij zijn hoofd weer op orde kan maken. En dat dat we morgen elkaar weer zullen spreken.
0: Ja, kijk, of die Hans Moussa gaat afreizen voor de Champions League wedstrijd, dat is vooralsnog onduidelijk. Wordt aanstaande woensdag nog over gesproken. Ik zal maar zeggen, dat wordt nog vervolgd. Je luistert naar GPR Sportradio. Coffee and Classics is bij je tot 12 uur. En hier is Ella Langley. Choosing Texas. Trouwens, zo dadelijk blikken we terug op die andere wedstrijd van gisteravond. Hè? Dan heb ik het over Ajax tegen PSV.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file deze zondagochtend en die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Afrit Rijssen en Badmen rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht en dat kost je een kwartier.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
23: Met in dit vervolg natuurlijk Monza. De reactie van Max Verstappen naar aanleiding van de kwalificatie gisteren. Maar zo dadelijk gaan we eerst terug naar gisteravond. De wedstrijd van Ajax tegen PSV. Wat bezielde Ruben van Bommel. Je hoort het zometeen.

0: that I used to know. God J, bij GBR Sportradio. Ja, dat klinkt nogal tot de verbeelding spreken, omdat God J. Maar het is gewoon een Belgisch jongen.
1: GBR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Enig idee hoe die jongen heet, Björn?
3: Geen idee.
0: Wally de Bakker. Dat denk ik ook, als je een grote internationale carrière tegemoet wil zien, weet je wel, dan moet je niet als Wally de Bakker door het leven gaan.
3: Nee. Dan heeft
0: hij misschien wel terecht gekozen voor Gadje. Als gezegd, somebody that I used to know. We gaan het hebben over de toppen, jongens, tussen Ajax en PSV. Uiteindelijk in 1-3. Ja, ik mocht zelf die wedstrijd bijwonen en ik kan jullie vertellen, zeker in de eerste helft, puntje van je stoel. Echt, weet je wel, de sticker, het predicaat, het embleem, topper, mocht die wedstrijd echt wel gedurende de hele eerste helft hebben. In de tweede helft kakt het in. Trouwens, niet de eerste keer, zodra Ajax gaat wisselen. Dan op de een of andere manier is een beetje alle logica uit het spel verdwenen. En stoppen ze ook gewoon met voetballen. Hoe heb jij er naar gekeken, Frans?
4: Ja, ik vond het vreemd dat die Tolu veranderd gewisseld werd. Ik vind dat een wereldspeler. Wat een gaaf goos is dat.
0: Ja, ontzettend gaaf. Maar ik kan je wel melden, want ik kon hem natuurlijk in het stadion een beetje volgen. Ook buiten de camera beelden, om die je dan op televisie ziet. Hij was wel gewoon ook op, hoor. Die heeft zo lopen sleuren gedurende pak een driekwart van die wedstrijd. Die zat er ook echt wel gewoon doorheen.
5: Ja, er waren wel meer spelers volgens mij. Bij zowel PSV als Ajax, hè?
0: Ja, nee, maar die intensiteit van die wedstrijd, die was zo ongelooflijk hoog. Ik bedoel, ze liepen allemaal een beetje op hun laatste benen. Ik bedoel, hoe vaak zie je het zo vroeg in de competitie dat spelers gewoon kram krijgen? En dat gebeurde wel gewoon.
4: Ja, dat is toch een teken. Kijk eens wel eens naar Engeland of zo, of niet? Hoe ze daar 80 wedstrijden per jaar spelen.
0: Ja, dat is zo. Maar ook daar heb ik aan het begin van de competitie al een paar kramgevallen gezien. Dus ik denk dat het... Misschien lag het aan het weer, Frans. Dat zou ook nog kunnen.
4: Ja, laat het
0: jongens, het moment van de wedstrijd was misschien toch wel de overtreding van Ruben van Bommel. Aaron Bouma raakte geblesseerd. Ik weet dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis is geweest, maar ik heb daar verder nog geen uitslagen over gehoord. Jij, Björn?
5: Nee, maar dat kan ik wel even opzoeken. Kom ik zo bij je op terug.
0: Ja, oké. Het levert ook de nodige opstootjes op. De ESPN-analyst Hugo Borst, die hoorde je na afloop, die sprak zelfs over een moordaanslag. Hij was daar niet de enige in. Moest het nou een rode kaart zijn of niet? Davy Klaassen reageerde na afloop voor de microfoon van ESPN.
6: Ja, ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te laat een vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar ja... Misschien ben ik heel gek daarin, weet niet. Ik ging erin om het allemaal rustig te houden. Alleen, ja, toen zag Aaron ook liggen. En toen zei ik tegen die scheids van, ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig. Hij is de scheids.
0: Ja. Ja, ik zag het gebeuren. En bedoel, de reactie op de tribune na die klap in de manier waarop Aaron op het veld weer terechtkwam en gewoon nog nastuiterde. Ik bedoel, het was gewoon echt angstig om naar te kijken. Ja, dan zegt iedereen ongelukkig, maar hij ging er gewoon vol in. En anders dan Aaron zag natuurlijk Ruben gewoon wel die klap aankomen, want die draaide nog in ook. Dit was toch rood, Frans?
4: 100%. Dit is gewoon, als dit geen rood meer is, dan moeten ze het spel geen voetbal meer nemen, maar American rugby of zo, weet je wel, zoiets. Daar was zo'n overtreding gewoon normaal. Maar hier niet, dat hoort hier niet.
5: Dat de VAR niet ingrijpt dan?
4: Dat begrijp ik ook niet.
0: Onbegrijpelijk. Het was Van Boekel, toch? De VAR was gisteravond.
5: Ja, dan denk ik, wel, ja.
0: Die kunnen uit alle hoeken en gaten kunnen ze die situatie nog een keer terugdraaien en dan zeggen, joh, gewoon geel. Dit had zo anders kunnen aflopen. Als je bij zo'n klap bijvoorbeeld een nekwervel breekt of whatever, dan kan je gewoon een dwarslesie oplopen.
5: Keert op je slaap of zo, ja.
0: Ja, het is, ik vind het echt schandalig. Ik bedoel, ik wil niet zo ver gaan als Hugo Borst, want die zei ook nog eens een keertje dat hij psychische hulp nodig had van Bommel. Ja. Daarbij refereerde hij natuurlijk aan het feit, ik weet niet, jullie nog de wedstrijd kunnen herinneren van Jong Oranje tegen Jong Portugal. Toen kreeg hij van Bommel ook na krankzinnige acties gauw binnen 3 minuten 2 keer geel en ook rood. Ja, het zit wat dat betreft wel in het hoofd van die van Bommel. Gisteren zei Hugo Borst ook nog van, ja, wat dat betreft is hij erfelijk belast, want kijk maar naar zijn vader. Zover gaan willen wij niet. Ik heb trouwens ook nog gekeken of ik Hugo zelf nog voor een reactie aan de telefoon kon krijgen. Dat is me niet gelukt. Ruben van Bommel die werd ook natuurlijk in bescherming genomen door zijn eigen club PSV. Hij wilde waarschijnlijk ook zelf niet voor de camera verschijnen om uit te leggen wat er gebeurde en wat er in zijn optiek gebeurde. De PSV-trainer Peter Bos deed dat wel. Bij ESPN werd Bos gevraagd na de overtreding training. En daarover zei Peter Bos het volgende.
2: Nou, toen dat gebeurde dacht ik eerst dat ze met de koppen tegen elkaar kwamen. Maar dat was niet het geval. Nee, ik kom net bij Ruben vandaan. Die zit aangedaan in de kleedkamer. Ik was de enige die niet mee feest gevierd heeft in de kleedkamer. Omdat dit absoluut zijn bedoeling niet was. En als je dan ziet hoe die jongen dan van het veld gaat. Dat is niet leuk. Je ziet op een gegeven moment die bal die stuit het omhoog. En hij sprint er naartoe. Hij is sterk en hij wil die bal. En hij ziet op het laatste moment dat ze wel eens met de koppen tegen elkaar, dat is wat hij mij vertelde, konden komen. Dus hij draait zijn lichaam in. Maar dan moet je je voorstellen, als je dat niet doet, dan kom je dus met z'n tweeën vol met de gezichten op elkaar af. Ja. Dus alleen, je loopt bij hem tegen een muur op. Want die gozer is zo sterk als het maar kan. En daar werkt hij iedere dag voor om sterk te zijn. Dus ik vind dat je dat hem niet kan kwalijk nemen. Maar het is natuurlijk op hoge snelheid. En zeker ook als je de uitkomst ziet. Ja. Kijk, hij beschermt zich door in te draaien. En die andere jongen beschermt zich niet.
0: Ja, sorry, ik vind het echt gelul van een dronken aardbei, hoor. Ik bedoel, ik snap hè, dat je als coach je speler in bescherming wilt nemen. Maar als je inderdaad zo sterk bent. Als je inderdaad zo'n hoge snelheid genereert voordat je de confrontatie aangaat. Dan hoeft het niet je intentie te zijn. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de gevolgen. En dat is gewoon kortsluiting in Van Bommel's hoofd. Althans, zo kijk ik ernaar. Frans, als jij er anders naar kijkt.
4: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Maar een coach kan niet anders. Hij kan moeilijk zeggen, ja, hij had rood moeten hebben. Dan heeft hij het bij PSV supporters het weer gedaan. Dus hij doet dat gewoon heel tactisch. Hij heeft daar een boekje voor. Van wat moet ik zeggen als er zoiets gebeurt? Nou, dan leest hij dit voor en is het klaar.
0: Ja, nou, ik vind dat hij wel iets meer kritisch had mogen zijn over de actie van zijn eigen
4: Ja,
0: speler.
4: Maar dat doen ze niet, joh. Die trainers doen dat toch niet, man? Nee, dat is toch allemaal hetzelfde?
0: Ja, jammer, want het was absoluut een vermakelijke wedstrijd. Ik moet heel eerlijk zijn, kijkend naar het wedstrijdbeeld zag je gewoon wel dat PSV wat verder was, beter op elkaar ingespeeld was dan Ajax. Zeker naar die wissels, waarbij ook de nieuwe aankopen in het veld kwamen, had je zoiets van, ze weten elkaar nog niet echt te vinden. Maar goed, we staan aan het begin van het seizoen en zeggen, zo'n nederlaag kan je als Ajax beter aanlopen aan het begin van het seizoen dan tegen het einde van het seizoen. Niks kunnen vinden over Bouwman nog, Björn?
5: Nee, niks kunnen vinden, maar ja, het natuurlijk last van zijn ribben en daardoor moeite met ademhalen. Dus misschien een gekneusde rib. Ik spreek uit ervaring, daar heb ik vorig jaar, last van gehad. Ja, dat doet wel pijn. Dus,
0: ze zeggen wel dat je kan het beter breken dan kneuzen.
5: Ja, klopt.
0: Zometeen gaan we terug naar de Formule 1 op Monza met onder meer de reactie van Max Verstappen op de kwalificatie.

0: Fluit er nog maar even vrolijk op los. Ik wil nog niet bepaald zeggen dat het hier gaat om vlieren fluiters, maar wel om fantastische muzikanten, de Scorpions, bij GPR Sportradio met Wind of Change. We gaan weer terug naar Monza.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Voor Max Verstappen eindigde die kwalificatie gisteren toch wel een beetje als teleurstelling. Hij kwam niet verder dan de zesde plek. Al schuift hij door de gridstraf van Oscar Piastri op naar de vijfde plek. Voor de microfoon van F1.com reageert Verstappen als volgt op die kwalificatie.
2: Well, I think FP3 actually was quite decent for us. We made a really good step overnight. But unfortunately, going into qualifying, immediately in my first step, I picked up again a problem on the rear axle, which we have already a lot during the season, but it happens at different phases of the weekend. And now, unfortunately, it happened in qualifying. So you just jump around a lot more. The car is not good on the curves anymore, the bumps. And it's just costing performance on a track where it's, of course, super close.
0: Problemen aan de rear axle. Frans, wat bedoelt hij daarmee?
3: Als bepaalt een beetje wanneer jij op het gas kan. En als hij dan op het gas gaat en die auto breekt achteruit, dus dat de achterkant wegglijdt, moet hij later op het gas. Gaat hij, en hij kan die achteras dus niet te controleren. Hij weet niet wat hij doet. Ze veranderen iets aan die auto en dan verandert altijd die achteras. En daar zit het probleem. Dat heeft te maken met schokbrekers, met de hoogte van de auto, met de stand van de vleugel. Het heeft met zoveel factoren te maken. En ze begrijpen nog niet hoe je dat precies kunt opvangen. Dat probleem als je iets verandert aan de auto. En daar zit gewoon een heel groot probleem bij de Red Bull. En ze wisten eigenlijk al dat Monza een moeilijk verhaal ging worden met die lange rechte stukken. Daar zijn ze gewoon niet zo goed in.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk als je dan kijkt, 0,3 achter de pol.
3: Ja, dat is veel.
0: Ja, maar op zo'n circuit waarbij je veel grotere problemen verwacht, vind ik die 0,3. Maar goed, excuus helemaal. Ik vind dat nog wel meevallen.
4: Ja, 0,10 achter de derde plek, hè? Dus...
3: Ja. Ja, oké, maar dat is toch voor Verstappen is dat te veel.
0: Ja, goed.
3: En als ze dat probleem oplossen, want die motor is niet zo slecht, maar als ze dat probleem oplossen, dan van die achteras, dan lost die heel veel meer op.
0: Nou, sterker nog, volgens onderzoek hebben ze zelfs de beste verbrandingsmotor van het hele.
3: Ja, dat vind ik niet helemaal mee.
0: Nee, ja, ik ook niet, maar goed, ze zijn daar.
3: Dat is het spelletje wat er gespeeld wordt door motorfabrikanten. En dat heeft Red Bull niet zo heel handig gedaan. Daar hadden ze mij beter kunnen inhuren.
0: Ja,
3: dat beter gespeeld.
0: Ja, maar goed, daar hebben ze geld niet voor.
3: Nee, daar heb je weer gelijk.
0: Nee, daar moet je ook reëel in zijn. Dat kan gewoon niet. We hebben later nog meer reacties als het gaat om de kwalificatie op Monza gisteren. Bijvoorbeeld Charles Leclerc gaat nog voorbij komen. Wat denk jij dat de kansen van Verstappen zijn vanmiddag, Frans?
3: Nou, niet zo. Vierde, vijfde plek. Ik denk dat Russell hem gaat winnen. En dat de Ferraris, die zijn daar altijd. Die hebben natuurlijk iets extra's, hè, op Monza. Dus dat, bij de start waren ze vroeger heel goed, Ferrari. En nu heeft de rest dat ook voor elkaar. Dus de eerste bocht is altijd een beetje een rommeltje daar in Monza. En dat zal dit keer ook zo zijn. Dus best wel spannend om te kijken.
0: Ik denk dat hartstikke spannend gaat worden. Zometeen in het vervolg van Koffie & Classics hier bij GPR Sportradio gaan we het ook hebben over tennis. We hebben straks een gast, een bijzondere gast op, Jurgen.
4: Ja, Tjerk Bokstra.
0: Tjerk Bokstra, die komt zometeen voorbij. Hij is natuurlijk onder andere oud Davis Cup coach van de Nederlandse teams. En hij gaat straks een licht laten schijnen over die geweldige prestatie van Botik van de Zandschulp. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En het Amerikaanse vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was, is vertrokken uit Thailand. Daar lag een tijdje aan wal om de 5000 bemanningsleden rust te geven. Er waren geen grote incidenten. Een Amerikaanse admiraal had gewaarschuwd dat het niet goed met ze ging. Ze waren veel langer op zee door de oorlog in Iran. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon.

0: OP.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
18: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
19: Oh, het komende uur hebben we nog zoveel voor je in petto. We gaan het hebben over atletiek. We gaan het hebben over de Formule 1 op Monza. Maar zometeen gaan we eerst praten met Tjerk Bochtstra. Want wat een prestatie gisteren tijdens de US Open.

0: dit is wat je noemt het internationale amazing deel van deze plaat. Geloof me, als je als DJ-jockey nog wel eens een 80s of 90s party presenteert, dan kan je deze, die moet je altijd uit de kast halen. Don't you forget about me. Simple Minds hoorde je bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ik had het beloofd, we gaan het hebben over tennis, want Botik van de Zandschulp heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd op de US Open. Hij versloeg al eerder de nummer 6 van de wereld, Alex Menauer. Die schakelde die uit. Hij moest nu diep gaan tegen Zizou Bers. Zizou Bers hoorde je gisteren ook al een reactie geven op zijn toen nog aanstaande partij tegen Van der Zandschulp. En hij zei, ja, dat is wel een hele goede tennisser, hè? Nou ja, daar is hij achtergekomen. In een partij van maar liefst 4 uur en 29 minuten trok de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind. En over die wedstrijd te praten hebben we nu iemand aan de telefoon die Botik nou echt wel heel erg goed kent. Tjerk Bochtsa. Tjerk, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: En welkom bij GPR Sportradio. Hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken?
2: Nou, eerlijk gezegd niet.
0: Het is ook een gek tijdstip. Het is sowieso nadelig, ja. met die US Open.
2: Ja, joh, dat zijn van die tijdverschillen. Dat, ik doe een hoop en doe van alles graag. Maar om inderdaad nachten op te blijven voor een wedstrijd, ja, dan hoop ik dat het halve finale of finale wordt. Dan ga ik dat zeker doen.
0: Ja. Nou, ik heb in ieder geval een soort van rerun, een soort compilatie en samenvatting bekeken. Ja, bij die 2-1 had ik echt zoiets, ja, van, oeh, hoe gaat hij zich hier bovenuit knokken? Maar dat flikte hij wel. Ja. Ja, jij kent hem natuurlijk, ja, ook al heel lang. Maar je hebt hem volgens mij zelfs ook begeleid in het begin van zijn carrière.
2: Ja, dat klopt. De enige tijd heeft hij een tijd bij mij getraind. Ja, dat klopt. Maar weet je, dat is ook tennis. Je noemt het net al, het is 4,5 uur zo'n wedstrijd. Dus het momentum van zo'n wedstrijd, dat verandert ook met enige regelmaat. En je hebt als tennisser, zeker in de beste 5, niet snel het idee van deze wedstrijd is afgelopen. Dus wat dat betreft, er komen zoveel momenten voor dat het weer switcht. Van het gevoel van ik ga hem winnen of het gevoel van oh, dit wordt wel heel lastig. Dus in die zin verbaast het mij ook niks dat je wat dat betreft ook zo'n wedstrijd krijgt.
0: Nee, het verbaast je trouwens ook niet dat uiteindelijk Botik dit soort resultaten neerzet. Want volgens mij heb jij in het verleden ook wel geroepen van dit is een speler die gewoon absoluut in de top 20 terecht kan komen. Dat heeft hij al een keertje bijna gehaald. 22e was geloof ik zijn hoogste ranking.
2: Ja.
0: Ja, jij hebt altijd vertrouwen in hem gehad.
2: Ja, nou, ik heb het echt jaren geleden ook al gezegd. Wat dat betreft voldoet hij nog niet aan mijn verwachtingen. Maar wat dat betreft kan hij nog steeds wel aan mijn verwachtingen voldoen. Want ik zeg inderdaad al lang dat hij een speler is die echt in staat is van, hij zegt top 20, maar hij kan ook van top 10 spelers winnen. Dus als hij dat structureler gaat doen gedurende het hele jaar, dan kan hij inderdaad zeker die top 20 nog gaan bereiken. En wie weet nog wel meer. Maar het is nog ver weg, maar het is nog steeds niet onmogelijk.
0: Nee, het kan ook zeker nog. Ik heb hem trouwens na volgens mij de tweede ronde partij in een interview voor Eurosport te horen zeggen. Want toen zei hij van, Botik, je gaat de afgelopen periode gewoon echt heel goed. Tijdens ook de grote toernooien. Wat maakt voor jou nu het verschil? En toen zei hij, nou, dat is met name een mentale kwestie. Ik weet me nu gewoon over de hele wedstrijd, ook al duurde die, zoals je zelf al zei, meer dan 4 uur, weet ik gewoon veel beter mijn concentratie vast te houden. En weet ik me veel beter te focussen dan in het verleden. Dus skills en mindset, hè?
2: Ja, maar vooral ook de negatieve dingen die je in een wedstrijd altijd tegenkomt. Weet je, de teleurstellingen waar je altijd mee te maken hebt, om die sneller achter je te laten. Weet je, en dat is wel een dingetje bij tennis en vooral bij hem. Dat hij daar, zeker in het verleden, te lang in bleef zitten. En als je te lang in teleurstellingen blijft zitten, ja, dan werkt dat door. En dan is de kans groot dat je wedstrijden verliest. Die, als je daar wat sneller uitwerkt, dat je daar dat je die ook kan winnen. Dus ik denk dat hij daar al een stap heeft gemaakt.
0: Ja, een collega coach van jou, die spraken we vorige week hier bij Coffee & Classics. Dat was de Nederlandse dameshockey coach Mark Lammers. En die zei, the body achieves what the mind believes. Ik denk dat het voor Botik ook wel opgaat dan.
2: Nou ja, die twee kan je niet los van elkaar zien. Kijk, op het moment dat jij inderdaad in je hoofd een bepaalde gedachte hebt, en die blijf je maar met je meenemen, die gedachte, dan op een gegeven moment zeg ik altijd, je krijgt gelijk. Weet je, als je daar heel continu negatief in blijft zitten, en dan roep je ook het ongeluk op jezelf af. Maar op het moment dat je daar beter mee omgaat, in de zin van het snelle positief leren denken en de negatieve gevoelens wat sneller achter je te laten, dan krijg je eigenlijk ook daar weer gelijk in. Dus wat dat betreft klopt dat statement zeker.
0: Ja, Tjerk, we gaan even luisteren naar Botik van de Zandschulp zelf. Hij kwam voor de microfoon van Eurosport meteen na de wedstrijd.
3: Je zegt met mijn rug tegen de muur. Het was niet. Het ging al wat moeizamer dan 2 dagen geleden. Ja, is vaak als je dan een goede wedstrijd erop hebt zitten, wil je die lijn ook doortrekken. En dan zijn zulke wedstrijden af en toe ook nodig dat je hem met wat minder tennis toch over de lijn kan trekken. Ik moet zeggen, hij speelde met vlagen erg goed. Kwam best wel goed uit de startblokken. Ongelooflijk blij dat ik na 2-1 achterstand dat ik hem toch in 5 sets over de streep trek.
0: In het verleden deed Van der Zandschulp het op de US ook al goed. Is het debuutjaar, kwartfinale, 2 jaar geleden, 3e ronde. Wat maakt hem daar nou zo goed in New York? Is hij sowieso beter op hardcourt, Jay?
2: Ja, ik denk wel dat. Kijk, dat is wel een hele, wat dat betreft, neutrale ondergrond. Kijk, gravel is meer aan de ene kant van het spectrum. En gras is meer aan de andere kant van het spectrum. En hardcourt zit daar wat tussenin. Dus, en hij is wel, vind ik, een heel allround speler. Dus ik denk dat hardcourt wel voor hem het beste is, inderdaad.
0: Nee, morgen wacht dan de nummer 87 van de wereld. Dan praten we volgens mij al over de 8e finale.
2: Ja, dat is de laatste 16. Ja.
0: Fransman, hè?
2: Ja, Arthur Gea. Ja, een jonge jongen. 21 jaar, geloof ik. Hele goede jeugdspeler altijd geweest. Voor hem ook verrassend, want hij is lucky loser. Dat betekent dat hij al in de laatste ronde van de kwalificatie had hij verloren. En die is nog in het hoofdtoernooi terechtgekomen, omdat iemand anders af heeft gezegd. Dus dat geluk heeft die Arthur Gea.
0: Ja.
2: Maar goed, dus wat dat betreft is het op papier een hele goede loting voor Botik voor een 4e ronde wedstrijd.
0: Ja, denk je daarmee dat die kwartfinale echt wel mogelijk is?
2: Ja, die is zeker mogelijk. 100% mogelijk. Maar goed, Arthur Gea denkt dat waarschijnlijk ook. En die zit nu ook in een flow van ik ben lucky loser in de toernooi. En vervolgens zit ik al in de 4e ronde. Die heeft ook natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Maar ja, ik denk dat Botik een hele goede kans heeft. Dat zal hij zelf ook denken. Maar wat hij zelf net al aangaf. Ja, dit zijn ook wedstrijden die hij net gespeeld heeft met de rug tegen de muur.
0: Ja.
2: Niet zijn beste wedstrijd gespeeld, maar toch winnen. En dat is uiteindelijk in zo'n toernooi heel belangrijk. Want je gaat niet iedere wedstrijd heel goed spelen. Maar je kan wel een hoop wedstrijden winnen.
0: Nee, ze zeggen wel eens, je kan niet altijd een 6 gooien. Dan zat ik heel even naar het schema te kijken. Ja. Over die kwartfinale. Dan zou die mogelijk tegen Alexander Zverev uit.
2: Ja.
0: dat is wel de man die nummer 1 geplaatst is.
2: Ja, maar dat zijn allemaal jongens, of allemaal. Dat is ook weer een jongen waar hij ook van kan winnen. Ik weet niet eens of hij daar, misschien heeft hij er wel eens van gewonnen in het verleden. Maar Botik kan in principe van iedereen winnen. Als hij zijn niveau haalt, dan is hij voor iedere tegenstander is hij heel gevaarlijk. Dus wat dat betreft, je moet er niet weer raar van opstaan te kijken. Als wij elkaar van de week nog een keer spreken en hij zit vervolgens al in de halve finale. Dus dat is echt niet onmogelijk.
0: Nou, je bent sowieso altijd van harte uitgenodigd bij GPS Sport Radio. En ik zat even te kijken naar het palmarès, dit toernooi van die Zverev. Maar in de eerste 2 wedstrijden ontsnapte die echt een hele vroege uitschakeling hadden. Dus die ziet precies helemaal niet zo goed in zijn vel. Dus ja, geef wel mogelijkheden.
2: Nee, het zijn wel momenten van de dag, laat maar zeggen. Hij heeft ook Roland Garros gewonnen. Dus die jongen die kan natuurlijk het een en ander. En hij staat ook niet voor niks eerste geplaatst. Er komt ook natuurlijk dat Sinner er niet bij is. Maar tegelijkertijd zijn het wel jongens die aan elkaar gewaagd zijn. Dus dat is best lastig te voorspellen. Maar één ding is zeker, Botik heeft zeker een kans.
0: Ja, goed, laten we vooral de huid niet verkopen, hè. Mooi gezegd, voordat de beer geschoten is. Eerst morgenavond maar weer doen. Ik wil je heel erg bedanken voor je medewerking deze ochtend. Het worden spannende partijen en misschien is er dan toch wel een wedstrijdje, Tjerk, waarbij we de wekker toch gaan zetten.
2: Ja, dat is een goed idee.
0: Dat denk ik ook wel. Tjerk, dankjewel.
2: Dat is een goed idee. Heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Je hoorde Tjerk Bochstra hier.

0: Ze zeggen wel eens, time flies, for your having none. Dat is alweer 7 minuten voor 11:30. Je luistert naar GPR Sportradio. Dit is tot 12 uur koffie en classics. Ja, eigenlijk Frans, Björn, doen we een beetje het voorprogramma van Leon Mastik, hè? Want die komt zo meteen om 12 uur. Hè? We moeten wel een beetje ons, we moeten ons wel gewoon proberen tot het uiterste in te spannen. Om voor Leon een heel fijn voorprogramma te maken. En ik denk dat we daar tot nu toe wel aardig in slagen. Niet alleen dankzij de medewerking van Tjerk Bochtstra, die je zo even hoorde. Over die geweldige prestatie van onze eigen tennisser van de Zandschulp. We gaan het nu hebben over atletiek. Want Femke Broeders-Bol is gisteravond als tweede geëindigd in de finale van de Diamond League op de 800 meter. En wat was het ongelooflijk spannend. Ze zat eigenlijk de hele race in de slipstream van de Zwitserse Audrey Werro. Komt er in de laatste delen van de laatste meters nog een echte eindsprint uit. Maar helaas, 600ste kwam ze tekort. Ik denk dat ze heel close waren bij een zogenaamde fotofinish. Aan spanning geen gebrek. Zo vond zij zelf ook. Hier is Femke Broeders-Bol voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, super spannend. Zo spannend dat je denkt, had ik maar net beter gedipt of zo. Maar heel blij mee. Vandaag was het plan op 700 meter nog steeds voorop zijn. Als ik de kop had naar 200 of op 700 meter daarna zijn. En dan zien we wel wat er gebeurt. En dat heb ik goed uitgevoerd. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En ik krijg gewoon steeds meer vertrouwen. Mijn vorm is steeds beter nog. Ik groei nog in het seizoen. Dus dat is vooral heel fijn om te zien. Ik denk eigenlijk wat ik het leuke vind aan de 800, dat ik erachter kom dat je op alle manieren hard kan lopen. Op de 400 horden zat je veel meer in tijden van rond de 24,5 openen, dan kan ik echt een harde tijd doen. Terwijl ik liep 1,554 met 56,9 op het EK en ik liep de week erop 1,554 met een 55er opening. Dus ik vind dat juist wel heel leuk aan de 8, dat meerdere plannen kan je hebben, maar meerdere plannen kun je ook heel hard laten lopen. En dat is ook denk ik heel goed dat ik er open in blijf en ik blijf voor nu gewoon dit jaar heel leuk vinden om alles te ervaren.
0: Ja, je hoorde Femke Broeders-Bol trouwens in gesprek met runnersworld.nl. Want van het atletiek gaan we inderdaad zometeen even luisteren naar een interview dat gegeven werd voor de NOS. Want van de atletiek maken we een sprongetje naar de MXGP. Jeffrey Herlings kan vandaag in Turkije voor de 6e keer wereldkampioen motocross worden. 17 was hij toen hij in 2012 zijn eerste wereldtitel pakte. Dat is inmiddels 15 jaar later uitgegroeid tot een van de grootste namen uit de sportgeschiedenis. Wat had jij te vertellen over Jeffrey Herlings, Frans? Frans is ineens weg, Jeroen. Frans die zei net nog, was buiten de uitzending. Nou, met de apparatuur die ik hier nu in Spanje heb staan, jongen. Dan, daar kan ik zelfs mee omgaan. Zie ik ineens dat zijn verbinding weg is. Maar goed, Frans die komt zo meteen weer terug. We hebben zelf namelijk ook nog Jeffrey Herlings hier in de uitzending. Als gezegd, in gesprek met de NOS blikte hij vooruit op de race van vanmiddag. En die mogelijke wereldtitel.
2: Het gaat supergoed. Echt super seizoen achter de rug. Nog 3 GP's te gaan. We zitten nu in Turkije. Dus hopelijk gaan we het hier afmaken. Ja, het zou wel mooi zijn om met een overwinning wereldkampioen te worden. Maar uiteindelijk, het doel is om wereldkampioen te worden. En hoe? Ja, dat maakt niet uit. Als we maar worden. En als ik ergens van ga, dan ga ik er niet 100, geen 110, maar 200% voor. En ik denk ook niet dat ik de meest getalenteerde heb die er ooit is geweest. Maar ik heb wel denk ik een heel goed totaalpakket. Het enige nadeel in mijn carrière is geweest dat ik heel fragiel was qua blessures. Veel mensen noemen ook wel de Arjan Robben van de motorsport. Heel goed, maar ja, toch wel wat blessures. Ik heb heel veel records, bijna alle grote records verbroken. Meeste manjo-overwinning, meeste GP-overwinning. Ik sta dicht aan de meeste GP-podiums. Alleen de wereldtitels ontbreken nog. Wel 5, hopelijk 6. Maar die 10 gaat een moeilijk verhaal worden.
0: Ja, Jeffrey Herlings voor de microfoon van de NOS. Ja, hij noemde zichzelf in dat interview de Arjan Robben van de motocross. Nou, Arjan Robben, die krijgt ook wel eens een bijnaam. De man van glas. Jij volgt hem al veel langer, toch, Jurgen, Jeffrey?
3: Ja, ik volg die races af en toe wel een beetje. En ik hou hem ook een beetje in de gaten. Maar hij heeft heel veel last gehad van blessureleed. Ik vroeg Frans ook al naar Kame een beetje. Die zei, ja, die man heeft zoveel... Die heeft meer metaal in zijn lichaam dan Tata Steel. Nou, dat zegt wel genoeg, hè?
0: Ja, die komt niet heel makkelijk door de security heen... als je door de scanner heen moet op de luchthavens.
3: Precies.
0: Vanmiddag om 10:50 begint het spektakel. De MXGP. Hopelijk kan Jeffrey Herlings een nieuwe wereldtitel veiligstellen. Zometeen, het laatste half uurtje... Koffie en Classics kijken we nog vooruit op de GP van Italië. En ook blikken we vooruit naar de wedstrijden uit de Vriendenloterij Eredivisie. Want daar wordt vandaag ook weer volop ingespeeld.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zo is de A12 van Den Haag naar Arnhem dit weekend dicht tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. En dit veroorzaakt file op de omrijroute. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is het oponthoud 10 minuten. En ook wordt aan de weg gewerkt op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij reizen zijn twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt een kwartier vertraging.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
5: Mandy, dankjewel. We weten ook weer hoe het ervoor staat op Scherenwegen. Het is 5 minuten over 11:30. Het laatste deel Koffie en Classics. Natuurlijk straks voetbal. Vriendenloterij Eredivisie voetbal. Maar ja, we hebben natuurlijk ook die wedstrijd vanmiddag op Monza. 3 uur is het Lights Out.

0: the flow now.
1: Toen ik in een interview las dat Beyoncé van plan was om een countryliedje te gaan maken. Toen dacht ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Want ik kende Beyoncé natuurlijk uit een heel ander genre. Maar ja, dit gaat daar toch niet onverdienstelijk af, hoor.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em.
2: GPR, Sportradio. Formule 1 update.
3: Vanmiddag om 3 uur, Reusdeveer, de grote prijs van Italië met Alpine-coureur Pierre Gasly. Verrassend vanaf pole position. Naast hem op de eerste startrij staat George Russell. Daarachter beide Ferraris. Max Verstappen volgt vanaf de 5e plek. Over Ferrari, Frans. Voor een Ferrari natuurlijk het weekend van hun thuisrace. Maar het thuispubliek verwennen, dat lukte niet echt, hè?
4: Nog niet, maar de race moet er komen. En je weet, Ferrari is tactisch gezien niet zo heel sterk. Maar je weet het nooit. Monza is altijd iets speciaals, zeker met de mensen daar en zo. Het is, ligt midden in een park. Je rijdt gewoon midden in de stad. Mm-hmm. En het is een heel oud circuit. Alles is daar ook oud, de paddock alles. Maar het heeft een geweldige uitstraling en een vibe, zoals wij dat noemen.
3: Ja, over het publiek verwennen gesproken. Ik zag het even somber in, want ze werden gewoon bijna uitgeschakeld in Q2. Hamilton bijvoorbeeld, 1000ste sneller dan Bortoletto.
4: Ja, dat was even een misrekeningetje. Ik denk dat ze het een beetje onderschat hebben. Maar ja, van dat doen we wel even. Maar ja, het blijkt dus dat Audi er goed erbij zat.
5: Hey, Italië is als ze een dubbele uitschakeling hadden gehad in Q2... dan zijn we natuurlijk helemaal afgebrand in de kranten.
3: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dan toch dat er niemand van de tribune af zou stappen. Echt niet.
4: Nee, natuurlijk niet.
3: De Italianen zijn zo ongelooflijk gek op dat spelletje. En die hebben dan, weet je, dan vinden we wel weer een andere favoriet. Maar die blijven echt wel de wedstrijd uitkijken. Dat was trouwens ook, dat vond ik ook zo raar. Na de wedstrijd in Zandvoort bijvoorbeeld, toen Verstappen uitviel, zeiden ze, nou, heel veel mensen gingen naar huis. Dat was helemaal niet zo. Ik zat op het lange rechter. Er ging helemaal niemand weg. Ze hadden alleen zoiets. Maar joh, het is code rood. Ik ga even snel wat te drinken halen. Ja, dat snap ik zelf ook wel als je daar zit.
5: Ja, die nieuwskanalen moeten natuurlijk altijd even de mensen die wel weggaan, die enkeling, die moeten natuurlijk even interviewen. En dan lijkt het net alsof Jan en alle mannen weggingen.
3: Ja, die lullo's, die clickbaits, die vinden ze belangrijker dan wat ze echt kunnen verslaan. Maar goed, we weten het allemaal. Ferrari en Italië, het is een 2-1-uit. Hoeveel druk, Frans, denk jij dat er nu staat op Ferrari?
4: Ja, ik denk dat zijn ze wel gewend hoor, dat daar altijd kritiek is en zo. Kijk, Antonelli die weet gewoon dat hij achteraan kan starten. Maar als hij 54 gestaan had, wat denk je van druk voor hem gestaan had? Nu staat hij achteraan, geen druk op hem, maar wel de populairste jongen in Italië op het ogenblik natuurlijk. Ja. Ferrari is populair, maar Antonelli natuurlijk niet te vergeten.
3: Wat een misser dat die Antonelli niet in het scharlakenrood rijdt, hè?
4: Nou ja, dat is gewoon heel slim van Toto Wolff door hem op tijd te pakken natuurlijk. En die laat ze echt niet gaan.
3: Nee, die kans is niet heel groot.
4: Maar die komt nog wel een keer in dat scharlakenrood hoor. Dat gaat echt nog wel een keer gebeuren. Dat is, iedere Italiaan wil daar rijden, wie niet? Dus ja, hij is pas 19, joh, waar gaat het over? Dus over 10 jaar kan hij alsnog erin zitten.
3: Ja, hij niet in het scharlakenrood. Charles Leclerc natuurlijk wel. Hij zei na afloop van de kwalificatie het volgende bij Sky Sports F1.
6: We've had many issues in the background that we had to deal with. I'm pretty sure that if we speak in the paddock, everybody had some issues because it's one of the most difficult tracks to optimize the power units on. But that's not an excuse. I mean, Pierre and Alpine did everything perfect, and I think they surprised everybody in the paddock by doing a perfect job. Very happy for Pierre, by the way. But now it's our job to try and recover what we kind of lost on our own today. I don't think pole position was possible, but one place better was probably doable, and we need to target in maximizing everything. And today we didn't. So we'll see how it goes.
3: Ja, Pierre Gasly deed vriend en vijand natuurlijk verbazen over zijn pole position. Nou weten we, die Alpine, die is de laatste tijd sowieso nogal in opmars. Maar is die auto, Frans, denk jij sterk genoeg om ook de wedstrijd eventueel over de streep te kunnen trekken als winnaar?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij daar gewoon niet sterk genoeg is. Zeker niet in het geheel. Dus alles bij elkaar, bandenmanagement enzovoort. Dat daar Ferrari en Mercedes gewoon wat beter zijn. Dan hebben ze gelukkig dat één Mercedes achteraan moet starten. Dus in dat opzicht gok ik erop dat hij 4e of wordt of 5e.
3: Even naar Pierre Gasly luisteren hoe hij zelf denkt over zijn kansen.
7: Why not? Again, odds are not going to be with me. But we're not here for the odds. We're here for giving our best, and yeah, I can be sure I'll do everything I can tonight, coming prepared for tomorrow. And
8: the
7: good thing is I know what it looks like not having anyone in front of you on this track. So at least if there is a place to start on poles, I'm glad it's around here. And you can be sure I'll give my best shot. Yeah.
3: Ja, natuurlijk gaat hij zijn uiterste best doen. Pole position. Ja. Een betere uitgangspositie kan je eigenlijk niet hebben. Hey, de kampioenschapsleider Antonelli die start natuurlijk helemaal achteraan. Dat heeft te maken met die motorwissel. Snap jij die keuze om juist hier die gridstraf te nemen, Frans?
4: Ja, dit zijn een paar circuits zoals Spa, Baku en hier. Daar heb je lange rechte stukken. Daar kun je dus inhalen. Op Zandvoort bijvoorbeeld kun je heel moeilijk inhalen. Als je daar een gridstraf neemt, dan haal je misschien 2 of 3 man in. En verder niet. Maar hier zijn door uitrem 2, 3 plekken waar je echt wel kan inhalen. Dus ik denk dat ze dat heel slim doen.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, je had het net al over Ferrari. Hè? Die staan in ieder geval niet vooraan. Dan zou de druk nog veel groter zijn geweest. Ja, die Antonelli die kan natuurlijk het Italiaanse publiek wel verwinnen door van achteruit helemaal naar voren op te schuiven. Dat dan weer wel, toch?
4: Ja, dat is voor het publiek. Elke keer eens eentje inhaalt, dus weer die 300.000 man weer omhoog zien gaan. En ja, dat is Italianen met hun passie daarvoor is gewoon geweldig om te zien.
3: Ja, heerlijk. Ik zou het ongelooflijk te verheugen op die wedstrijd. Om 3 uur is het lights out, daar op het circuit van Monza. En ook op Monza natuurlijk. Hey, zometeen gaan we het nog even hebben over de Vriendenloterij Eredivisie. Want vandaag tal van wedstrijden op het programma. Maar we geven hier Sportradio ook ruimte voor muziek. Zoals deze van Chris Ria. I can hear your heartbeat.

0: Bij GPS Sportradio hoor je Chris Rea. En zolang je dat hoort, I can hear your heartbeat, is er niks aan de hand. En ik weet niet wel, de harten zullen sneller gaan kloppen daar in Italië als om 3 uur de lichten uitgaan. Wil je het hebben over de grote prijs van Italië. Het laatste deel van Coffee & Classics. We sluiten af met een blik op de vriendenloterij Eredivisiewedstrijden van vandaag. Te beginnen met Heerenveen tegen AZ. De ploeg uit Alkmaar is na 4 wedstrijden nog altijd ongeslagen. En is daarmee de enige ploeg in de vriendenloterij Eredivisie nog zonder puntverlies. Droomstart dus voor Leroy Echtold en zijn ploeg. Natuurlijk wordt er meteen al gesproken. Ik vind het zelf een beetje voorbarig, want zoveel wedstrijden hebben we nog niet gespeeld. Er wordt ook meteen gesproken over titelkansen van AZ. Zouden zij echt mee kunnen doen voor het landskampioenschap? Trainer Leroy Echtold is in ieder geval ambitieus.
1: Ja, kijk, je wil gewoon zo lang mogelijk meedoen. Ja, als je nu bovenaan staat, wil je bovenaan eindigen natuurlijk. Dat lijkt me wel. Het lijkt me mooi dat we steeds stabieler kunnen worden. Dat je dat ook gewoon elke wedstrijd kan laten zien. Ja, en wedstrijden die je moet winnen, die moet je ook gewoon winnen.
2: Ja, ja.
1: En ja, als ik zover ben dat ik dat voor elkaar krijg bij ze, en dat zij daar ook zelf in gaan geloven. Ja. Niet alleen dat ik als een gek erin geloof, maar dat zij allemaal met me meegaan. Dan hebben we gewoon een hele goede selectie. Als ik gewoon om me heen kijk, ook in de Eredivisie, en kijk naar onze selectie. Ja, dan denk ik van ja, oké.
2: Ja. Wij kunnen dat ook.
1: Ja, kom maar op. Ja. Ja, en dan zullen we heus wel een paar keer om onze oren krijgen. Nou, prima. En dan zullen we ook dingen om ons hoofd en ons heen krijgen. Ja. Ook prima. Daar worden we groot van. Maar met zo'n selectie moet je wel op een gegeven moment
2: voor het kampioenschap gaan.
1: Ja, dan moet je ervoor gaan, ja. Ja, dan moet je ervoor gaan.
0: Tuurlijk moet je ervoor gaan. Deed jij als teambaas ook wel eens ambitieuze uitspraken, Frans?
3: Dat zeer zeker. Zeker mij toen ik met Renault in de Cup zat. Toen wist ik gewoon met rijders van Schothorst en nog wat van die jongens dat ik daar gewoon de kampioen mee kon worden. En ja, dan moet je er wel ook in zelf geloven. En dan gelooft de rest om je heen er ook in.
0: Ja.
3: En ik denk dat AZ heeft toch wel een goede selectie. En ze hebben heel goed financieel beleid. Het is een hele gezonde club. Ze hebben geen bla bla bla. Dus ik denk dat AZ wel degelijk kans maakt. Maar ja, zoals gewoonlijk bij AZ krijgen ze geen met een instorting. En dan verliezen ze 5-6 wedstrijden. Ja, en dan in één keer doen ze weer niet mee.
4: Dat maakt wel problemen, ja.
0: Nou, het is vaak wel een probleem. Het is natuurlijk wel zoveel als ik heb natuurlijk zelf een tijdje bij jou in het Renault-team gereden tijdens het Dutch Touring Car Championship. Ik was altijd wel een beetje bang voor je.
3: Nou ja, ik zeg wel tegen rijders, als het niet klopt, dan moet je gewoon ook zeggen van nu ben je gewoon niks. En dat is gewoon zo. En een goede rijder kan daar tegen. We gaan elkaar niet de hemel in prijzen, want daar winnen we geen prijzen mee.
0: Kon er wel goed tegen.
4: Peter Bos kan er nog wat van leren, of niet?
0: Nou ja, die heeft gewoon zijn speler in bescherming, dat snap ik wel. Ja. Maar Frans, even terugkomend op jouw woorden. Ik kon er heel goed tegen, maar dat maakte mij nog niet een hele goede rijder. Dat is een ander verhaal natuurlijk.
3: Nee, maar je bent mentaal natuurlijk niet te breken, hè?
0: Nee, dat is wat dat betreft...
3: Als je bij Ajax op de tribune zit, dan heb je al zoveel meegemaakt in je leven dat je dit ook nog mee kan maken.
0: Jongen, ik heb mentaal gezien zoveel eelt op mijn ziel, dat krap je er niet meer af. Hey, om 2:30 wordt er afgetrapt tussen Heerenveen en AZ. Heerenveen kent een beetje een wisselende seizoenstart. Gewonnen tegen Twente, gelijk speel tegen Ajax, toen weer verloren van Pek Zwolle. Gelijk gespeeld tegen Willem II. Wisselvallig is toch wel het woord om dat te omschrijven. Maak even de stap van FC naar de FC Twente. Zometeen 11:15 al speelt FC Groningen. Erik ten Hag stond deze zomer nog voor het eerst als technisch directeur aan het roeren van de transferperiode bij FC Twente. Er was meteen een behoorlijk technisch en hectische window. 24 mutaties vonden er plaats in Enschede. Op financieel gebied maakte Twente deze zomer vooral indruk. Mats Rots vertrok voor een recordbedrag naar Hoffenheim. Het recordbedrag voor Rots had zomaar in dezelfde window verbroken kunnen worden als Sondre bijvoorbeeld. Niet na dat noemen club meldde zich met een bod voor 20 miljoen euro in Enschede. Maar net als bij de Barcelona-interesse in Ruud Nijstad hield FC Twente de poot stijf. Er zijn natuurlijk ook nieuwe spelers. Zo kwam Torvaldsen voor ruim 5 miljoen over. Ten Hag kijkt dan ook met een goed gevoel terug. Zo zei hij voor de microfoon van RTV Oost.
5: Dat wij er goed op staan. Onze wensen die zijn wel in vervulling gegaan. En natuurlijk, je wil altijd beter, altijd meer. Maar ja, wat we voor ogen hadden, de posities die we wouden invullen, dat is ons gelukt. Ik denk ook, we hebben de selectie teruggebracht qua aantallen. Wat ook echt noodzakelijk was. Dat is ook topvoetbal. Er worden keuzes gemaakt. En ja, daar, het gaat uiteindelijk wel over mensen. Maar wij moeten de keuzes maken die goed zijn voor FC Twente. In het clubbelang en in het teambelang. En die hebben we gemaakt. En ja, dat een individuele speler daar niet altijd blij mee is. Met keuzes die gemaakt worden. Ja, dat weten wij. En dat weet iedereen in topvoetbal. We hebben een bepaald ambitieniveau. En ja, daar moeten wij aan willen voldoen. Ja, dat betekent gewoon, heb je materiaal nodig. En ja, wij kunnen inderdaad hele mooie biedingen kunnen we afwijzen. En dat hebben we ook gedaan. Ja, wat ik net al zei, we willen gewoon een club bouwen. En ik denk met heel veel mensen hebben denk ik een hele goede selectie neergezet. Ja, en of het uiteindelijk beter is, ja, dat zullen we aan het eind van het jaar misschien beter over kunnen hebben. Maar we moeten nu aan gaan werken. En dus dat we het team laten groeien, dat we de individuele spelers laten groeien. En uiteindelijk willen we dan de doelen halen die we ons gesteld hebben.
0: Ja, en het halen van die doelen begint natuurlijk bij een overwinning op FC Groningen. Waar Twente zometeen vanaf 12:15 tegen speelt in de Euroborg. Twee wedstrijden hebben we nog niet benoemd. Björn, welke zijn dat?
4: Ja, om 14:30 hebben we naast Heerenveen tegen AZ ook een wedstrijd tussen twee ploegen uit de onderste regionen van de Vriendenloterij Eredivisie. Nummer 14 Telstar, die gaat het opnemen tegen Cambuur. De hekkensluiter van dit seizoen voorlopig. En dan hebben we om 16:45 hebben we ook nog ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. En ADO heeft natuurlijk ook, mikt ook nog steeds op de eerste drie punter van het seizoen.
0: Ik zat even te kijken. Oh. 11:45. Kwart over twaalf, de eerstvolgende wedstrijd, hè? Dan hoop ik dat Leon daar wel klaar voor zit. Leon Mastik, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Rob. Ja, zeker zit ik er klaar voor.
0: Ja, ik zat te kijken. 11:45, dat is de wedstrijd, Leon, die jij gewoon lekker live kan meepikken zo meteen.
6: Dat live center is weer aangezwengeld, want er valt er weer genoeg te volgen op deze zondag sportmiddag. Zeker, ja. We hebben natuurlijk inderdaad, zoals je net al zei, FC Groningen, FC Twente. Ik weet niet, leg jij wel eens een wetje op wedstrijd of niet?
0: Nou, liever niet, want 9 van de 10 keer pakt dat echt in mijn nadeel uit.
6: Nou ja, voor wat betreft FC Groningen, FC Twente. Ik heb nog wel een opvallende statistiek straks voor je. Als je na 12 ook gezellig blijft luisteren. Dan kan ik je een goede tip geven. En dan, dat zou misschien wel eens de gouden tip kunnen zijn ook. We hebben ook Feyenoord PSV. Dat is de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Ook om 11:45 wordt erop afgetrapt. En natuurlijk bij de mannen twee topclubs. Bij de vrouwen ook grote clubs natuurlijk. We hebben later ook nog andere Eredivisie wedstrijden. Keukenkampioendivisie wordt een wedstrijd ingespeeld om 16:45. We hebben de Vuelta. Ontzettend hete etappe die is ingekort. We hebben de 3x3 basketbalvrouwen. Die hebben zojuist de kwartfinale gewonnen. We spelen straks de halve finale en misschien dus wel de finale. We hebben de honkbal Holland Series. We hebben de motocross nog met onder andere Jeffrey Herlings. Dus je hoeft je weer niet te vervelen deze zondagmiddag.
0: Absoluut. De sports party continues na 12:00. Ik wil Björn en Frans bedanken voor jullie medewerking aan Koffie en Classics. Dan, vandaag spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer. Toch?
1: Ja.
0: Ja, graag gedaan. Oké, in ieder geval voor nu ongelooflijk bedankt. Zo dadelijk dus Leon Mastik hier bij GPR Sports Radio. Namens de ploeg van Koffie en Classics wens je een heel fijn vervolg met alle andere programma's. En vooral een fijne zondag.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen van afzien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve Vuur Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft gisteren een collega uit een brandende auto gered. Een Britse coureur crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knopen Leenderheide een kleine 10 minuten.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu.

0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlijk.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: FOMAR, voor de markt.
9: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: GPR Sportradio. Leon Mastic.
11: Speelronde 5 in de Vriendenloten Eredivisie gaat vandaag verder met FC Groningen tegen FC Twente. De 3-3 basketbalsters hard op weg richting de finales. De halve finales in China. En welke Nederlander kan zijn 6e wereldtitel vandaag pakken?
12: Sportradio. I lie to you. I see it in your eyes. Burning questions.

0: Delta. We hebben nog vrouwen eredivisie. In het livecenter vandaag, Wouter Bos. Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag, Leon.
0: Hoeveel schermen heb jij al voor je?
1: Momenteel 2.
0: Kijk aan, wat gaan we allemaal volgen vandaag?
1: Nou, we gaan natuurlijk eerst even kijken naar de Vriendenloterij Eredivisie. FC Groningen Twente gaan we in de gaten houden voor jullie. En in de Vrouwen Eredivisie, de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, gaan we kijken naar Feyenoord PSV.
0: Beginnend met die wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. 12:15 de aftrap bij Groningen FC Twente. Dat betekent dat het bijna is. Ik vroeg net al aan Rob van Zomeren. Leg je wel eens een wedje op een wedstrijd? Want anders heb ik misschien wel een gouden tip voor je. Ik zat even naar de statistieken te kijken. De laatste 4 edities van FC Groningen tegen FC Twente eindigden allemaal in 1-1. Je zou dus zeggen, dat lijkt wel klaar te zijn. Je weet wat het gaat worden. Laten we even horen wat Groningen-trainer Dick Lukien daar zei bij de clubkanalen van FC Groningen.
2: Nou ja, ik verwacht wel een open wedstrijd. En, vorig jaar was hij de eerste helft bijzonder goed vanuit onze kant. Ruststand 0-0, ongelooflijk eigenlijk. Maar ik vind Twente een goede ploeg, met goede voetballers. En ik heb vooral zin in die wedstrijd om onszelf ook te revancheren voor de afgelopen week. Maar vooral ook om weer lekker te voetballen.
0: Lekker te voetballen, dan is natuurlijk de grote vraag: met welke opstelling gaat dat gebeuren? Laten we beginnen bij FC Groningen. Jij hebt de opstellingen, Wouter.
1: Ja, FC Groningen die begint met Vaas op doel. Dan in de verdediging Prins, Xinger, Blokzijl en Schreuders. Op het middenveld Van der Werfland en De Jonge. En in de aanval hebben we Van Bergen, Pelle Clement en Willemson. De IJslandse spits.
0: En met die 11 moet Groningen het beter gaan doen dan vorige week. Want toen verloren ze natuurlijk in eigen huis met 2-3 van Fortuna Sittard. Spelen dus tegen FC Twente. Ploeg waar een spits vertrokken afgelopen week. Sam Lammers ging naar PSV. Dus die doet niet mee, durf ik wel te voorspellen. Wie spelen er wel?
1: De spits is natuurlijk Weghorst. Maar van achterin is het Oenerstal op doel. Dan hebben we Bruns, Nijstad, Prupper en Van Rooij. Saruki, Weidman, Piaka, Taha en Oria Sater. En natuurlijk Weghorst.
0: En die aftrap gaat plaatsvinden over 3 minuten. Net als bij de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar Feyenoord tegen PSV op Sportcomplex 1908 in Rotterdam. Ook dat houden we voor je in de gaten. Zometeen ook meer over de 3-3 vrouwenbasketballers. Die doen goede zaken in China.

0: Begonnen bij GPR Sportradio. Leuk dat je erbij bent. En zoals je van ons gewend bent, zijn we weer langs veel lijnen en banen en velden te vinden. We houden ongeveer alles voor je in de gaten. Ik denk dat we vandaag weer een record aantal schermen open hebben staan. Waaronder dus onder andere de eredivisiewedstrijd tussen Groningen en FC Twente, die op het punt van beginnen staat. Feyenoord PSV in de vrouwen eredivisie. En we horen ook het basketbal, populair spel, 3-3. Ontzettend leuk om naar te kijken, maar ook heel leuk om via GPR Sportradio op de hoogte te blijven. Want het is een attractief spel. En de vrouwen die spelen in China op dit moment, deze ochtend en middag. Ze hebben de eerste wedstrijd van vandaag. Beetje raar rekenen altijd met de Chinese tijd natuurlijk, maar die hebben ze erop zitten. Dat was de kwartfinale. Dus daar zometeen meer over. In de poolfase wonnen ze al van Duitsland met 17-14. En van Neftchi Sokar uit Azerbeidzjan 22-12. Het verloor van Frankrijk 21-17. Maar het was allemaal genoeg om in de kwartfinales te komen. In de Women's Series Final. Waar de beste teams strijden om de titel. En net dus gespeeld. Ontzettend leuk en goed duel voor de Oranje Dames opnieuw. Tegen Beijing. In Duitsland, China dus. Werd het 20-12 en dat klonk zo die laatste tellen.
1: Skippeld here for the dub. Yes, sir. Netherlands are the team to advance to the next stage of an outstanding and dominant win against the home side.
0: En dat betekent dat Janice Boonstra, Noortje Driessen, Ilse Kuyt en Evelien Lutje Schiphold zometeen om een uur of half één uur ook de halve finales mogen spelen. En je volgt dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.
3: Oh.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Had Ruben van Bommel van PSV gisteren in die topper tegen Ajax van het veld gestuurd moeten worden? Nou, het is een vraag die ik denk dit weekend het meest gesteld is. Bij de koffieautomaat wil ik zeggen. Maar hopelijk ben je lekker vrij en kun je luisteren naar GPR Sportradio. Maar bijvoorbeeld in de voetbalkantine zal het er ongetwijfeld over gegaan zijn. En op die vraag heeft scheidsrechtersbaas Raymond van Menen van de KNVB wel een antwoord. Hij had van het veld gestuurd moeten worden, zegt hij. Van Bommel maakte in de slotfase van de met 3-1 gewonnen wedstrijd een harde overtreding op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Die door scheidsrechter Sander van der Eijk onbestraft werd gelaten. Tenminste, er volgde een gele kaart. Niet helemaal duidelijk of dat het nou was voor de overtreding zelf of voor het opstootje dat ontstond. Volgens scheidsrechtersbaas van Menen was de veiligheid van Bouwman echter in het geding. En was een rode kaart de enige juiste beslissing geweest. Nou, dat daarover dus. Mocht je er nog een discussie over moeten voeren vandaag bij het voetbal bijvoorbeeld, dan weet je wat het argument van hem is. Regier, die van Ajax naar Werder Bremen vertrok, die heeft een goed debuut beleefd in de Duitse Bundesliga. De middenvelder, die gehuurd wordt van Ajax, speelde direct een belangrijke rol in de verrassende 3-1 overwinning op Leipzig. Regier speelde 83 minuten mee en maakte indruk met zijn slimme en volwassen spel op het middenveld. De Duitse media waren na afloop lovend over de prestatie van de jonge Nederlander in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. Maar het is altijd goed beter best natuurlijk, want voetballer Vincent Janssen, ooit nog in de Eredivisie actief bij onder andere AZ, die was in de Amerikaanse MLS de grote man bij Portland Timbers. Thuis gewonnen zijn van Minnesota United. Janssen scoorde maar liefst 3 keer en had daarmee een cruciaal aandeel in de zegen. Het waren niet alleen zijn eerste doelpunten in de competitie, hij werd ook de eerste speler in de clubgeschiedenis van Portland die een hat-trick wist te produceren in een MLS-wedstrijd. Een historische prestatie dus voor de Nederlander, schrijven de media daar. Gaan we naar het hier en nu. En dat hier en nu is voor Groningen tegen FC Twente. Inmiddels ruim 5 minuten onderweg. Wouter Bos, die zit hier in het livecenter met al die schermen voor zijn neus. Wouter, die eerste minuten daar, hoe verlopen die?
2: Nou, ik vond dat Twente heel erg snel van start ging. Ze hebben veel balbezit, maar de eerste kans was toch echt voor FC Groningen. Die gaven een voorzet en die bal werd gekopt in de handen van Oenerstal. En er wordt momenteel gescoord. FC Twente, die scoort. Ik moet even kijken. Wie
1: volgens mij was het Piazza, want ik heb ook een klein schermpje. Ik kan heel even met je meekijken. En, nou,
2: ik zat zo in oogcontact met jou te praten over de mooie kans van Groningen, dat ik gewoon dit doelpunt eventjes mis.
1: Je keek er ook echt bijna verliefd bij.
2: Maar 1-0 van FC Twente momenteel. Op de andere velden Feyenoord PSV. Daar staat nog 0-0 in de vrouwen eredivisie. Dat was een kans voor PSV na een verdedigingsfout, maar de keeper van Feyenoord, Dinkla, tikt de bal over de lat.
1: En volgens mij was dat ook het geval bij Groningen, als ik die beelden zo nu terugzie. Vase die de bal verspeelt en Piazza die kan binnenschuiven. Je hoort het, je bent erbij wanneer de doelpunten vallen. Bijvoorbeeld in de vriendenloterij eredivisie. Groningen FC Twente. Na 6 minuten is het daar 0-1 bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op de zondagmiddag, bijna 12:30. En moorden net. FC Twente kwam op voorsprong tegen Groningen. De beelden zijn inmiddels geanalyseerd door Wouter Bos. Beschrijf die goal nog eens eventjes.
1: Ja, het was gewoon een fase die de bal compleet kwijtraakt voor Piazza. Die neemt de bal af en die kan hem gewoon het doel inschrijven.
0: Ja, echt is het. Een eenvoudige goal. Ging het nou mis in de opbouw van Groningen?
1: Nee, gewoon achterin de late linie. Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren. Maar opeens was die bal in bezit van FC Twente.
0: En dat betekent dat het daar na 10 minuten 0-1 voor Twente staat. Goed op weg daar. We hoorden het al. De afgelopen 4 edities eindigden in 1-1. Kan zomaar eens gebeuren. We zijn al halverwege, mocht het daarop uitdraaien in ieder geval. Maar laten we hopen dat er lekker veel doelpunten vallen. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Net als natuurlijk de Formule 1 updates. Straks om 3 uur live en integraal te volgen hier. En jij hebt ook een nieuwtje. Want op al die schermen met wedstrijden, beelden komen ook de berichten binnen.
1: Ja. Ja, slecht nieuws voor invaller Liam Lawson bij Red Bull. Zijn achtervleugel wordt aangepast, waardoor hij in de pitlane moet starten. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso. Hij krijgt nieuwe updates aan zijn power unit, waardoor hij ook in de pitlane moet starten.
0: Nou, meer updates van de Formule 1 hoor je hier bij GPR Sportradio. Net als de tussenstanden op de velden van alles wat nu bezig is bij GPR Sportradio.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wow, wow, wow.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
17: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Yes!

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege wegwerkzaamheden en voor bijreizen veroorzaakt dit een kwartier vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. De N346 tussen Zutphen en Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Vorden en Almen. Dit komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En verder staat er file op de N263 van Breda naar Wustwezel. Dat komt door de bloemencorso daar. Tussen Rijsbergen en Zundert is het oponthoud een kleine 20 minuten.
2: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
5: Dag.
2: Leon Mastic.
5: In de Eredivisie staat FC Groningen FC Twente 0-1. Bij de vrouwen komt PSV op voorsprong tegen Feyenoord. En welke trainer en oud-international showt ineens zijn Michael Jackson-kennis? Je hoort het zo

0: CPR Sportradio en Cheryl Cole met Fight for His Love. En die Cheryl Cole die was ooit de vrouw van Ashley Cole. En die ken je dan weer als linksback, onder andere van het Engelse nationale team natuurlijk. Maar goed, inmiddels ook de scheiding 16 jaar geleden achter de rug. Dus dat is verleden tijd. We leven het nu en dan ben je bij GPR Sportradio aan het juiste adres. Ik heb er straks iedereen een tip gegeven. Joh, als je toch ergens een gokje moet nemen, zet dan 1-1 op Groningen FC Twente. Want dat is al 4 keer het resultaat geweest de afgelopen 4 edities. Vorig jaar duurde het tot na de rust voordat de doelpunten vielen. Maar inmiddels staat die 1-1 tussenstand al op het bord. Want zojuist tijdens Cheryl Cole maakte Groningen de 1-1, Wouter.
1: Ja, dat was eigenlijk heel gek. Want aan de kant van FC Twente had daar eigenlijk gewoon een open kans op de 0-2. Die chipte de bal over de doelman heen, maar die ging gewoon oprecht naast. En een minuut later was het Tom van Berg op aangeven van David van der Werf.
0: Mooi goal. En ja, je had daar toch het idee dat Twente eigenlijk de marge heel comfortabel kon maken. Want die ging echt helemaal alleen. Hè? Dat is echt, dat er...
1: Het was 1-1.
0: Het was gewoon bijna stil aan die kant van het veld. Zo weinig mensen om hem heen.
1: Zeker.
0: Maar je chipt hem dus naast. En zo komt Groningen op 1-1. In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie wordt ook gespeeld Feyenoord PSV. Ook daar zijn ontwikkelingen.
1: Ja, daar hadden we al gezegd. Hè? 0-1 PSV. Doelpuntenmaker daar was Liz Rijsbergen.
0: En zo doet PSV dus goede zaken daar. Na 21 minuten staat het daar 0-1. En bij Groningen FC Twente staat het in de Vriendenloterij Eredivisie 1-1. Je hoort de updates hier bij GPR Sportradio.

0: precies waar het nieuws vandaan komt hier bij GPR Sportradio. Want er valt iets bijzonders te zien op het scherm zojuist. Een Olympico. En dan zeg jij, Wouter?
1: Een doelpunt rechtstreeks vanuit de corner.
0: Dat zie je niet vaak, maar het gebeurt wel bij Feyenoord PSV. Dat maakt de stand 0-2. Wie maakt hem?
1: Het was Ripa. Nederlandse middenvelder die neemt de aanloop voor de corner. En hij vliegt gewoon aan de andere kant in.
0: Het is een thuiswedstrijd voor Feyenoord. Nu na 25 minuten met 0-2 achter tegen PSV. Nou weten we, PSV dat is een sterke ploeg. Heeft ook al flink wat jaren ervaring. Wat betekent dit nu daarvoor de stand in de Eredivisie als dit zo doorgaat?
1: Momenteel staan ze op kop met 7 punten. Dat gezegd hebben, ze zijn wel de eerste wedstrijd van dit weekend. Dus er valt nog van alles om voor te spelen.
0: Kijk, en Feyenoord?
1: Feyenoord staat zesde. Die staat op 2 verlies nu.
0: Eén keer gewonnen, één keer verloren ja. En nu op verlies. Nou, er is nog genoeg om voor te spelen. En daar komen ze goed weg. Want daar was het bijna 0-3 voor PSV zelfs. Maar er zijn dus nog kansen. Want een zak geld kan niet scoren. Maar in een uur is nog genoeg tijd om dat wel te doen. Om maar een hele mooie uitspraak compleet te verbasteren. Bij Groningen Twente staat het in de Eredivisie bij de mannen 1-1 na 27 minuten. En ik zei het net al eventjes. Ik weet niet of dat je misschien wel fan bent van Michael Jackson. Maar een Engelse trainer in op het vijfde niveau van Engeland. Die is dat denk ik wel.
2: Everything we expected. Obviously at the club we want to be starting some from really good. And recruitment's a massive part of that. Yeah, it'll be two teams trying to dominate the ball and play football. And yeah, I expect a real thriller of a game on Saturday. Number one on a lot of the metrics as well. So it just goes to show that we're onto something special here. And yeah, it's always good to reflect and look at the man in the mirror. So yeah, football's not black or white. Or there's always going to be the good and there's always going to be the bad. And we've shown a real consistent level of performance at the moment. So, we have targets in mind. We have the light. Yeah, we've got targets. Can't name names, but it could be some random Joe Bloggs or a random Billie Jean or something like that, yeah.
0: Ja, zometeen meer over dit lijstje. We gaan zo eens even afstrepen welke we gehoord hebben. Maar eerst naar een doelpunt bij Groningen Twente. Het wordt geen 1-1 vandaag, Wouter.
1: Nee, het is inmiddels 2-1. Doelpuntenmaker Tigo Land.
0: Kijk, en zo komt Groningen weer op voorsprong. Doelpuntrijk duel, 30 minuten, 3 goals. Maar even terug naar dat fragment, Wouter. Want jij kwam vanmiddag de redactie opgelopen. Vanmorgen moet ik eigenlijk zeggen. En jij kwam aan met een stuk van de kwaliteitskrant The Guardian in Engeland. En dat gaat over deze 33-voudig Engels international. Inmiddels trainer van...
1: Southend United.
0: Kieran Dyer speelde bij Newcastle, West Ham. Volgens mij ook nog in de Champions League gespeeld tegen Feyenoord, als ik het me goed herinner.
1: Dat weet jij beter dan ik.
0: Maar die heeft dus een weddenschap gesloten met zijn spelers. Ja. Om zoveel mogelijk Michael Jackson nummers in een persconferentie te verwerken. Ik hoorde al Beat It, Billie Jean, Starting Something hoorde ik.
1: Man in the Mirror.
0: Heb je geteld hoeveel er zijn?
1: Ik kwam uit op 6.
0: Nou, ik weet niet of we ze allemaal hebben gehoord, maar het waren ontzettend veel. En het leuke was wel van die weddenschap dat het dus uit de spelersgroep kwam. En elke titel die hij erin wist te verwerken, dat leverde geld op voor het goede doel. Nou, mooie actie van Kieran Dyer daar in Engeland op het vijfde niveau. Met een voorliefde voor Michael Jackson. Nou, voor goede muziek ben je hier natuurlijk ook aan het goede adres bij GPR Sportradio. Maar vooral voor alle updates langs de lijnen, banen en velden. Je hoeft niets te missen hier bij GPR Sportradio.

0: Weekend en Blinding Lights bij GPR Sportradio. Leuk dat je erbij bent deze zondagmiddag weer. We zijn een ruime week op weg bij het vernieuwde GPR Sportradio. En het recept is duidelijk: fijne muziek en nog veel meer sportupdates. We zijn erbij wanneer het gebeurt. Bijvoorbeeld Feyenoord PSV in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar staat het 0-2 bij Feyenoord tegen PSV. PSV hoopt ook een penalty te krijgen zojuist, maar dat gebeurde niet. Scheidsrechter buift het weg, zegt dat het een duel om de bal was. En je hoorde het net tijdens dat Michael Jackson verhaal. Groningen in de vriendenloterij Eredivisie tegen Twente kwam op 2-1. Doelpunt viel echt op dat moment. Wouter, vertel eens even, wat was het voor goal?
1: De bal werd eigenlijk vanuit de middencirkel aangegeven door Blok Cel. Toen kwam de bal natuurlijk bij het doelpuntenmaker Tigo Land. Die liep twee man voorbij en die beproefde zijn geluk vanaf de rand van de 16. En zo de rechteronderhoek in. Kip kwam er niet bij.
0: 2-1 staat het daardoor in de Euroborg. In een zondag Euroborg zien we ook. Wat is het spelbeeld tot nu toe een beetje? Is het net zo attractief als dat de doelpunten scoren tot nu toe zegt?
1: Nou, ik moet zeggen, het gaat wel echt gewoon geleidelijk beide kanten op. Zoals ik al aangaf, Twente begon sterk. Heeft nog steeds een meerdere balbezit. Maar de meeste doelpogingen zijn toch wel echt voor FC Groningen.
0: We houden hier op de hoogte bij GPR Sportradio van alle velden. En er komt straks nog veel meer sport aan, ook in het buitenland. Blijf erbij. GPR.

zijn de klanken van Aerosmith. Op het station van Alle Sport, GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent, ook vanmiddag weer. Hartstikke leuk. Wouter Bos in het Live Center. Je houdt alles voor je in de gaten. Bijvoorbeeld Feyenoord PSV in de Vrouwen Eredivisie. Staat daar 0-2 na 38 minuten. En Groningen Twente in de Vriendenloterij Eredivisie. Staat 2-1 voor FC Groningen. En er komt nog veel meer aan, natuurlijk om 3 uur. De Grand Prix van Monza. Hier live en integraal te volgen. En zometeen ook de vrouwenbasketballers. Die staan in de halve finale. Je hoeft niks te missen bij GPR Sportradio. Dit is Amy Grant. Baby.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een woning in Midden-Beemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. Een man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. De politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En de twee Amerikaanse onderhandelaars die hebben gesproken met president Poetin zijn nu in Oekraïne. Daar praten ze onder meer met president Zelensky. Hij zegt dat hij er klaar voor is. Aan tafel zitten ook vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij Rijssen zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden. Hier is de vertraging een kwartier. Op de N263 van Breda naar Wustwezel rijdt het langzaam bij Zundert. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. Vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voorbij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Pakken ze podium?
19: Pakken ze podium?
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium.
21: Pakken ze podium.
22: Pakken ze podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
24: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op historie.

0: Gewoon Transavia.
1: GPR Sportradio. Leon Mastic.
2: Het doelpuntenfeest in Groningen gaat vrolijk verder. Wout Weghorst zet FC Twente weer naast de thuisploeg. 2-2 en de vingers omhoog gericht. En bij het 3-3 basketbal staan de Oranje in de halve finale. Er is werk aan de winkel in China.

0: Radio. Goedemiddag. Het is even over 1 en dat betekent dat de twee voetbalwedstrijden die op dit moment gespeeld worden inmiddels in de rust zitten. Twee wedstrijden in twee verschillende competities. In de vriendenloterij Eredivisie wordt gespeeld. Aftrap 12:15. FC Groningen tegen FC Twente. Vlak voor het nieuws hoorde je dat Weghorst FC Twente weer naast Groningen bracht. Wouter Bos in het Live Center. Jij hebt de goal gezien en geanalyseerd.
1: Ja, klopt helemaal. Het begon eigenlijk bij een inworp van FC Twente. Daarna houden ze gewoon een minuut langer bezit in de helft van FC Groningen. Ze bouwen rustig op, nemen hun tijd. En daar is Wout Weghorst.
0: Een typische Wout Weghorst intikker zou ik zeggen. Hè?
1: Echt een pinchhitter weer, hè? Ja.
0: En dan hebben we op het andere veld dat we in de gaten houden wat betreft het voetbal. De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, ook het hoogste niveau, maar dan voor de vrouwen. Feyenoord speelt thuis tegen PSV. Het staat daar 0-2 bij rust.
1: Ja.
0: Wat is dat voor wedstrijd?
1: Feyenoord heeft helemaal niks in te brengen, ben ik bang. In eigen huis. Het staat inderdaad 0-2, maar ook als je kijkt naar balbezit. PSV 63%. 11 doelpogingen tegenover 1. Dat lijkt me.

0: gewoon een gedane wedstrijd.
1: Een gedane zaak. Er is nog een helft te spelen, dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren.
0: Dat
1: maar
0: sowieso.
1: Het lijkt een kansloze missie voor de thuisploeg. Vooralsnog hebben we ook nog de basketbal. 3x3. De vrouwen spelen in China. Houden we ook voor je in de gaten. Je hoorde al dus straks dat Nederland goede zaken deed tegen, Beijing. 2012 werd dat. Inmiddels in de halve finale bezig. Nederland tegen Rapid Boekarest. Jij hebt die ook voor je op het scherm staat, Wouter.
0: Ja, er zijn nog 5 minuten te gaan en het is de stand is momenteel 5-6, alhoewel. Nee, nog steeds 5-6 voor in het nadeel van Nederland.
1: Zometeen dus hopelijk ook die finale, want dat is het mooie van dat 3x3 basketbal. Als dat gespeeld wordt, zijn hele snelle potjes. Dat betekent 3 of 4 potjes soms op een dag. Dus dan pakken we ook de finale mee. En mocht dat lukken, bellen we even met Arwin Slachter. En die heeft natuurlijk Olympische ervaring. Olympische medailleervaring, zou ik zelf zeggen. Je hoeft er niets van te missen, net als van heel veel andere sporten. Bijvoorbeeld de Vuelta en natuurlijk de Formule 1 later vanmiddag. Hier bij GPR Sportradio. GPR.

0: GBR Sportradio, goedemiddag. Het is 1:15. Fijn dat je er weer bij bent. We houden je op de hoogte van alles wat speelt hier in Nederland, maar ook ver over de grens. Bijvoorbeeld in China wordt gespeeld. 3x3 basketbal bij de vrouwen. Staan in de halve finale met 7-7 gelijk tegen Rapid uit Boekarest is dat. Roemenië, als mijn topografische kennis me niet in de steek laat. En heb ik nog een berichtje voor je wat opvallend is uit het Braziliaanse voetbal. Want een topper die is daar toch, ja, je zou kunnen zeggen, ontsierd door een opmerkelijk scheidsrechtersmoment. Tussen Fluminense en Vasco da Gama van zaterdagavond, gewonnen door Fluminense. Die werd overschaduwd door een bizar incident met scheidsrechter Dabi de Oliveira Lacerda. De arbiter kwam tijdens een opstootje in botsing met een speler en die reageerde daar zeer fel op. Wat weer tot veel onbegrip leidde bij de spelers op het veld. Aanvaller Hulk, u weet wel, die hele grote gespierde man die inmiddels bij Fluminense speelt, die reageerde na afloop woedend en gaf aan dergelijke reactie van een scheidsrechter nog nooit te hebben gezien. Ik weet niet of je die man nog een beetje voor je ziet, maar dat is zo'n hele gespierde grote gast. Daar wil je volgens mij ook geen ruzie mee hebben. Maar liep dus uit de hand daar bij die Braziliaanse topper. En dan gaan we weer even naar Wouter. Die zit in het livecenter, maar die houdt ook de berichten binnen die daar binnenkomen. En ja, op dat scherm dus ook, op een van die vele schermen dus ook de beelden van een opmerkelijk auto-incident in China, Wouter.
1: Ja, bij het Chinese GT-kampioenschap heeft de Nederlandse coureur Luke Hartog een werkelijk heldendaad verricht. Op circuit in Shanghai, na de lange rechterstuk in bocht 14, kwam hij Britse collega-coureur Olly Milroy tegen. Zijn auto stond volledig in de brand en Milroy kon echt niet op eigen kracht uit zijn brandende auto komen. Nou, wat doet Hartog? Die gaat van 270 km per uur naar nul, zet zijn auto stil, stapt uit en haalt zijn collega uit het wrak.
0: Hij heeft zijn eigen race echt opgeofferd om iemand te redden. Krijgt daar veel lof voor, hè, volgens mij.
1: Absoluut, en ik vind dat ook niet meer dan terecht.
0: Nou, mooi kan sport ook zijn. Dat is ook een van die vele kanten die sport heeft. En niet alleen de live wedstrijden hoor je natuurlijk bij GPR Sportradio, maar ook dit soort achtergronden, leuke feitjes. Je bent hier op het juiste adres. Zometeen ook weer voor die twee wedstrijden die worden gespeeld in het voetbal op de Nederlandse veld op dit moment in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord PSV staat daar bij rust 0-2. En in de vriendenloterij Eredivisie FC Groningen Twente staat 2-2. Je hoort hier bij GPR Sportradio.

0: know-it-all. Het zou zomaar de bijnaam van Wouter Bos kunnen worden hier in het livecenter. Die is van alles op de hoogte. Wat jij wil weten van de sporten die nu bezig zijn. En dat is bijvoorbeeld het Eredivisie voetbal. In de vriendenloterij Eredivisie is FC Groningen tegen Twente weer hervat. Zijn er wissels, Wouter?
1: Nee, allebei ongewijzigd aan de tweede helft begonnen.
0: Nou, Teddy Swims, we hebben geen zwemsport, maar we hebben wel motocross. En ja, we kunnen ons zomaar weer opmaken voor een nationaal succes. Want Jeffrey Herlings die is daar begonnen als eerste manche. Er worden twee manches gereden vanmiddag in Turkije. En Herlings kan op naar zijn zesde wereldtitel. Kwalificeerde zich als eerste en rijdt na 6 minuten in die eerste manche op plek 1. Dus die lijkt hard op weg naar de wereldtitel. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Net zoals het 3-3 basketballen bij de vrouwen in China, Wouter.
1: Ja, maar dat gaat niet zoals iedereen had verwacht, ben ik bang. Nederland staat met 11-16 achter tegen Rapid Boekarest. Waar Nederland eerst toch wel echt de doodgeverde favoriet was voor de titel. Blijkt dat dus niet te gaan lukken met nog 1 minuut 33 op de klok. Dus we gaan het meemaken, we houden het in de gaten, maar ik ben er bang voor.
0: We houden dat voor je in de gaten. Inmiddels ook weer afgetrapt in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord speelt thuis tegen PSV. Het staat daar vlak na rust 0-2 voor de Eindhovenaren. Hierbij GPR.

0: is inmiddels ronde 5, waarin Jeffrey Herlings in de MXGP rijdt. En die rijdt comfortabel aan de leiding in de eerste manche. Het gaat op het motocrossen. En die Herlings lijkt dus op weg naar zijn zesde wereldtitel. Geen half werk, ronde 5 dus pas. We hebben nog een minuut of 19 te rijden daar in Turkije. Nummer 2 op de baan op een paar seconden achterstand is Geyser. Dat is de nummer 3 in het klassement in de wereldkampioenschap tussenstand. En Fevre, dat is de nummer 2, dus de naaste belager van Herlings. Ja, die rijdt op de 4e plek in deze eerste manche. En dus zou Herlings zomaar in deze eerste manche al zijn wereldtitel veilig kunnen stellen. Want er zijn nog maar 180 punten te behalen in de resterende wedstrijden. En hij heeft er nu al 143 voorsprong op Fevre van Kawasaki. Is hij in Herlings natuurlijk rijdend voor Honda. Kan zo meteen gebeurd zijn. We houden hier op de hoogte bij GPR Sportradio. Net als van het voetbal dat op dit moment wordt gespeeld. En het basketbal, dat is net afgelopen. De Oranje Dames, 3x3 in actie in China tegen Rapid Boekarest. Hoeveel is het geworden, Wouter?
1: Helaas. 14-18. Nederland ligt eruit. Kan zich nu wel vol focussen op het EK van volgend weekend.
0: Straks eens even kijken of we met Arvind Slachter van de 3x3 mannen, ooit, inmiddels gestopt natuurlijk, maar kunnen terugblikken op, op die series die de vrouwen daar speelden. Speelde een goede poolfase, een makkelijke kwartfinale. En in de halffinale er dus uit. En dan hebben we in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie. Feyenoord PSV, het staat daar volgens mij nog 0-2.
1: Correct, het staat nog steeds 0-2.
0: Nou, daar is PSV dus nog steeds de sterker, ook na rust. Inmiddels ook begonnen aan de tweede helft in de vriendenloterij Eredivisie Groningen Twente. 53 minuten, hoeveel staat het daar?
1: Het staat daar nog steeds 2-2. Het gaat beide kanten op. Er is niet echt iemand die nou per se beter is deze wedstrijd.
0: Nee, het blijkt wel weer op een gelijk. Tenminste, er is nog zoveel te spelen. We hebben nog, 37 minuten te spelen plus blessuretijd. Kan nog van alles gebeuren. 4 vorige edities eindigden allemaal gelijk. Groningen Twente 1-1. Twente vorige week natuurlijk 1-4 gewonnen bij Cambuur. Groningen wil het goed maken na de 2-3 nederlaag vorige week in Nijhuis tegen Fortuna Sittard. Maar als ik jou zo hoor, het kan echt alle kanten nog op.
1: Het gaat alle kanten op, dus ik weet niet of Rob jouw advies heeft opgevolgd.
0: Nou ja, ik denk dat hij er voor volgende weekend wel op terugkomt en dat niet meer gaat doen, mocht je het gedaan hebben. En ook als je thuis dat hebt gedaan, mijn nederige excuses natuurlijk. Het leuke is van een reeks, die kan weer doorbroken worden. En het goede nieuws daar weer van is, hier op GPR Sportradio houden we je van alle ontwikkeling op de hoogte. Of het nou gaat om het voetbal, het motocrossen of het basketbal. Je zit hier bij GPR Sportradio aan het juiste adres.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring Nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
13: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand deze zondagmiddag. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Rijssen en Wattenen bij de werkzaamheden daar zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je een kwartier extra reistijd. En op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Naardenwest en Muiden. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. En tenslotte de N346 Zutphen Hengelo. In beide richtingen is de weg dicht tussen Voorde en Almen door een ongeluk.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
4: Jeffrey Herlings rijdt 3 seconden voor op de concurrentie en lijkt in Turkije comfortabel naar de wereldtitel te rijden in de MXGP. En Twente jaagt op de voorsprong tegen FC Groningen. Vers bloed voor de thuisploeg. GPR Sportradio houdt het.

0: GBR Sportradio. Fijn dat je erbij bent. Je hoorde Maroon 5 in Daylight. En bij het aanbreken van het daglicht was GPR Sportradio er natuurlijk al bij. Vanmorgen met Alex en Rob. En nu ben ik hier, Leo Mastix, samen met Wouter Bos. Die zit in het Live Center. En die volgt bijvoorbeeld de Vriendenloterij Eredivisie voor ons. Met die 11:15 wedstrijd Groningen-Twente. Veel doelpunten. Het staat daar 2-2. Wouter?
1: Ja, klopt helemaal. En nu in de 60 minuten zijn er ook een paar wissels geweest. Twente heeft doelpuntenmaker Piazza eruit gehaald. Dat doelpunt aan het begin van de wedstrijd. Dat ze Fase onder druk zetten samen met Wout Weghorst. Waardoor hij een fout maakte. Ze de bal simpel konden overnemen en meteen konden scoren in de minuut 6 van de wedstrijd. Die hebben ze eruit gehaald. Ingekomen is Mats Rots. Groningen heeft ook 3 keer gewisseld. Willemsen, Singer en Clement gaan eruit voor Sawada, Van der Laan en Ondrejka.
0: En als we dan kijken naar het spelbeeld, heb jij het idee dat een van die ploegen, is er een van de ploegen die meer aanspraak probeert te maken op de overwinning? Of heb je het idee dat ze ook allebei wel kunnen leven met een gelijkspel en daar meer op spelen?
1: Ik denk dat Groningen heel erg kan leven met een gelijkspel, als ik het zo zie. Die staan vol in de verdediging en Twente die staat heel veel vooraan. Nu ook weer. Maar er wordt alweer heel snel tegengehouden door Groningen zelf.
0: Kijk ik heel even met jou mee op een van die vele schermen die je voor je neus hebt. En dan zie ik ook Feyenoord tegen PSV in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Volgens mij een grote kans voor PSV weer, maar het staat daar nog 0-2. Dat blijft inderdaad, zoals jij al voorspelde in de eerste helft, een makkelijke middag voor de ploeg uit Eindhoven. Hè?
1: Ik denk het wel, ja. Er zijn ook een paar wissels geweest. Christen van der Westering is onder andere ingevallen voor Iwasaki. Maar het lijkt nog geen potten te breken bij Feyenoord.
0: Nee, de nummer 10 kan daar nog geen verandering in brengen. Kijk ik ook nog eventjes naar de MXGP. Jeffrey Herlings, ik zei het al, die is op weg. Hard op weg naar zijn 6e wereldtitel. Hij heeft nog 5,5 minuut te rijden. Zit inmiddels in de 12e ronde. En zijn voorsprong is wel een klein beetje teruggelopen. Geyser is hem genaderd op 2,3 seconden. Maar nog steeds aan de leiding dus. En nog belangrijker, zijn naaste belager in het WK-klassement, Romain Fevre van Kawasaki, die rijdt nog steeds op de 4e plek. Gaat dus minder punten pakken in die eerste manche. Straks ook nog de 2e manche. Hoef je ook weinig van te missen hier bij GPR Sportradio.

0: Je bent bij GPR Sportradio. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Vinden we leuk, vinden we gezellig. En er is genoeg te volgen hier. Je hoort het de afgelopen uren al. Er wordt gevoetbald, er wordt gedart, er wordt gebasketbald en nog zoveel meer. Kijken we eventjes naar de MXGP. Jeffrey Herlings, ja, het begint toch echt heel dichtbij te komen, die wereldtitel. Zijn naaste concurrent in het WK-klassement, Fevre, die klimt naar de derde plek. Maar dat maakt voor die wereldtitel niks uit. Als die over een paar rondjes vooraan finisht, dan is die wereldtitel dichtbij. En we zitten in de laatste minuut. Het kan bijna niet meer misgaan. Hij rijdt ruim 2 seconden voor op Geyser. En dat is de nummer 3 in het WK-klassement. In het livecenter ook Wouter. Die heeft de vriendenloterij Eredivisie voor zich. Groningen Twente, daar nog ontwikkelingen?
1: Nee, helemaal niks. Nog steeds 2-2. Dat lijkt een beetje af te streven inderdaad op de voorspelling. Een gelijkspelletje.
0: Nou, geen 1, maar 2-2. Maar er kan nog van alles gebeuren.
1: Dat sowieso.
0: Zoals een bekend tv-programma wel eens zegt. En we hebben in de Eurojackpot vrouwen Eredivisie. Feyenoord PSV staat daar 0-2. En er wordt in Tsjechië gedart, Wouter.
1: Ja, momenteel is Gien van Veen bezig tegen Ross Smith. Dat staat in de zesde leg 2-3 in het voordeel van de Engelsman. Om 3:30 Mark van Gerwen tegen Wessel Nijman, Nederlands onderrondje. Dan hebben we om 4:00 nog Noppert tegen Luke Woodhouse. En in tegenstelling tot vorige week zijn bij de Lukes, dus er zijn 3 Lukes in totaal op het toernooi, terug. Luke Littler en Luke Humphries doen allebei mee om de check-up.
0: Nou, nog één keer kijken. Jeffrey Herlings, nog 3 ronden te gaan. Het WK kan hem bijna niet ontgaan. Je volgt zo de apotheose hier bij GPR Sportradio.

0: Cyrus.
1: Hoor je bij GPR Sportradio. Miley Cyrus die natuurlijk een kleine 2 weken terug haar peetmoeder Dolly Parton verloor. Die overleed op 80-jarige leeftijd. En die schreef ook wel eens een nummer voor haar. Bijvoorbeeld Rainbow Land op een album dat in 2017 uitkwam van Cyrus. Kijken wij ondertussen naar de beelden van Jeffrey Heerlings. Ja, en het bord is al in beeld hoor. Champion 2026. Terwijl we de motorcoureurs nog door de lucht zien vliegen. Maar het ontgaat hem echt niet meer. Ze zitten in de laatste ronde. En hij gaat die wereldtitel pakken. En nu zien we de vlammen. Heerlings met de vuist in de lucht. Heeft die laatste meters comfortabel kunnen uitrijden. Is wereldkampioen. Voor de 6e keer pakt hij een wereldtitel in de Moto MXGP in Turkije. Kijk nog eens achterom. Van joh, waar zijn de concurrenten? Nou, die reden flink op achterstand. Daar zijn ze dan. En daar wordt die eerste high five uitgedeeld. Heerlings pakt dus de 6e wereldtitel. Je bent er live bij hier bij GPR Sportradio. Net als het Live Center met een grote kans voor FC Twente tegen Groningen, Wouter.
2: Ja, weer een voorzet vanaf de zijkant. En nou wederom weer Weghorst op de juiste positie. Maar hij komt rechtstreeks tegen Vaas aan, die nu ook even het duel opzoekt. Weghorst trekt zich er niks van aan en die loopt gewoon door. Makkelijk in discussie met Vaas. Twente probeert echt te winnen. Tot frustratie van Groningen blijkbaar.
1: Ja, dan kijk ik naar Feyenoord Twente in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar zijn ontwikkelingen geweest, hè?
2: Daar staat er inmiddels 0-4. De 0-3 werd weer gemaakt, wederom, door Rijsbergen. Op aangeven van Janice van der Zanden. Kennen we er nog. En de 0-4, die is zojuist gescoord. Zoals ik al aangaf, ja, wij zien momenteel niet wie de doelpunt gemaakt heeft. Maar dat komen we zo bij op terug.
1: Dat is het mooie. GPR Sportradio is er nog de hele middag en avond. Dus de doelpuntenmaker die krijg je zo van ons. Bij Groningen Twente staan er 2-2. En in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie dus bij Feyenoord PSV inmiddels 0-4. En we zijn een wereldkampioen rijker. Ik zeg het nog maar eens. Jeffrey Heerlings, die steekt de handen in de lucht. Zijn team Honda viert feest. Zometeen daar meer over. Hier bij GPR Sportradio. GPR.

0: Don't Look Back in Anger, Oasis. De Boots Gallagher, natuurlijk bekende Manchester City fans. En ik zit ineens te denken, is misschien wel leuk om eens een keer te kijken. Het zijn van die typische nummers die dan in bijvoorbeeld een voetbalstadion voorbij komen. Maar dat heb je natuurlijk bij elke sport wel. Van die klassiekers die door de supporters worden meegezongen. Of bands of artiesten die zijn omarmd door een club of vereniging. Misschien heb je goede ideeën. Laat even weten via de app gprsportradio.nl of in de GPR Sportradio app. Kan je ons whatsappen. Komt dat hier binnen in de studio als je goede ideeën hebt voor plaatjes of dit soort verhalen. Leuk. Leuk sowieso om even contact met je te hebben. Doe dat vooral dus via de app of gprsportradio.nl. Je blijft hier natuurlijk ook op de hoogte van alle livesport die er is. En dat is op zondagmiddag ontzettend veel. We zagen net al dat in de Moto MXGP Jeffrey Herlings zijn 6e wereldtitel pakte. De eerste titel ooit, zijn wereldtitel, was toen hij 17 jaar was. Inmiddels is hij 31. Dat was toen nog in de MX2-klasse. Daar pakte hij 3 wereldtitels. En inmiddels ook zijn 3e wereldtitel in de Moto MXGP. Straks ook nog de 2e manche die wordt verreden in Turkije. Maar die wereldtitel, die is dus binnen. Met een redelijke overmacht werd hij vandaag binnengesleept. En sowieso, dit seizoen dus is die sterk Herlings met die wereldtitel als bekroning. Kijken we nog eventjes in het livecenter bij Wouter Bos. Die houdt Groningen Twente voor ons in de gaten in de Vriendenloterij Eredivisie. Wouter, daar een minuut of 10 voor het einde. Hoe gaat het daar?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind, FC Twente gaat echt wel nog steeds voor de overwinning. FC Groningen blijft stug achterin staan. De meeste balbezit is ook op de helft van Groningen. Die er nu uitkomt. Ze gaan aanvallen over door het midden. Wordt een beetje gedribbeld, solo. Houdt de bal nog steeds vast. Groningen gaat in de 16 in, maar hij wordt teruggekopt. Dus dat is een aanval verijdeld door FC Twente die nu de counter in gaat. Daar staat nog steeds 2-2. Feyenoord PSV staat 0-4. Daar ligt iemand op het veld.
0: Dat is in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie. Even voor de helderheid. Want de PSV speelt geen 2 wedstrijden achter elkaar. Die wonnen gisteren met 1-3 bij Ajax natuurlijk. In de arena in de Vriendenloterij-eredivisie. Dit is de Eurojackpot vrouwen-eredivisie. 0-4.
1: Daar staat het 0-4. We hebben nog ook 9 minuutjes te gaan. En een dompertje in Tsjechië. Gian van Veen is uitgeschakeld door Ross Smith met 6-3.
0: Er staan nog een paar andere Nederlanders ook in de ronde. Zoals het goed is vandaag in die ronde van 16.
1: Ja, Michael van Gerwen die komt om 3:30 voorbij tegen Wessel Nijman, Nederlands onderrondje. En Andries Noppert die speelt tegen Luke Woodhouse een 30 minuten later.
0: Nou, we hebben genoeg sport voor je deze middag. Straks natuurlijk ook de Formule 1 in Monza hier live en integraal te volgen. En we hebben ook updates over de Vuelta, 15e etappe daar in een bloedheet Spanje. Een ingekorte etappe is dat. De updates volg je hier bij GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2:00.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12:00 had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6:00. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. De politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe, weten ze nog niet. Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij, waarbij hij omkwam, zijn 35 mensen aangehouden. En 2 Amerikaanse onderhandelaars zijn aangekomen in Kiev. Ze praten er met president Zelensky en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren hadden ze overleg met president Poetin. Rusland vond ze buitengewoon openhartig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmen daar 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment nog 3 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
14: Milner.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
0: Nog minder dan een uur tot de Grand Prix van Monza met monsieur Pierre Gasly vanaf Pol. Hier natuurlijk helemaal integraal te volgen. Olaf Mol en Jack Ploy zitten klaar. En zo de allerlaatste minuten bij Groningen tegen FC Twente. Het staat daar 2-2.

0: Welkom bij Grand Prix Sport Radio. Een heerlijk sportweekend voor de boeg. Een heerlijke sportdag voor de boeg. Met vooral natuurlijk heel veel voetbal. Groningen Twente is zojuist afgelopen. 2-2 geworden. De afgelopen 4 edities eindigden in 1-1. En nu dus voor de verandering een andere uitslag. Maar wel weer gelijk.
1: Ja, ik ben blij voor Rob van Someren. Want ik adviseerde hem het eind van de ochtend om op een gelijk spel in te zetten. Dus ik hoop dat hij naar me geluisterd heeft.
0: Dat hoop ik ook. Nou, dat gaan we zo horen. Want hij zit hier volgens mij vlakbij. Dus ik ben benieuwd. Vanmiddag hebben we ook nog Telstar Cambuur. Begint om 2:30 net als Heren Veen AZ en om 16:45 is het ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. 16:45 ook MVV Rode JC. Maar dan hebben we het natuurlijk over de keukenkampioen divisie. Er is de 15e etappe van de Vuelta ingekort vanwege de warmte. Het wordt in de finishplaats Córdoba 39 graden vanmiddag. Wij zitten hier in een warme studio, maar gelukkig niet zo warm als daar.
1: Ik kan mijn vestje nog even aanhouden, want dat zou ik bij 39 graden niet doen. Het is warm. Daarom ingekort. En veel hoogtemeters daar ook vandaag. Hè? Dus,
0: ik ben blij dat ik daar niet op een fiets zit. Verder natuurlijk ook nog honkbal, de Holland Series. Tweede wedstrijd daar, Pirates tegen Neptunus. De eerste ging naar Neptunus. Weliswaar nipt 6-5. Altijd spannend daar, de finale om de honkbalcompetitie. En er wordt natuurlijk ook nog gevoetbald in het buitenland. En dan mikken we natuurlijk vooral even op 2 wedstrijden in Engeland. Leuke wedstrijden, Everton tegen Manchester United. En vooral om 17:30 is dat Arsenal tegen Chelsea. Dat zijn de nummers 3 en 4 van de ranglijst tegenover elkaar. En om 16:45 is het ook nog Valencia-Barcelona. En dan natuurlijk ook nog iets met auto's en hard rijden en dat soort dingen, toch?
1: Ja, Monza schijnt een Grand Prix te zijn en je hoeft er natuurlijk helemaal niks te missen. Olaf Mol, Jack Ploy, ze zitten al helemaal klaar om die wedstrijd hier live en integraal voor je te volgen. Je hoeft geen seconde te missen van die race. Met natuurlijk Pierre Gasly op pol, hè, zijn eerste pol. Bijzonder. In het matchcenter ook nog steeds Wouter Bos. Die heeft naast die Eredivisie-wedstrijd in de vriendenloterij Eredivisie Twente, Groningen Twente. Nou, zoveel schermen hier, jongens, om naar te kijken. Ik ga ze allemaal door elkaar halen. Ik ben even verhuisd van plek. Gelijk van me apropos. Die heeft hij in de gaten gehouden. Maar ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord PSV. En daar is nog 2 keer gescoord, Wouter.
2: Daar is het uiteindelijk nog 0-6 geworden. Nou,
1: is zondag gehaktdag daar.
2: Gewoon een complete blamage, denk ik, in Rotterdam-Zuid.

0: 06, wie hebben de doelpunten gemaakt? Even voor de volledigheid.
1: Doelpunten maken? Oeh, die ben ik jou even verschuldigd. Ik weet wel, Woman of the Match is Van Rijsbergen. 2 doelpunten, 1 assist.
0: En we hadden natuurlijk die prachtige Olympico, waaruit de 2-0 viel. Een goal direct uit een corner. We hadden ook eerder vanmiddag tussen 12 en 2 de vrouwen 3x3 basketballers. Die speelden in China. Die lagen op koers voor de finale, maar helaas in de halve finale gingen ze onderuit tegen Rapid Boekarest. Zo meteen even bellen met Arvin Slachter. Hij was van de 3x3 basketballers bij de mannen. Olympisch medaille gepakt.
2: Goud.
0: En we gaan zo eens eventjes nabeschouwen met hem bij GPR Sport Radio.

0: dat je erbij bent. Je hoeft zelf niks in de gaten te houden. Je kan gewoon hier GPR Sportradio aanzetten. En wij volgen alle lijnen, wedstrijden, banen, zalen, baden. Noem het maar op voor je. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het basketbal. Helemaal aan de andere kant van de wereld in Shanghai. De 3x3 basketbalsters van Oranje kwamen daar in actie. Gisteren de poolfase. Overleefd. Kwartfinale tegen Beijing. Vanmorgen ging goed. Makkelijk gewonnen. Maar ja, de halve finale, Marcel, die ging verloren net.
1: Ja, heel erg jammer. Nederland is natuurlijk regerend wereldkampioen. En ook als eerste geplaatst hier. Verloren natuurlijk toch wel enigszins verrassend gisteren. Moesten daarom in de kwartfinale instromen in plaats van in de halve finale.
0: En van Frankrijk verloren ze gisteren.
1: Ja, en daar ging het dus uiteindelijk mis. Frankrijk wel in de finale en Nederland niet. Maar we gaan er even over praten met Arvin Slachter. Arvin, goedemiddag.
2: Goedemiddag Marcel en Leon.
1: Hoe heb jij, heb je het gevolgd? Heb je het gekeken ook toevallig?
2: Ja, ik heb het gevolgd. Ik heb het gekeken, zowel de kwartfinale als de halffinale gezien. Natuurlijk ontzettend jammer dat dames het geweldige seizoen wat ze aan het spelen zijn. Laten we dat vooral niet vergeten. Niet met een titel hebben kunnen afsluiten in de Women's Series. Maar ja, ze waren toen ze dit toernooi inkwamen 25 wedstrijden op rij ongeslagen. Dat is een unicum in onze sport.
1: Waar ging het mis vandaag? Of misschien ging het gisteren al mis?
2: Kijk, dit is de Women's Series Finals. Hier staan de acht beste teams van de wereld staan op dit podium. Dus de competitie is gewoon super sterk. En ja, waar gaat het mis? Ik denk zeker wat je ook in de halve finale zag, is de druk die het Roemeense team kon zetten. Ja, die was enorm. En daar hebben de Nederlandse dames gewoon moeite mee gehad. Tegelijkertijd is het Roemeense team eigenlijk een samenstelling van allemaal verschillende speeltjes uit allerlei verschillende landen. Een Letse, een Roemeense, een Franse. En nou goed, daar zit wel gewoon echt heel veel kwaliteit in. En die meiden hebben met 4 minuten voor het einde gewoon dat gat geslagen. Twee punten achter elkaar. Dat is gewoon echt momentum in onze sport. En dat zijn de Nederlandse dames helaas niet meer te boven gekomen.
0: Als we nou kijken naar de sport. Hè? Het is nog een vrij jonge sport. Een moderne sport. Ook lekker snel. 10 minuten te volgen op YouTube. Hartstikke leuk. Krijg je veel mee. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen nog helemaal scherp heeft hoe dat nou precies zit. Je zegt ook de sterkste speelsters. Bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland. Maar ook ploegen als Neftchi Sokar en Beijing en Rapid Boekarest. Mm-hmm. Dat zijn dus landenteams en ook andere teams door elkaar eigenlijk. Die beste teams vormen. Hè? Hoe zit dat?
2: Ja, dus in de Women's Series heb je zowel federatieteams. Dus zoals het Nederlands team speelt, dat is een federatieteam. Maar je hebt ook commerciële teams. Zoals dat Rapid Boekarest bijvoorbeeld, wat je opnoemde. Dus daar zitten wat verschillen in. Maar gezamenlijk maken zij een competitie, maken zij de Women's Series. En de nationale teams komen bijvoorbeeld straks weer uit in de EK's. En ook in de WK, die eerder dit jaar gespeeld is in Polen.
0: Ja, en dat EK gaat ook al heel snel weer van start. Hè? Je moet de knop gelijk omzetten als je bij Oranje speelt.
2: Zeker, de dames zullen zeker de knop snel om moeten zetten. Over 4 dagen staat al het EK in Antwerpen op de rol. Tegelijkertijd is het denk ik ook fijn, want hè, dit is nu geweest. Het zal vast en zeker een teleurstelling zijn voor de dames die nogmaals zo'n geweldig seizoen hebben gedraaid. Hè? 6 Women's Series titels. Waarvan een hele hoop op rij achter elkaar. Dus het is ongekend hoe ze dit jaar hebben gedomineerd. En nu hebben ze de kans om straks in Antwerpen nog een heel mooi einde aan het jaar te geven, denk ik.
1: Arvin, jij won natuurlijk Olympisch goud in 24. Ik denk een van de meest legendarische gouden medailles in de geschiedenis van de Nederlandse sport tegen Frankrijk. Met de beslissende shot, de buzzer beater. Hoe vaak word je daar nog aan herinnerd?
2: Ja, ik word daar nog best wel regelmatig aan herinnerd. Dat komt door meerdere dingen. Dat is aan de ene kant mensen die je tegenkomt. Aan de andere kant de presentaties die ik doe bij bedrijven bijvoorbeeld. Ja, dat is altijd een moment waar wat je laat zien, waar je over vertelt. Dus nog best wel regelmatig. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat heel vervelend vind.
1: Nee, dat kan ik niet meer voorstellen. Wat is er met de mannen nu aan de hand? Want die hebben zich natuurlijk niet geplaatst.
2: Nou, De Women's Series en de World Tour, dat zijn eigenlijk twee aparte competities. Dus de World Tour Finals, zoals we dat in het mannencircuit noemen, Die is pas in december. Het mannenseizoen is gewoon langer dan het vrouwenseizoen. Dus dat loopt niet helemaal synchroon met elkaar. Dus vandaar dat het lijkt alsof de mannen zich nog niet geplaatst hebben. Maar die gaan zich zeker wel ook plaatsen voor de World Tour Finals. Team Amsterdam staat momenteel derde, als ik het goed zeg. In de World Tour Finals ranking. Nou, de beste 12 teams van de mannen gaan naar die World Tour Finals. Dus ik heb heel veel vertrouwen dat we de Nederlandse mannen daar zeker gaan zien.
0: Dankjewel, Arvid Slachter. Want ik neem aan dat we dan ook weer gewoon eventjes gaan bellen. En dan kun je dat hier natuurlijk volgen op GPR Sport Radio.
2: Hartelijk dank, mannen.
0: Zometeen ook de opstellingen van de twee eredivisiewedstrijden die op het punt van beginnen staan. Telstar Cambuur en Heerenveen AZ. En dat is te volgen, ik zei het al, bij GPR Sport Radio.

0: Off bij GBR Sportradio. En ik zie zo hier rondscharrelen hoor. Jack Ploy, Olaf Mol. Helemaal ready voor de Grand Prix van Monza zometeen. Om 3:00. Maar eerst eventjes naar het Live Center. Waar nog steeds Wouter zit. Zometeen ook weer 2 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Onder andere Heerenveen AZ Alkmaar in Telstar tegen Cambuur. Jij hebt opstellingen. Zitten er opvallende namen bij de ploegen?
1: Nou, wat mij opvalt, Sam Falk, dit is nu zijn 2e wedstrijd. Begon tegen Ajax meteen in zijn debuut nadat hij de transfer had gemaakt van FC Dordrecht. Die staat er weer in. Telstar gaat zich natuurlijk proberen te revancheren naar de blamage, zou ik bijna zeggen, tegen Ajax Amsterdam. Bij Cambuur niet al te veel gekke dingen, zoals ik het nu kan zien. Daar staan gewoon de vaste namen in de ploeg. Van trainer Plat bij Heerenveen AZ. Klaverboer op goal. Jari de Busser bij AZ. Ulrikis, oud-Cambuur-speler, staat bij Heerenveen nog niet in de basis. En wie er ook nog niet in staat, die ontbreekt zelfs, is Hilgers.
2: Kijk, AZ natuurlijk met de volle buit vooralsnog. 4 gespeeld, 12 punten. 13 goals voor, 3 tegen. Dus die staan er goed op, hè?
1: Zeker. En in principe, het wordt wel even kijken wie deze wedstrijd nou gaat winnen. AZ is wel foutloos. Maar als we de geschiedenis ingaan, zien we dat in 8 vijfde wedstrijden Heerenveen 21 keer won en AZ 25 keer.
0: En Cambuur, dat dus tegen Telstar speelt, staat stijf onderaan. Die gaan op jacht naar de eerste punten. Staan nu na 4 wedstrijden nog op 0. Telstar heeft 3-3. Je hoort de updates hier bij GPR Sportradio.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokieschips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
15: De De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zo'n 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de afgesloten A12. Vanmiddag gebeurt daar ook nog een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn voor Badmen bij de wegwerkzaamheden 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Culemborg. Hier is de linker rijstrook dicht in de vertraging een kwartier.
18: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
2: Een heerlijk sportdagje dat al goed is begonnen met een verse wereldtitel voor Jeffrey Herlings. Wij gaan ons vooral bezighouden met Formule 1, de Grand Prix van Italië. Met Max Verstappen vertrekkend vanaf plek 5. Wat kan hij op het circuit van Monza? Everybody get up.

0: Eersport Radio. Goed dat je erbij bent deze zondagmiddag 3:06. En dat betekent dat we hard afgaan op de Grand Prix van Monza. En we zijn er niet alleen bij langs de blurred lines, maar ook langs de kraakheldere witte kalkstrepen op het voetbalveld in de Eredivisie. Daar bezig Telstar Cambuur en Heerenveen AZ, Wouter.
1: Ja, in het Abellense stadion begon Heerenveen hartstikke goed. Onder Maxens Rivera, die knalde de bal van een flinke afstand. Maar de bal raakte weg een tegenstander die heel goed reageert om dat schot te kunnen blokkeren. Een aanvallende fout van Dylan Vente wordt dan ook gezien door Jeroen Manschot. Die fluit voor een overtreding. Dus daar staat het 0-0. Bij Telstar Cambuur ook 0-0. Maar daar wel al een paar kansen.
0: Jij houdt het voor GPR Sportradio in de gaten. En Marcel, jij werpt ook de blik alvast vooruit. Hè, naar Olaf Mol en Jeff Ploy, die zo meteen integraal natuurlijk de Formule 1 gaan volgen.
2: Ja, ik werp de blik overal vooruit. Ik vind het sowieso leuk natuurlijk om lekker achterover te gaan leunen en die Grand Prix te gaan zitten kijken. En stiekem ga ik denk ik ook nog wel met een half oog naar het honkbal zitten kijken. De finale van de Holland Series. Neptunus tegen de Pirates. Natuurlijk een mooi potje gisteren. 6-5 voor de Rotterdammers. En vandaag de terugslag hopelijk voor de Amsterdammers. Kijken wat die kunnen betekenen in die wedstrijd. Want ja, je wil natuurlijk eigenlijk gewoon dat er maximaal gewoon 7 wedstrijden wordt gespeeld. Want dan blijft het gewoon lekker spannend. Je wil geen 4-0 hebben. Dat lijkt me niet gezellig.
0: Best of 7 finale,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Dus moeten er sowieso 4 potten gespeeld worden om uit te maken. Uit thuis, om en om. Amsterdam, ja. Rotterdam, leuk affiche daar. We houden het hier in de gaten bij GPR Sportradio.

0: Belinda Carlisle, wat een prachtig nummer. Leave a light on for me. En dat gaan we zeker doen zo direct voor Olaf Mol en Jack Ploy. Maar voor het zover is gaan we eerst nog even langs de velden kijken. Onder andere in Heerenveen.
1: In Heerenveen staat het nu dus 0-1 door een doelpunt van Rosangelo Daal. Die scoort zijn vierde van het seizoen alweer. Die was op zoek naar zijn rendement. Een doelpunt tegen ADO, 2 tegen Go Ahead Eagles. En weet nu ook de brilstand van het bord te halen in het Abellense Stadion.
2: Het rendement is gevonden bij Daal en AZ. Daar dus die tussenstand. Bij Telstar Cambuur staat het nog 0-0. En wij gaan hier warm lopen voor de Grand Prix van Italië in Monza. Zometeen is de vloer aan Olaf Mol.

wij gaan ons zo langzaam opmaken voor de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Ik zie al heerlijke beelden hier vanuit mijn linker ooghoek. De sfeer is perfect op de tribunes. Het kan ook haast niet anders daar natuurlijk. Want dat is natuurlijk een autosportminnend land. Max Verstappen vanaf plek 5. Het ziet eruit als dat het een heerlijk temperatuurtje is. Er zijn wel paraplu's, maar die zijn vooral tegen de zon. Om de renners een beetje te beschermen. Wij gaan ons langzaam opmaken. Jack en Olaf zitten inmiddels klaar. Zijn nog de laatste kabels aan het inpluggen. En dan zo direct hun zoetgefoosde stemgeluid hier op Grand Prix Radio.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
16: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Even voor de klok van drieën op GPR Sport Radio. Welkom, mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Dank aan Leon Mastic en Marcel Maier voor de vorige uren hier op ons sportstation. En nu zijn we er voor jou voor de 13e ronde van de grote prijs van Italië op Monza. 13e ronde van het WK althans. 53 racerondes liggen dus dadelijk klaar. Lengte van de baan 5793 meter. Hoogteverschil van 12 meter en 50 seconden, alles bij elkaar. Er zijn natuurlijk een aantal 1 overtake detection. Een aantal van die straight line zones. Maar dat zijn natuurlijk hier gewoon ja, lange rechte stukken. De banden die Pirelli meegenomen heeft zijn de soft, de medium en de hard. Ik kan je reeds verklappen. Alle drie van deze compounds staan zo dadelijk op de startopstelling. Dus er is een brede keus van allerlei mensen om te kijken wat ze met de strategie kunnen doen in deze in principe 1 stopper wat deze wedstrijd is. Maar belangrijker dan belangrijk natuurlijk, hoe gaan we van start in deze wedstrijd? Nou, er zijn een aantal mannen die hebben een pitlane start gekozen. Daaronder Liam Lawson heeft de complete achtervleugel vervangen. Pitlane. Alonso, motor vervangen. Pitlane. En vandaar zij dus 21ste en 22ste. Daardoor staat Antonelli 19e met een gridstraf vanwege motoren. En dus Albon 20ste. Komen we weer een rijtje voor. 18e Lance Stroll, 100 keer eruit in Q3. Jammer joh. Dan 17e Checo Perez. 16e plek van Valtteri Bottas. Best oké. Yuki Tsunoda in 2021 en 23 gingen niet eens van start, omdat zijn auto kapot ging. Esteban Ocon zijn beste kwalificatie hier sinds 22. Carlos Sainz stond in 25 ook 13e. Dan Nico Hulkenberg, prima en oké. Berman met zijn beste kwalificatie sinds China in de Haas. Top 10 voor Gabriel Bertoletto. De derde keer in 4 wedstrijden. 9e Arvid Lindblad. Al 6 wedstrijden op rij in de top 10 gekwalificeerd. En Lando Norris. Ja, winnaar van de laatste 2 wedstrijden. Zal vandaag lastig worden. Franco Colapinto met zijn beste kwalificatie uit zijn leven. Oscar Piastri vanwege het ophouden is hij teruggezet naar de 6e plaats. Verstappen daardoor 5e. En dan de 4e stek van Lewis Hamilton. Kwam 1000ste bijna tekort om in de top 10 te komen. Charles Leclerc 7000 sneller dan Hamilton. George Russell de 8e keer dat hij op de eerste rij start in 2026. En na 6 keer geen top 10. Een pole position voor Pierre Gasly en het BBT Alpine Formula 1 team. Beste kwalificatie uit zijn totale carrière. Dus eindelijk had hij die pole te pakken. De fans zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Jullie zijn er klaar voor. Jack is er klaar voor. Hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: Ja, het is nog steeds heerlijk weer in Monza. 32,1 graden Celsius is de buitentemperatuur. De baan is weer heet hoor. 55,1 graden. Dat is 38% luchtvochtigheid. En er is een wind van 0,4 meter per seconde. Dat is minder dan de afgelopen dagen. En zoals je al zei, Olaf, de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt. Ze worden alle 3 gebruikt. Ik begin even met degene die hard gebruikt hebben, want dat zijn slechts 3 coureurs. Dat is Yuki Tsunoda, die start op hard, op een 15e positie. Lance Stroll, start op hard. En Liam Lawson vanuit de pit, zoals jij al beschreef, ook op hard. Dan, maar even van voren beginnen. De eerste rij, Gasly en Russell op de medium. Dan Leclerc, Hamilton, Verstappen op soft. Piastri, Colapinto, Norris en Lindblad op de medium. Dan Gabriel Bortoleto op soft en Oliver Behrman. Hulkenberg op medium. Carlos Sainz en Esteban Ocon op soft. Dan Yuki, zeiden we al op hard. Bottas, Perez en Alonso op soft. Antonelli op M, de medium. En Albon op M. Nou,
0: ja, snelle rij, maar ik vind het leuk, want dat is nu wel leuk. In principe is Monza altijd een eenstopper. Het is natuurlijk ook altijd een, laten we daar reëel zijn, een razendsnelle Grand Prix. We hebben de laatste jaren al wat van gezien. Vorig jaar Verstappen 1 uur en 13 minuten. In 2024 1 uur en 14 minuten. In 2023 1 uur en 13 minuten. Daar gaat de klok naar 3 uur lokale tijd voor de Formation Lab. In 2022 Verstappen 1 uur en 20 minuten. En in 2021 1 uur en 21. Wij verwachten dit jaar dat die rond de 1 uur en 15, 16 minuten zijn. Dat de auto's wat langzamer zijn. Schrik niet van de gele vlaggen. Die moeten ze zwaaien als er al een auto weg is. En de andere daar nog stilstaat. Dan weet de rest ook van nou, we hoeven nog even niet. Krijgen we dus vaak de warm-up lap. En hier zie je wat Jack zojuist voorgelezen heeft aan je. Daar wat gaat over de banden. De strategie. Ja, je start op een medium band. En dan ga je inderdaad na een rondje of 27 naar de harde band. Of je start op een softband. En dan ga je na een rondje of 22 al naar de harde band. Er zit er ook nog één bij dat je begint op een softband. Ja, er zijn er nog een paar die het gedaan hebben. Ik zag bij Pirelli weer lastig bijstaan. Dan zit je rondje 19, ga je terug en dan naar de harde band. Racelengte 53 ronden. Dus ja, als je in rondje de 30 stopt, dan heb je er nog 23 te gaan. Zo makkelijk is dat uiteindelijk.
1: Het valt ervan op. Bij Ferrari kiezen ze de laatste tijd steeds voor twee verschillende bandenkeuzes.
0: Strategieën.
1: Maar daar hebben ze nu vandaag van afgezien.
0: Voor allebei soft.
1: Ja.
0: Waarom is dat? Omdat ze bij de start wat willen. Een soft band ten opzichte van een medium band. Daar win je 2 meter mee. Een harde band laat ten opzichte van een soft band 3,5 meter liggen. Heeft te maken met de grip die er is. Of die er dan niet is. Als je hem nodig zou hebben, zo kan het ook zien. WK-stand.
1: Antonelli 242 punten voor vandaag. Russell tweede 183. Gelijk met Hamilton op een derde positie. Eindelijk heeft deze stand in beeld brengen wat zin. Je ziet het hele weekend, we brengen de stand al in beeld. Maar daar hebben we er helemaal geen reet aan.
0: 404.000 man door de poorten gekomen vanaf donderdag in Park Monza. Om erbij te zijn. Het is een speciale plek. Het is sowieso een fijne plek om daar te zijn. Milaan, Italië, het is allemaal geweldig. Monza ligt natuurlijk een beetje onder. En er zal een heldendaad verwacht gaan worden voor deze Kimi Antonelli.
1: Wat denk jij dat hij gaat pushen? Ik denk het wel, hè. Hij wil per se...
0: Dat is het. Hij moet oppassen dat hij niet te veel pusht. Want hij komt natuurlijk ook in de mindset terecht dat hij jongens tegenkomt waar hij het hele jaar nog niet tegen heeft hoeven racen. Ja, dat scheelt ook
1: maar
0: een kleintje.
1: Ik denk dat hij wel wil, hè? Hij wil naar Rusland.
0: Nee, hij wil. Natuurlijk wil hij ook. De basis is in principe daar vandaan, met de auto's die we hebben, zal die top 5, 6 in altijd moeten halen. Zonder gekkigheid. Maar je weet het niet. Neem er hier nog één. Waar wij even op moeten letten is of Liam Lawson nog de Macarena-vleugel erop heeft zitten. Want ik denk dat Pierre Gasly, die heeft geen Macarena-vleugel. Die vleugel lag dus helemaal plat ook. En daardoor heeft hij zoveel tijd kunnen winnen. Die Macarena blijft toch een beetje openstaan. Ik kan het hier natuurlijk niet zien bij Liam Lawson. Maar we gaan het zien als hij misschien straks een keer een onboardje... als we een keer een onboard hebben of anders. Ze hebben het niet naar buiten gebracht. Maar ik denk, ja, waarom zou je pitlane gaan starten als je de achtervleugel verandert? Waarom zou je de hele achtervleugel veranderen als je de Macarena zou willen laten zitten? Maar we gaan het zien. We gaan ons opmaken op zondag 6 september 2026... voor de grote prijs. De Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026. Totale lengte 306 kilometer en een beetje erbij. En dan gaan we het zien. Daar komt de groene vlag. Dan gaan de toeren omhoog. Alle groene lampjes knipperen links. Wacht op de lampen. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Oh, het duurt lang. Uit en onderweg. Met Gasly dus vanaf die pole position. En Gasly heeft een goede start. George Russell zit al meteen een beetje in het knijp. Gasly verdedigt de binnenkant. Die eerste bocht is lastig. Daarachter is het
1: Hamilton
0: kijken.
1: Binnenkant.
0: Lewis Hamilton toucheert daar even Charles Leclerc. Ferrari is met elkaar in gevecht. Leclerc wil dat vasthouden. Lukt dat daar? Hamilton gaat hier plaatsen verliezen. Doordat hij buiten de baan gezet wordt door zijn teamgenootje. Nou, volgens mij heeft Colapinto ook nog niet zo'n hele fijne start. Maar Charles heeft even spierballen getoond. En Verstappen was natuurlijk ook al lekker onderweg. Maar die is nu weer aan het vechten en aan het duwen. En
1: Piastri was Verstappen al voorbij. Ja, en nu is Verstappen weer terug bij Piastri.
0: Goed gezien. Inderdaad, gevechten al daar. En Hamilton is teruggezakt naar de 10e positie.
1: Verstappen
0: daar zit hij.
1: Vierde.
0: Gasly, Russell, Leclerc, Piastri, Verstappen, Colapinto, Norris, Lindblad, Berman, Hamilton. Hamilton, Charles, push me off. Ja, vriend, als je aan de buitenkant gaat zitten, dan krijg je dat. Dus was er al enige vorm van vriendschap vandaag en samenwerking. Dat is bij deze in het Italiaanse putje gelazerd. We zitten in de eerste van 53 ronden met Pierre Gasly, die het heeft weten te houden. En George Russell, die zal gaan proberen om meteen in het begin door de auto van Pierre Gasly in te halen, naar de kop van de wedstrijd te komen. Vrij sneu beeld gisteren van Toto Wolff, die pole verloor. En dus gewoon een beuk op de monitor gaf.
1: Verstappen laat zich zien bij Leclerc.
0: Max dus in de sandwich tussen Leclerc en Oscar Piastri. Kan niet goed dit. Topsnijden liggen beduidend lager dan vorig jaar. Heeft alles te maken met de elektrificatie. En daar is George Russell inderdaad er al gewoontjes voorbij. En dus kijkt Leclerc ook of hij dit kan doen. Ja, nu gaat Gasly ook gewoon naar buiten geduwd worden. Oeh, een beetje duwen en trekken. Waar is Gasly? Links kijken, links kijken, links. Zie je, Gasly is ook weg. Charles Leclerc heeft nu al 2 mannen te pakken.
1: Maar die gaat buitenom, buitenom.
0: Ja, die heeft een betere exit, die heeft daar meer power. Dus die gaat weer terug naar de tweede positie. En het allemaal richting de variante de Rettifilio. De La Rocha, bedoel ik.
1: Russie, Gasly, Leclerc, Verstappen, Piastri.
0: Twee mediumbanden aan de leiding. Leclerc, Hamilton, incident noted. Het is de start van de wedstrijd. Lewis zet hem er aan de binnenkant naast. Ik hoop dat ze hiervan zeggen no further action. Het is ook nog een keer inter-team, als je het zo wil zeggen. Dus ga Ga je dan niet met dingen bemoeien waar je niks mee te bemoeien heeft? Piastri zit te kijken of hij bij Verstappen kan gaan aanvallen. Boven onder die tunnel. Kijk, daar zitten ze dicht bij elkaar. Leclerc heeft veel gegeven voor die inhaal. En daar gaat Verstappen er voorbij. Verstappen naar de derde positie. En de aanval van Charles Leclerc op Gasly kost hem dat hij nu even de power niet heeft. De electropower om te doen wat hij zou willen. Dat betekent weer dat Verstappen richting Pierre Gasly zou kunnen kruipen. Maar ja, die Alpine die loopt als een tierenlier. Daar komt Oscar Piastri. Oh, Ferrari zit. Ferrari zit in de hoek waar de...
1: Maar Nicola Pinto rijdt.
0: Oh! Bam! Safety car. Moment van overstuur. Leclerc eraf in de Tamburello. Dit wordt een safety car. Daar heeft hij eerder gestaan.
1: Kijk, Nicola Pinto.
0: Ja, dit ding loopt. Maar kijk ook naar die achtervleugel. Dat ding ligt helemaal plat. Dit wordt een safety car.
1: Nog steeds maar geel.
0: Ja, kan je. Ze wachten even tot het veld voorbij is. Hamilton 4 plekken verloren. Antonelli 7 al gewonnen. Daar stapt Charles Leclerc uit de kapotte Ferrari. De bandenstapels hebben

0: buitenkant. Net op het verkeerde moment kom je op die witte lijn terecht. In de regen is dat helemaal not done. Maar goed, zo heeft Ferrari één auto out. En ik ben bang dat ze zelfs naar een code rood gaan. Ook omdat namelijk die vangerlever gecheckt moet worden. En dan gaat weer alles het putje in. Dan gaat weer alle bandenstrategieën. Iedereen kan weer kiezen wat hij wil.
1: Twee Alpines in de top 4.
0: Daar is die. Nou, dat 1 uur en 1 kwartier gaat ook niet meer door. Juist. Lap 3 code rood. Dan gaan ze straks dus weer herstarten, denk ik. In de situatie van twee. Kijk, Leclerc zit daar. Daarmee hebben ze het gedaan. Leclerc heeft toch even een peukje gehad. Hij zit daar even op de grond. De dokters auto gaat er dus naartoe. Dat is niet de fijnste plek. Er zit natuurlijk een dokter bij, hè. Ben je een beetje blurry? Gaat het wel? Maar hij voelt het niet zo lang. Vanuit de auto van Charles Leclerc. Het moment dat hij eraf gaat. Einde van de tweede ronde. Boom, hoofd.
1: Side impact, ja.
0: Maar goed, daar zit het schuim er ook voor, hè. Ik vond ook dat de auto vlak voor die ging wat hobbelde. Dit was het moment, hè. Piastri valt aan. Zit wel eerste rang hier. Hij raakt hem toch niet? Nee, dat niet. Dan gaat hij hier stuiteren. Bam, bam, weg. En dan gaat het hard door daar. Maak je nou wat dat betreft ook niet te veel illusies. Want bij het insturen is al 230 km per uur.
1: Dramatisch begin voor Ferrari, zegt deze Grand Prix.
0: Ja.
1: Eerst Leclerc met Hamilton in gevecht. Waardoor Hamilton op het grind komt. En nu Leclerc eruit.
0: Hij zit daar nog steeds. Ik vind het wel vrij lang duren voordat Ian Robertson erbij is, de dokter. Ze in de schaduw gaan zitten, maar ze laten hem niet in zijn uppie. Dat scheelt in ieder geval weer.
1: Dat mag ook niet, hè?
0: Nee. Ja, zo gaan die dingen. Welkom in de wereld van de Formule 1. 2020, hè? Ging je er ook af. En weet je wie die wedstrijd won in 2020? Pierre Gasly.
1: Uh-oh.
0: Zelfde bocht. Ja, grote drama's op de tribune van jonge meiden die een enorm fan zijn. En van Ferrari en misschien wel van Charles Leclerc. Die denken, ja, daar gaat mijn held. En zo heeft Italië tijdens zijn thuis Grand Prix een Ferrari die eraf pompt. En had Zandvoort tijdens de thuis Grand Prix Verstappen die eraf pompte.
1: We hebben natuurlijk niet helemaal naar achteren in het veld zitten kijken. Maar inmiddels op de 12e positie Kimi Antonelli.
0: Ja. En die krijgt gewoon een nieuwe kans.
1: Pit exit closed. Ja, logisch. We mogen niet gauw stiekem het circuit op.
0: Daar is hij.
1: Dit duurt lang dat hij daar zit, hoor.
0: Ja, daar is hij.
1: Ja, wat zegt hij?
0: Zijn nek.
1: Ja, zijn nek. Ja.
0: Dan vraagt hij nu om of zijn vision oké is. Nou, één ding is zeker, maar dat doen ze sowieso bij een impact. En helemaal als hij zelf dit aangeeft, gaat naar Medical Center. Daar wordt een test met hem gedaan. Elke Formule 1-coureur doet aan het begin van het jaar een test. Bepaalde dingen, een bepaalde snelheid, antwoorden geven voor zaken. Na zo'n klap ga je daar. Controleren ze eerst even. Geven ze even de tijd om een beetje tot rust te komen. Dan doen ze opnieuw die test om te kijken of je niet in één keer heel veel langer na moet denken op welk huisnummer je woont. Om maar even een voorbeeld te geven. Want ja, dat zijn ook de vragen. Wat voor dag is vandaag? Hoe heet je hond? Wat is je huisnummer? Dan zegt hij, moet ik even overdenken. Dan weten ze van...
1: Ik vond het wel apart dat ze hem op het gras hadden gezet. Want je kan hem beter op een stoel zetten.
0: Ik denk dat hij zelf de schaduw ingedoken is. Ja, maar zo zag het er even uit.
1: Dan hadden ze hem even op een stoel moeten zetten. Niet op zijn billen.
0: Nou, hij loopt. Okay. Hij had dus wel een koelvest aan. Dat ook kan duidelijk zijn. Het hitteprotocol werd natuurlijk al aangehouden hier. Herhaling van de start van de Grand Prix, die dus inmiddels stilgelegd is door een code rood. Ja, die Gasly is een partij goed weg, zeg, niet normaal. Piastri ook, hoor.
1: Ja, Piastri is ook goed.
0: Ja, die zit daarvoor Verstappen. En daar zit Colapinto ook al. Dan gaat Verstappen later aan hebben. De Ferrari's daar.
1: Buitenom.
0: Ja, Lewis aan de binnenkant. En dan hier, ja, poink, moet hij liften. Je weet, als je die binnenkant aanvalt, dan zit je dus bij de volgende aan de buitenkant. En ja, dan houdt uiteindelijk het witte, het grijze asfalt op en dan kom je in het grind terecht. Dus... beetje, Lewis had als ervaringsdeskundige hier wat beter mee om moeten gaan. Reactietijd van Russell 0.17, reactietijd van Gasly 0.23.
1: Gasly verdedigt goed, hoor, hier. Russell weet niet welke kant hij moet kiezen. Verliest nou heel veel terrein.
0: Ja. Maar is denk ik blij, want ik denk ook even in zijn achterspiegeltje zat te kijken. Hier vanaf Leclerc toen hij er nog bij was.

0: Ja, want dan komt er zo rechts aan de zijkant. Dan eens kijken of die de binnenkant mag claimen. Hier nog niet. Geen enkel moment. Hier wel. Maar dat is de buitenkant. Haha. Nee, ik denk dat het gewoon een raceongeval is. Maar goed, maakt niet meer uit. Ze kunnen een kleine 5 seconden eraf geven. Nou, dat zal een worst zijn. Dan staat gewoon Verstappen. Ja, daardoor komt Piastri er voorbij. De Verstappen start was niet super top. Maar ook geen poepstart. En dan remt hij het hier netjes dicht. Hij ziet dat er rechts gebeuren. Weet dat er ruimte moet blijven. Kiest hier het goede pad. Toink. Toink was in dit geval Leclerc die Lewis Hamilton een beukje gaf. Daarachter eigenlijk helemaal niet zoveel gekke dingen. We hebben wel een Grand Prix dat hier voorvleugels en alles komt. Kijk, ja. Op de exit gebruikt Piastri van alles. Verstappen remt het dan weer keurig dicht. Dit kan niet toch goed helpen. Nog niet 100% op temperatuur zijn de banden. Hier Piastri. Het gebokt een beetje daar door Hamilton. Dat doet hij goed. Dus Hamilton kijkt ook achteruit. Denkt hier, er is een gat. Hier laat hij hem nog leven.
1: Hebben zij bij McLaren een andere gear ratio? Het lijkt wel of hij veel sneller in die zesde versnelling zit. Kan dat?
0: Kan een keuze zijn. De gear ratio's moeten normaal gesproken aan het begin van het seizoen in de auto gezet worden. Die moet je houden. Je mag één keer als je een nieuwe versnellingsbak maakt, mag je die veranderen. Dat heeft Audi voor dit weekend gedaan. Audi heeft voor een langere 1 gekozen. En ook voor een langere zesde versnelling. En een kortere zesde versnelling, zodat ze sneller in de top komen. Het is maar net wat je kiest. En jij en ik, Jack, weet ook niet hoeveel elektropower die erbij jast. Want als je dat even doet, dan kom je op...
1: Maar
0: dan kom je er ook sneller.
1: Ja.
0: En als die elektropower dan op is, dan zie je dus later dat hij dus Verstappen daar niet af kan houden. Ja, interessant. Hamilton 6 plekken verloren in die openingsronde. Antonelli 6 plekken gewonnen. En Gasly, hij heeft ooit 26 ronden aan de leiding gelegen van Grand Prix. Al die 26 rondjes waren in 2026 in Italië. Het protocol is dat er nu dus ook gewoon zo dadelijk weer een 10 minuten sein komt aan de teams. Dan gaan ze achter de safety car naar buiten. En dan gaan ze zeer waarschijnlijk, omdat deze omstandigheden oké zijn, een droge start doen. Zie ik daar nou die achtervleugel 2 keer open gaan? Die slow-mo? Ja, die zag ik. Wauw, Leclerc laat weinig uit, maar dat weet Max ook.
1: Het lijkt er alsof of die eerste rondjes Max wel lekker aan het racen is.
0: Ja, maar de vraag is, wat heeft hij verbruikt aan electropower? Hier nog een vals moment. Stuiter, tegensturen, bam. En dan ben je te laat. De zijdelingse impact, zwaar. Even helpt het Hans systeem daarvoor. Hans staat voor head and neck support. Plus dat in de cockpit zit een rand schuim. Die dat ook moet opvangen. Maar ja, zware klappen. Ik ga hem voorzichtig inschatten. Deze zit wel in de 35-40 G hoor. Ja. Hier. Poing.
1: Ja, die is heftig.
0: Ja, ze moeten dus even die vangrail checken die erachter staat. 3 bandenstapels. En daar dus aan de voorkant weer de reclameborden. Die willen ze wel graag ook alweer rechtop zetten.
1: Wat wij een beetje in de gaten kunnen houden is dat wij van Race Control te zien krijgen of de track ergens clear is. En dan weet je, dan zit het eraan te komen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval.
0: Ja. Formule 1 management, de regie is in ieder geval ruimhartig. Ik ben heel blij, echt serieus voor Piastri, dat hij hem hier een tikkie geeft. Want dan denk ik dat je een beetje voelt zoals Van Bommel gisteravond. Bij Aaron Bouwman.
1: Nou, ik vond dat eigenlijk gewoon een... ging per ongeluk, toch?
0: Nou, hier gaan wij niet over in discussie, Jack. Laat het duidelijk zijn. Er loopt hier een rood pak. En ik heb geen kaart gezien in de kleur die het volgens mij had moeten zijn. Maar dat is mijn mening. En ik weet niks van voetbal, dus ik moet mijn bek houden. Klopt.
1: De auto staat inmiddels bijna op de track. Kan achter op de truck.
0: Kijk die jongens daar in de achtergrond met die New Holland. Die een heel slim apparaat hebben. Kijk eens. Gewoon een paal om die hele... Want die zitten allemaal aan elkaar vast, hè, die bandenstapels. Zijn allemaal aan elkaar verbonden. Dus je zet die paal erin en je duwt hem door.
1: Goed, hè, dit. Hè? Dit is slim bedacht. Want de auto even daar weghalen.
0: Ja, slim.
1: Dan zoek je het maar verder uit met die auto.
0: Je wint tijd.
1: En dan kan de andere kant de vangrail worden gerepareerd. Heel slim gedaan.
0: Er was net een beeld van George Russell, als u het niet gezien heeft. En die heeft dan zo'n... wat heeft hij aan? Ja, ik zie daar zo'n luchtballonjasje. Zo noem ik dat. Zo'n zilveren ding. Waar die grote luchtballonnen van waren die over de wereld gingen. Dan moet ik altijd denken aan die Felix Baumgartner. Die gewoon van outer space terug...
1: Naar beneden dook.
0: Die is overigens niet meer onder ons.
1: Hij had ook een goede start.
0: Vanwege die
1: Oscar Piastri.
0: Ja, maar ik denk persoonlijk dus dat hij... in het begin, om daar wat te winnen, te veel elektropower gebruikt heeft. Waardoor hij daarna wel weer...
1: Moest inleveren.
0: Ja, want ja, laten we reëel zijn. Jack, er is er één uitgevallen. Hij startte als zesde en ligt nu vijfde.
1: Ja.
0: Dus
1: D'accord.
0: Dat is een beetje...
1: Verstappen startte als vijfde.
0: En ligt nu derde. Mooi, zijn er weer teams die auto weer aan het starten.
1: Maar die beide Ferrari's er tussenuit.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed. Kimi Antonelli dus blij dat hij een stuk naar voren is gekomen. Op die harde band.
0: Er komt een resumption order. En dat is zoals die is. Colapinto. Is het goed? Ja, Colapinto. Dan is het woord Russell, Gasly, Max. Piastri. Nee, fout. Colapinto. Piastri. Dan de Norris. Dan Arvid Lindblad. Ja, dat is hem. Oké, dus die is er wel al. Dat scheelt dan weer voor alles en iedereen. De FIA meldt ons dat de bandenstapels gerepareerd moeten worden. En dat zij ervan uitgaan dat het een kwartiertje duurt. Alvorens we can resume the race. Voordat we verder kunnen gaan. En dat is natuurlijk ook het kwartiertje. Wat begint op het moment dat ze er zijn. Hè? Dus niet vanaf nu. As we speak. Maar ja. Formule 1 Wereld heeft met z'n allen afgesproken dat de wedstrijden vanaf 2027 waarschijnlijk allemaal wat korter zullen gaan worden. En korter is in dit geval 290 kilometer. In plaats van een Formule 1 Grand Prix moet minimaal 300 kilometer zijn. Dat scheelt op heel veel banen zo'n 3 rondjes. En dat scheelt in Monaco helemaal niks. Want daar gaan ze gewoon de volle lengte. Omdat de Grand Prix van Monaco in zijn lengte... maar totaliteit 262 kilometer is. En dan denk ik, ja, 3 rondjes, ja, dat scheelt. Want ze willen de auto's harder laten lopen. Dan zouden ze meer brandstof moeten verbruiken. Nou, als je hem nou ietsjes inkort, dan heb je dus minder afstand waarin je de brandstof moet verbruiken. Dan kan je ze dus wat rijker afstellen. Dus dan kun je ze harder laten lopen. Want je kunt er geen nieuwe tank in zetten. Want ze willen het chassis voor volgend jaar, willen ze in ieder geval allemaal... precies gelijk weten te houden. Normaal gesproken dan... Je hebt voor ons al gehoord... Hè, Leo Mastic en Marcel Maier. Maar goed, niks is ons vreemd op GPR Sport Radio. We hebben een code rood. Dus Jack, ik doe wel even de pingel. Tussenstand ergens, somewhere voetbal, pingpong.
1: Ja, Heerenveen tegen AZ is op dit moment 2-1 in de rust. Okay. En Telstar Cambuur is wel hectisch. Is nog niet gescoord. Is 0-0. Maar er is een rode kaart bij Telstar. Ik weet niet voor wie.
0: Ik denk de man die hem gekregen heeft.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Jij denkt dan...
0: Degene die er niet op zit.
1: Oké. Okay. Tot zover. Ding dong.
0: Ja, oké. Okay, right. Hebben we dat ook weer gehad. Inmiddels, als ze de pitstraat ingekomen zijn... is de teller naar ronde 4 gegaan. Hè?
1: Ik weet wel inmiddels voor wie de rode kaart is.
0: Ja.
1: Want Torreson.
0: Ja, nou ja. Logisch dat hij inpakt.
1: Ja, precies.
0: Wie anders dan Torreson?
1: Ja, precies.
0: Antonelli krijgt dus... Ik ga het even raar zeggen, een gratis race. Want hij mag nu vanaf 12 beginnen.
1: Ja, en kijk even goed naar dit beeld. Dat is niet de medium band die ze hadden doorgegeven.
0: Nee, harde band.
1: Hij heeft de harde band. En Lance Stroll klopt ook niet. Die is op soft gestart.
0: Dat voor de mensen die meekijken. Antonelli in bocht 1, slim. Kiest hier heel goed die kant. Laat daar de rest leven. In dit geval gaat het over Checo Perez. Rustig en kalm gebleven. En dan gaat hij hier de power op pakken. Uitkomen van de Curva Grande. Die lange rechte doordraaier. Ja, en hij moet gewoon zijn plekken gaan vinden straks ook. Waar hij steeds dit en dit en dit en dit kan. Oeps, moet een beetje harder aanremmen dan hij lief was. Want het veld is een beetje accordeonwerking. Duikt weer in elkaar. Dan is het 3-4 dik. En denk je, ja, waar ga ik heen? Oh ja, Yuki Tsunoda werd er even een beetje op het gras geduwd. Ja, gaat hij ook slim tussenuit. Ik zie hier een intelligente Kimi Antonelli die niet denkt... ik moet het allemaal in deze eerste rondjes doen. Het zijn allemaal jongens die vechten voor de plek... wat hun maximale plek in de wedstrijd kan zijn. Antonelli kan... Zo, er zijn nog een paar op het gras geduwd. Antonelli kan vanaf P12, waar hij zo dadelijk gaat komen... gewoon naar het podium.

0: Want een rustig en kalm in de pitbox, we stappen idem dito. Kijk, de bandenstapels zijn inmiddels gerepareerd. Maar nu is het natuurlijk... Ja, het is wel de Pirelli Gran Premio d'Italia. Dus die, ja, die zit ook allemaal... worden weer aan elkaar gelapt. Gaan ze die ook weer recht trekken. Ja. Ik hoor terecht Mexico, Mexico, Mexico. En ze zijn allemaal voor Ferrari. Mexico, Mexico.
1: Helemaal de fans uit Mexico.
0: Ja, nou is het natuurlijk over... Over de hele wereld.
1: Heeft ik zit nu even lekker door die stand heen te bladeren. Maar Esteban Ocon heeft ook een goede start gemaakt. Zit nu achter zijn teamgenoot Oliver Bierman.
0: Mm-hmm.
1: In de top 10.
0: Nou, is netjes.
1: Goed start op de 14e positie.
0: Zeker netjes. Ja, de Italianen zijn natuurlijk allemaal Hosanna, happy, happy Hosanna. En in 2025 gaan we kijken naar vrije training 1. Hè. Staan ze eerste en tweede. In vrije training 2 in 2026. Vrije training 21, 26 staan ze ook eerst en tweede. 2025, vrije training 2, tweede en vijfde. In 26 ook weer tweede en vijfde, dan zakken ze terug. Derde vrije training, tweede en zevende. En dit jaar tweede en zesde. En dan gaan we kwalificeren in 2025, staan ze vierde en vijfde. En in 26 ook vierde en vijfde. Dus al dat hardop beginnen en dergelijke, ja, dat is toch nog een beetje weird.
1: Inmiddels is de track clear in 13, 7, 6, 2, 9, 8. Dat zijn de verschillende sectoren. Dus ik denk dat alles schoongeveegd is. De auto van de Leclerc is weg. En het laatste detail is dus nog de banden. Ik zie verder nog niks bij race control of we al iets hebben van... Nieuwe starttijd. Wij krijgen ook niet het sein van nog 10 minuten te gaan.
0: Nou, dat is wanneer waar de nieuwe starttijd wordt bepaald. Ja. En daar zit dan weer die 10 minuten nog bij. Dus dat is bovenop dat kwartier wat er door de heer al gedaan is. En dat is allemaal goed, hè? Dat is allemaal prima. Wat wel pijnlijk is natuurlijk, is we zijn hier naartoe gekomen. Monza, the Temple of Speed, toch Jack?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zou je Hongarije de Temple of Speed willen of kunnen noemen?
1: Ja, wel op de campings.
0: Hongarije, nee, oké. Okay. Nee, maar even serieus, de baan. Nee, Hongarije is geen Temple of Speed. Nee. Oké. Okay. Topsnelheid in Hongarije in de kwalificatie, 343 km per uur. Topsnelheid in Monza dit jaar in de kwalificatie, 343 km per uur. Dat komt door de electropower, die natuurlijk die auto enorm accelereert. Alleen, Monza liep hij normaal door en nu loopt hij niet meer door. En dus haalt hij die topsnelheid op het rechte stuk in Hongarije... En daar houdt dan ook het rechte stuk op. Maar ja, hier lopen ze gewoon uiteindelijk niet door. En dat is natuurlijk toch wel een mwah, pijnlijk ding.
1: Ah, fijn bericht, jongens, van de stewards. Leclerc en Hamilton reviewed. No further investigation.
0: Ja.
1: Kijk,
0: ja.
1: Zo hoort het.
0: Puur raceongevalletje. Ja, Lewis heeft zichzelf door aan te vallen in de eerste rechterknik... aan de tweede kant, aan de buitenkant zitten. Daar houdt de weg op. Simpel zat. Dat ze dat toen Verstappen en... Lewis boven op elkaar zaten, hebben ze dat niet zo genaamd. Toen kreeg Verstappen meteen de straf, weet je dat nog? Maar dat was in de tijd, dat het maakt niet uit wie er wat fout deed op de grid. Verstappen kreeg een gridstraf.
1: Ja.
0: Of een 10 seconden of een tijdstraf. Toto Wolff komt even naar voren gelopen. Stelt even een van de grote bazen voor en een van de technutten. Kan allemaal, hè? Ook in de wereld van de Formule 1. We hebben toch tijd. Ja, natuurlijk. Wat had ik nog meer, zeg maar... uit de wereld van ons spelletje voor elkaar weten te boksen.
1: Papa en mama van Gasly, ja, die zijn in beeld. Die hebben natuurlijk een spannende dag.
0: Ja.
1: Gaat Gasly mee naar het podium. Op dit moment zit hij naast Flavio Briatore. Hebben ze de grootste schrik samen.
0: Ja, die Briatore die natuurlijk van de week een behoorlijk bommetje gooide richting de FIA. Met zeer stevige woorden. Want dat is schandalig en dat mag niet. En waar het om ging is natuurlijk dat een straf... die uitgedeeld werd van 5 seconden aan Pierre Gasly in Monaco. Die deed hij niet.
1: Die race die... will resume at 15:39.
0: Oké. Okay. Thank you. 15:39. Nou, zie je, dat is 10 minuten en een beetje. En dan zijn ze nu keurig klaar. Dus gaan we dan weer verder. Even terug naar Flavio Briatore.
1: Ja, Flavio.
0: Je bent er nog, hè? Monaco met het inrijden van die pitstraat. Daar zit dan die witte lane. En dan doe je een streepje. Er waren een aantal mannen die er overheen reden. Die kregen allemaal 5 seconden straf. Die vonden het allemaal belachelijk. Maar er waren een aantal die die straf gewoon genomen hebben. En daarmee vervalt hij. Pierre Gasly heeft hem niet genomen in de wedstrijd. En kreeg dus na afloop... kreeg hij daar van te horen. Het kan niet, want Adjar werd derde. Daar zijn ze tegen in beroep gegaan. En toen hebben ze die derde plek alsnog gekregen. Daar zijn anderen weer tegen in beroep gegaan. Dan zeg ik, ja, maar dit en dat is dus dan. Nou, dan gaat het helemaal naar het hof. En bij het hof hebben ze geoordeeld van ja, die straf was terecht. Dus Hadjar krijgt zijn derde plek gewoon weer terug van Gasly. Die hem eerst van Hadjar kreeg. En snap je toch?
1: Ja, ik heb hem nog.
0: Dus sinds hij zijn hand gebroken heeft, Gasly Hadjar geen centimeter meer gereden. Maar wel 2 punten gehaald. Want die heeft hij al teruggekregen. En vraag voor de Briatore was erachter gekomen dat een van de rechters die erbij zaten bij de World Motorsport Council, dat hij ooit in een ver verleden een evenement georganiseerd had. En daar had hij hulp van gehad van McLaren. En omdat McLaren een van de mensen was die dit protest aangegaan waren. Dat daardoor, het was allemaal fout en het kon niet en het mag niet. Maar Flavio maakte even één dingetje verkeerd. Hij pakte daar de FIA heel hard op aan. Ja, dat, zeg maar, hoe noem je dat? Dat hof wat dit doet, staat los van de FIA. Oh. Heeft niks met FIA te maken. Worden gewoon door hun uitgenodigd en roepen van... oké, wij hebben hier een case. Kunt u daar met uw ervaringsdeskundige ogen eens eventjes naar kijken... dan weten wij ook wel hoe het zit. En uw oordeel zal leidend zijn, zoals het ook bij de Rijndrecht gebeurt. Dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. Maar daar was Flavio dus niet mee eens. Het werd tussen Andrea Stella en Flavio... werd het ook nog wel een beetje... ga ik het even flauw zeggen, pissenbakken. Want die Andrea Stella dacht... ja, maar wacht even, dat laat ik me niet wel gevallen. En Flavio, ja, we weten dat Flavio natuurlijk de braafheid van deze wereld is. Hij zal nooit dingen verkeerd doen en dat soort dingen of buiten de lijntjes kleuren. In het verleden ook al bewezen. Die ging heel erg zitten van ja, maar het is wat het is.
1: Dit is altijd zijn eerbetoon bij de start
0: aan
1: zijn maatje.
0: Antoine Hubert.
1: Ja.
0: Ja. Stappen krijgt een parapluutje voor de schaduw. Je moet dan weer naar beneden als ze onder die armen langs lopen.
1: Yuki, het is de andere
0: lopen.
1: Kant op hoor. Zeg, Yuki liep de verkeerde kant op.
0: Ja, maar Yuki moet misschien nog piezen.
1: Oh, die moet even plassie doen.
0: Of die staat verder achteraan, hè? Ja. Staat Yuki ergens achter een haast? Nee, toch? Nee. Kan ook nog. Ook in Italië hebben ze de DJ op de tribune ontdekt. Dat is wel gezelligheid.
1: Ja, het grappige was, vroeger stond hij op de camping... Dat was dus het geluid kwam van de camping af.
0: Ja, klopt, dat weet ik nog, ja.
1: Er stond een partij takkenherrie te maken daar.
0: Ja, dat vind jij, maar dat was jouw leeftijd. Met je leeftijd te maken, hè?
1: Oh, oké. Okay. Muziek dan?
0: Ja.
1: Dan noemen we het muziek.
0: Als ze zo dadelijk dus naar buiten gaan, dus ze gaan achter de safety car. Als ze bij de grid aankomen, gaat het naar rondje 5. Dus dat is ook nog wel door te tellen. En we hebben nog 48 te gaan. Race resume. 15 gedeeld door 39 qua uren. De ronden die er gereden zijn, dat is op zich een interessante, Jack. Daar was George Russell met 1.26.65 de snelste. Lando Norris 26.91. Kimi Antonelli 27.01. En Franco Colapinto 27.13. Colapinto had, maar dat is ook logisch, die zat niet zo heel ver vooraan. Dus die had veel meer slipstream van anderen. En let maar eens op straks, als we weer aan het racen zijn... dat doordat de Alpine geen Macarena-vleugel heeft... heeft hij, zeg maar, als hij op het rechtstuk rijdt... gewoon dat ding ligt helemaal plat. Heeft hij eigenlijk gewoon bijna, behalve wat er horizontaal ligt... geen echte achtervleugel. Misschien heeft Lewis Hamilton ook nog wel geluk... Want hij kan natuurlijk nu bij de start weer kijken of hij wat goed kan maken. Dan weet hij in ieder geval niet dat hij in bocht 1 rechts aan moet vallen. Want dan krijgt hij het weer met een ander. Ik persoonlijk, maar dat ben ik meer persoonlijk, ben blij dat Verstappen en Hamilton niet te dicht bij elkaar zitten. Want die hebben elkaar in de vrije training ook al 2 keer in de haren gereden. Hier zien we een onboard herhaling van Franco Colapinto.
1: Achter Leclerc denk ik, ja. En Piastri. Ja.
0: Achter Piastri. Zie je daar... met... Pwah. Zie je dat Piastri ook een move moet maken voor al dat grind. En daardoor, kijk, want hier is er nog niks. Hier is geen geel niks. Daardoor loopt hij heel makkelijk voorbij aan Oscar Piastri. Wat denk je hoe de energie is in de garage van Alpine?
1: Zo, de mythes.
0: Dat is natuurlijk Enstone, en dat is Benetton van vroeger. Dat is, wat is het geweest? Arrows is het geweest.
1: Van alles geweest.
0: Caterham, noem het allemaal op. Renault en niet Renault.
1: De kern van de mannen.
0: Een groot deel.
1: Is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, niet helemaal.
1: Nee.
0: Steve Nielsen was toen daar de baas. Nou ja, wel, die zit natuurlijk nu weer bij Alpine. Ja, hij heeft gelijk, die zit terug.
1: En daar staat ook Jonathan Wheatley.
0: Ja. Maar komt hij? Nee, die komt daar niet terug. Jonathan Wheatley
1: nee,
0: komt,
1: die gaat daar niet meer terug, maar die kwam daar wel vandaan.
0: Ja, die gaat weer waarschijnlijk richting Aston Martin. Als het om. Maar die zit nog even, dat heet in het Engels zo mooi, gardening leave.
1: Die zit even vast.
0: Hebben wij daar in Nederland een woord voor? Tuinverlof?
1: Nee, garden leave. Volgens mij zeggen wij.
0: Visvrij.
1: Een beetje garden leave, maar het is
0: ijsvrij.
1: Officieel gardening leave.
0: Ja, het is gardening leave. Dus oftewel, je krijgt tijd om je tuin te doen. Ja. Maar je mag dus even niet werken.
1: Nee. Dus, verlof. Zal wel iets met verlof hebben.
0: Zwangerschapsverlof.
1: Nee, dat niet. Ouderschapsverlof.
0: Ja, het zit natuurlijk in de werksfeer, maar goed.
1: Overstapverlof. Vrijstelling van werk.
0: Ja. Oké. Okay. Dan vind ik gardening liever leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Maar vrijstelling...
1: Ik vind het wel leuk. Zou het ook geranium vrij kunnen noemen, toch?
0: Ik ga een stap verder. Vrijstelling van werk vind ik onzin. Want ze worden niet doorbetaald. Dat is ding wat zeker is. Je ontbindt je contract. En ze roepen alleen maar, vriend, je moet wel even nog een tijdje wachten. Of misschien worden ze wel doorbetaald. Dan zou het weer wel vrijstelling van werk kunnen zijn. Dat is helemaal een wachtgeld. Ja. Nou goed, dat gaan we niet doen. Gelijkleggers, we hebben een mazzel, want er is een klokje bij de race. Het is er niet zo vaak. 04, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. En misschien zeg je nu thuis, zie je wel, ik had hem goed bij de lampen. Of iemand zegt nu van, hey, fuck, al op 10 seconden achter.
1: Oh, je zit ernaast.
0: Doe hem zo nog wel een keer voor je dus. Ja, we hebben natuurlijk een hele hoop nieuwe collega's hier bij GPR Sport Radio. We waren gisteren nog een paar verbaasd en weinig kwalificatie af en toe gewoon zaten te tellen. Ja, ik zeg, ik moet natuurlijk wel een beetje bijblijven in mijn hoofd. Maar toen heb ik hem later uitgelegd waar het voor was. Toen begreep hij het ook wel. We zijn anders dan anders geworden. Dat betekent dat we de vrije trainingen niet meer helemaal integraal uitzenden. We hebben dat vrijdag voor het eerst gedaan. Dat was nog een beetje wennen. Maar zoals je van ons gewend bent, vrije training 3, kwalificatie en de race natuurlijk compleet live. Zelfs als er een sprintkwalificatie op een vrijdag plaatsvindt, dan zal ook dat weer gewoon een integrale live uur zijn. Maar ja, we hebben nu ook rekening te houden met collega's die ook door de week hun uren hebben. Marcel Meijer is hier straks na ons ook weer aan de beurt. Tom van het Hek komt vanavond nog de evening shift draaien. Dat is natuurlijk ook altijd fijn. En die Houtkamp heeft gisteravond de hele avond gezeten. Nou, er zijn er nog veel en veel meer. Maar ja, 12 Peperstraat zit door de week. Rob van Zomer in de weekenden met Koffie en Classics. Ik kan ze niet allemaal noemen, want ik heb nog niet helemaal op orde, maar er is veel. En het is dus gewoon muziek en alles wat er maar is aan sport. Als er live sport is, zullen we zo actueel mogelijk willen zijn. Zo mooi live als Formule 1 is lastig. Maar ja, hier hebben we de rechten voor. Dus let's boogie, let's go. 2 minuten en 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 nog te gaan. Dit is mijn oordeel en daar zult u het mee moeten doen. En dus gaan we zo dadelijk van start. En dat is niet een getrainde, maar wel een positie. Want ik ga ervan uit dat we een staande start zullen gaan doen. Met George Russell. Dus wat hij net misschien nog net niet helemaal goed heeft bij de start, kan hij nu beter doen. Maar hij kan natuurlijk ook een poepstart hebben. Geldt hetzelfde voor Verstappen en anderen. Leclerc staat in ieder geval weg. Hamilton door de touché met Leclerc natuurlijk ook weggezakt. Dus een nieuwe startopstelling is vooralsnog eerste startrij Russell en Pierre Gasly. De tweede startrij Max Verstappen, Franco Colapinto. Dan de beide McLarens. Dat kan ook nog wel een gevaartje zijn voor het podium. Oscar Piastri en Lando Norris. Vijfde en zesde. Zevende Arvid Lindblad. Achtste Lewis Hamilton. Dan negende Olly Berman. En tiende Esteban Ocon. En dan zijn de Audi's wel wat teruggevallen.
1: Nieuws over Charles Leclerc.
0: Ja.
1: Hij is in het medical center geweest.
0: Zegt.
1: Hij is daaruit.
0: Bron.
1: En hij is helemaal oké.
0: Bron.
1: Bron Ferrari.
0: Oké, ja. Zijn wij ook bij GPS Sport.
1: Maria Conti.
0: We zijn van Bronvermelding. Wie vertelt je dat?
1: Maria zegt dat.
0: Via Maria vertellen
1: we. Maria.
0: Goed nieuws. Altijd goed nieuws. Maar goed, het is ook even het moment. En we zien natuurlijk. Het is ook nog vlak na de start, waar de adrenaline bij die jongens natuurlijk ook gewoon door hun bloed jaagt, alsof ze net 26 bier naar binnen gegooid hebben. Dan hebben ze dat niet. En dan, ja, kaboom. En dan is het, oh, wow, wow, wow. Had je? En misschien gaat het licht 2 seconden uit. En dan denk je, ik ga even in de schaduw zitten. En dan gaan we weer. Esteban Ocon nu nog in de stoel van de Haas. Er zijn mensen die roepen dat het anders is. Over een minuut gaat de pitlane weer open. Klokje loopt dus nog steeds met je mee. Allerlaatste keer dan nog. 54, 53, 52, 51, 50, 49. Mooi, die monteurs die dan over die bandenwarmers heen met hun hand wrijven. Alsof het een hond is die op zijn rug uit. Weet je? Nog een beetje, er zit nog een beetje warmte in. De stekkers zijn natuurlijk al af. Dit dek je nog zoveel mogelijk af. Kijk, bij Alpine zijn ze er al af. Zie je dat verschil? Bandenwarmers. En nu gaan ze dus pas bij George af. Dat is 30 seconden van tevoren. Want ja, dan moeten ze ook weg zijn. Dus je mag ook weer niet te laat. Dan krijg je dat weer. En dus zal het veld nu achter de safety car de baan op gaan. Dan gaan de lampen van de safety car gaan aan. Dus dat betekent ook nog een keer voor George Russell, in mijn beleving, dat hij niet verder dan 5 autolengtes. Ja.
1: Je moet ook zo meteen, als je meekijkt met ons, is ook heel leuk, kun je in de pitstraat kijken wat hierna gebeurt. Als deze auto's eruit rijden, is het een chaos. Want al die teams moeten weer naar hun pitboxen terug.
0: Ja.
1: Alles moet weer opgeruimd worden.
0: Ligt dus op groen.
1: Hier links, je kan het net niet zien. Hè? Wij zien
0: echt chaos. Vastleng.
1: Zie je? Chaos, er gebeurt helemaal niks. Ja, je ziet ze wel rennen.
0: Mooi, op het moment, nee, maar op het moment dat je niet kan zien, ga ik natuurlijk duiden dat je het niet ziet. Waar jij zegt, het is chaos. Kijk, hey, wat, Jack, zie je die chaos rechts?
1: Zie je dat?
0: Ja, ze moeten allemaal een beetje naar hun eigen plekje terug. Maar ja, in IndyCar weet collega René Hoogterp al zo mooi te zeggen, yellows cause yellows en dat soort dingen. Dus laten we niet hopen dat we er hier nog een van krijgen. Want dan kon het wel eens een hele lange middag worden.
1: Nou, dus voor de chaos wel meevallen hoor.
0: Nou, het is eigenlijk net alsof de metro, de trein open gaat. Ja. En dan moeten de elf moet naar links, ja, en de andere elf moet naar rechts. Dus het loopt een beetje door elkaar heen. Ze moeten wel allemaal een beetje gaan oppassen. Maar waarom zie ik dan de safety car niet? Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Standing start. Oké, dan is dit gewoon een reconnaissance lap. En zult u bij zo dadelijk horen roepen, poging 2. Dus ja, mocht je nou te laat geweest wezen, dan heb je mazzel. Want ja, de eerste werd na 3 rondjes een code rood gezwaaid vanwege de crash van Charles Leclerc. Die crash gebeurde dus op een plek waar hij er in 2020 ook al een keer vanaf gegaan was. En die wedstrijd werd gewonnen door ene Pierre Gasly. Die nu dus niet vanaf de eerste startplek, maar vanaf de tweede startplek kan komen. Dat is dan ook weer aan de andere kant van de baan. Zie je dat Russell naar de harde band gegaan is? Ja, er zijn toch wel jongens die willen.
1: Bijna,
0: ja,
1: bijna allemaal.
0: We moeten eigenlijk wel een beetje kijken.
1: Ja, stappen bla medium?
0: Ja, nieuwe mediums heeft de stappen gestoken. Zet ik hier even boven herstart. Kun jij eens even opjassen, Jack? Gasly,
1: ja,
0: op hard?
1: Ja, Gasly hard, Verstappen medium. Colapinto.
0: Russell dus ook hard, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Colapinto hard. Piastri hard. Norris hard. Lindblad hard.
0: Ja. En het beeld is even weg.
1: En het beeld is even weg, inderdaad.
0: Ja, komt wel
1: en
0: weer terug.
1: De eerste op medium is Hamilton.
0: Oké, hij moet dan ook op medium. Dat is Verstappen dus.
1: Ja.
0: Alright. En dan zijn er ook nog gekken.
1: Beerman en Ocon op hard.
0: Perez start op een softband, zie ik nu. En Alonso ook. Koekwaas.
1: Ja, Perez is natuurlijk ook alleen maar informatie aan het halen.
0: Ja, hetzelfde god voor Alonso. Hoor. Die grote problemen had met zijn torretje. Alles vervangen heeft.
1: Belangrijk nog wel eens even Antonelli op medium inmiddels. Die startte dus de eerste stint op hard. En nu gaat hij de inhaalrace doen op medium.
0: Snap ik, want hij stapt op hard om die pitstop uit te stellen om zo track posities te winnen. Die heeft hij inmiddels te pakken. Ja. Dus gaat hij nu gewoon redelijk mee in de
1: voor hem is dit wel een mooie uitkomst hoor, deze.
0: Ik denk voor Hamilton ook, als ik het eerlijk mag zeggen. Dus laten we kijken of dat ook gaat gebeuren. Toeren gaan omhoog, we gaan het ten tweede malen proberen. Poging 2 om de Grand Prix van Italië onderweg te krijgen naar de code rood. En uitgestelde start. Nog een opwarmronde. Moet je allemaal wakker blijven, hè? Waarom die is, weet ik dan niet. Is er iemand met een probleem? Staat er iemand? Er staat een van de Racing Bulls. Racing Bulls staat helemaal scheef. Er staat echt. Ja, kijk. Yuki. Yuki staat out of position. Klonk. Ik denk dat dat hem ook was. En dan krijg je dat het veld niet helemaal op de computer ingelogd. Dat ze niet al op de inlogplek staan.
1: Geen bericht van de VIA?
0: Nee, maar dat zal nu op de boordradio's moeten gaan gebeuren. Want ik weet niet of ze hem dit laten welgevallen, zeg maar. Of dat ze roepen van ja, vriend. Nou
1: ja, ze laten hem welgevallen, want ze geven hem een herkansing. Anders hadden ze hem straf gegeven.
0: Het veld geven ze een herkansing. Ja. Dus ze zouden nu nog steeds kunnen of zeggen voor je de boordradio, je hebt een extra formation lap gedaan. Kijk, komt hij aan.
1: Hij verremt zich, denk ik, of zo. Dat hij te laat ziet dat hij naar rechts moet, zie je?
0: Hij
1: denkt dat hij hier moet staan. Je moet naar rechts, Yuki.
0: Ja. En toen stond hij te scheef.
1: Ja.
0: En dus staat hij links.
1: Ja, zie je links niet op de gele streep. Ja.
0: En dus staat hij als auto niet ingelogd. Sensor onder de auto. Oké. Ja, dat krijg je. Als er mensen tussenuit vallen, dan is het soms in één keer, ja, ik stond net hier. Ja, nu sta ik daar. Ja, ja,
1: toch is het een concentratiedingetje.
0: Gasly stond eerst. Nee, het is een teamdingetje. Dat vind ik. Het is een teamdingetje. Russell op hard. Gasly op harde band. Verstappen op de medium. Dan vier man. Colapinto, Piastri, Norris, Lindblad op hard. Standing start. Nogmaals. En weer een rondje eraf.

0: Verstappen heeft flink wat temperatuur in die banden gebracht. Hoor je dat? Want die komt hier redelijk aanjazen.
1: Hij is als enige op de medium.
0: Ja.
1: In die top 7.
0: Ja, zal proberen, denk ik, daarmee bij de start wat te winnen ten opzichte van Gasly. Ja, redt hij dat op topsnelheid?
1: Ja.
0: Let op straks, als we er zijn, op de manier waarop de achtervleugel van Gasly zeg maar lijkt te verdwijnen door wat er is. En de anderen hebben die een Macarena hebben, die hebben nog gewoon een balk in beeld hangen. Ja, makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Gasly ook scheef.
0: Ja, scheef op je plek mag als je maar boven die sensor staat. En Yuki stond met zijn wiel niet op de gele streep waar je net overheen moet staan. Dus dat was vrij helder. Kijk, die streepjes hier rechts nu bij Oscar Piastri onder zijn spiegel vandaan komen als je mee zou kijken. Maar daar zit hij ongeveer. Dat is ook Alonso dit, hè? Gewoon lekker rustig aan het toe rijden. Al die gasten staan er vooraan. Die dingen worden heter en heter en heter en heter en heter. Hij heeft richtmaling aan. Want er zijn een aantal anderen die nog niet helemaal op hun plek staan. Bij de Williams een schuif op dit moment aan. We gaan kijken wat het gaat worden. Ja, eigenlijk is het poging 3, hè? Zondag 6 september 2026, de derde poging. Je krijgt waar voor je geld? 3 starts voor de prijs van 1. Eén, twee, drie lampen aan. De vierde, de vijfde. Uit. En we zijn onderweg nu met Russell dus vanaf de pole position. Dan Gasly, Verstappen, Colapinto, Piastri en Lando Norris.
1: Colapinto,
0: topstart. Verstappen heeft niet zo'n fijne start. Oh, Hamilton zit al achter hem. En aan de binnenkant zit daar Oscar Piastri. Dan moet Colapinto opletten. Dan moet Verstappen op zijn voorvleugel opletten. En dat redt hij net niet. Hij zakt een plaatsje terug. En heeft nu Lewis Hamilton achter zich aan. Hamilton heeft een topstart gemaakt. En hoe zit het met Kimi Antonelli?
1: Kimi Antonelli gaat even loeren. 12e positie. 1, 2, 3, 4. Nee, kan ik niet zien.
0: Oh, Lewis Hamilton is aan het banjeren, jongen. Niet normaal. En die zit daar al te duwen. En Verstappen zakt weer een plaatje terug op die mediumband.
1: Nee, volgens mij pakt hij Colapinto terug.
0: Nee, sorry. Hij pakt Colapinto terug.
1: Ja.
0: Lewis Hamilton had het aan de slag met Piastri. Dus zit Piastri nu weer te hannissen. Oh, daar gaat de volgende. Het is Colapinto. Oh, oh, blijf de baan, blijf de baan. Pas op met terugkomen. Oeh, in de Lesmo 1. Dat is me er een rotplek om eraf te gaan. Reizer. Hartverzakking 1, 1.5.2. Off-track Colapinto. En zo heeft Gasly de eer te verdedigen. En dat Lewis Hamilton dat heeft voor het team van Ferrari.
1: Antonelli 8e inmiddels.
0: Wauw, lekker wel.
1: Achter Lando Norris.
0: Ja. Piastri dus niet zo slecht als dat ik dacht. Norris was er even in de buurt. Verstappen sluit aan achter Gasly. Hierachter zijn ze nogal druk bezig. Dat zijn de hazen. Berman, Hulkenberg, Tsunoda zit daar goed. Russell begint uit te checken. Maar kijk, die auto van Colapinto, van Gasly loopt de partij hard, jongen. Niet normaal. En daar komt ook Lando Norris. Weet je nog, vorig jaar slechte pitstop. Ja, je moet even je plek veranderen. Mm-hmm. Amahula.
1: Antonelli is aan Norris voorbij.
0: Zesde. Komt hij aan. Daar.
1: Ja. Gaat nu richting Piastri.
0: Antonelli naar het podium. Het is rondje 7. Zonder fouten, gekkigheid, dingen. Dat heeft hij. Hij heeft die drive. En dat wordt voor George Russell dan ook nog wel een ding. Daar zitten we te kijken wat Lewis Hamilton weer doet met Piastri. Het is nogal een redelijk gevecht hoor, tussen die twee. De een heeft op het ene moment net wat meer. De ander op het andere moment net een beetje meer.
1: Colapinto terug op de baan op de 15e positie.
0: Ja, vind ik niet. Nee. Het was een uitstap. Ja. Maar je toch wel eventjes, zeg maar, misschien later vandaag als hij gestopt is, is gewoon onderbroek voor moet halen. Dit is de straight line mode. Hier die achtervleugels die openklappen. Kijk, die van Gasly, die zie je bijna niet. Bij Verstappen zie je nog zijn ding. Bij Hamilton zie je nog zijn ding.
1: Hamilton verdedigt.
0: Ja, die
1: heftig.
0: Verdedigt. En dit is het voordeel van deze Kimi Antonelli. Nu dus al zesde. Achteraan gestart bij poging 1. Vanaf 12 bij poging 2 en nu al op 6. En Verstappen gaat nu aanvallen bij Pierre Gasly aan de binnenkant van de Tamburello. En is er al voorbij, want hij kijkt naar links en stuurt naar links. Mooie actie. Oh, Antonelli.
1: Bij Piastri. Hij moest echt even op het laatste moment de deur dichtgooien.
0: Ja.
1: Wow.
0: Heeft Verstappen daar niet te veel verbruikt aan batterij om daar dus Gasly te pakken? Hij wil los van Gasly. Verstappen zet de snelste race onder neer. Brengt hem naar 1.26.3.2.8. Kan hij Gasly lossen? Want dat zou wel een gunstig ding zijn. Antonelli.
1: Voorbij Norris, maar ze zijn het gevecht. Norris wilde er net weer terugpakken.
0: Zit nog steeds in die oranje sandwich.
1: Ja.
0: In de papaya sandwich. Ik weet niet of papaya tevreden is, dat weet ik eigenlijk niet, of te eten. Maar kom eens aan, in de achtergrond. Ja. Het probleem is dat als je soms op een punt inhaalt, dan ben je beter in je elektromotor. te gebruiken. Loopt je accu leeg en kun je daarna zelfs met je accu niet meer verdedigen. Kan een ander jou weer makkelijker voorbij.
1: De yo-yo inhaalactie.
0: Ronde 8 van 53. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Gasly, 4 Hamilton, 5 Piastri, 6 Antonelli, 7 Norris, 8 Lindblad, 9 Berman en 10 Yuki Tsunoda.
1: De beide McLaren's hebben die Macarena achtervleugels.
0: Ja.
1: Was dat jouw vraag?
0: Nee. Oh. Het gaat er mij om of Liam Lawson hem heeft.
1: Oké, okay. Ik zag de beide McLaren's open en dicht draaien.
0: Ja, Lawson weer maar nog niet. Nee. Die zit in de buurt van Yuki Tsunoda. Kijk, Max lost hem nog niet echt. Maar zet hem genoeg in de vuile lucht. Hij moet nu wel op gaan letten hoor. Het is nu een treintje. Verstappen dus op P2. Maar het is wel een trein die achter hem aan zit. Met Gasly, Hamilton, Piastri, Antonelli, Lando Norris en dan een gat naar Lindblad van 1,2 seconden.
1: Verstappen en Antonelli, de beide mannen op de medium. De rest allemaal op de harde band.
0: Verstappen zou in principe ook eerder naar binnen moeten. Maar ja, je gokt misschien wel op een safety car, want dan maakt het weer niet uit.
1: En Hamilton natuurlijk, sorry.
0: Was het gat tussen Verstappen en... Verstappen komt dichterbij aan Russell. Dan heeft Gasly nu op 17e. Dat was op start-finish op 18e. Dus Gasly loopt wel harder. De snelste race rond is in handen van Lewis Hamilton. Nee, 25-9-31.
1: En de beide Racing Bulls ook in de top 10. En Berman is aan de deur aan het kloppen bij Yuki Tsunoda.
0: Op dit snelle circuit zie je dus inderdaad dat het hele veld nog binnen 17 seconden. Er zijn circuits waar het na 3 rondjes al is van de complete top 9. Maar dat zit nu nog redelijk oké. Dus zelfs Alonso en Bottas kunnen blij zijn. Wat rijdt Alonso voor rondetijd? 27-9. En dan rijden die Cadillacs 28-4. Pwah. Alonso heeft best wel goede pace te pakken. Want die is sneller dan Albon en Pirès voor hem. 27-9 is een 11e tijd. Daarbij het hebt van ten opzichte van het hele veld.
1: Yuki Tsunoda heeft wel een starting procedure infringement veroorzaakt.
0: Jo. Dat is gek.
1: Noted.
0: Ja. Ja, wat zouden ze kunnen geven? 5 seconden. Als ze echt boos op hem zijn. Want het is natuurlijk een dingetje. Hè? Het zou een 10 seconden stop en go kunnen zijn.
1: Ah, ik zou een 5 seconden geven, denk ik.
0: Ja, maar dat is de minimale straf die je kunt geven aan dingen. En je laat nu het hele veld een extra ronde draaien.
1: Dan komt die aanval van Hamilton.
0: Lewis. Daar zit nu wel aan de goede kant. Ja, Lewis naar 3. Nu wordt het oppassen voor Verstappen geblazen. Want Hamilton weet dat hij de enige overgebleven Ferrari is. En heeft hij al wat extra's, dan zal hij het zeker niet nalaten om dat te gaan proberen. Zijn afgelopen rondetijd was trouwens maar 1/10 langzamer. Maar daar kan Gasly misschien terugkomen. En Gasly doet dat niet. Althans niet met verve. Mediumband van Lewis Hamilton net wat beter hier. Hamilton on fire. Ik zei het al, voor Hamilton zou die herstart ook wel eens niet zo slecht kunnen zijn. Antonelli is naar die 6e plek geklommen. En daar zit hij dan ook even. Hij zit nog steeds.
1: Hij zit vast achter Piastri. Ja.
0: Zit een beetje klem daar. Maar er is ook geen vrije lucht. En ik ben bang dat Gasly zo dadelijk opgevroten gaat worden door 2 McLaren's en 1 Mercedes.
1: Daar komt die aanval al.
0: McLaren 1.
1: Piastri voorbij aan Gasly.
0: Ja. Yep.
1: Antonelli zit daarachter. Die komt ook. Kijk maar. Kan niet missen. Hij gaat door hoor, ja hoor. Ook daar gaat Antonelli voorbij aan Pierre Gasly. Pierre Gasly dus nu inmiddels 6e.
0: Vooral rustig blijven daarbij Alpine. Je wint hem niet 1, 2, 3, je wint hem niet zomaar. Hij heeft een harde band. Hij weet dat er 2 mannen op een mediumband voor hem zitten. Als ze een foutloze wedstrijd hebben, dan is het ook... Kijk, die Verstappen die is even naar die Russell toe gedoken. Ja, snelste raceronde. 25-6. Rijdt ook wel weg bij Lewis Hamilton. Dat gaat dus 2,5 seconden.
1: Dat is ook wel leuk hoor, Verstappen tegen Russell.
0: Aha.
1: Verstappen op de medium. Russell op de harde band.
0: Ja. Jawel. Maar het is wel de pace. Je moet hem er wel uitzien. Dan. Kijk, kan ook zijn dat Russell dacht op die harde band. Joh, ik zit hem even op 99% en bla bla bla. Oh, daar komt Verstappen aan. Oké, laten we even een tandje bijzetten. Dat is wel een klap hoor, wat hij pakt. Heeft 25-6. In rondetijd ten opzichte van 26-3. Gewoon 17e van een seconde. En ik heb geen fout gezien bij George Russell. Laat dat duidelijk zijn. Antonelli gaat nu hard in sector 1. Heeft wat meer vrije lucht. Zouden we kunnen zeggen. We zitten in de 11e van 53 rondes totaal. Maar race-wise is het pas rondje 5-6. De race pace van de auto voor Verstappen is op dit moment gewoon goed te noemen. Het enige wat Verstappen kan hopen is als hij hem zou weten in te halen. Dat er aan een safety car komt. Hij gaat wel kijken, maar Russell remt laat. Hij zit er heel dicht achter. Sonoda starting procedure infringement after the race. Oké. Okay. Misschien hebben zij een boordradio gehoord die wij niet hoorden, dat ze hem verkeerd geïnformeerd hebben. Prima. Verstappen en Russell. Einddeur rechterstuk. Russell en Verstappen de rechterzijde. Toedels. Maar wat heeft hij verbruikt? Russell probeert terug. Luister naar de fans. Ja, ja. Op de baan. Altijd lekker. En Hamilton is die plek weer kwijt.
1: Mooi gevecht hoor.
0: Ja, hier komt Russell. Want zei het al, wat heeft Verstappen daar verbruikt? Russell aan de buitenkant. Oeh, moet opletten, opletten. Ja. Voor het weet krijg je een halve breaktest. Hè? En dan gaat hij op de radio zitten brullen. Waar kan Verstappen weglopen? Want hij heeft natuurlijk veel batterij gebruikt om die inhaalmanoeuvre te doen. Hij heeft dus bij het uitaccelereren van deze bochten daarna, zeg maar, gewoon minder vermogen. En daar leek George Russell van te kunnen profiteren, maar het is hem voorlopig nog niet gelukt. 12 van 53, 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Piastri, 4 Antonelli, 5 Hamilton, 6 Gasly, 7 Norris. Je komt toch echt niet heel lekker ver naar voren.
1: En Antonelli ook niet meer. Want hij stokt ook een beetje,
0: ja, maar
1: achter Piastri.
0: De logica is, met de snelheid van de auto, de mindere jongens pak je. En dan kom je bij jongens die ongeveer gelijk zijn. En dat is dan weer veel moeilijker.
1: Of
0: maar hij probeert het wel.
1: Kan ook, hè?
0: Die achter Lewis Hamilton.
1: Hij gaat in de aanval.
0: Ja. Hallo. Zo. Hamilton is ook om een of andere reden gewoon weer 2 plekken achteruit geboerd. Het gaat wel hard daar. Kan Verstappen die Russell achter zich houden. Het is straight line motor. Er zijn mensen die denken, hey, die DRS staat open. Nee, dit is straight line motor. Het mag bij iedereen open.
1: Daar komt Antonelli aan de binnenkant.
0: Antonelli voor het podium. Ja hoor. Verstappen, 2 Russell, 3 Antonelli, 4 Piastri. De race pace Verstappen is weer los. De race pace van de Mercedes is ook los.
1: Hij moet hier wel verdedigen hoor.
0: Ja, continu. Continu. Zo. Ik denk dat hij heel veel verbruikt van zijn elektriciteitspower op het rechte stuk ter verdediging. En dan word je dus kwetsbaarder in de Curva Grande. Hè? Onderweg naar die tweede chicane, de Della Roggia. Want hier kan Russell niet. Dus Russell moet een plan gaan verzinnen.
1: Ja, want Verstappen gaat Antonelli helpen achter op Russell te komen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat denk ik wel. Die houdt lekker Russell op nu. Dan komt Antonelli steeds dichterbij.
0: Oké. Okay. Mijn buikgevoel zegt dat Max niet heel veel harder kan dan hij nu gaat. Maar dat mag.
1: Nee, maar hij door Russell op te houden.
0: Nee, dat kan. Nee. Hij kan hem in zijn schoot laten vallen.
1: Ja,
0: tuurlijk, dat
1: precies.
0: Kan. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat Antonelli gewoon meer pace heeft. 25-7 ten opzichte van 26-4. Die jongens komen dichterbij. Piastri en Hamilton, dat is ook weer bijzonder. Er weer 2,6 seconden tussen. Oh, dan komt Hamilton weer aan. Dat hij weer proberen. In de achtergrond. Achter Antonelli, Piastri en Hamilton. Gasly dus op 6. Daarachter nog steeds
1: Russell.
0: Russell.
1: Ik.
0: Verstappen verdedigt de binnenkant. En remt later. Ja, wel fijn dat er toch gewoon uitremacties zijn hoor. Ondanks het clipping wat er bestaat en wat er is. En het hele veld schuift in elkaar. Let maar op. Het hele zoontje komt eraan.
1: Daar gaat Russell voorbij.
0: Nee hoor, de bocht is naar links. De bocht is naar links. No way. Ja. No way.
1: En die Antonelli, die zit eerste rang.
0: Oh,
1: waar gaat het stuk?
0: Hamilton is rechtdoor gegaan.
1: Oh nee, hij geeft de plek terug, denk ik. Ja. Ja.
0: Hamilton is even rechtdoor geschoten. Kan en mag. Maar wel op de juiste manier.
1: Lekker hoor, dit.
0: Ja, het is voorlopig is het puntje van het stoelwerk. Want dit hadden we toch met weinig mensen denk ik verwacht dat het zo zou gaan. Komt natuurlijk ook, je kunt het ook heel makkelijk maken. Ja, de auto van Verstappen is niet de snelste uit de top 6. En dus komt de rest dichterbij. Maar is hij wel, heeft wel de racecraft. En die Russell die moet er met zijn tanden in zijn stuur zitten. Want die moet inmiddels, dat had hij eerder niet, in zijn spiegeltjes beginnen te kijken. Want daar komt Kimi Antonelli aan. En daar heb jij dan wel weer gelijk. Als Russell aangevallen kan worden door Kimi Antonelli, dan is dat wel een dingetje. En voor Russell, hé.
1: Zo.
0: Eén keer vanaf pole vertrokken. En je weet dat hij van achteraan moest komen. En toen vanaf 12. En nu zitten we achter elkaar.
1: Rondje 15.
0: Vinden we wel een dingetje.
1: Ja.
0: Maar goed, dat
1: komt
0: ook.
1: Nu komt Russell toch?
0: Nee, het kwartje is gevallen. Nee, Verstappen verdedigt weer die binnenkant. Hij kan niet insturen.
1: He's moving on the braking.
0: Nee.
1: Zegt Russell dan.
0: Nee, ik denk het niet. Max kan alleen maar hopen dat Antonelli hem aan kan vallen. Max weet ook wat de maximale pace van Zelt is. Wellicht zegt hij nu, ik vind het gewoon leuk. Kijk, hier gaat hij wel aan de buitenkant. Nu is Russel wel een tandje verder dan hij was. En dan moet je opletten, gaat hij naar rechts? Ja, hier zit hij ervoor. Kijk, zie je. En dan komt Max weer aan de binnenkant. Oh, let op voor je voorvleugel. Nee. Goed gedaan. Nu is het gedaan. Zou ik het ook wel weer lachen vinden als Max weet, joh, eerst en tweede kan ik toch niet worden. Dat hij heel makkelijk die Antonelli er voorbij laat. Kom maar, Kimmy. Doe lekker je ding, jongen. Want ik weet nou vrijwel zeker dat Max er meer plezier in zou hebben als Antonelli deze wedstrijd weet te winnen als hij hem niet kan winnen, dan dat George Russell het doet.
1: Maar Max zal aan de kant gaan op een recht stuk, hè? Dat vindt hij prettig, toch?
0: Zegt hij altijd, dan kost het mij het minst. Ja. En dit zou toch voor Italië wat zijn, zeg, hé. Charles Leclerc eraf. Lewis Hamilton even mee, even derde gelegen, maar veel te veel van de banden gevergd, waardoor hij niet terug lijkt te poepen. Achteruit lijkt te vallen, zeg maar. Dat is een nette manier om het te zeggen. En Antonelli zit hier prima. Hebben we elkaar van de week eerder op deze manier opgezocht, hè? Antonelli en Max staan dus ook op dit punt. Hoe hard gaat Verstappen verdedigen ten opzichte van Antonelli? Dat is de vraag. Antonelli komt wel van ver, hoor. Hij komt van ver, maar gaat hij het doen? Verstappen blijft een beetje half in het midden. Aanremmen, hij wacht. Hij wacht.
1: Ja. Hamilton is Piastri voorbij.
0: Ja, en boven in beeld komt Piastri denk ik net weer terug. Net niet. Dus kan ook Hamilton zich weer gaan aansluiten daar.
1: Nou maar komt moet hij, Antonelli.
0: Moet hij wel een gat dichttrekken. Ja. Ja, ik zeg niet de deur gaat open. Maar ik zie hier ook niet de verdediger.
1: Ik zie niet veel verdedigen, hoor.
0: Ik zie ook niet de verdediger de actie die ik eerder gezien heb, hoor. Sorry dat ik het zeg. Neem me niet kwalijk.
1: Piastri weer voorbij aan Hamilton.
0: Ja, dat zei ik al. Dat is...
1: ja, hoppa.
0: Eigenlijk als je aanvalt in de eerste bocht, ben je daarna kwetsbaar. Zo is het. Dus moet je daar ook niet al te veel toe laten verleiden. En het beste is eigenlijk wat je kunt doen, is aansluiten in bocht 1. In de allereerste knik, de rettifilio. En dan in de curva grande aansluiten. En dan, net wat er net gebeurde bij de Della Roggia, daar gewoon een beetje extra pakken. Ja, doe maar even. Hè. Ik bedoel, dit gaat met gemiddeld 52, 53 in de rond hier.
1: Wel een paar tracklimitjes. Albon, Colapinto, Russell heeft ook een tracklimitje. Hamilton heeft een tracklimit.
0: Hier Hamilton en Piastri weer met elkaar. Ja. En als Hamilton dit dus op zijn accupower gedaan heeft, dan krijgt hij hier nu daar krijgt de rekening van gepresenteerd. Ja. Colapinto, Gasly, settelt redelijk in waar hij zit, denk ik. En als hij Norris achter zich kan houden, doet hij dat goed. Hier bovenaan in beeld komt Piastri weer, zei het al. En zit Hamilton weer aan die binnenkant. En Piastri is net, zie je dat?
1: Netjes doet hij dat, zeg.
0: Hij gaat het hier weer proberen. Hij heeft dan inmiddels Gasly aan zijn staart hangen. De blauw-roze. Daar is hij. Alpine. En Norris vind ik op dit moment tot op heden kleurloos. Ja. Hij zit er, hij doet het. Nou, gaat Max weer. De auto is kapot op de rear axle. En dat broken is niet kapot, van er is iets kapot. Maar hij heeft dat eerder over gehad. Het heeft te maken met het differentieel. Dat die auto dan minder makkelijk over de curbs gaat. Dat hij meer stuitert. Dat hij minder grip heeft. Dat hij minder snel op zijn gas kan. En dat gebeurt in de Red Bull te vaak. Soms heeft hij het en dan komt het niet terug. In kwalificatie heb ik er ook over gehoord. En nu is hij na 17, zeg maar, de 17e ronde van de wedstrijd, heeft hij weer hetzelfde gevoel dat hij achterkant niet doet wat hij doet. En Kimi Antonelli, ik hoop dat hij hem in de eerste bocht er voorbij zit, want daar hangen microfoons. Vind ik wel leuk.
1: Verstappen kan nog wel een beetje mee.
0: Ja, daar wil ik wel mee.
1: Trouwens, er was nog een incident between Lawson en Hulkenberg. Noted.
0: Oké. Okay. Waar is Lawson, joh?
1: Ja, bij Hulkenberg, denk ik wel. Ja,
0: 21ste, dus is hij binnen geweest. Er is wat met Lawson.
1: Okay.
0: Achteraan gestart, nu 21ste.
1: Ja, is hij binnen geweest voor een setje minimum.
0: Ja, ja. Tweede stop. Halla, bingo, Kimmy.
1: Hoor het publiek,
0: ja, daarom, ik hoop dat hij het in bocht 1 doet. Maar ik zat even te zoeken naar Lawson. Ik denk, wat de fuck met Lawson? Kimmy Antonelli. Zelfs de raceronde. Au, George Russell. Dit doet pijn, hè. Where's Kimmy? Ja, hij start achteraan, oké. Okay. Tweede start. Where's Kimmy? Ja, hij start de 12e. Derde start. Where's Kimmy? Ja, hij start de 6e. En Hamilton en Piastri hebben een leuke middag samen, maar doen elkaar wel pijn, want hij zat op 2 seconden van Verstappen en nu op 3,3. Dus ze verliezen alleen maar tijd met deze knokpartij. En ik ben bang dat Lewis Hamilton niet zich gaat concentreren om vooruit te kijken. dat hij aan het einde van de rit denkt van... ik had het misschien iets anders aan moeten pakken.
1: Podium gemist. Ja.
0: Podium gemist. Dat heeft natuurlijk in Zandvoort ook al dat gevoel gehad. Ja, we missed out this en missed out that. Ja. Want het is nog rustig op de radio. Ik zou wel vrede hebben met dit podium. Als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik denk Verstappen ook.
0: Ja, sterker nog. Verstappen heeft nu... wat is hij? 8 ronden aan de leiding gelegen. Dat is meer dan in alle wedstrijden het hele seizoen hier bij elkaar.
1: Okay.
0: Dat moet ook niet vergeten. Hij had natuurlijk ook wel de mazzel dat hij voor deze wedstrijd al 43 in aan manoeuvres had gedaan. Ja, hij komt weer, hij komt weer. Dan gaat hij een wisselpak. Dat zou het zijn.
1: Ja. Nee. Oh, Russell gaat richting Antonelli.
0: Antonelli, laat hem erin lopen.
1: Doordat Russell hem ernaast kon zetten, kon Verstappen die inhaalmove niet maken. Leuk hoor, dit. Komt u maar, volgende ronde nog een keer. Antonelli voor Russell, voor Verstappen. En Norris is weer voorbij aan Gasly.
0: ...19 van 53. Antonelli, Russell, Verstappen en hier Piastri. Oh, ja, het staat de jojo in haar manoeuvres. Maar hij duikt wel meteen naar rechts. Waar is Hamilton dan nu?
1: Die ja, blijft slecht geschakeld, zeg.
0: Nou ja, als hij niet meer voorbij komt, dan hoeft het niet. Maar als hij nog een keer voorbij komt, moet het wel. Verstappen nu toch met een groter gaatje ten opzichte van Russell, hè? Op het moment dat hij er naartoe liep, leek goed te zijn. Piastri nu op die vierde plek op 3 seconden...
1: Ja.
0: Hamilton gezien. Alle Ferrari-fans houden van Ferrari. Laat dat duidelijk zijn. Alle Italianen houden van Ferrari. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat Italië met een overwinning van Antonelli wel heel blij zal zijn. Alhoewel, kijk, er komt Russell weer aan, hè, met grote rasse schreden. Knetter de knetter. Ja, het is weer gewoon stuivertje wisselen. Hè? En nu is Russell weer aan de leiding. Dit is geen stoere uitremactie dingen. Dit is het gevolg van de een had de batterij, de ander niet. Nou, dan kan Kimi hier weer terugkomen. Yo-yo overtakes noemen de meeste mensen dit. Die rijdt hier door Qatar. In de wielrennerij noemen ze dit volgens mij kop over kop.
1: Ja.
0: Schaatsen misschien ook nog wel, marathon schaatsen. Maar ze moeten er niet te veel rondetijd mee verliezen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. 25-7, 25-8. Want Oscar Piastri rijdt gewoon 25-6. Weet je, die heeft 18e voorsprong op Hamilton. 3,3 seconden achter op Verstappen. Dus die kan redelijk zijn eigen tempo rijden. Verstappen begint nu toch langzamerhand die zilveren sterren aan de horizon te zien verdwijnen. En komt in een wat eenzamere wedstrijd terecht. En dan moet hij straks nog een keer naar die harde band. Terwijl dus bijvoorbeeld Russell naar de medium kan. En Antonelli moet ook naar de harde band. Ik denk dat Los en Hulkenberg elkaar ergens geraakt hebben, waardoor Hulkenberg Los naar binnen is moeten gaan. Misschien wel voor een nieuwe voorvleugel of zo. Ja. Daar is natuurlijk helemaal achteraan.
1: Ja.
0: Niks van gezien.
1: Totaal buiten beeld.
0: Ja, want dan even track limit gehad.
1: Ja, dat was met een inhaal gedoe met Norris volgens mij.
0: Nou, gaan we weer. Of blijft Kimi nu even rustig zitten? Nou ja, hij was er alweer voorbij.
1: Ja, Russell. Poging. Lukt niet.
0: Goh.
1: Daardoor komt Verstappen langzaam weer dichterbij. Norris weer voorbij aan Gasly. Dat zijn ook van die yo-yo acties.
0: Ja,

0: Antonelli van 19 naar de leiding op dit moment. Eén Grand Prix is ooit vanaf zo'n plek gewonnen. Dat was John Watson, maar die kwam van lager nog. Van 22 was in 1983 in de Grand Prix van Long Beach in Amerika. John Watson, Watty voor vrienden. Maar ik vind het helemaal, als ik weer eerlijk ben... we hebben genoeg op ons netvlies, hè? Laat me niet verkeerd zijn. Weinig graphics van onboord. Weinig boordradio's.
1: Niks in de halo's.
0: Nee. Goed, gelukkig de app doet het, hè? Dat is al een dingetje. Norris heeft een tracklimit.
1: Komt hij weer aan, Russell?
0: Ja.
1: Ja. Antonelli kan alleen maar aansluiten, want de energie is op.
0: Stapt nog weer van 1.1, 1.7 naar 2.2, 1.9.
1: Gaat hij nu weer terugkomen, Antonelli? Ja, let maar op.
0: Hetzelfde verhaal. Welke kant kies je?
1: Links.
0: Ja, maar Russell verdedigt nu links.
1: Hij moet naar links. Hij moet er links langs. Nou, dan maar rechts.
0: Buiten langs. Geweldig.
1: Zo de
0: die had Russell niet verwacht. Kan Russell hier bij Lesmo 1 terugkomen? Dat is dan weer de vraag.

0: Lawson krijgt een waarschuwingsvlag. Dus die is ding aan het doen die niet helemaal netjes is. Alright, hij heeft in ieder geval Lance Stroll weer te pakken.
1: De vraag is alleen wie zijn banden het eerst eraan gaan. Hè? Die mediums van Antonelli of die harden van Russell?
0: Ja, op dit moment hebben ze gewoon allebei dezelfde pace. Weet je? Ja. In het kampioenschap zou Kimi er nu naar 267 punten gaan. Loopt Norris wel wat uit. Loopt Russell wel wat uit op Hamilton. Norris komt natuurlijk niet dichterbij aan Hamilton. Verstappen pakt wel weer wat. Maar ja, dat zijn allemaal puntjes onderin.
1: Ik denk dat Verstappen blij zou zijn als hij dat podium kan vasthouden. En dan weer een binnenkant. Binnenkant van Russell.
0: Ja, de regie vindt het leuk. Maar ja, er zijn denk ik andere gevechten op de baan gehouden die er meer om gaan. Hülkenberg en Bortoletto zijn met elkaar in de slag. Ocon en Colapinto. Gasly en Norris. En dit is gewoon het gevolg van ik doe dit, dan doe jij dat. Ze hebben er allebei geen last van. Hè?
1: Komt Antonelli weer.
0: Hij wacht. Gaat nu met Verstappen. 1.6.
1: Ja. Lawson heeft wel black and white. Staat verder niks achter.
0: Ja, waarschuwingsvlag.
1: Ja, maar
0: is hij niet braaf geweest.
1: Ja.
0: Ik ook wel eens. Ja, ze zien het bij Mercedes dus ook. En daar moeten we eerlijk in zijn. Ja, Kimi, oké. Okay. We zijn wel een beetje klaar met het yo-yo. We moeten wel opletten met die stappen achter ons. Ja, zeg maar wat ik moet doen. Moet ik er gewoon achter blijven zitten? Zeg het maar. Ik vind het een geweldige. En als hij slim is, gaat hij nu inhalen. En dan zorgt hij dat ze dat tegen George Russell gaan roepen. Hè? Stap yo-yoing. Als ik Kimi nu was, zou ik hem inhalen. Hij doet het niet. Dan zou ik zeggen, oké, zo, nou een stap yo-yoing. Weet je, eerst zelf inhalen.
1: Is nu het moment?
0: Ja, dit was toch het moment. Ja, ik bedoel, die Verstappen zat natuurlijk weer. Zat hij op 1,4 seconden de vorige ronde. Ja, dan is het nu weer 14e dichterbij gekomen. Dus ze zijn toch een beetje bang voor die Verstappen. Gaat hij terug? Zit hij op zijn stuur wat andere dingen aan te passen? Ja, natuurlijk, zie je. Verstappen pakt 18e de afgelopen ronde. Dat ze zelfs in de tapielen pappen. 24 van 53 op Italië. Met Russell, Antonelli 1, 2, 3. Hamilton nu vierde. Dan Piastri, Norris 5 en 6. Gasly 7e. Originele pole position zit er. Dan 8e Lindblad, 9e Tsunoda. Toch wel weer knap van de Racing Bulls. En Ollie Bearman lijkt op dit moment de punten gaan pakken. Maar dat duurt nog wel even. Hij heeft 1,8 seconden achter zich aan Bortoletto. En dan Colapinto. Maar die komen dichterbij. Dat is ook een dingetje. Colapinto is trouwens redelijk aan het terugkomen van het uitstapje wat hij had, hoor. Vind ik not so bad.
1: Nog een berichtje van Ferrari.
0: Oh, Antonelli.
2: So George has been given the message to build the gap to Verstappen. He can't do that, so then we will invert.
0: George heeft de opdracht gekregen om gas te geven. Het gat naar Verstappen moet groter. Als hem dat niet lukt, gaan we de auto.

0: eens omkeren. Oftewel, Kimi Antonelli, stay where you are.
1: Klein berichtje nog van veruit, is niet dramatisch belangrijk, maar ik denk, zeg het toch maar eventjes. Charles Leclerc is inmiddels in de TV-pen gearriveerd. Hè, dus het vierkantje, waar al die vragen beantwoord worden. En hij mag maar één vraag per broadcast doen.
0: Ja, toch dat korte termijn geheugen.
1: Ja. Ja.
0: Sorry.
1: Hamilton met Piastri.
0: Ja, die zijn de hele tijd al met elkaar bezig. Dus kijken, even in de gaten houden wat Russell in hondentijd kan doen, hè. Want ze hebben hem de opdracht gegeven dat hij het gat naar Verstappen nu groter moet maken. Maar even in de gaten houden. 25-6, 25-9, max 25-7. Dus hij pakt voorlopig een tiende. Dat is ook wel een redelijke stok achter de deur aan Russell. Hé, joh, je moet dat gat groter maken. Als dat niet lukt, laten we Kimi aan jou voorbij gaan. Ouch.
1: Even kijken, door die safety cars is natuurlijk dat pitstop window wel een beetje veranderd.
0: Ja, denk ik ook.
1: Maar we zijn nu bijna...
0: Je hebt 7 gratis rondjes, hè? Dus alles wat iedereen die tot 30 ging, kan tot rondje nummer 37. Nou, dan word je tweede stint ook. En die jongens die naar een medium zullen moeten gaan, die zullen hem korter willen houden. En die jongens die naar een harde band zullen gaan, zullen kijken of de race pace die ze op dit moment op de medium draaien, goed genoeg is om bij te blijven. Nou, Russell antwoordt wel, hoor.
1: Alonso in de pits. En die is er alweer uit. Nee, er staat nu een retired achter Alonso.
0: Retired.
1: Even in de gaten houden.
0: Even terug. Russell antwoordt, hè. 25-3. Nou ja, Verstappen heeft dat ook gehoord. Ook door, Kimi schiet rechtdoor. Zat hier te dicht achter. Ja, en dan kan George dat gat wel groter maken naar Verstappen. Maar dan moet Kimi oppassen dat hij niet in zijn schoot valt. 1,1 seconde. Want Verstappen versnelde dus ook met een 25-3 mee met George Russell.
1: Hij zit nu weer achter Antonet.
0: Je weet hoe het gaat, hè. GP naar Max toe. They just ordered Russell to make the gap. Kom maar op dan. Let's try. Let's make life difficult for them. Ik hoor het hem zeggen. Hè? Max is in ieder geval competitief in deze auto. Daar zal hij blij mee zijn. Ondanks dat hij dus klaagt over de achterras. Hè? En broken is niet kapot. Maar ja, als het allemaal
1: minder goed
0: werkt zoals het werkt, dan is het oké. Okay. Dan is het allemaal solid en lock. En als het niet helemaal werkt, dan noem je het... Ja, hij is niet solide genoeg. Hij is broken. Dat is Bortoleto in de balk als je mee keek. Is hij Colapinto voorbij gegaan? Nee. Zitten wel dicht bij elkaar. 1 seconde, zij was aan het verdedigen. Zo komen zij het rechte stuk van Monza opgeblazen. Russell, Antonelli en Verstappen in die volgorde. Onderling verschil nu 7, even oud, verschil naar Piastri 7 seconden. Dus Piastri heeft 5,6 seconden op Verstappen. De rondetijden van Piastri zitten in de 26-1 en Verstappen reed de 25-7. Dus mocht het technisch allemaal okidoki blijven, dan zijn deze drie mannen onderweg naar een podium.

0: 25-5 de ronde tijd van Russell. 25-4 de ronde tijd van Antonelli. 25-7 die van Max.
1: 1,7 seconden. Verstappen, Russell.
0: Was op start-finish. Nu 2,1 op de GPS. Dus hij is aan het doen wat hij doen moet. En dat moet hij wel om Harry te redden.
1: Anders is hij zijn overwinningje kwijt.
0: Nou, het wordt met de stops natuurlijk ook nog wel interessant, hè? Wat ga je doen bij het team van Mercedes? Want ze kunnen natuurlijk, Jack, ze kunnen Kimi Antonelli een undercut laten plaatsen op George Russell.
1: Ja, kunnen ze doen.
0: Want hij staat op de medium, dus dat hij eerder naar binnen moet komen is logisch. En hij valt gewoon weer aan, hè? Hij valt gewoon weer, hij rijdt in ieder geval netje naartoe. Hij valt niet aan, dus ik moet het even corrigeren. Hij laat nog steeds al zien, het is geel, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. Stroll.
1: Ah, nee, hè.
0: Stop de car. Hydraulic issue. In bocht 1, hè. Yeah. Voor een safety car. Nou, dan gaat het klap het hele zootje naar binnen.
1: Ja, virtual.
0: We zitten over de helft heen. Ja, oké. Okay. Dat scheelt alweer de helft. Oeh, dit worden weer keuzes maken, keuzes maken.
1: Pitstop wel of niet doen.
0: Ja, het is nu maar 15 seconden.
1: Ja.
0: Wil je, moet je, ga je. Ga je stekken. Doe je het met twee man tegelijk. Dit wordt wel een keus voor het team van Mercedes. De auto van Stroll is al keurig bijna weg. Zij gaat niet heel lang duren, hè? Dat is ook weer de truc. Ja, hier zijn ze al binnen. Oh, oh, oh. Volgens mij zat er een man bijna vast achter die voorvleugel. Maar goed, wie waren het allemaal? Hulkenberg, Sainz en Ocon. Zit ook allemaal dicht nog steeds bij elkaar.
1: Russell nog steeds voor Antonelli voor Verstappen. Die zijn nu een beetje half gas aan het rijden.
0: Perez binnen. Ja, maar ja, wat ga je doen nu? Als je nu naar, ja, ik zou hem pakken.
1: Antonelli denk ik toch. Aanvallende pitstop zou ik doen. Maar ja, goed, dat bepaalt het team natuurlijk.
0: Ja, we horen niet wat ze roepen. Wie? Ja, Antonelli. Ja. Antonelli duikt naar binnen.
1: Verstappen mee. Ja, Verstappen
0: gaat ook mee. Oeh, en als dan nu die virtual safety car weggaat, dan is George Russell het bokje. Dan kon hij ook nog wel eens het podium verliezen. 10 seconden moet hij maar weer dichtrijden. 35-201. Stoptijd Verstappen 2,7. Oeh, dat is ook een goeie. Die drift bijna langs de monteurs van Ferrari bij het wegrijden. Antonelli in-out.
1: Hamilton gaat door, zie ik dat?
0: Nee. Nou, ze geven wel wat op en ze zakken wel wat terug. Ja, ja. Virtual safety car ending. Russell bokkie. Want ze gaan weer terug naar de race-snelheid. Verstappen mee in de vaart en volkeren. Antonelli en Verstappen dus na hun virtual safety car stop teruggezakt naar plaats 6 en 7. Schrijf ze even op hoor. Ik heb het nog onthouden.
1: Even kijken, Max Hart.
0: Ja, logisch, die moet, hè, voor het bandenreglement. Ja. En Kimi dan dus ook, toch? Is het ook op een mediaband?
1: Nee, Max hoefde niet voor het bandenreglement, toch? Die was op zacht gestart.
0: We hebben code rood gehad.
1: En die is naar M, dus klaar.
0: We hebben code rood gehad. Ja. Ja, dan had hij ook nog een keer naar medium kunnen gaan. Maar dat heb ik bij de eerste start al gebruikt. Dat was het. Code rood gehad, bandenreglement, putje.
1: Colapinto.
0: Goeie herstart. Ja, maar je mag volgens mij voor start-finish niet inhalen. En dat doet hij wel. Dus ik weet niet of dat hier ook zo is. Nee, het virtual safety car ending is gewoon tellen. Oh, wat een... Die loopt een partij hard, jongen. Daar schiet die Bortoletto voorbij, zo wie er niet is.
1: Ja, staat zwart stil, joh.
0: Situatie, Russell, 2 Piastri, 3 Hamilton, 4 Lando Norris, 5 Gasly, 6 Kimi Antonelli, 7 Verstappen. Die zijn dus tijdens die virtual safety car gestopt. Dan heb ik het over Antonelli en Verstappen. Iedereen heeft wel al één achter zijn naam staan. Maar ja, dat was natuurlijk het inrijden van de pitstraat bij de code rood situatie. Russell.
2: Well, massive D-ray, he's in a bit of trap. Keep cool, this is good.
3: Keep this strat.
0: Motor doet niet wat hij wil in deze strat. En strat 5, strat 4 is de power die je aan je auto en je motor wil geven. Terwijl Antonelli daar Gasly al voorbij is. En Verstappen dat als volgende zal moeten gaan doen. Ja, Kimi zal wel lekker gaan op deze band. mediums. Russell, Piastri, Hamilton, Norris, Antonelli, Gasly. Wanneer gaat Verstappen Gasly voorbij? Waar gaat hij het doen? Mooi in die top 10 nog steeds. Lindblad en Tsunoda op 8 en 9. Colapinto op 10.
1: Sergio Perez krijgt nog even een strafje van 5 seconden. Hij heeft de escape route niet correct genomen.
0: Ik gun het hem. Serieus. Stappen nu heel dicht achter Pierre Gasly. Gasly die natuurlijk zijn moment van eer gistermiddag had. 5 seconden penalty bevestigd. Daar komt Verstappen aan bij Pierre Gasly. Moet hij wel weer opletten dat hij meteen de volgende ronde in de Corva Grande te grazen genomen wordt. Maar die auto loopt daar. Dan zie je het verschil in achtervleugels met Gasly. En Verstappen. Zit er ook nog gezellig Perez in de weg. In de witte Cadillac. Want hier pakt die snelste raceronde. Was Antonelli medium band, zei je?
1: Ja.
0: Oké. Hij gaat lekker verder. Oeh, dit moet toch ook pijnlijk zijn voor Lando Norris, hoor. Die Antonelli er even voorbij kon blazen. Ja, en wat is het verschil? Dat is het mooie. Russell telde er even 15, 29 seconden bij op. Van 29 seconden bij op. Als Russell nu gaat stoppen, valt hij terug naar plaats 8.
1: Ja, ik denk dat het een briljante move is geweest van Antonelli en Verstappen. Ja. Om die ene pitstop halverwege die race toch te maken.
0: Hoe je het went of keert, je hebt minder stoppage time. Ja. En dan verlies je straks misschien wel wat op de baan. Maar dan zou je dus 15 ronden voor het einde een seconde per rondje moeten verliezen om het voordeel wat je had teniet te doen.
1: Zo is het.
0: Antonelli zegt AWS. Binnen 4 ronden aan de start. Stappen en Norris. Het is wel grappig, die liepen gisteren naast elkaar op het paddock. En Max had zo'n microfoontje. En Norris komt erbij. Snelste race ronde voor Verstappen nu, 24-5. Norris komt erbij en zegt, hoe is die kwalificatie? Max zegt, joh, laten we het even houden. Wanneer gaan we padellen? Ja, padellen van de week. Ja, ga jij boeken? Ja, ga ik boeken. Gewoon op camera, oké. Okay. Of gaan we golven? Zegt Max, nee, doe ik niet. Ja, dat kan ik niet. Ik doe wel de drankjes. Ja, oké, zegt en dan Norris. Zo gaat het dan gewoon. En nu als het moet, reizen elkaar gewoon de hek in, hè?
1: Ja, echt. Ja, hè? Stront voor de ogen.
0: Niet letterlijk, maar figuurlijk.
1: Ja.
0: Zo bijzonder, hè? Dat de hardheid waarmee ze op de baan kunnen vechten. En het respect en de vriendschappen die er toch ook bestaan. Tot een bepaald punt. Dat vind ik daar het mooiste van de autosport, hè? Tot een bepaald punt. Tot hier en niet verder, juffrouw Jannie. Russell, Piastri, Hamilton op dit moment de top 3. Verstappen heel dicht onder de staart van Lando Norris. Kijkende, wachtende. Max kijkt, einde rechterstuk, binnenkant, gaat lukken. Oh, dan heeft Russell ook nog een yellow flag infringement.
1: Dat is serieus.
0: Ja. Norris laat dit gebeuren trouwens. Als je het ziet, waarop die, de manier waarop hij hier aanremt, zegt hij, oké, come and get it, do my thing. En dus is het Antonelli en Verstappen gelukt om allebei nu weer in die top 5 terecht te komen. De mannen voor hen zullen nog een stop gaan maken. De enige waarvan je dan zou kunnen twijfelen, zou ze na die code rood op een harde band proberen die hele race uit te knallen. Kan natuurlijk ook nog een dingetje zijn. Dat is ook nog zo wat. Je luistert naar GPR Sport Radio. We zijn bezig met de Gran Premio d'Italia. 2026 in Monza, waar Russell leidt, Piastri tweede is en Hamilton derde is. Maar er is meer sport in deze wereld. Er is juist een bericht naar buiten gekomen, Jack.
1: Je begon vanmiddag deze race ook met een aanval van Van Bommel op Bouwman. Voetbalwedstrijd Ajax-PSV. En daarvan vroeg iedereen zich af van, had dat niet een rode kaart moeten worden? Maar Ajax heeft nu zojuist bekendgemaakt dat ze Bouwman een maand minimaal moeten missen vanwege gekneusde longen.
0: Russell bouwt uit ten opzichte van Oscar Piastri. 7,7 seconden. Dat is wel een fijne marge. Maar tel hem er even bij op. Hij zou nu terugvallen naar de 7e, 8e positie als hij een pitstop moet gaan maken. De vraag is, moet hij die gaan maken? En wat gebeurt er met de race pace van George Russell? 25-4, Piastri 26-2, Hamilton 25-9. Maar dan Antonelli 24-9, Max 24-9. Norris kan Verstappen aan geen kanten bijhouden. Maar ja, die heeft nieuwere banden. 25 rondjes nieuwere banden voor Verstappen. Dus dat weet Norris ook. Hè? Dat is natuurlijk een gevecht wat je niet kunt winnen. Hamilton zal, als hij P3 op zijn bord ziet staan... en dat is niet het bord dat op tafel staat... maar op zijn pitbord ziet staan, dan zal hij denken... nou, podiumpje hier zou ik toch wel lekker vinden. Want hoevelen, ik ook, hadden niet gehoopt, gegund... dat Ferrari dit weekend met de nieuwe motor die achter in de auto ligt... de verbeterde motor, het gaat om 4, 5 pk... maar natuurlijk alles wat er ook achter zit en aan zit... hier gewoon misschien wel een hele mooie vuist hadden kunnen maken. En gewoon, ik had een 1-2 voor Ferrari hier wel zien zitten.
3: 25-0.
0: Hij begint ook snel te praten als je onder zit, hè? Kimi, zijn gemiddelde pace is 25-0, zeggen zij. Nou, 24-9, vond ik nogal niet wat. Ik rij zwart, ze kan, laat maar rijden. Oké, prima. Ja, hè? Don't push me. Dus stel dat jij... Vragen ze mij, Jack, of ik relaxed ben.
1: Relaxed? Of
0: ja, vragen ze mij of ik...
1: Ben je relaxed?
0: Ik ben hartstikke relaxed, jongen. Er is helemaal niks aan de hand. Gaat helemaal rustig met mij. Echt prima. Rustig, kalm. Oké. Okay.
1: Laat mij met rust.
0: Ja, precies. Hier zie je de... Als je met ons meekijkt. Hamilton.
1: Hamilton.
0: Long way, long way, long way. Foutje. Mazzeltje voor Antonelli. Ja. Daar is al. En vuil op de manden. En balen. Gaat hij nu... Nee, ik ga het niet zeggen. Jij gaat het wel zeggen. Gaat hij zo dadelijk roepen... waarom zijn we niet naar binnen gegaan bij die virtual safety car? Daar hoop ik nog steeds van. Je weet niet alles wat er is in boordradioland. Maar dat het toch echt Antonelli en Verstappen die... of van tevoren gezegd hebben... komt er ergens rond die 30e ronde na de helft van de wedstrijd de virtual... we pakken hem gewoon. Spreek dat van tevoren af. Dan kan je nooit in de war raken van... oh, moesten we nou wel of moesten we nou niet? Of kon ik nou wel of kon ik nou niet? Of had ik nou wel of had ik nou niet? En zo is het. En langzamerhand wordt dat toch wel een dingetje. Want er kunnen dus nu ook jongens van de harde band naar de softband gaan.
1: Zeker. Belangrijk dus die top 3.
0: Russell heeft geen nieuwe soft meer over. Maar anderen wel. Hamilton ook. Dus Hamilton kan hem stretchen om zo dadelijk naar een softband te gaan. Komt ie aan.
4: This tire is terrible, mate.
0: Deze band is verschrikkelijk, vriend. Rijdt hij al 31 rondjes op, hè?
1: Ja. Ja, dit is toch een soort verkapte mededeling zoals jij hem net zei. Waarom zijn we niet gewisseld?
0: Nou, we staan er, nou ja, het kan ook zijn dat die band gewoon aan het inkakken is. Dat is ook logisch, maar... Hij wil natuurlijk niet roepen... I have tire massive degradation on the rear. Dit kan ook weer een afspraak zijn voor je op momenten dat je denkt van we moeten roepen... maar gewoon, ja, deze band is niet zo lekker. Dan weten wij dat we wakker moeten blijven. Nou ja, 36... 46. Heel, en bedoel. Je kunt beter naar een softband gaan. En dan wil ik het nog wel eens zien zo dadelijk. Kijk, Verstappen zijn stop kwam volgens mij net te vroeg. Lap 29, ja. Had niet gekund. Maar die jongens die nu gaan, elke ronde dat ze nu nog langer door kunnen... en de pace blijft oké. Nou, kom maar op. Ja, Russell begint ook... Ik denk richting zijn pitstop te gaan. Want die gaan nu ineens persoonlijk beste racerondes rijden. Russell en Piastri. Tuurlijk, de auto wordt leger. Er is wat meer rubber her en der op de baan. Maar je weet ook van ja, ik hoef nog maar 2 rondjes. Dan trap je hem ook af. Dan vraag je alles van die band. En dan gaan we kijken waar ze naartoe gaan. Want dan is dit heel goed. Rijdt een ongehoord volwassen wedstrijd. Hè? We hebben vooral in het begin gezien dat hij slim was. Niet te snel proberen. Een beetje die buitenkant houden. Rustig blijven, kalm blijven. Het komt wel goed. Ja, natuurlijk komt dit is een yo-yo inhaal. Dan niet interteam. Maar dit is gewoon van, hi, hier ben ik. En Verstappen op Hamilton. Hamilton pakt hij aan die binnenkant. Verremt zich dan weer bijna, zeggen dat. Exit van Verstappen is goed. Kan hij in de koer veranderen wat? Hij moet opletten hoor, want sorry dat ik het zeg.
1: Ja, hij is een boefje hoor.
0: Nee, Lewis heeft ook zijn streken, maar kijk eens even. Alsof er niemand thuis is. Oeh. Zie je, dan zie je ze soms voor de veiligheid 2 keer die achtervleugel weer openklappen. Ik heb dat eerder bij Leclerc ook gezien. Plof, plof, om zeker te zijn dat hij dicht is. We Verstappen dus naar de vierde plek. Twee man voor hem op de baan moeten nog een stop maken. Dus het zou het een virtuele tweede plek kunnen zijn. Russell plus, ik hou het nog steeds voorzichtig, 20, 25 seconden. Ja.
1: Maar Russell under investigation, hè? Hij was eerst noted.
0: Ja.
1: Maar hij is nu under investigation. Een yellow flag infringement.
0: Krijgt hij ook nog een 5 seconden straks? Dat is de minimale straf.
1: Ja.
0: 5 seconden.
1: En als hij heel ernstig is, krijgt hij 10 seconden.
0: Ja.
1: Dus dan kan hij maar beter even wachten met stoppen.
0: Nou, sorry. Misschien probeert hij hem toch uit te rijden. Dit zijn dingen die wij helaas niet zeker weten.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk toch een gat, hè? En hij weet als hij naar binnen gaat, dat hij een deel van het... sterker nog, dat hij op achterstand begint te raken. Piastri ook op een podiumplek nog steeds. Ronde tijd. Russell 25-5. Russell heeft natuurlijk, maar kan je nagaan. Wacht even.
5: Russell is under investigation. He's doing 25-2. If we could stay within 10 seconds, that could be an opportunity.
0: Ja, dat zeggen ze ook nog een keertje. Natuurlijk, als we binnen de 10 seconden van Russell blijven. Zij gaan dus vanuit die 10 seconden straf krijgen, maar dat calculeren ze in. Dan hebben we nog een kansje misschien voor een podium. Is dat ze dan tegen hem zeggen? Maar dat zijn toch ook signalen dat er een aantal jongens op uitrijden staan. Het is simpel, Jack. Als Russell nu naar binnen gaat, wordt hij 7e.
1: Ja.
0: En als hij nu een 10 seconden straf krijgt, dan wordt hij 4e. Of nog net 3e als het nu zoals het nu is. Dus ja, dan maar doorrijden. 25-3 is een rondetijd. Antonelli 24-4. Hello. Verstappen 24-2. Ze juist weer de snelste raceronde verbeterd op die harde band. Dus Max zit daar wel goed in zijn velletje. Zal dan zo dadelijk alleen even Oscar Piastri te grazen moeten nemen.
1: Hij is in ieder geval aan het uitlijnen. Aan het kijken waar het beste kan. Nu is het denk ik nog net even te vroeg.
0: Uitlijnen zijn de voorwielen van de auto's. Ja, oplijnen. Oplijnen. Kijken, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk, Babylonische. Het zou ook slim zijn, hè? Ik denk dat hij het hier gaat proberen. Dus je hebt dat rechte stuk 10, 15 meter eerder je gas helemaal loslaat, dan laat er veel op. En dan heb je het hier. Maar ja, als vriend Piastri het hier ter verdediging gebruikt. Kijk. Oeh, hij komt van ver. Ho, lekker deze. Dit is wel...
1: Heftig hoor.
0: Ja, mooi.
1: Verstappen naar P3.
0: Terug naar P3.
1: Met Russell op P1, die volgens mij nog naar binnen moet.
6: I'm good enough at the moment.
5: Currently, Kimi forecast to catch right at the end of race.
0: Ja, ik weet het zeker, denk ik. Russell gaat niet meer stoppen. Russell gaat niet meer stoppen. Dus Russell is afhankelijk van de noted die er is. Of de under investigation inmiddels.
1: Under investigation?
0: Russell is daar afhankelijk van. Of hij hem wint. Of dat hij derde of vierde wordt. Ja, derde zou nog kunnen. 10.9 zit Piastri nu. Dus eigenlijk moeten ze Russell nu op de hoogte houden van zijn achterstand op zitten van Piastri. Ze hebben dat bij Piastri natuurlijk gedaan, omdat ze misschien verwachten dat hij een 10 seconden straf gaat krijgen. We'll see when it happens. I'll talk to you when that ship sails by. En weer duidelijk zichtbaar, hè? Alles wat in een top 4 team auto rijdt, laten we het eerlijk zeggen zoals het is, is gewoon los, hè? Gasly rijdt op 7 seconden achter Lando Norris, maar op 21 seconden achter de kop. Vertrokken in eerste instantie vanaf pole. En we zien Martin on sliding powers to push the tires if you feel it so. We zien wat marges dat het zou kunnen dat je je banden op bepaalde momenten net iets meer zou kunnen gebruiken dan je misschien zou kunnen willen. Nou, dan doe ik het ongeveer zo moeilijk als ik het vond.
1: Stappen voorbij, Piastri.
0: Is ook een gaaf, hè?
1: Nee, oké. Bericht van de stewards. No further action.
0: George kan hem winnen. Ja, hij was er afhankelijk van. Maar ze moeten het ook zo doen, hè? Want ze krijgen bij een yellow flag infringement vaak van de baan een bericht. Dan gaan ze de video terugzoeken. Dan gaan ze kijken en zeggen, ja, maar wacht even. Dat had die official net niet goed gezien. Of hij was net dat punt voorbij. Prima. Dit wordt nog wel even spannend. Want Piastri heeft in één keer weer een nieuw leven gevonden in ik weet niet wat. En ook Hamilton en Norris zijn nog niet ver weg. Dus die derde plek van Verstappen Ja, hij reed net die 24-2. Hij rijdt nu een 26-6 en dan rijdt Piastri een 26-1. Dus hij moet wel op gaan letten op die Australiër. Die ik trouwens wel een podium zou gunnen, hoor. Want het,
1: die komt er nu aan.
0: Ja, maar we kennen de verdedigende gaven van Verstappen. Kijk, dit is het.

0: Rusland en Nelly Piastri en Verstappen met elkaar in gevecht. Sorry dat we even niet op het beeld zouden checken. Maar Piastri is dus nu Verstappen voorbij gegaan. Komt omdat er natuurlijk nog meer dingen gebeuren in deze reiswereld. Maar het is vrij helder. Piastri is natuurlijk ook binnen geweest. Hè. Die heeft op die harde band nu gewoon een betere pace dan het Verstappen heeft. Dat zal Verstappen ook wel weten. Maar hij zal willen en proberen aan te haken. Hij heeft hem eerder vandaag gezien en geprobeerd. En daar gaat ook Lewis Hamilton gewoon verder in de vaart der volkeren. Antonelli, Kimi, we need 24-5. Minimum to catch. En wat rijdt Antonelli? 24-5. Verstappen kijkt en probeert. Zit wel top daarvoor bij Piastri. Maar het zal een knokpartij worden om die derde plek weer terug te veroveren. Kijken of dat hier al kan. Hier het verschil ook in. Die Macarena's, die van Verstappen staat soorten met van opa open. En die van Piastri niet. Verstappen gaat het wel proberen. Oh, momentje. Hij moet rechtdoor. En dan moet hij die plek teruggeven. En dan zit Lewis Hamilton zich ook nog te verremmen. Achter Piastri moet Verstappen opletten dat hij niet meteen onder druk komt te staan van Lando Norris. Dit heeft hij goed gedaan, want hij heeft de plek meteen teruggegeven. Krijgt hij natuurlijk wel een track limit voor, laat dat duidelijk zijn. Maar hij heeft in ieder geval niet leaving the track and gaining advantage. Hij remde heel laat aan en zijn rechtervoorband begon te blokkeren. En daardoor is hij nu in de schoot gevallen van Lando Norris. Pakt ook vuil op zijn banden. Dus dat is ook nog een dingetje. Dat allemaal aan de 42e van 53 ronden. Waarin er heel veel jongens gaan zijn die in de race geen stop gemaakt hebben. Komt hij aan. Moment van Verstappen. Let vooral links in beeld op zijn rechtervoorband. Daarachter Lewis Hamilton in de dito. Bam. En meteen vonken.
1: Zo, die Hamilton ook daarachter hoor.
0: Ja, dit zou ook nog met de broken achterkant te maken kunnen hebben. Verstappen doet dan even het WK slalomkampioenschap in de achtergrond. Tussen die polystyrene borden. Ik vind toch wel dat hij... Ja, ik ga iets gek zeggen. Hij zit er lekker in. Hij heeft weer wat ik hem vaker heb gezien. Hij heeft de kop in de voren. Ja, maar wacht even. Kangaroo. Russell. De tire is opening up. Oftewel, er komt vrijheid in je band. Je band is door een bepaald leven heen. Maar hij heeft dat. En daar is Verstappen met zijn yo-yo aanval nu weer op. Piastri voor P3. Nu moet hij zien weg te lopen. Onderling verschil van die beide mannen in banden. Ja, die banden van Piastri. Ik zeg wel stopgemaakt. Maar Piastri heeft 39 ronde oude banden. Verstappen 14. Dus op banden zou hij het sowieso moeten doen. Maar dan heb je het dus nu over pure pace. Daar komt Piastri weer kijken. Bij de Della Roggia. Hier uit accelereren richting Lesmo 1 en Lesmo 2. Russell, Antonelli, Verstappen de nummers 1, 2 en 3. Met nog 10 ronden te gaan op het autodromo in Monza, Italië. Was er nog ander nieuws?
1: Ja, er was nieuws bij Telstar Voetbal. Natuurlijk horen we dat straks allemaal nog hier op Sportradio bij Marcel en
0: Meijer. Ja.
1: Marcel Meijer en zijn vrienden. Maar bijzonder even om te vermelden: 2 penalties genomen door Ronald Koeman.
0: Junior.
1: De keeper.
0: Ik zeg dat hij jouw bondscoach van de tribune haalt om die penalties te nemen.
1: In de 11e en 90ste minuut.
0: 2 keer gescoord.
1: 2 keer gescoord.
0: Ah, leuk. Nou, straks meer bij GPR Sportradio en de mannen die na deze Grand Prix weer het livecentrum gaan bemannen. Wij houden ons bezig met het staartje van de grote prijs van Italië op het Autodromo di Monza. En Russell heeft hem in de knip. Zo moeten we eerlijk zijn. Antonelli gaat hem niet winnen.
1: Nou, Olly, klein beetje. Het was net 6,3 seconden en het is nu 4,7.
0: Ja, ze riep ook, als je die lage 25ers rijdt, dan kom je er tegen het einde. Oeh, goed nieuws. Hij rijdt 24-4. Aha, oké. Okay. Antonelli gaat hem niet zomaar winnen. Zo, ik heb het even rechtgezet. Ja, je moet even de nuance aangeven af en toe, hè.
1: Het was 6,3, het was 4,7 en het is nu 4,4 seconden.
0: Ja. 4,2 volgens de Lata in de balk. Gaat hard, hè, dan.
1: Tom.
0: Kimi currently forecast to catches in 6 laps. Leave me alone. I know what I'm doing. 6 rondjes. Oei. Gaat er dan ook... Nee, dat gaat... Ja. Sorry, ik zeg het en ik twijfel. Gaat er ook nog meespelen dat... Toto Wolff kan Antonelli dus onsterfelijk maken in Italië door hem deze wedstrijd te laten winnen.
1: Tuurlijk. En dat gaat dan ook gebeuren. Denk ik.
0: Ja. Gestoord.
1: 3,9 seconden is de achterstand van Kimi Antonelli op George Russell. Verder nog wat in de top 10. Yuki Tsunoda rijdt op een 10e plek. Voor een puntje. Dat zou niet slecht zijn. Arvid Lindblad 8e. En Pierre is een beetje op die 7e plek. Blijven hangen.

0: gaatje is inmiddels 2,9 seconden. Antonelli ten opzichte van Russell. Most overtakes. Als je meekijkt met ons, dan zie je dus Antonelli 25. George Russell 35 ronden aan de leiding.
1: Van 53. Kimi Antonelli versneld.
2: We can see the damage on the tire and these vibrations picking up every lap. So let's take no risks. Let's just bring this back. Bring it home.
1: Oh. We zien de schade op je banden. We zien die vibraties. Dus ja, laten we geen risico nemen. Let's bring this home. Oftewel, volgens mij gaven ze hem eerder nog een boodschap van: joh, als het goed voelt, dan mag je vrijgaan. De rondetijd 25-1. 1,1 seconde per rondje verschilt hij. 2,8 seconden was het zojuist. Het is nu 2,2 seconden.
0: Ook het gevecht op P3 is volop gaande. Piastri zit achter in de versnellingsbak bij Verstappen.
1: 16e is het verschil tussen de Australiër en de Nederlander. Hamilton is wel gezien, hè? Die zit op 2,6 seconden achter Lando Norris. Gaan we het zeggen? Ronduit matig weekend voor Ferrari. Albon krijgt door een swap positions met Sainz.
0: Ja, 14e en 15e.
1: Ja, maar Albon rijdt op 42 ronden oude harde banden. En Sainz op 18 ronden oude mediums. Dus dat snap ik wel. Laatste punt lijkt naar Yuki Tsunoda te gaan. Die heeft 7 seconden voorsprong op Gabriele Bortoleto. Colapinto 9e, Lindblad 7e. Norris komt ook weer dichter op Piastri. Dus dat zou ook nog wel een mazzeltje kunnen zijn. Oh, Antonelli 1,6. Kijk even, die rijdt een 23,6. Gaat gebeuren. Het gaat gebeuren.

0: Gazzetta dello Sport. Dat is natuurlijk normaal een krant die roze is. Die zou natuurlijk, als hij hiermee te winnen, zou het natuurlijk voor morgen gewoon een mooie grijze, Mercedes-grijze voorkant moeten maken. Hè? Niet normaal. Maar goed, de laatste overwinning is van België. Dat is 2 Grand Prix geleden. Ja, een Italiaan he, die eventjes onderweg gaat om zijn thuis Grand Prix te winnen. En ze hebben natuurlijk tegen George geroepen: doe geen gekke dingen, let's bring it home.
1: Ook Piastri zijn 4e positie staat onder druk, want Lando is ook aangesloten.
0: Ja.
1: En dat gevecht zien we dus helaas niet in beeld.
0: 60 jaar geleden won het voor het laatst een Italiaan de Italiaanse Grand Prix. Ludovico Scarfiotti, ook voor Ferrari, in 1966. Ze noemden het een obscure 1-2 die er was. Samen racen 16 wedstrijden bij elkaar. Maar de ene keer ging het naar Audi en toen weer terug naar Mercedes. Nog dingetje.
1: Antonelli sluipt langzaam dichterbij aan George Russell.
0: En dat allemaal in het weekend dat er demo's gereden werden. En Ferrari in de kleuren stond van de auto van Michael Schumacher. Die hier zijn eerste Grand Prix overwinning voor Ferrari wist te pakken. Het komt allemaal in die zin wel samen. Behalve dat Ferrari er geen onderdeel van uitmaakt. Maar Kimi Antonelli, man. Och, och, och, och, och. Ja, ik weet wat Toto gaat zeggen. Maar misschien ga ik het zelf ook wel zeggen.
1: Stappen onder druk van de beide McLarens.
0: Ja, komt met z'n tweeën. Het is nog wel steeds. Hij jojoot op 17. En daar komt nu Lando Norris. Als je meekijkt links in de balk. Die een aanval plaatst bij Oscar Piastri. En ik denk dat Norris gevaarlijker is voor het podium. Dan dat Piastri is. Wij hebben natuurlijk niet alles gehoord. Wellicht hebben ze bij McLaren ook geroepen van swap the cars. Maar ja, die jongens, die banden van die gasten zijn allebei even oud. Antonelli is aangesloten achter George Russell. 48 van 53. Ja, ze hebben het wel goed berekend. Ze zijn een rondje of 6. Nou, het is een rondje of 5 geworden. Hier zit hij. En dan kun je je thuis Grand Prix gaan winnen. En nu is George Russell de 2e wedstrijd vanaf de pole position gestart. Hier gaat hij het nog niet doen hoor. Hij is echt slim. Hij is echt heel slim. Hij laat hem hangen. Hij laat hem zitten. En he's gonna leave George Russell hang out to dry, zou ze in het Engels zeggen. Vandaar dat ik op het hangen kom. Komt hij aan. En nu gaan ze niet meer roepen bij Mercedes. Laten we dat jojo even achterwege houden. Gaat hij nog wachten? Russell naar de binnenkant. Kan niet terug, kan niet terug, mag niet terug. Oeh, Russell maakt het moeilijk. Hier kruist hij. Oh,
1: oh,
0: oh,
1: door het grind.
0: Ja.
1: Oh. Oh.
0: Tik in de dang. Hoe kan hij overnieuw beginnen?
1: Man.
0: Op het vuil.
1: Nog maar 4 rondjes.
0: Ja, dit kan wel eens de lifeline zijn die Russell in dit geval nodig had. Ik wil de herhaling zien. Is dat hij daar net te veel overstuurde en te vroeg op zijn gas ging? Of kreeg hij een peukie, zoals wij dat noemen? Een beukie, een pompie, wat je het maar wil hebben. Want nu wordt het weer een spannend verhaal. Norris en Piastri. Piastri en Norris. Kijk. Dit is het voordeel
1: van Verstappen.
0: Ja, voordeel van Verstappen. Komt hij aan.
2: What the f*** of it, sir?
0: Kimi is niet tevreden. Moet je van Lewis Hamilton vragen hoe dat zat met Charles Leclerc in die eerste fase.
1: Maar wat krijgt hij voor antwoord?
0: Niks. Silence. Even goed kijken. Even goed kijken. Ja. Knijpen, knijpen. Hij heeft geen recht. Oeh, dat is. En hij komt gewoon terug, denk ik. Nou ja, onderstuurt weg. Russell niet in beeld. Op dit shot. Hij raakte hem bijna. Ik denk dat het was. Terwijl hij voorlangs kruist en daarna onderstuurt hij er zelf vanaf. Dus hij is niet naar buiten gebuikt.
1: Nou wordt het nog op het laatste moment een beetje spannend.
0: Hij redt het nog. Hij redt het. Hij gaat het nog wel weer redden. Maar hij komt er wel weer dichterbij. Afgelopen ronde heeft hij natuurlijk wel wat verloren. Ja.
1: Verstappen lijkt ook safe, want Piastri rijdt nu 2,3 seconden erachter.
0: Die zijn zo hard met elkaar, ik wilde het net zeggen. Ze zijn zo hard met elkaar aan het knokken geweest. Dat het podium voor Verstappen er ook. Maar ja goed, je weet ook, in de huidige auto's soms hier dit, dat, boem, boem, boem. Het gaat zomaar een klap harder dan je denkt. Voordat was dat Verstappen de afgelopen ronde ook wel 1/4 harder reed dan dat Piastri. En ik denk dat Norris een foutje gemaakt heeft in dat onderlinge gevecht. Heb ik ooit geroepen, de bijna Mercedes het tetsen eraf?
3: We'll just keep it clean, no risks here.
0: Ja, tegen Russell. He? Keep it clean, no risk here. Toto Wolff moet toch ook willen dat Antonelli deze wedstrijd wint? En dan zou er toch niks mis mee zijn om dat te zeggen? Vind ik. Komt hij aan? Oké, keep it clean, gaat aan de kant. Aha! Dan is er meer gezegd dan dit. Want dit doet George Russell niet zomaar. Antonelli terug aan de leiding nadat George Russell richting de Ascari zei: goedemiddag, Kimi. Ik heb hier een deur. Die zet ik even lekker voor je open. Kom er maar voorbij, jongen. Maar hij is ook beter en hij heeft veel versere banden. De Italianen zien hem nu aankomen op het rechte stukje en denken, hey. Wauw. Ze staan al te juichen.
1: Meestal in hun rode shirtjes.
0: Ja, het zou mooi zijn als een. Ik had iemand met een zwart shirt. Ik had als Mercedes had ik zwarte shirts uitgedeeld van doen ze eronder.
3: Just keep it clean, Kimmy. No risks.
0: Deze is al ouder. Keep it clean, no risk. Want hij is. Russell is aan de kant gegaan. Punt. Ik had een soort Mercedes flashmob gedaan. Dus iedereen rood shirt. Als Ferrari wint, maar als Kimmy wint, dan gaan we naar rode shirt uit, zwarte shirt aan. Nou, Verstappen moet zich helemaal lazeres lachen voor wat die McLaren's met z'n tweeën aan het doen zijn. 2,4 seconden. Vecht het lekker samen uit, jongens. Ik ga lekker weg. ZHU, zoek het uit. Check it out. Verstappen gaat naar 127 WK-punten. Er verandert in de stand van het wereldkampioenschap niks. Ja, die duwen elkaar gewoon het gras op, hè?
1: Holy Moses.
0: Ja, maar Piastri heeft een keer de kans om voor Norris te winnen. En ze zitten niet in een wedstrijdssituatie waar het team zou kunnen roepen, ja, we moeten even dit doen, we moeten even dat doen, we moeten even zus doen. Met de top 4 teams nog steeds rijkelijk vooraan in de wedstrijd. Verandert er ook bij de stand in de kampioenschap de constructeurs niks.
2: Hij pushed me off. Charles is very dangerous. He moved back at me after I went to the inside.
0: Ja, hij pushed me off. Very dangerous. Hij zat aan de binnenkant, toch? Oh, aan de buitenkant. Nee.
1: Nee, hij kiest zelf verkeerd.
0: Ja, vind ik
1: Lando.
0: Ook. Nou, hij blijft in het midden rijden, waardoor hij meer naar links moest dan hem lief was.
1: Ja, hij komt zelf op het gras terecht.
0: Of hij verliest downforce, dat kan ook. Maar kijk dan even wie daar in de gezelligheid achter die twee jongens aan het krullen is. Oscar Pinto, denk ik, op rondje achterstand of niet? Huh?
1: Het lijkt een Williams of niet?
0: Het is een Williams, ja. Verstappen 3,3.
1: Ja, fijn. Verstappen zeker naar het podium als niks stuk gaat.
0: Ja. Komt die Williams eraan, verremt hij zich, bolt hij allebei die McLaren's eruit heen. Dat zal gebeuren. Eend, ja, Donald Duck, eend kunnen happen.
1: Mooi historisch moment weer dit.
0: Weet je wat George Russell aan het doen is?
1: Schade beperken.
0: Persoonlijk snelste race ronde neerzetten. 1.24.3. Die gewoon denkt, ja maar wacht even. Vindt het allemaal leuk en aardig. Dit wordt wel een volksfeest hoor. Dit wordt echt een volksfeest. Op het mooiste podium wat er is. Hè, wat ze half over het rechte stuk hangt.
3: Instruction from pit wall. Clean racing please. Clean racing.
0: Ja, ik vind het allemaal derde klasse amateurvoetbal wat ze doen. Sorry dat ik dat zeg in dit geval. Maar dit spreek je toch van tevoren af. En ook weer constructeurs-wise, ja, je wil niet dat er een auto in de muur hangt. Nee, laat het duidelijk zijn.
1: Maar dit is een beetje voor de puni dit, hoor. Dit.
0: Interteam moet dit toch je ding... Ja, dat ook met Russell en Antonelli. Russell is, en die hebben we niet gehoord, gewoon aan de kant gegaan. Punt. Komma. Uitroepteken.
1: En als ik Russell een beetje ken, gaat hij het straks ook nog zeggen ook.
0: Laatste ronde... Nou, daarom zei ik, hij was bezig net persoonlijk snelste race ronde neer te zetten. Maar goed, het is niet erg. Dit is een misschien wel once-in-a-lifetime dingetje, hè? Ik bedoel, zoals ik zeg, 60 jaar geleden dat een Italiaan deze wedstrijd wisten. Het zou Mercedes ook een eerste 1-2 zijn sinds de openers van dit seizoen. Ze hebben niet op het podium gestaan de laatste 3 jaar hier. Dat is nog wel een dingetje. En het is dus, ik vind die naam zo mooi, hè? Ludovico Scarfiotti. 60 jaar geleden wist hij hem te winnen. En het wordt zijn 7e overwinning dit jaar. En dat maakt hem de meest succesvolle Italiaan sinds de laatste Italiaanse kampioen. Jawel, die is uit 1953. Alberto Ascari.
1: Ja, en als het zo blijft, is het voor Verstappen toch alweer zijn 5e podium.
0: Hij klimt gewoon van 19 naar 1 in de eerste 18 gereden rondjes van deze wedstrijd. Ja, geweldig. Echt super applaus voor deze jongeling. Leider in het kampioenschap. Die zijn positie alleen maar verstevigt. Niet normaal. Wordt zijn 7e Grand Prix overwinning. De eerste won hij dit jaar. Iedereen dacht, het worden 3 vingers in de neus. Toen moest hij hier achteraan starten. Goede keus gedaan. En Toto gaat mij wellicht straks halen. Grande Kimi. Grande Kimi Antonelli op Italia. Want hij wint hem hoor. In de 53ste van 53 met 3,8 seconden voorsprong. Op zijn teamgenoot George Russell. Een knetterharde 1-2 voor Mercedes in het land van Ferrari. Verstappen loon naar werken met een podium. Laten we dat duidelijk zijn. Denkt hij ook een leuke dag uit. Hij heeft veel gevochten.
1: Ja.
0: Maar dit wordt echt een ding, jongen. Norris wordt 4e. Inmiddels afgevlacht als 5e. Oscar Piastri. Snelste raceronde zet Antonelli ook nog even neer in de laatste ronde. Ja, mooi. Toch nog wel een bescheiden applausje van die tribune. Die zijn nog misschien net iets te rood. Gasly wordt 7e. Lindblad wordt achtste. Dit is hij, Kimi Antonelli.
4: Forza Kimi. Yeah! Forza Kimi.
2: Yes! Yes! Oh my god! Oh my god!
4: Forza Kimi. Forza Kimi. Just like being home, mate, on the sim.
0: Ja, toen heb je thuis bij je sim zit. Nou, dat is het niet. Er komen heel wat emoties los bij Kimi Antonelli. Maar ja,
1: zeker.
0: Opgegroeid, gekart, samen met zijn vader. Zijn vader die volgens mij pas geleden nog een belletje heeft gepleegd naar Rocco Coronel. Kom even Formule 4 race hier. Nou, dat soort dingen vind ik ook allemaal geweldig. Het is echt een racefamilie. Goeie hart, het hart op de
1: goede
0: plek.
1: Kijk, Max, volgens mij staat Max die in Felicitas.
0: Ja, die zit ernaast natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, wel weer samen naar het podium. Dat is ook wel weer lekker, hè? En dan krijgen we straks weer dat iedereen daar weer op gaat letten bij de interviews. Dat Max en Kimi staan te keuvelen met elkaar op mensen George
1: de
0: interviewen.
1: De Roche is dat een beetje voor Jan Joker erbij.
0: Snelste raceronde uiteindelijk ook. Ik heb vandaag Mark al gemist hebben hoor, Driver of the Day niet gezien.
4: Beautiful work there, Kimi.
2: Ah, oh my god. Oh, it feels like a dream.
4: Don't worry, when you get back I'll give you a pinch.
5: Kimi Grande hero, my Italian, our Italian hero. He so deserved that. It was a fantastic lap. I hated the last one, but it was fantastic.
0: Hoeft hij er ook niet bij te zeggen, hè? I hated the last one, maar het is wat het is. Mooie gevechten gezien aan het begin van de wedstrijd. Eerst was het nog wel wat uitremacties, later wel yo-yo's acties. Toen het onder, hè, bij teams onderling ging. Twaalf wedstrijden achter elkaar al dat hij een ronde gereden heeft aan de leiding.
1: Ja, ja, de tifosi gunnen het hem van harte.
0: Ja. Komt hij nog een keer?
6: Yes, Kimi! What a drive!
2: Thank you, Jackie. Grazie, ragazzi. Grazie voor de support. Dio.
0: Het is familieman, hè?
1: En volgens mij was dat Jackie Wolf, of niet?
0: Ik weet niet of het Jackie was. Denkt zijn jongere zusje misschien?
1: Ik dacht het zoontje van Toto.
0: Oké. Nou, ook goed. Die ook wat.
1: Nou, het jongensboek is compleet.
0: Officieel nog even de cijfers. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Norris, 5 Piastri, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Lindblad, 9 Colapinto en 10e Yuki Tsunoda. Ja, zouden we dit even in 1 uur en een kwartier doorjassen? Zijn we gewoon bijna 2 uur verder.
1: Dus tegenvallertje toch Team van Haas, vind ik. Nieuwe Ferrari motor.
0: Ja.
1: 15e, 16e.
0: Geen punten voor Audi. Racing Bull wel weer met 2 auto's.
1: Ja, Lindblad weer keurig achter.
0: Alpine met 2 auto's. Maar het is wat het is. De kleine grote winnaar in Italië heet toch echt Kimi Andrea Antonelli. Een manneke van 20 jaar en 12 dagen oud. Die 36 Grand Prix gereced heeft en er 6 heeft gewonnen.
1: Ja, Max komt ook nog even
0: feliciteren. Felicitaties, natuurlijk. Max is blij met zijn podium. Kijk, komt ook Lando. Max. Kijk, ook Max. Met de familie. Ja, de familie, vader van Kimi. Ja, maar wedstrijden winnen als je uit de kart komt in Formule 1 is bijzonder en bijzonder en bijzonder.
1: Ja, zeker.
0: Maar je thuis Grand Prix op Monza winnen, dan heb je gewoon een mega Monza moment. Dat heb je.
1: Ja, en het wordt helemaal leuk, denk ik, voor Italië. Want ik denk dat er morgen bekend gaat worden dat de laatste race van dit seizoen niet in Abu Dhabi gaat zijn.
0: Klopt.
1: Maar in Imola.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat morgen bekend gaat worden. Dus dan krijgen we een tweede race in Italië nog dit jaar.
0: En nog een verschuiving dan toch ook weer in ding,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, maar dat was nog niet helemaal zeker.
0: 12
1: maar dit
0: december.
1: Is nu zeker.
0: Dan zou die 12 december zijn, toch?
1: Nee, deze wordt 6 december, Imola. In plaats van Abu Dhabi.
0: Ja, niet deze, maar...
1: Ja, sorry. Okay. Waar ik het over heb.
0: Oké. Okay. Right, we'll see. When that happens. Moeder, zusje, vader, monteurs. Kijk, mooi, hè?
1: Ja, jarenlang voor bezig geweest met karten.
0: Ja, daarom zeg ik, races winnen is 1. Maar je thuisrace op Monza achteraan gestart.
1: Mm-hmm. Maar, beetje geluk.
0: Nee, ja, maar...
1: Ja, zonder geluk vaart niemand wel.
0: Dat is iedereen, weet je. Ja, je moet wel weer opnieuw een start goed doen. Je moet in de wedstrijd geen fouten maken. Je moet van alles. En vooral niet te veel. Echt bijzonder, hoor. Dus eerste podium voor Verstappen in Monza dat geen overwinning is. Vijfde dus podium van het seizoen. Piastri geen podiumfinish in de laatste 9 wedstrijden. En Norris was overwinnaar van de laatste 2 Grand Prix. Ik zei dat het al vandaag lastiger worden. Hij wordt dan alsnog vierde. Die Piastri toch weer te pakken gehad. Ze hebben elkaar wel veel tijd gekost. Want ze kwamen uiteindelijk meer dan 4,5 seconden achter Verstappen kwamen ze binnen. Hoor die muziek op de achtergrond. En daar komen de fans de baan op. Volare wordt er op de achtergrond gespeeld. Ja, hij is ook likable, hè. Want hij heeft geen air. Zijn geen gekke dingen. Verstappen staat ook gewoon te lachen. Die weet ook gewoon van, die heeft gewoon even die rust te pakken genomen, vriend. Ja, dit is echt zwaar oké. Okay. Mooie helm ook weer met allemaal gekke kleine tekenfilmplakkertjes erop. Kun je dit niet meezingen, Jack?
1: Kanta.
0: Zo, ook genoeg. Ah. Mooi, hè? De emotie is zichtbaar op het gezicht van Kimi... die zich niet pas realiseert hoe hij het allemaal voor elkaar gebokst heeft. Code Rood is natuurlijk altijd een hulpje als je het raam moet starten. Wat je al hebt, krijg je gratis nog een keer terug... want je mag daarna voor die andere plek doorstarten. En samen met Max, laten we het eerlijk zeggen... die jongens die met de virtual safety car... het risico genomen hebben, Antonelli en Verstappen, worden gewoon 1 en 3. En al die anderen die denken, ja, we rijden wel uit.
1: Oké, nu breekt hij.
7: Hij kan niet meer open.
1: Ik krijg hem niet open.
0: Ik krijg het water niet open. Hij kan niet meer open. Nee, maar dat is ook iets. Hè. Je hebt grote sporters die dingen doen, dan krijg je ergens een momentje voor jezelf. Welkom in de wereld van de Formule 1. Niks momentje voor jezelf. Staat gewoon een cameraman met een lens tegen die rug. Met je rug tegen je rug aan te tikken. En dan weet je dat in 155 miljoen huiskamers wereldwijd binnenkomt. En overal op DAB+. In je auto als je naar GPS Sportradio luistert. Ja, dan komt het even binnen. Dat zijn die momentjes. Maar hou je ogen op de weg, hè, jongens. Niet meteen mee gaan zitten deppen.
1: Verstappen ook daar achter in beeld nog even naar zijn monteurs.
0: Mag ik eerlijk zeggen dat ik deze muziekkeus leuker vind aan het einde van een Grand Prix dan dat ik daar hoor? Het is heel stijlvol. Het duurt ook wat lang voordat de heren naar het podium gaan. Ik weet dat Marcel Meijer zit natuurlijk te springen op zijn stoel.
1: Ja, maar ze gaan maar die geniet hier ook van, hoor.
0: Maar ze gaan eerst eventjes met David Coulthard praten. En zodra die klaar zijn, dan gaan we ruimte maken. En gaan we de dag verder invullen hier op GPR Sportradio. Want naast Marcel Maaier komt natuurlijk later ook nog de imminente crisis van de Nederlandse Sportradio. Tom van het Hek deze kant op. Als hij er niet al is. Precies. Wauw, wat mag de familie Antonelli trots zijn op dat mooie manneke in positieve zin. Het rechterstuk wordt inmiddels bemand door Jean Jalleman. En David Coulthard gaat babbelen met... Max is daar nog niet, zie ik. Oh, die komt er nu aan. Antonelli, Russell en Verstappen in handen van David Coulthard.
2: Kimi, I'm not known for my Italian, but grandissimo. That was unbelievable. Did you ever imagine you could go from 19 to being the first Italian since even before I was born to win this Grand Prix?
8: No, I did not expect, and grazie a tutti per essere venuti, grazie per il supporto, and... Yeah, unbelievable. Unbelievable. I'm so happy, and I could have never imagined to be here today, but we managed to pull it off, and I'm really, really happy.
2: There's so much to unpack in this race. I have to thank you all for what was a brilliant race. It was happening right up until the last few laps. It looked like you got out onto the gravel, that first chicane breaking up a little bit, and then you had to come back again and get the pass done one more time.
8: Yeah, I mean, it was quite scary there in the moment because the tarmac was breaking up, but I still thought I could do the corner. But, once I went over a bit of gravel as well, I went straight and I was like, maybe I lost my chance. But then luckily we still had the pace and managed to bring it home.
2: We can see with the color of your face, we can see with the sweat, just how hard you were working there behind the cockpit. At any point were you thinking,
9: Points are points. That's good on this weekend. Or was it just always, I want to win my home Grand Prix?
8: Yeah, I mean, after the second restart, I was up there and I knew I could have had a shot for the win. So, yeah, definitely I believed in it, especially when I was behind George. But it was really difficult because really difficult to break away with the tow being so strong. But at the end, you know, we pitted and he stayed out and he struggled a bit with his tires at the end. Well, you know, with fresher tires, I was able to increase the pace and, managed to win it.
9: Okay, Kimi, thank you for now. Stay there with us. George, I don't really know what to say. On a day where you aced the starts, you kept it clean, it seemed that you were doing everything necessary to bring home the victory. And in the end, you look in your mirrors and you see this man right there and you have to battle him and second place. Not the result you wanted.
10: Yeah, I mean, huge congrats to Kimi, of course. Incredible result from him. When I looked on the leaderboard at the beginning, I saw he was already in sort of P5, P4. I knew straight away he was going to be in the mix. So, yeah, huge congrats to him. It was looking like a pretty strong race from us. And then I was just struggling with the tyres towards the end. Obviously, we did the whole race on that one hard tyre. So, I'll take it. It's been more positive than it was pre-summer break, and that's what I needed to try and achieve. But of course, I would have loved to have been P1 today.
9: You mentioned the tires. Of course, you didn't take that virtual safety car stop that both Kimi and Max did. Was that a discussion, or it all happened so late that it was just a case of you had no choice?
10: To be honest, I thought we were both going to stay out. I was surprised to see him pit in. I think in the end, it was a roll of the dice both ways. You know, in the moment, the team wouldn't have known which strategy was better. It made sense to split the cars. But in the end, you know, Kimi had great pace. And there we are.
9: Oh, well done with the second place.
0: Moet erg naar zijn woorden zoeken, hè?
9: Well, some great racing. You seem to favor that outside line into the second chicane, which worked well for you. We heard you on the radio saying that the reoccurrence of some rear issues on the car, but you've got to be happy with that third place, all things considered.
11: Yeah, it was, there were some good battles out there. I had to send them many times around the outside because we were just struggling a lot with deployment from turn 2 to 4 compared to our competitors. And in general, I think top speed wasn't our friend today. So yeah, just trying to hang in there, but they were a bit too fast. That's why I was just trying to be in that overtake mode. But yeah, at one point I lost that and tried to just do my own race. But I had one tricky moment in turn 2 because the tarmac was opening up. So I almost just went off because

0: like a phenomenon. You are having a phenomenal season. Your seventh victory in Formula One. Once again, your emotions here, winning the Italian Grand Prix.
1: Yeah, it's a dream coming true, and what an incredible day. And couldn't do it without my team, my family, and everyone who supports me. And yeah, still a few races to go, so we're going to keep our head down. But now we're going to enjoy today.
0: Okay,
1: grazie
0: thank you very much.
1: Grazie.
0: Enjoy the podium.
2: Mooie woorden hoor van David Coulthard. Something like a phenomenon. Echt geweldig. Jack, zwaar gegunde overwinning hè deze?
3: Ja, absoluut. Ja, mooi jongensboek.
2: Mooi podium van Verstappen.
3: Jimmy for president.
2: Leuke wedstrijd in Monza. Die is nog droog. En onder ons huidig reglement zeg ik ook nog... Het was nog aan te gluren ook.
3: Zeker.
2: Weet je, we hebben een aantal jojo in acties gezien. Een aantal die wat minder waren. Jack, dankjewel voor nu, voor dit moment. Kimi Antonelli wint voor George Russell en Max Verstappen wordt derde. Vierde wordt Lando Norris, vijfde Oscar Piastri, zesde Lewis Hamilton. Dan nog zevende Pierre Gasly, achtste Arvid Lindblad, negende Colapinto en tiende Yuki Tsunoda. Wij gaan hier op GPR Sport Radio verder met de livesport van de dag. Welk stadion, maakt niet uit waar ze vandaan komen. Wij zijn erbij.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: anders doet.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

Grand Prix achter de rug, kijken we in het komende uur naar alles wat we hebben gemist. En dat is nogal wat. Spektakel bijvoorbeeld bij Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. En ook in de Premier League zat het venijn in de staart.

0: Marcel Maier in de microfoon. Would I Lie to You Baby? GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Met natuurlijk net die heerlijke Grand Prix van Italië. Monza achter de rug. Maar er wordt ook bijvoorbeeld gevoetbald in de Vriendenloterij Eredivisie. En in het livecenter nog steeds, Wouter Bos. Wouter, we hebben wel wat gemist. Hè? Je hebt nog in ieder geval een paar eindstanden voor ons.
1: Ja, zeker. We beginnen even met Heerenveen AZ. Die is geëindigd in 2-3. Ook beslist in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Heerenveen kwam nog op voorsprong, maar dat was helaas niet genoeg. Telstar Cambuur, ondanks dat ze met 10 man speelden, heeft Telstar de wedstrijd met een gelijkspel kunnen afsluiten. Dankzij 2 doelpunten van, jawel, keeper Ronald Koeman junior. 2 penalties. Momenteel hebben we de wedstrijd ADO Den Haag-Fortuna Sittard. In Den Haag, Fortuna Sittard staat daar nu 1-0 voor, dankzij een afgeketst doelpunt van Iataren. En in de keukenkampioen-divisie hebben we MVV Maastricht, Rode JC. Limburgs, onder onsje. Daar is de stand 1-0 door een doelpunt van Dumont.
0: En Marcel, jij bent ook heel enthousiast van het Engels voetbal. Hè? Premier League, daar speelde Manchester United tegen Everton. En ook daar zat het venijn in de staart, zei je net.
2: Ja, daar zat het venijn zeker in de staart. Want het leek erop alsof United 3 punten ging wegslepen bij Everton. Alleen in de allerlaatste seconde van de wedstrijd ongeveer scoort Everton alsnog een gelijkmaker. 2-2. En daar zijn ze echt dolgelukkig bij in het blauw daar.
0: Nou, zometeen meer over het voetbal hebben we ook de eerste reacties al voor je. Eerst nog eventjes terugblikken op die Formule 1 race van net.
2: Ja, dat gaan we doen met Cas Wilbrink. Cas, welkom.
3: Nou, Cas van der Veerdonk zelf.
2: Oh, sorry, een excuus.
3: Nee, geeft niks.
2: Ja, Cas, wat hebben we, nou, voor de mensen die nu pas inschakelen, nu allemaal gemist?
3: Nou ja, zoals Olaf het tijdens het commentaar mooi zei, het is eigenlijk het mega Monza moment van Kimi Antonelli. Hij start op de 19e positie en binnen 18 ronden reaal aan de kop van het veld. En daarna nog een pitstop, want virtual safety car, bla bla bla. En ging er nog bijna mis met George Russell in de eerste bocht. En kreeg Russell, leek het, team orders om hem voorbij te laten. En wist Kimi Antonelli zijn race voor zijn eigen publiek in Italië te winnen.
2: Briljante strategie van Mercedes?
3: Nee, ik denk eerder briljant gedaan van Kimi Antonelli en toch een beetje geluk stiekem.
0: Ja, ik zat te denken, hadden ze niet eerder die orders moeten uitdelen? Want nu kwam het er wel heel erg op aan, want hij ging diep de grindbak in. Het liep nog bijna fout af.
3: Nou ja, ze lagen ver voor op Verstappen. Zolang ze elkaar er maar niet letterlijk van aftikken, helemaal, dan komt het allemaal wel goed.
0: Een goal in het livecenter. Wouter, zie ik de hand omhoog gaan.
1: Ja, Vriendenloterij Eredivisie. ADO Den Haag heeft wat goed te maken. Het staat met 0-2 achter. Doelpunt van Quincio Zeefuik.
2: Kas, nog even. Hoe kijkt Max terug op deze race? Hij pakt natuurlijk het podium. Was dit het maximaal haalbare?
3: Nou ja, het leek wel alsof de uitspraak 2 honden vechten om een been, dan gaat een derde ermee van heen. Maar dat leek wel 2 keer van toepassing te zijn. Want zowel de McLaren's achter Verstappen als de Mercedes daarvoor waren met elkaar in gevecht. En Verstappen heeft eigenlijk geprofiteerd en die derde plaats weet te claimen.
2: Ik hoorde hem deze week roepen, in deze auto ga ik voorlopig geen Grand Prix winnen. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, dat heeft hij niet gedaan vandaag, toch?
2: Nee, klopt. Maar oké, okay, voorlopig.
3: Die Mercedes die zijn te sterk. De McLaren zitten er over het algemeen goed bij. Ik denk dat het moet gek lopen mocht het gebeuren. Maar wie weet, we hebben nog volgens mij 13 races te gaan. Wie weet.
0: Wat is het verhaal van vandaag? Is dat uiteindelijk toch die inhaalactie die inhaalrace van Antonelli? Of is er nog een ander verhaal aan te koppelen voor jou?
3: Ja, het is Kimi Antonelli. Hij is 20 jaar is hij. En binnen 18 ronden rijdt hij het hele veld zoek. En nou, natuurlijk is er het een en ander gebeurd. Leclerc vliegt er natuurlijk keihard vanaf in die eerste ronde. En ja, het is gewoon knap wat hij doet.
0: Hij moet medische checks ondergaan, begreep ik. Hè?
3: Ja, maar hij is allemaal oké. Hij is in orde.
0: Dat is in ieder geval de afdronk voor nu. We hebben in ieder geval een fijne race achter de rug. Hier allemaal te volgen op GPR Sportradio. Nog heel even terug naar het livecenter. En Wouter, jij brak in met een doelpunt. 0-2 voor Fortuna Sittard. De ploeg van Buis doet goede zaken. Zeefuik scoorde, zei je?
1: Ja, hij scoort vanuit een moeilijke positie. Door krachtig richting een voorzet te springen. En hij kopt hem laag naar de linkerpaal toe. Het doel in.
2: Ja, en ADO moet zo langzamerhand zorgen gaan maken?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: We houden hier op de hoogte bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio praat je helemaal bij over alle sport van, zoals vandaag, de zondag. En dat was een lekker, of is beter gezegd, een heerlijk sportmiddagje. Bijvoorbeeld in Velsen-Zuid, daar stond Telstar met 2-0 achter. Rode kaart ook nog gehad. En dus zwaar in de problemen. Maar, let maar op, 2 penalties, 2 keer Ronald Koeman junior. En het eindigt daar gewoon in 2-2. En dan is dit de reactie van de keeper.
1: Je weet hoe het gaat. Ze gaan met je praten natuurlijk. En die keeper en die spits, ja. Maar mij krijg je niet gek, joh. Gewoon een momentje voor jezelf pakken en focus. Ik ben heel blij mee. En het is uiteindelijk mooi dat ik het verantwoordelijkheid pak. Maar die gasten hebben toch het harde werk gedaan vandaag.
2: Maar je schiet hem wel gewoon weer feilloos in hetzelfde hoekje.
1: Hetzelfde hoekje, ja. Misschien moet ik een keer gaan veranderen nu, hè. Hetzelfde hoekje, ja. Misschien moet ik een keer gaan veranderen nu, hè.
0: Ja, prachtig. Vorig jaar natuurlijk. Aan het einde van het seizoen was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van Volendam. En bleef Telstar dus dankzij hem mede in de Eredivisie. Martijn, hoe zat het bij ADO tegen Fortuna?
3: Wouter. Geen zorgen. ADO Fortuna, 5 minuten gaan tot de rust. De wedstrijd staat nu nog 0-2. De keeper van ADO die neemt de bal uit. Die heeft de bal net in handen genomen na een aanval van Fortuna die het echt heel goed doet in Den Haag. Ja, het is daar wachten tot de rust. Ik denk dat ADO in de rust veel gaat wisselen. Dat ze het proberen vol te houden. Maar ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Op de andere velden in de keukenkampioen-divisie is Roda JC momenteel aan het aanvallen. Die is een beetje aan het breien rondom de 16 van MVV. Die gaan proberen voor een voorzet. Ik hou het eventjes voor je in de gaten, maar dat lijkt nu momenteel eventjes rustig te zijn. Bal gaat naar voren richting de achterlijn, maar die gaat achter. Dat zijn momenteel de standen op de Nederlandse velden. Ik hou de rest ook voor jullie in de gaten natuurlijk hier bij GPS Sportradio. De derde divisie is vandaag ook gespeeld. Blauw-geel 38 tegen Goes is geëindigd in een 2-2 gelijkspel.
4: Ik heb nog een voetbalberichtje voor je over de blessure van Ajax-verdediger Bouwman. Oh. Update. Natuurlijk gisteren uitgeschakeld door die overtreding van Ruben van Bommel. De verdediger liep zaterdagavond in de wedstrijd tegen PSV een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op. De blessures waren het gevolg van die harde botsing met de PSV-aanvaller. Ajax heeft inmiddels bevestigd dat Bouwman door dit letsel de rest van de maand september niet meer in actie zal komen. De club verloor de topper tegen de Eindhovenaren met 1-3 en moet nu dus ook een belangrijke verdediger missen.
0: Eerder vandaag was het ook FC Groningen tegen FC Twente. Twente kwam al heel vroeg op voorsprong in de 6e minuut door Pjaka. Vervolgens waren het Van Bergen en Land die Groningen weer op voorsprong zetten. En in de 40e minuut was het, jawel, Goedold Wout Weghorst die voor de 2-2 zorgde. En dat was ook de eindstand. En hij gaf zijn reactie bij ESPN.
5: Nee, vandaag was een mooie dag. Vandaag was een dag vol positieve energie. Nee, ik moet eerlijk zeggen, de laatste 2 keer dat ik hier ben gekomen, ook al een keer bij Nederlands Elftal, dat was altijd echt, poef. Dan kwam hij gelijk weer binnen. Maar vandaag had ik daar een iets andere mindset mee, denk ik direct. En was het van, nog even een appeltje te schillen hier. Dat is in ieder geval een half gelukt.
0: En wij gaan nog even kijken in het zuiden. Daar is de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC. Stand daar, Wouter?
3: Stand in de Geuzelt nog steeds 1-0. Ja, het gaat best gelijk op, moet ik zeggen. Beide ploegen evenveel balbezit, evenveel doelpogingen. Het enige verschillende doelpoging is MVV wees op doel te richten. Roda JC niet.
4: Heb ik ook nog die andere wedstrijd voor je? Want AZ, dat komt goed weg. De Alkmaarse ploeg houdt de maximale score na 5 wedstrijden. 15 punten, maar makkelijk ging het niet tegen Heerenveen. Vlak voor tijd maakte Eyüp Ufkir met een vrij stiftje de 2-3. AZ begon goed, kwam op voorsprong door Daal, die al zijn 4e goal van het seizoen maakte. Hoorde Leroy Echtel, de trainer van AZ, vorige week nog zeggen dat rendement moet omhoog. Nou, daar is dus weer aan gewerkt. Weer een doelpunt voor Daal. Koertens en Meerveld zetten Heerenveen vervolgens voor rust nog op voorsprong. Maar Max Meerdink en Eyüp Ufkir dus draaiden het duel nog maar een keer om. Na 5 wedstrijden de perfecte score valt bij AZ het woord kampioenschap al wel eens. Al waarschuwt Jordi Klaas hier bij ESPN om niet te hard van stapel te lopen.
6: Ja, kijk, laten we met name gewoon rustig blijven. En we werken echt keihard, ik denk harder dan de jaren voorheen. Ook de manier met hoe we trainen. De manier wat de trainer van ons verwacht. In de rust was hij ook echt boos. Omdat hij gewoon, ja, hij weet wat wij kunnen, wat we laten zien op trainingen. Wat we hebben laten zien in eerdere wedstrijden. En dan doe je zelf gewoon daarin veel te kort. Dus uiteindelijk hebben we een hele goede selectie met heel veel kwaliteit. Ook jongens op de bank. Ik vind dat onze selectie daar in de breedte veel sterker is dan de afgelopen jaren. We focussen ons gewoon op onszelf. Wat er nu toe doen we het goed. We hebben een leuke selectie en laten we gewoon met name hard blijven werken.
4: Jordi Klaasie van AZ over die gewonnen wedstrijd bij Heerenveen. Zometeen houden we ook die andere eredivisiewedstrijd voor je in de gaten. ADO tegen Fortuna Sittard. En je volgt het hier bij GPR Sport Radio.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt
13: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
19: De Londense derby is koud 2 minuten bezig. Arsenal-Chelsea staat al 0-1 door een goal van Morgan Rodgers, aangever Jorel Hato. In de Eredivisie staat het bij Fortuna ADO 2-0 voor Fortuna.

0: Bruno Mars bij GPR Sportradio. Fijn dat je erbij bent deze middag. Met veel succes bijvoorbeeld voor Visma Leasebike in de Vuelta. Wout van Aert verslaat daar net de medevluchters in een sprint. En die boekt zijn tweede ritzegen van deze Vuelta. En Enric Mas blijft daar in de rode trui rijden. En Jeffrey Herlings die heeft zijn WK-titel nog maar wat meer glans gegeven. Die won zojuist ook de tweede manche in Turkije. Gaan we even naar het livecenter. Daar zit Wouter Bos. En die heeft ontzettend veel schermen met voetbal opstaan.
1: Ongelooflijk. We beginnen met MVV Maastricht Rode JC in de keukenkampioenenvisie. Daar staat het 1-0. In de vriendenloterij Eredivisie is de stand bij ADO Den Haag Fortuna Sittard 0-2. Mooie Taren doet het daar goed. Dan gaan we naar Spanje. Valencia tegen Barcelona. Daar staat het na 59 minuten 0-3 voor de Catalanen. Premier League. Nou, dat is een leuk Nederlands tintje. Chelsea staat 1-0 voor tegen Arsenal. Assist van Jorrel Hato. En dan gaan we nog wel even naar de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar zijn er 4 wedstrijden die momenteel gaande zijn. Dat is Ajax de Graafschap, staat het 0-0. AZ FC Utrecht 1-0. FC Twente Heerenveen, nou, dat is met Rus en Jantje, dat is 3-0. En PEC Zwolle ADO Den Haag. Die Hagenezen doen het beter, daar staat het 2-2.
0: Kijk aan, Marcel, en transfermarkt, die perikelen die hebben we de afgelopen weken meegekregen. In Nederland is het eindelijk gesloten, zeggen sommige mensen. Maar over de grens is die nog open. Dat heeft voor de uitgaande transfers misschien hier nog wel impact, hè?
2: Ja, met name één is buitengewoon interessant. Want iedereen dacht dat Hajmoussa de Feyenoorder toch gewoon bij Feyenoord zou blijven. Maar er is toch nog een allerlaatste megabod ontvangen van rond de 42 miljoen... uit Saudi-Arabië uiteraard. Het moet wel heel snel, want volgens mij moet hij nog gekeurd worden vandaag. Want daar sluit de deadline vandaag. Maar wellicht dat hij dus alsnog gaat verdwijnen. En ook verrassende vond ik wel Hakim Ziyech. Hij verlaat zijn thuisland. Het contract bij Wydad Casablanca is per direct ontbonden. En hij zou zijn toekomst wellicht in Brazilië gaan vervolgen. Want Botafogo zou geïnteresseerd zijn.
0: Kijk, en Jamie Vardy die gaat geloof ik naar Burnley. Dat is ook nog een opvallende mooie transfer. En zo draait dat rad gewoon nog door. En ook daarvan houden jullie op de hoogte van GPR Sportradio. Net als die wedstrijden bijvoorbeeld in de Vriendenloterij Eredivisie.
3: GPR Sportradio.

0: NTR Sport Radio gaat hard op de avond af. Maar ook daar hoef je niet stil te zitten, want Tom van het Hek is er straks gewoon ook te horen met alle updates en de terugblikken op de wedstrijden die vandaag waren. We hebben bijvoorbeeld wordt gespeeld, tweede duel in de Holland-series honkbal. Marcel, hoeveel staat het daar?
1: Ja, het is een mooie wedstrijd, net als gisteren. Toen won Neptunus op het nippertje van de Pirates. Nu was het ook weer langspannend. 6-6. Zit inmiddels aan de onderkant van de tiende inning. En Neptunus heeft lijkt het beslissende voorsprong genomen. Het staat nu 10-6. En dat zou betekenen dat ze, als het zo blijft, in ieder geval met 2-0 voorkomen in de Holland-series.
0: En je hoorde net ook dat Chelsea vroeg in de Londense topper op voorsprong kwam door een doelpunt van Morgan Rogers. In de tweede minuut scoorde hij op aangeven van Jorel Hato. En Arsenal leek na 12 minuten gelijk te maken door Calafiori. Maar daar wordt een stokje voor gestoken, Wouter.
2: Ja, uiteindelijk was het gewoon buitenspel. Dat was een mooie knal op doel. Ging er mooi in. Maar ja, buitenspel, daar kan je niet tegen ingaan.
0: Een attractief begin daar in Londen.
2: Goed om in de gaten te houden. Leuke wedstrijd.
0: Nou, en dan zit je bij GPR Sportradio gebakken. We houden je hier op de hoogte van alles wat speelt. Ook het einde van de middag en vanavond nog.

0: Fijn dat je luistert naar GPR Sportradio, waar we je even bijpraten over de Nederlandse Sportdag. En die was buitengewoon prettig. Veel succes. Onder andere met de Nederlandse 3x3 basketbalvrouwen, die gehoopt hadden misschien wel op goud, maar het werd uiteindelijk brons in Shanghai. Uiteindelijk ook een prima prestatie van die dames. Maar het mooiste nieuws kwam misschien vandaag wel van motorcoureur, crosser moet ik eigenlijk zeggen, Jeffrey Herlings, die zich vandaag voor de derde keer in zijn loopbaan kroonde tot wereldkampioen in de MXGP. De 31-jarige Nederlander stelde de titel veilig tijdens de eerste manche. Die won hij. En vervolgens ook de tweede. En dan ben je blij.
1: Nee, vandaag was een mooie dag. Vandaag was een dag vol positieve energie. Nee, ik moet eerlijk zeggen, de laatste twee keer dat ik hier ben gekomen, ook al een keer met Nederland zelf al, dat was altijd echt poef. Nou, kwam die gelijk weer binnen. Maar vandaag had ik daar een iets andere mindset, meet ik direct. En was het van nog even een appeltje te schillen hier. Dat is in ieder geval dat is half gelukt.
2: Dit klinkt als Wout Weghorst op een motorfiets. Dat is toch iemand anders? Dit is toch de hogere machten die hier aan het werk zijn? Moeten we eventjes kijken. De Herlings, die houdt u te gast. Of te goed, misschien wel straks bij Tom van het Hek, die reactie. Tom, goeiemiddag nog.
3: Ja.
2: Als ik je nou vraag waar jij vandaag het meest van hebt genoten tot nu toe?
3: Nou ja, Herlings is natuurlijk wel het meest aansprekende resultaat. Die gaan we ook zeker proberen nog even te pakken te krijgen vanavond. Er is nu een wedstrijd bezig tussen Arsenal en Chelsea. Is voor de voetballiefhebber ook wel een heerlijk om naar te kijken. Formule 1 was een prachtrace vandaag. Nou ja, er is heel veel mooie sport geweest dit weekend. En wij mogen er straks een beetje op terugkijken. US Open natuurlijk, van de Zandschulp. Is alweer gisteren, maar daar gaan we over praten. Kijk naar de atletiek met Femke Bol die eraan zit te komen. We gaan het voetbal beschouwen met Mikkel Schauka over Feyenoord. Die natuurlijk een hele andere koers hebben gekozen dan een aantal andere clubs om naar de top te gaan. Dat is interessant. We beschouwen natuurlijk de Formule 1 nog even na. We volgen de actuele sport, want er is nog voetbal. Er is vrouwenvoetbal, Eredivisie. Er is Italiaans voetbal vanavond. Nou goed, kortom, wij komen weer tijd tekort. En die Houtkamp atletiek, Christy Bogen tennis. We hebben weer een keur van namen. Vooruitkijken, terugkijken en actuele sport vanavond van 6 tot 10.
2: Het gaat met Mikkel Schauka denk ik onder andere over die al door niet aankomende transfer van Hadji Moussa.
3: Hadji Moussa die waarschijnlijk weggaat. En gisteren iedereen in zak en as. 10 minuten voor de wedstrijd in Nijmegen. En zie wat er gebeurde. Dus dat is ook interessant, vind ik, dat hele proces bij Feyenoord. Maar Hadji Moussa, ja, lijkt nu toch wel heel dicht bij een definitief vertrek. Misschien dat we het straks horen. Het is altijd nog, het moet eerst getekend worden. Maar het schijnt wel heel dichtbij te zijn nu.
2: Ja, dus we kunnen kiezen tussen de kleine schaken, zeg ik maar even, of Hadji Moussa. Hadji Moussa is wel bewezen diensten dan, zeg maar.
3: Ja, en je hebt 40 miljoen erbij.
2: Dat helpt ook.
3: En hij helpt ook voor
2: ontzettend
3: de rest,
2: veel ja. te gaan verdienen. Nou, genoeg om te horen bij jou vanavond, Tom van het Hek. Tot zo. Veel plezier bij GPR Sportradio. We blijven er tot in de late uurtjes gewoon bij met alles wat er gebeurt. En de achtergronden van, van de sporten langs de velden. Gaan we nog heel eventjes kijken. Is ADO Fortuna inmiddels alweer afgetrapt in de tweede helft, Wouter?
4: Jazeker, maar ADO staat nog steeds tegen achterstand aan. En lijkt niet heel erg veel gedaan te hebben in de rust. Ik zie hetzelfde als dat ik voor de rust zag. Ik ben bang dat dit niet goed gekomen voor ADO.
2: MVV Roda is bezig in de keukenkampioendivisie. Hoeveel staat het daar?
4: Ja, in een bomvolle geuzelt gaat het hartstikke goed. Ik zie hier een voorzet van MVV. Die wordt weggestoten door de keeper. MVV houdt de balbezit, maar hier wordt toch wel een overtreding gemaakt. De scheidsrechter die rent erop af. Gaat hij een kaart geven? Dat gaat hij doen. Het wordt een gele kaart.
2: Beetje een Van Bommel overtreding dit.
4: Nou, het was. Ik vind dit geen net overtreding inderdaad. Je hebt mooie overtredingen, slechte overtredingen. En deze valt toch wel in de categorie slecht.
0: Ja. Maar deze was geen rood, toch?
4: Nee. Gisteren wel?
0: Zeker.
2: Heeft ook scheidsrechtersbaas Van Menen zelfs gezegd dat het rood had moeten zijn. Nou, gaan we langzaam richting de avond, heren. Was ontzettend bomvolle sportdag natuurlijk met de Grand Prix in Italië. Veel voetbal.
4: Genoten.
2: We hebben ervan genoten.
4: Absoluut.
2: En het goede nieuws is, als je thuis luistert, je kan blijven genieten. Want straks na zessen, Tom van het Hek, hier bij GPR Sportradio.

0: Je zit er bovenop bij GPR Sportradio, waar nog op diverse velden wordt gevoetbald. Wouter?
1: Ja, in Spanje. Valencia, Barcelona. Valencia is bijna stijf onderaan. Barcelona stijf bovenaan. Alle punten tot nu toe binnengesprokkeld. Het lijkt erop dat ze dat nu weer gaan doen. Nog 13 minuten te gaan. Lamine Yamal, Fermín en Rafinha allemaal met een doelpunt. Ontwikkeling in Londen. Arsenal heeft de 1-1 gemaakt. Kai Havertz op aangeven van Declan Rice. Een briljante paas ontvangt hij en schiet hem langs de keeper in de rechteronderhoek. Op de Nederlandse velden is er niet heel veel gebeurd. Alle standen staan nog eigenlijk zoals we hem eerder hebben vernoemd. Dus ADO Fortuna staat nog steeds 0-2. MVV Roda staat nog steeds 1-0. MVV overigens ook nog foutloos.
0: En nog even terugkomend op de Primera División. Een heerlijk weekend dus voor Barcelona. Want de twee klassieke concurrenten verliezen allebei. Zowel Real Madrid als Atletico Madrid leiden een nederlaag. En dus een buitengewoon prettig weekend daar in Catalonië.
2: Heb ik nog even een update uit de Bundesliga voor je. Want daar toch een hele pijnlijke nederlaag voor een ouderwetse reus daar. HSV terug op het hoogste niveau. Verliest thuis met 0-5 van FSV Mainz. En onder andere een Nederlands doelpunt daar. Geraldo Becker maakte de 1-0. En Philip Wenen, ooit nog bij PSV, maakte daar de 0-2. Becker gaf ook nog een doelpunt aan trouwens. En daar nog bezig, een half uur Eintracht Frankfurt tegen Augsburg. Het staat daar 1-0 voor Frankfurt. Dit was GPR Radio voor wat het betreft de middag. Maar we gaan gewoon de hele avond door. Zometeen dus met Tom van het Hek, GPR Sportradio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden.
6: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Pakken ze podium?
4: Pakken ze podium?
2: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pakken ze podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pakken ze podium. Pakken ze podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
9: Koekoek, Lulu.
10: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: Fomar, voordeelmarkt!
16: Fomar, voordeelmarkt!
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Tom van het Hek.
19: Samen met Thijs Hoek vanavond tot 10 uur bij u. In het komend half uur natuurlijk de live sport bij ADO Fortuna. Is het inmiddels 1-3. We volgen Chelsea, Arsenal en nog veel meer. En veel terugkijken ook op het weekend.

0: BNR Sportradio met Taxi. Wouter Bos, jij volgt voor ons het voetbal allemaal vanmiddag. En ja. Ik zei net even in de laatste keer dat we jou spraken was het 0-2 bij ADO tegen Fortuna. Ik kon net al even 1-3 melden. Vertel eens even.
1: Het gaat ongelooflijk snel in Den Haag. ADO kwam op 1-2. Yannick Eduardo die bracht de spanning weer terug in Den Haag. En die kreeg de bal van Rogier. En een nauwkeurig schot rechtsonder in de hoek zorgde ervoor dat het 1-2 werd. Maar je gaf ook al aan, 1-3. Doelpunt van Moe Iataren. Een fout van Hokke van ADO Den Haag zorgde ervoor dat hij de bal kwijtraakte. Iataren kreeg de bal en een prachtige streep van een meter of 25 in de rechterbovenhoek. Zorgde ervoor dat de spanning ook weer helemaal verdwenen is.
0: Engels voetbal nog heel even. Arsenal-Chelsea, hoe gaan we?
1: Daar staat nog steeds 1-1. Doelpunt van Kai Havertz. Declan Rice als laatste. Een minuutje of 5 totdat het rust is. En in Spanje staat Barcelona 5-0 voor. Dus dat gaat helemaal goed.
0: En voor al onze Limburgse luisteraars, MVV Roda.
1: 1-0 nog steeds. Daar gaan we de laatste 25 minuten in. Ja, ik vind het een spannende wedstrijd om te kijken. Zeker omdat de scoremarge zo klein is. Dus we houden het nog even in de gaten. We wachten het af.

0: Ja, we hebben lang genoeg kunnen kijken wie het waren, maar dat hoefden we niet te doen natuurlijk. De Red Hot Chili Peppers. Thijs Hoek, samen gaan we weer tot 10 uur vullen. We mogen ook lekker terugkijken. En we gaan nu terugkijken op iets wat eigenlijk net is afgelopen, zo'n beetje vanmiddag. Hè.
1: Iets wat net is afgelopen, ja, de Red Hot Chili Peppers. Dat klinkt heet, maar 40 graden op de fiets, dat klinkt ook heet. En daar hadden de renners van de Vuelta mee te maken. Dus daar gaan we vol mededogen op terugblikken. En dat gaan we doen met Sander Kleikers, wielercommentator van Eurosport. Sander, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, 40 graden op een fiets. Heb jij wel eens in 40 graden heel ver gefietst eigenlijk?
2: Nee, nooit heel ver in ieder geval. En nu was zelfs 44 graden op enig moment in Córdoba. Echt extreem hete omstandigheden. Zijn we natuurlijk wel een beetje gewend in de Vuelta. Maar vandaag was wel echt heel erg warm.
1: Ja, en Wout van Aert bleek uiteindelijk het beste bestand tegen die hitte. Want die ging er met de winst naar huis. Wat voor rit was het?
2: Het was eigenlijk een hele korte, explosieve rit van 110 kilometer. En normaal gesproken, als je naar zo'n korte rit kijkt, dan weet je dat de renners meteen hard gaan invliegen. Maar ik denk ook mede door die omstandigheden van vandaag, die extreem warme omstandigheden, viel dat een heel klein beetje tegen. Duurde het best wel lang voordat die wedstrijd echt volledig ontbrandde. En dan was het ook wel meteen prijsschieten met weer een heel sterk ploeg Visma Leasebike voor Brennan en Wout van Aert. Van Aert komt uiteindelijk in een hele mooie kopgroep met twee landgenoten, met Thibaut Nijs en ook met De Bruyne. Samen met Leknesund, nog een hele sterke Noor in die kopgroep. Nou, dat werkt goed samen tot een kilometer of 3 voor de finish. Dan gaan ze elkaar een beetje aanvallen. Maar Van Aert is zo ongelooflijk goed in deze Vuelta. Fietst zich helemaal in vorm voor het WK straks in Canada. En wist eigenlijk toch met speelsgemak deze sprint te winnen.
0: Sander, als we naar het klassement kijken, een week geleden voor de eerste rustdag zeiden we, nou ja, het wordt allemaal wel heel spannend, Mas, Roglic. Ja. Wat is je gevoel nu?
2: Goh, weet je, Mas maakte gisteren een supersterke indruk op de slotklim, waarin hij weer 25 seconden ten opzichte van Roglic pakte. Roglic daar kwam echt wel een beetje grauw over de finish. Tegelijkertijd, we hebben die tijdrit van donderdag van 32 kilometer. Dinsdag en woensdag zijn eigenlijk een beetje overgangsritten met wat sprintmogelijkheden. 32 kilometer. Roglic gaat daar echt normaal gesproken wel anderhalve minuut, misschien wel 2 minuten goed kunnen maken. En dan gaan ze akelig dicht bij elkaar komen te staan. Tenzij Mas, toch een beetje gesterkt door die rode trui, een hele goede tijdrit gaat rijden. Dat hebben we wel vaker gezien in de Vuelta. Een paar jaar geleden, wist je nog wel, toen won Sepp Kuss heel verrassend de Vuelta. Toen reed hij ook in die rode leiderstrui in een tijdrit waarvan iedereen dacht, ja, je gaat die echt minuten verliezen. En toen hield hij de schade enorm beperkt. Ook een beetje als gevolg van die rode trui. Dat gevoel van overwinning. En misschien zou dat nu ook wel Mas kunnen overkomen. Het gaat hoe dan ook een superspannende finale worden dan. Want ze gaan hoe dan ook dichter bij elkaar komen te staan. En dan krijg je een waanzinnig spektakel op de zaterdag in de Sierra Nevada. Super zware bergrit. En zondag nog eens een keer finish bergop in Granada. Maar ja, die Vuelta gaat echt pas definitief over precies een week beslist worden.
1: Ja, Sander, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen. Maar als je er zo over praat en over die spanning die weer helemaal in die ronde zit. Ja, heeft dit afgelopen week, heeft het iets bij jou losgemaakt in een trant van, oh, wat was wielrennen nog leuk toen we geen absolute topfavoriet hadden?
2: Ja, je zou je bijna durven zeggen inderdaad. Het is wel natuurlijk veel spannender geworden. Als je kijkt, de Giro was dit jaar niet spannend met een uitblinkende Vingegaard. De Tour totaal niet spannend met Pogacar. Eigenlijk overal waar Pogacar start, weet je al bijna wie er gaat winnen. Dit maakt deze Vuelta wel ongelooflijk mooi. En tegelijkertijd wil ik ook wel zeggen, het is ook wel tof om mee te maken. Hè, dat je in een tijdperk zit waarin je zo'n grote dominante kampioen ziet. Hè. Iedereen praat nog altijd lyrisch over de periode van Eddy Merckx. En dit is toch een beetje de Merckx van deze tijd. Dus het heeft allebei wel wat. Maar ik ben nu op dit moment heel blij dat die Vuelta zo ongelooflijk spannend is. Want we kijken uit naar een top slotweek.
0: Nou, dank voor nu. We gaan je heel veel horen de komende week bij GPR Sport Radio. En volgende week zondag kaarten wij na. En ik zet mijn geld op Mas. Dan weet je dat vast. Dankjewel.

0: lekker. Ella Langley met Choosing Texas, I Can Tell. We gaan eens even kijken, een rondje langs de velden maken. Dat doen we allemaal met Wouter Bos. Dan beginnen we maar in de Eredivisie, laatste wedstrijd van deze speelronde. Met dat Fortuna, wat langzamerhand toch een heel mooie start van het seizoen kent. Hè?
1: Nou, volgens mij staan ze nu op 3 overwinningen na 5 wedstrijden. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed daar in Sittard. Ik denk, ja, hier gaan ze ook wel uit op de overwinning. Het wordt niet heel moeilijk meer. Mohamed Iataren wel echt de man of the match voor mij. 2 goals, 1 assist. In de keukenkampioen-divisie hebben we nog MVV Roda JC. Daar staat de keeper met een petje op. Nou, dat zegt ook genoeg over de weersomstandigheden daar. Daar staat nog steeds 1-0. Roda JC komt wel heel goed in de wedstrijd. Beetje te laat misschien, maar goed. Nog 11 minuten te gaan. We gaan zien waar het heen gaat. In Engeland is het rust tussen Arsenal en Chelsea. Daar staat nog steeds 1-1. In Duitsland tussen Eintracht Frankfurt en Augsburg staat 1-0. Oud-PSV'ers Ritsu Doan en Mario Götze daar in de basis. En in de derde divisie vond ik nog wel een heel leuk potje. HVV Hollandia tegen Tech Tiel. Eindstand 4-5.
0: 4-5.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Mama. Mama. Mama.
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat.
11: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Mama.
13: Nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus? Zo.
19: Wat een geld.
20: 50.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek.
26: Die direct schakelt naar Wouter Bos.
27: 2-3 bij ADO Den Haag. Bal scoort.
26: De spanning zit erop. Blijf luisteren. GPR Sportradio komende half uur. Met ook atletiek.

0: Herman van Buren. We gaan naar Wouter Bos, die het voetbal voor ons volgt. Er zijn nou die derde overwinning van Fortuna. Die zit eraan te komen. Die kunnen we wel opschrijven.
1: Zeker.
0: En nu?
1: Nou, nu ga ik eerst even toch naar de KKD, naar de keukenkampioendivisie. Want daar staat het zowaar 1-1 voor Rode JC in de dying minutes. Nog 2 minuten te gaan in de extra speeltijd. Nou, dan gaan we inderdaad even naar de Eredivisie. ADO Den Haag, Fortuna Sittard. Staat het nu dus 2-3. Nog steeds in het voordeel van Fortuna Sittard. Daar nog 3 minuten te gaan. Doelpunt daar was van Jesse Bal. Die kreeg hem voorgezet vanuit Kilo. Nou, er stond niemand bal te dekken. En die kon hem zo inknikken. 2-3 daar.
0: En wordt Fortuna onrustig? Want jij zit te kijken.
1: Fortuna wordt onrustig. Die zet de slidings te maken. Die zijn vooral heel veel aan het tijdrekken.
0: Dus we krijgen nog een paar hete momentjes.
1: Het wordt nog knijterspannend, ben ik bang.
0: En MVV, ja, alles gewonnen. En dan nu toch, hè?
1: Ja, het houdt dan op. 1-1. Ja, dat is nog wel ongeslagen, maar wel een gelijkspelletje ertussen.
0: In Engeland trappen we weer af voor de tweede helft. Staat het 1-1, hè?
1: Nog steeds 1-1. En in Duitsland, waar ik eerder zei 1-0 Eintracht Frankfurt, staat inmiddels 1-2. Binnen 2 minuten zijn er goals gemaakt door Velhauer en Ibrahimovic.
0: Nou, blijf erbij. Nog een 2-tal minuten bij ADO Fortuna stand. Dus 2-3. Als er wat gebeurt, hoort u het hier op de zender GPR Sportradio.

0: Ja, Sydney Youngblood. En de titel zong hij ongeveer zo'n 240 keer in het nummer Sit and Wait. En die houtkamp wil ook Sit and Wait voor de atletiek. Maar die moet nog heel even zitten en weten. Want we gaan nog heel even bij Wouter Bos. Want de voetbalwedstrijden zijn afgelopen.
1: Het Nederlandse voetbalweekend, dat zit erop. MVV Maastricht, Rode JC. Ja, toch in de laatste minuten. Het is een beetje een trend vandaag.
0: Ja.
1: Gelijkspel. 1-1. Dat betekent dat MVV nu op de tweede plek staat. Met 1 gelijkspel en 4 gewonnen wedstrijden. Rode JC staat op de 8e plek met 8 punten. In de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, is ADO Den Haag. Fortuna Sittard geëindigd in 2-3. Dat betekent dat Fortuna Sittard een hele knappe 4e plek bestrijdt, mag ik wel zeggen, denk ik. ADO Den Haag doet het iets minder goed. Gedeelde 15e plek, alleen hebben ze allemaal 1 punt.
0: Gaan wij Thijs praten met Andy Houtkamp. Want gisteren was de laatste finale avond van de Diamond League.
2: Ja, de finale van de Diamond League in Brussel. En ja, dan denk ik toch, als je mij hoort denken atletiek op de radio, dan denk ik ook Andy Houtkamp. Maar je moet nog heel even wachten, want er is iets gebeurd bij Arsenal, hè?
1: Ik dacht dat het voor mij klaar was, maar daar komt Arsenal-Chelsea. Martin Ødegaard scoorde 2-1. Londen is rood, momenteel.
2: Op dit moment is Londen en rood, maar dan mogen we dus eindelijk naar Andy Houtkamp naar Brussel gisteravond. Andy, goedenavond.
3: Hallo, het lijkt wel sportradio.
2: Ja. Ja, het is werkelijk ongelooflijk wat een live ontwikkeling er allemaal zijn. Ja. Ja, Andy, die finale van de Diamond League, is dat voor jou altijd een soort rituele afsluiting van een atletiek seizoen? Hoe heb je het beleefd?
3: Nou, je had het beleefd omdat ik moest werken gisteravond. En dat is erg leuk. Bij een nieuwe zender, GPR Sportradio.
2: Oh, ja.
3: Erg leuk om dat te doen. Elke zaterdagavond. Dus ik heb het vanuit de studio mogen verslaan een beetje. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het heel erg mooi. Maar het is wel een beetje een poederig geheel. Het gaat puur eigenlijk om geld. Ik vind een EK of een WK of Olympische Spelen eigenlijk mooier, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, dat snappen we helemaal natuurlijk. Maar als we voorbij dat poenerige stappen, werden we wel opgevrolijkt door Femke Bol, hè, en haar geweldige
3: staat. Ja, dat is natuurlijk. Het wordt een beetje, het wordt gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dit was, geloof ik, haar 9e race op de 800 meter. En ze is al heel dicht bij de absolute wereldtop. Want degene die won, Weda, uit Zwitserland, die heeft alles gewonnen dit jaar. En daar zat Femke Bol, ik geloof, 600ste achter. Ze heeft het Nederlands record van Elle van Lange dit jaar verbeterd. Eerst geëvenaard en toen verbeterd. Dus ja, dit is geweldig. Overigens, dat mag ik ook verklappen. Volgende week is er nog een toernooitje over geld gesproken. Waar ook Femke Bol aan meedoet. Een soort, het heet geloof ik Super World Series of zoiets. Daar gaan we aandacht aan besteden. Dat wordt ook leuk. En daar doet Femke Bol aan mee. En daar doet ook, ik denk, Lieke Klaver wel aan mee. Maar dat is dan ook weer de allerbesten van de wereld mogen daar dan meedoen.
0: En die toch even over Femke Bol. Want er is zo'n stemming in Nederland ongeveer van, nou, laat de Olympische Spelen maar vast georganiseerd worden. Want dan kan Femke Bol wel goud halen op de 800 meter. Het zijn wel allemaal races waar heel hard gelopen wordt vanaf het begin. We kunnen op een toernooi natuurlijk ook wel hele andere races te zien krijgen. Want nu hebben we allemaal hele snelle races gezien. Omdat die Zwitsers ook voortdurend alleen maar harder willen.
3: Ja, die heeft als uitgangspunt, ik begin op kop. Ja. En ik blijf zo lang mogelijk op kop, totdat we over de finish komen. Ja. Femke Bol moet dus tactisch leren lopen. Nou, dat heeft ze heel snel geleerd. Dat bleek van gisteravond toen ze echt. En het is niet zomaar iets waar wij als Nederlanders naar kijken. Nee. Het was het nummer 1 affiche op de Ivo van Damme Memorial in Brussel. Iedereen keek daarnaar uit en niemand werd teleurgesteld. Maar dit is wel heel mooi dat zij dus, en twee Europese dames, hè, gewoon wereldtop zijn met z'n tweeën.
0: Verder hebben we natuurlijk ook een heel goed seizoen van Jessica Schilder gezien, hè?
3: Jessica Schilder is abnormaal, want dat wordt ook nog wel vergeten. We hebben EK gehad in Birmingham, waar Nederland 14 medailles pakte. 14, waar onder andere 5 gouden. En een van die gouden medailles was natuurlijk voor Jessica Schilder. Het toernooi is wel lang voor de dames, want Jessica Schilder werd 3e. En Jorinde van Klinken ook, bij het discuswerpen, werd ook 3e. Europese kampioene. Het is allemaal lang, maar we hebben gewoon allemaal wereldtoppers in Nederland op de atletiek.
2: Ja, en Jessica Schilder heeft natuurlijk die magische grens van die 21 meter beslecht eerder dit jaar. Waar ligt haar plafond als we ook naar volgend jaar kijken? Wat kan zij nog doen in jouw optiek?
3: Nee, ja, ze is al eigenlijk, behoort ze bij de drie beste van de wereld. Dus het enige wat ze kan doen, is zorgen dat ze, als die drie alle drie meedoen, dat zij eerste wordt. En dat gebeurt heel regelmatig. En het is alleen maar werken naar de wereldkampioenschappen volgend jaar en naar de Olympische Spelen. Dat zijn toch de momenten, EK, WK en Olympische Spelen, waar een atleet zo hard voor traint.
0: Dan even nog één ding, en iemand daar trainen ze hard voor. Dat zijn de wedstrijden, dat zei je ook aan het begin. Aan de andere kant, ze kunnen dit geld ook wel heel goed gebruiken. Hè? Deze topatleten om in die Diamond League te lopen. Want het is voor hen ook wel
3: natuurlijk een
0: soort bestaanszekerheid. Hè? En meer dan dat.
3: Natuurlijk. En de tijd dat ze contributie moesten betalen bij de atletiekvereniging, die is voorbij. Gelukkig maar. Ja. Want de dames en heren, vergeet dat ook niet, verdienen gewoon heel goed hun geld. En daar waar het verdeeld werd onder, ik noem maar wat, 20 atleten in de wereld, wordt het nu over iets meer verdeeld. En daar zitten heel wat Nederlanders bij. En we hebben ook uitstraling als atletiekland. Neem met name de vrouwen, Lieke Klaver, echt, daar komt wat binnen. Femke Bol en ook Van Klinken en Schilder. Ja, dat zijn gewoon grootheden. En bij de mannen, let op mijn woorden, daar gaan een paar jongens komen hoor. Let vooral op Niels Laros.
0: Wij gaan jouw advies ter harte nemen, Andy. Wij danken. Volgende week nog een wedstrijdje. Maar we hebben een schitterend atletiekjaar gehad. En we kunnen al bijna niet wachten op naar de WK. En natuurlijk de Olympische Spelen. Jaartje of twee nog. Dank.
3: Ja, okido.

0: heerlijke muziek hebben. GPS Sport Radio, Coldplay, vrouwelijkse afkondiging natuurlijk. Er werd ook een volledig programma vandaag afgewerkt in de vrouwen eredivisie voetbal. PSV verpulverde werkelijk Feyenoord met 6-0 in Rotterdam. Vanochtend was dat eigenlijk al en net zijn de wedstrijden afgelopen. AZ blijft goed meedoen met 1-0 tegen Utrecht. Twente sterk 5-1 tegen Heerenveen. Ajax door een hele late goal met 1-0 langs de Graafschap. PEC Zwolle, ADO Den Haag 2-4. Er is een enorm gat in die eredivisie, want Twente, AZ en Ajax hebben 9 punten. PSV heeft er 7, de landskampioen. En dan maken we meteen een sprong. De nummer 5 heeft er 3. Die heette de Graafschap. En onderin nog 0 punten voor Heerenveen en PEC Zwolle.
1: Ja, en dat is de vrouwen-eredivisie. Maar bij de vriendenloterij eredivisie bij de mannen hebben we nu eigenlijk een kakelverse nieuwe ranglijst. Nu Fortuna ADO er dan eindelijk op zit. Met een toch dezelfde nummer 1 nog. Ja, AZ leek even tegen Averij op te lopen tegen Heerenveen. Maar ze draaiden het helemaal om in die tweede helft. En daar staat dan nu gewoon 5 uit 5. 16 doelpunten voor, 5 tegen. Dat is toch erg knap voor de mannen van Leroy Echtold.
0: Ja.
1: PSV staat op de tweede plek. Heeft een gaatje geslagen met Ajax. Dat 7 punten heeft PSV 13. Ajax mag nog wel een wedstrijdje extra spelen. En ja, Tom, wat mij ook opvalt. Als je dan naar de nummer 4-5 kijkt. Fortuna, Excelsior, 10 punten, 9 punten. Er zijn dan toch echt wel een aantal de klanten bovenin waar je het niet van verwacht zo begin van het seizoen.
0: Nee, en ook Excelsior wint dan. Je kan je zeggen, het zijn de wedstrijden die ze misschien ook moeten winnen. Roepen mensen dan meteen. Maar ja, je moet ze maar wel allemaal gewoon één voor één winnen. Maken ook sterke indruk. En je ziet met name dat de 3 debutanten het onderin ongelooflijk moeilijk hebben. Hè. Een plateau hoger. Die hadden zich hun start toch allemaal heel anders voorgesteld. En het spectaculairste misschien wel. Cambuur dacht vandaag de eerste 3 punten bij te schrijven, Thijs. Maar wat gebeurde daar nog allemaal?
1: Ja, dat was eigenlijk misschien wel het hoogtepunt van de Eredivisie vandaag. Cambuur zat op rozen met de 2-0 voorsprong. Maar ja, toen kwamen daar 2 penalties.
0: 11-10.
1: 11-10. Maar toen 2 penalties veroorzaakt. Hoe vaak gebeurt dat überhaupt nou in een wedstrijd? En hoe vaak gebeurt het dan vervolgens dat de keeper ze er allebei inschiet? En kan alleen bij Telstar.
0: Minuut 102, hè? Koeman junior 2-2.
1: Dus, are you not entertained, zou ik daarover willen zeggen.
0: Dus de Eredivisie gaat volgende week weer verder. Fortuna Ajax, topper. Meteen volgende week ook.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan moeten uit naar Sittard. Ja. Dat is toch ook niet, normaal gesproken zou je zeggen cakewalk. Maar verre van dat.
0: Weinig cakewalks momenteel de Eredivisie. Misschien voor PSV een beetje. En AZ dus. 15 uit 5. De koploper in de Eredivisie. GPS.

0: Jim Simbies met Too Blind to See It. We praten even over het Engelse voetbal, want we volgen momenteel Arsenal tegen Chelsea, waar het 2-1 staat voor de thuisclub. Arsenal dus na een snel opgelopen 1-0 achterstand buigen ze het om en eren wie eren toekomt. Ze zijn ook wel de betere ploeg, maar nu is Chelsea toch ook wel weer wat aan het aanringen. Thijs, ook in een weekend in Engeland, waar veel ogen ook natuurlijk gericht waren op Liverpool, Gakpo, en die deed goed, hè?
1: Ja, gelijk vrijdagavond de eerste wedstrijd van deze Premier League speelronde en alle ogen waren inderdaad een beetje gericht op Cody Gakpo. Ja, men dacht, hij wilde misschien wel weg nu Barcola kwam. Dat werd niet toegestaan. Ja, en hoe ga je er dan staan? Nou, best wel goed in zijn geval. Want binnen 10 minuten had hij er 2 assists in liggen. En Isaac 2 goals. De ene was werkelijk nog mooier dan de ander. Dus weinig verwarring in het hoofd van Cody Gakpo. En er werd ook, hij kreeg ook echt een hart onder de riem van Virgil van Dijk na afloop bij de Engelse media. Dus het lijkt weer koek en ei met Cody Gakpo en Liverpool.
0: En in Engeland, business as usual, City 3 wedstrijden gewonnen. We hadden dat Hull City, maar die zijn 2 puntjes afgehaakt nu.
1: Ja, maar toch weer een puntje gehaald. Ik denk dat ze daar ook weer voor hadden getekend. 7 punten uit 3. Ja, en verder is het een buitengewoon boeiend schaakspel. Ook omdat Arsenal-Chelsea nu natuurlijk nog aan het plaatsvinden is. En vooraf werd wel gezegd, als Chelsea hier een resultaat weet te halen, met alle hoge verwachtingen rondom Xabi Alonso, met hoe vaak ze scoren, dan kunnen ze misschien wel echt titelkandidaat worden. Maar ja, ze staan achter op dit moment 2-1.
0: Dan even naar Nederland, want we hebben net de Nederlandse competitie wel even besproken. Spreken vanavond later met Michael Schouk over alle ontwikkelingen rond Feyenoord. Maar de belangrijkste ontwikkeling was, hij gaat wel, hij gaat niet, hij gaat wel, hij gaat niet. Dat is het laatste nieuws.
1: Hij gaat niet. Hart Moussa gaat niet naar Feyenoord, dat meldt de Telegraaf.
0: Niet naar Feyenoord,
1: niet naar Saudi-Arabië. Hij blijft bij Feyenoord. En dat klapt door een discussie over de bankgarantie, zo meldt de Telegraaf. Hij moet accepteren dat er geen tijd meer is voor een medische keuring, nu Feyenoord tot het begin van zondagavond niet heeft willen instemmen met de betalingsvoorwaarden van Al Ittihad. Nou, dat zal een zure slok op een borrel zijn voor Anis Hajmoussa.
0: Later op de avond praten we met Michael Schouk over alle ontwikkelingen en ongetwijfeld ook hierover.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De rechtsradicale partij Alternatieven voor Duitsland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. De eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen en FC Twente werd 2-2. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd.
5: altijd extreem lage prijzen bij...
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
1: Smint.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: GVR Sportradio. Tom van het Hek.
6: Die is samen met Thijs Hoek tot 10 uur het station bemand met alle actuele sport. Veel buitenlands voetbal wat dat betreft. Maar het komende kwartier gaan we ook praten met Christy Bogert. Want de eerste week van de US Open zit erop. En er zit een Nederlander in het toernooi.

0: zijn niveau, absoluut. Eudegaard en Havertz, beide doelpuntenmakers, worden op dit moment eruit gehaald. Merino en Gyökeres komen van de bank. Ook lekker als je die nog even
1: in kan brengen. Ze hebben natuurlijk altijd toch wel wat zitten.
0: Ja, ze zitten er helemaal niet om verlegen. Ja, en het is een ontzettend hoog niveau. Chelsea probeert wel, maar is op dit moment gewoon niet bij machten om echt richting die 2-2 te komen. De grootste kansen in de tweede helft komen alsnog van Arsenal. En Arsenal domineert ook meer van het spel. Nou, nu houden we natuurlijk ook de andere velden in de gaten. Bologna heeft zojuist de 1-1 gemaakt tegen Sassuolo. Roberto Piccoli. Nou ja, dat is een van de mooiste Italiaanse voetbalnamen die ik ooit heb gehoord. En we zijn eindelijk begonnen met tennissen in de US Open. Arina Sabalenka, de grote favoriet natuurlijk, die heeft 6-4, 6-3 gewonnen van de Amerikaanse thuisfavoriet Townsend. En daar gaan we straks over verder praten met Christy Bogert.
1: Ja, want we gaan de tweede week in van de US Open. We gaan echt het grote deel in met Nederlandse inbreng. En straks praten we erover.

0: Want Tom, je zei het net al, we gaan de tweede week van de US Open in. En ja, een soort natuurwet van Grand Slams. Helaas is dat doorgaans in de tweede week de Nederlanders al naar huis zijn. Maar bij Rempel, dat is helemaal niet het geval.
1: Is helemaal niet het geval. En Christy Bogert, we mogen met jou even praten. Welkom, andermaal bij ons in de show. Want we gaan zo het toernooi wat verder beschouwen. Maar even met Bodik van der Zandschulp beginnen. Hij was goed in vorm, zei je al vorige week. Hij had goede dingen, maar toch dat hij dit kan. Had je het gehoopt?
2: Nou, gehoopt wel. De absolute test was natuurlijk tegen Alex de Minaur. Een speler waar hij in het verleden veel problemen mee gehad heeft. Alleen daar stond hij zo ongelooflijk goed te spelen. We weten waar hij toe in staat is. Dat heeft hij in het verleden natuurlijk ook laten zien. Niet voor niets heeft hij bijna top 20 gestaan. En hier al een keer kwartfinale gehaald. Dus hij voelt zich hier prettig. En dat was denk ik een overwinning waar hij onwijs veel zelfvertrouwen uithaalde. Want ja, nummer 8 van de wereld verslaan, dat gebeurt niet elke week.
1: Nou zag ik hem gisteren tegen die Zizou Bergs spelen. En er waren een paar momenten in de wedstrijd waarvan ik dacht, 2 jaar geleden gaat hij hier onderuit. En nu kantelde hij het naar zijn kant. Zit daar ook iets?
2: Ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat is inderdaad zo. Vaak heeft hij de afgelopen jaren gehad dat als het spannend werd of als hij niet lekker begon, dan bleef hij een beetje in dat negatieve zitten. Ik vond naarmate de wedstrijd vorderde en dan helemaal de 5e set. Maar goed, dan sla ik even een stuk over. Want wat een beetje speelde in de wedstrijd, hij serveerde niet lekker. Overigens Bergs ook niet. Maar beide heel veel dubbelfouten. Ja. En vaak is het slaan van die dubbelfouten, dat werkt wat door in het spel. Maar je zag dat het dit keer eigenlijk niet het geval was. En hij had te maken met een speler die kan zo ongelooflijk hard slaan en zo versnellen. Hij kan soms, die Bergs, die kan 4-5 punten achter elkaar gewoon binnenhalen zonder dat je, nou dan zie je die bal alleen maar voorbij vliegen. Maar hij kan ook zeg maar die 4-5 fouten achter elkaar maken. En dat maakt het zo lastig tegen Bergs. En dan moet je je concentratie, je focus, moet je de hele wedstrijd lang voorhouden. En eigenlijk, hij was 2 punten verwijderd van verlies. 6-6 in de tiebreak van de 4e set. En daar zag je gewoon een andere Bodik. Je zag gewoon dat hij veel meer vuur uit zijn ogen. Hij bewoog heel goed. En zodra die 5e startte, ja, toen was hij fitter dan, voor mijn gevoel, dan de hele wedstrijd bij elkaar.
0: Ja, en Christy, ja, New York is ook een soort heilige grond van hem. Want zijn vorige beste resultaat, zijn beste resultaat ooit eigenlijk op een Grand Slam, is ook op de US Open, de kwartfinale in 2021. Ja, jij bent natuurlijk als oud-tennisser, je weet dat beter dan wij. Maar kan het ook zo doorwerken dat je bij een bepaald toernooi een bepaald gevoel krijgt van, hier kan ik het altijd goed? Is dat iets wat mee zou kunnen spelen?
2: Ja hoor, dat je hebt bij bepaalde toernooien heb je soms gewoon, ja, daar voel je je goed bij. Alleen wat ik heel grappig vind is dat we kennen Bodik allemaal natuurlijk op de baan als, nou ja, hij tussen de punten door, een beetje sloom en bijna geen emotie. En dat je bijna denkt, hup, beetje peper erin. En dan juist het meest onrustige Grand Slam, waar de meeste entertainment is, de meeste gekkigheid, waar van alles gebeurt, waarvan je dan eigenlijk zou denken, heel veel afleiding.
0: Influencers op de tribune.
2: Ook dat. En dan zie je dat hij juist hier goed bij gedijt. En dat geeft hij zelf ook aan. Hij voelt zich fijn in New York. Hij vindt de banen fijn. Hij vindt hoe groter de baan, hoe beter die gaat spelen. Nou, dat vind ik echt uitspraken die een beetje tegenstrijdig zijn aan zijn karakter. Dus dat vind ik wel heel grappig.
0: Ja, jij mag straks commentaar gaan geven bij Carlos Alcaraz, die je tegen Tommy Paul moet opnemen. Hoe zit het met zijn vorm? Want hij heeft natuurlijk een lange blessure gehad. Hoe gaat het met hem?
2: Ja, bijna 5 maanden uitgeschakeld geweest. Het was inderdaad de grote vraag, zeker bij die eerste wedstrijd, van nou, hoe komt hij uit je startblok? En dat was eigenlijk heel erg goed. Tweede, daar hebben we won van Safiulin, speler die de kwartfinale Wimbledon haalde, zeg ik even uit mijn hoofd. Daarna tegen Falia, daar moest hij al wat meer werken. Daar verloor hij de eerste set. Maar dat was eigenlijk ook alweer goed, want dan wordt hij getest. Van nou, het gaat allemaal niet zo 1, 2, 3 eenvoudig. Toch was hij heel tevreden over die wedstrijd. En die wedstrijd in de derde ronde tegen de Chinees Wu, die heb ik ook voor commentaar voorzien. Ja, hij was zelf na de wedstrijd best wel heel positief. Hij vond dat hij een hele goede wedstrijd had gespeeld. Ik was iets minder blij. Maar ja, dat ben ik. Het gaat om zijn gevoel. Maar hij vond dat hij heel goed speelde. Ik vond dat hij daar nog wat wisselvallig was en dat zijn concentratie echt een beetje op en neer ging. Maar dat heeft alles te maken met geen wedstrijdritme. En mijn gevoel zegt wel, naarmate hij verder in het toernooi komt, dat alleen maar beter wordt. Maar hij heeft wel een hele uitdaging met Tommy Paul. Dat is een speler die in het verleden van hem heeft gewonnen. En het is een speler die fysiek goed is, die veel haalt, die veel variatie heeft. Dus daar gaat Alcaraz wel uitgedaagd worden. Het gaat een goede test voor hem worden, denk ik.
1: Alcaraz noemen we altijd, Zverev noemen we tegenwoordig natuurlijk altijd. Is er nog eentje waarvan je zegt, let op die? Bodik.
2: Nou, Botik sowieso. Botik zit in de helft, zeg maar, bij Zverev.
1: Ja,
2: Zverev heeft het natuurlijk heel moeilijk gehad in de eerste twee wedstrijden, 5 setters gespeeld. Ja. Dus op zich, maar nou, misschien, laat ik zo zeggen, ik verwacht niet dat hij toernooi wint, maar wie ik wel even wil noemen, is Tsitsipas.
1: Ja.
2: Want voormalig nummer 3 natuurlijk, was helemaal weggezakt, stond een paar maanden terug, bijna 90. En hij staat hier gewoon bij de laatste 16. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want die moet van ver komen. Hij speelt tegen Shelton. Dus dat is een interessante wedstrijd ook.
1: Dan aan de vrouwenkant. Sabalenka alweer gewonnen. Hè? Die zit al als eerste weer een rondje verder. Waar moet ik verder op letten? Coco Gauff?
2: Gauff zeker. Zeker in New York natuurlijk. Voormalig winnares. Maar ook, het is een leuke strijd gaande voor de nummer 1 positie. Daar heeft de Amerikaanse Jessica Pegula bijvoorbeeld nog een kans op. Dat is ook een speelster die vorig jaar finale speelde. Moeten we niet uitvlakken. En Rybakina, interessant, want die kan ook die nummer 1 positie halen. Zij moet de halve finale halen, ongeacht wat die anderen doen. En is Rybakina nummer 1. En die gaat nu tegen Osaka spelen. En nou ja, ik vind het bij de dames vind ik wel interessant hoor. Want Swiatek is er nog bij. Andreeva natuurlijk, de winnares van Roland Garros. Dus ja, ik ben nieuwsgierig bij de vrouwen.
0: Je zei het net al een beetje, het is de meeste tumult van alle Grand Slams. Het meeste typische Amerikaanse entertainment. Naomi Osaka maakte daar deze week ook echt een punt van. Werd boos op de influencers die te weinig aandacht voor de wedstrijd hadden. Verandert dat iets in de dynamiek van zo'n Grand Slam toernooi? Is het nu opeens de Entertainment Slam geworden?
2: Nou, ik heb me laten vertellen dat, dat hoorde ik gisteren, dat je hebt natuurlijk normale persaccreditaties altijd, gewoon voor radio, tv, voor alles. Maar er zijn nu ook gewoon speciale influencer accreditaties. En er zijn er heel veel. En het enige wat ik, kijk, je moet wel een beetje de regels snappen van tennis. Aan de andere kant is het bij New York, hebben ze besloten dat je gewoon, het is zogenaamd free seating, dus je mag gewoon lopen. Er mag zeg maar wat rumoer zijn. Dus ik ben even niet zo, hoe ze dat nou precies bedachten met die influencers.
1: Ze hadden dat bij de Vuelta ook gedaan, Christy. Er was een dame die hele rare vragen aan Pogacar stelde. Die hebben ze na 1 persconferentie weer verwijderd. Dus we gaan het zien.
2: Ja. Nou, daar ben ik dan misschien ook wel voorstander van. Het moet wel een beetje normaal blijven.
1: Het moet wel gewoon over sport gaan, hè?
2: Ja.
1: Wij danken jou, wensen een hele mooie tweede week. Want het gaat gebeuren met allemaal grote wedstrijden bij de toernooien. De laatste 16 op naar de kwartfinales. Christy Boger, dankjewel.

0: Prince, heerlijk hè, met Cream. Volg al de hele avond de topper in de Engelse Premier League. Dus Arsenal en Chelsea. Thijs Hoek, het moet bijna afgelopen zijn, toch?
1: Bijna afgelopen. Ja, nog een paar seconden. De tijd tikt echt weg voor Chelsea, want er staat nog altijd 2-1 voor Arsenal. Frustratie te zien, ook gele kaarten vanwege het klagen. Het is nu ja, alles wat je maar je moet bedenken bij blessuretijd. Dat gebeurt zo'n beetje. Was wel nog zojuist een geweldige uithaal van Estevão, het grote talent uit Brazilië van Chelsea. Met een werkelijk misschien wel nog mooiere redding van David. Vedraya. Ook een absolute een keeper die absoluut punten voor je pakt in zo'n seizoen. Ja, en met nog een...
0: zo'n laatste vrije trapje maar gewoon even mee gaan pakken.
1: Ja, het is een soort wanhoopsvrije trap. Arsenal staat bekend om de dode spelhervattingen, maar Chelsea gaat het nu ook proberen. Emiliano Martinez geeft de bal aan een medespeler. De bal komt voor. Wordt niet ingekopt. En dan hebben ze hem nog even langs de 16. Is de vraag of die aanval nog door mag gaan. Nee. Dat mag niet meer. Het is 2-1 voor Arsenal geworden.
0: En betekent dat Arsenal samen met Manchester City business as usual 9 uit 3 heeft in de Premier League. En clubs als Liverpool, Manchester United 4-5 puntjes achter staan. En Chelsea nu ook 3. Hè?
1: Ja, Hull City derde. Ja, dat moet dan toch maar de uitdager van Manchester City en Arsenal worden, denk ik.
0: Zal toch wel weer die twee strijd worden. Dat allemaal in de Premier League. Nog veel meer buitenlands voetbal vanavond bij GPR Sportradio.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome... New York... of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek.
0: Samen met Thijs Hoek tot 10 uur bij op deze zender. We gaan zo over een sport praten die in Nederland niet zo groot is, maar in een heleboel andere landen ongelooflijk groot. Met iemand die daar alles van weet. We gaan het hebben over cricket.

0: Heerlijk, hè, dit natuurlijk. Earth, Wind & Fire. We gaan praten over een sport, zei ik u al, die in Nederland niet zo groot is. Maar ik reed Den Haag binnen, 2 dagen geleden. En ik zag een billboard langs de weg aan het einde van de A12. En die ging over cricket. Toen denk ik, nou, we gaan John van Vliet bellen. Want die komt zondagavond de voetbalwedstrijd verslaan bij Zinko. Maar die weet alles van cricket, John. Want er is een heel groot toernooi in Nederland geweest met hele grote naam. Help ons gewoon als leken even. Wat was er aan de hand?
1: Ja, heb je even. Zou Leo Beenhakker ooit gezegd hebben. Maar 6 teams uit 3 landen, uit Nederland, Ierland en Schotland, hebben een toernooi wat in totaal 3 weken duurt. Is vandaag in Nederland geëindigd, in Voorburg inderdaad. En die verhuizen nu met z'n allen naar Dublin. Spelen 3 weken lang T20 cricket, 20 overs. Dus de korte variant. De variant die Olympisch is geworden voor 2028. En die teams zijn tijdelijke teams. En die zijn voor dit toernooi eigenlijk opgericht. Belfast, Glasgow, Dublin, Edinburgh, Amsterdam en Rotterdam. En dan nog met hele prachtige, strijdlustige namen erachter.
2: Heel mooi.
1: Ja, hè? Amsterdam Flames en de Rotterdam Dockers en noem ze maar op.
2: Belfast Wolves vind ik ook heel vet klinken.
1: En dan moet je bij bedenken dat die spelers komen uit die landen. Dat zijn zeg maar de wat kleinere cricketlanden in Europa. Aangevuld met absolute wereldsterren. Ja. En het is geen reclamepraatje. Dat hoeft ook niet meer, want het is voorbij in Voorburg. Dus je kan er toch niet meer heen. Maar dit zijn mensen waar ik als cricketliefhebber 's nachts soms de tv voor aanzet. En die lopen hier nu vrij in het rond 2 weken.
0: Vrij in het rond. En die, dat zijn liefhebbers, maar die komen toch niet voor niks. Dus er zit een plan achter. Wat is het commerciële plan achter?
1: Onwaarschijnlijk veel geld achter. Uit India. India is cricket volkssport nummer 1. En dan is er ongeveer verder niks voordat er een paar andere sporten nog komen. Die hebben gewoon eigenlijk heel plat, maar op de wereldkaart gekeken. A, waar zit geld? In Europa. B, waarom is daar nog geen toernooi? En toen hebben ze gewoon op de kalender gekeken. Wanneer zijn er dan spelers beschikbaar? Je moet je wel voorstellen dat dit soort toernooien, dit soort evenementen gaan deze dagen over de hele wereld. In Australië, in Zuid-Afrika, in de West-Indies.
0: Allerlei van dit soort cricket-toernooien.
1: Dit soort cricket-toernooien met spelers uit allerlei landen. Ja. En zij hebben gezien de laatste 2 weken van augustus, de eerste 2 weken van september, is er eigenlijk niks. Ook niet in die andere landen. En dan bel je met managers en ze halen die spelers binnen voor vermogens. De captain van Australië is er, Stephen Smith. Ik heb me laten vertellen, ik heb geen één contract gezien, dus ik weet het niet. Maar dat hij 2,5 ton krijgt voor die 3 weken.
2: En naar schatting 270 miljoen kijkers in Azië. Het wordt er 6 zenders uitgezonden. Ja. Hoe is het dat dit allemaal in jouw eigen Voorburg gebeurt?
1: Het is wereldwijd te zien, inderdaad. Die tv-contracten zijn, die zijn vergelijkbaar met voetbal. En ook omdat het dus een cricketloze periode is, zitten die tv-stations, zaten er wel op te wachten. Blijkt, want ze hebben het dus echt kunnen verkopen. Vreemd genoeg niet in Nederland. En in Europa wel, in Engeland wel. Daar is het wel te zien. 270 miljoen is voor India nog niet eens zo gek veel.
2: Ja, maar het is voor Voorburg wel heel veel.
1: Ja, voor Voorburg is het waanzinnig veel, ja. Dat zijn ongekende cijfers. We hebben met het Nederlands cricketteam de WK gespeeld de afgelopen februari. Toen speelden we de laatste poolwedstrijd tegen India in een stadion met 95.000 toeschouwers. Toen kregen we later de cijfers alleen van de streaming te zien. Daar hadden 340 miljoen mensen alleen via een stream naar gekeken.
2: Maar als we dan even naar het businessplan van dit hele model kijken. Denk jij ook, ben je als Europese cricketfan ook optimistisch dat dit zo aan de dijk gaat zetten bij sportfans als ik, die er niet van cricket hebben gehoord nog?
1: Ben je geweest?
2: Nee.
1: Maar je wist het ook niet, waarschijnlijk.
2: Ik wist het wel. Ik had
1: alleen geen tijd.
2: Leuk gevonden, ja.
1: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het zou wel moeten. De sport verdient het sowieso mooi.
0: En het feit dat cricket Olympisch wordt, gaat dat ook toevoegen?
1: Daar heeft dit ook wel wat mee te maken. Daar zien zij natuurlijk nog meer handel in het land waar cricket al handel is. En doordat het Olympisch is geworden, vermoeden ze ook dat het. En we moeten niet vergeten hoeveel mensen hier uit India en Pakistan en Bangladesh en Nepal al in Europa wonen. Hè? En die zien dus hun, zeg maar even hun Ruud Gullit of hun Johan Cruijff opeens aan hun kant van de wereld komt hij een paar weken spelen. Dat is echt wel bijzonder voor hun.
0: Nog 2 vraagjes. 1 was altijd, zeiden vroeger mensen, dat cricket dat duurt zo lang. Maar even voor de leken, dit is een variant. 20 overs, 120 ballen, allebei slaan. Hoe lang duurt zo'n wedstrijd?
1: Iets meer dan 3 uur.
0: Ja, en dan heb je ze allebei.
1: Vanmiddag was de laatste wedstrijd 3:15 en die was om 6:55 klaar.
2: Nou, leuke 5-setter.
1: Amsterdam won van Rotterdam.
0: En is het boden ze waar voor hun geld, de toppers?
1: Ja. Ja, maar daar zie je ook wel aan dat het professionals zijn.
0: Ja.
1: Ze komen hier niet. Ja, ze komen hier zeker ook voor de lol. Want ik weet van de Amsterdam Flames, die zijn ook met die jongens 3 keer wezen golfen op waanzinnig mooie golfbanen. Maar als ze eenmaal, dan zijn het echt wel sportmensen. Het zijn ook gasten die allemaal nog spelen, hè? Indiërs mochten ze niet contracteren, want die staan onder contract bij Indiaanse clubs. Dus die mochten hier niet spelen. Om je een voorbeeld te geven, er was 1 Indiër die beëindigde op, ik zeg maar even wat, 28 juli zijn carrière. En die werd op 29 juli gecontracteerd. Omdat ze natuurlijk met Indiaanse spelers haal je ook echt mensen binnen.
0: Volgend jaar weer?
1: Ja, maar ik durf dan niet helemaal te zeggen of het dan ook weer in Nederland is. Dit jaar hebben ze Schotland overgeslagen. Ik vermoed dat ze volgend jaar Schotland en Ierland spelen, maar ja, als je alle verhalen mag geloven,
0: is het in principe een toernooi wat voor een paar jaar is.
1: Ja, voor 3 jaar gegarandeerd en het is ze ongelooflijk goed bevallen.
0: Nou, kom eerder terug om een keer wat over verder cricket te vertellen. En deze week ga je naar het golf, dus daar spreken we je ook wel misschien wel wat
1: mooi
0: over.
1: Leuk.
0: John van Vliet, dankjewel. GPR.

0: voor de oudere jongen onder ons deze plaat. Robert Gray Band met It's Because of Me. Duitse competitie, want we volgen alle competities hier bij GPR Sport Radio. En we zetten ze ook altijd even voor u op een rijtje op de zondagavond. En we hadden een tussenstandje van een wedstrijd tussen Frankfurt en Augsburg. Stond 1-2. Is geëindigd 1-4. Dus Augsburg wint met 4-1 bij Frankfurt. En dan pak je de stand erbij, Thijs Hoek. En dan zie je wie er bovenaan staat in Duitsland. En dat is
1: Augsburg.
0: Ja,
1: ja, met die uithaal hebben ze even de eerste plek behaald. Want het doelsaldo van 6 is genoeg om die te behalen. En dan Freiburg op de tweede plek.
0: Ja.
1: Borussia Dortmund derde, nou, dat is nog wel normaal. Maar ja, op nummer 4, Elversberg.
0: Ja, dat is een soort sprookjesverhaal natuurlijk. 6 punten uit 2 wedstrijden was de gedoodverfde degradant al voordat het seizoen überhaupt zou begonnen. Waar ligt Elversberg eigenlijk? Weten we dat ergens?
1: Het is een club uit een dorp met 13.000 inwoners, zonder treinstation. Een paar jaar geleden speelden ze nog op het vijfde niveau. En toen kwam er een soort geldschieter. De Frans van Someren van Elversberg, zullen we maar zeggen. Zelf ook oud-voetballer. En die heeft die club de hoogte
0: ingezet. Heel bijzonder verhaal, hè?
1: Ja, het is een heel bijzonder verhaal. En het is ook een verhaal waarvan je denkt, hoezo kan dit nog in een van de top 5 Europese competities?
0: Ja.
1: Maar ja, goed, inderdaad, voor het eerst gepromoveerd. Iedereen stip voor die 18e plek in de Bundesliga. Maar ja, 2 wedstrijden, 6 punten.
0: 4 clubs met 6 punten, waarbij je Dortmund daar eigenlijk altijd wel inderdaad bij verwacht. Maar wie er eigenlijk altijd sowieso bij verwacht, is Bayern München. Maar die liepen averij op dit weekend.
1: Ja, hadden, en dat was ook wel weer een affiche waarvan ik dacht, wat fijn dat het er weer is. Schalke tegen Bayern München. Ja. Schalke natuurlijk in de Zweite Bundesliga een tijdje gezeten. Maar nu gewoon weer op het hoogste niveau. En het was een lekker weekend voor Juri Mulder, de technisch directeur. Want het werd 0-0 tegen Bayern München. Ook heel verwacht nadat Bayern Stuttgart, wat toch ook vierde was geworden, helemaal van de kaart heeft geveegd vorige week. Maar nu was er toch lichte hoop voor al die Duitsers die hopen dat het misschien een beetje spannend wordt dit jaar.
0: Ja, dus die gaan gewoon met 4 punten. Nou, is er natuurlijk nog helemaal niks aan de hand.
1: Zouden ze gewoon een kampioen worden misschien?
0: Maar het is, ze zijn een gedoodverfd favoriet. Maar het is in ieder geval leuk voor de start van de competitie. En met name die nieuwe clubs in de Duitse Bundesliga.

0: Bad Habit van Ed Sheeran. Rond je langs de velden. Buiten ons komt nog een hele mooie Italiaanse wedstrijd aan, hè, straks.
1: Ja, we zitten een beetje te wachten op die kraker Juventus tegen AC Milan. En het opwarmertje is Bologna-Sassuolo. En we trapten onszelf dat we daar toch wel best gebiologeerd naar zitten te kijken.
0: Ja, ja, we bewegen het beeld voor je. Het is sport en het is zondagavond. Maar het is niet, laat ik het zo zeggen. Het is niet dat je zegt, we gaan volgend weekend naar Bologna, toch?
1: En nou, dat is wel leuk, maar dan hoef je niet per se naar het voetbal te gaan kijken. Goed, het werd 2-2 voor Bologna in de allerlaatste minuten. Zojuist Artem Dovbyk, de Oekraïense international, die 2-2 maakte en er ook wel heel erg blij mee was. Terwijl er nu een trainer rood krijgt. Dus de emoties lopen weer hoog op. En dan merk je toch weer dat het hartstikke leuk is, zo'n laagvlieger in de Serie A. Kan ik gelijk ook melden dat Alaves met 3-1 voor staat tegen Osasuna in La Liga en Malaga tegen Levante. Dat staat 0-0. Ook daar wachten we nog op een grotere wedstrijd. Eigenlijk Espanyol, dat het gaat opnemen tegen Sevilla om 9 uur. En we wachten ook op wat er gaat gebeuren in New York op de tennisvelden. Want daar gaat Tommy Paul het zo proberen op te nemen tegen Carlos Alcaraz. En daar zijn we ook gewoon helemaal bij.
0: En die trainer die rode kaart krijgt, die gaat nog even door. Ik weet niet of er een dubbele rode kaart gegeven kan worden.
1: Maar ja, paarse kaart in het Italiaanse voetbal.
0: Is hij van het terrein verwijderd. Heel veel sporters en ook de US Open de hele avond te volgen op GPR.

0: Lekker, hè? Ademski met Killer. Ja, ik kon er gewoon niet doorheen gepraten. Zo mooi was hij. Dat gaan we nog doen het komende uur. Dan gaan we praten met Willem Haak. En dan gaan we praten over het Italiaanse voetbal. En de topper die daar is tussen Juventus en AC Milan. En we gaan praten met Mikkel Schauka, de Feyenoord-watcher van het AD. Die al jarenlang alles weet van Feyenoord. Het gaat natuurlijk over die ontwikkeling van die Feyenoord momenteel doormaakt. De keuze die gemaakt hebben. Maar vooral ook over het wel niet doorgaan van Hajj Moussa. Die blijft gewoon bij Feyenoord.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Alternatieven voor Duitsland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margarethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margarethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margarethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
18: 50.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek.
0: Samen met Thijs Hoek tot 10 uur bij u. Het komende uur praten we over Feyenoord met Mikkel Schouk. Het Italiaanse voetbal met Willem Haak. En de eerste serieuze test volgen we van Carlos Alcaraz op de US Open tegen Tommy Paul.

Forget Me Not van Patricia Russian. We zijn afwachting, zei ik u al, van Carlos Alcaraz tegen Tommy Paul. Die gaan zo beginnen daar op de US Open in partij bij de laatste.

0: niet zo lekker uit de startblokken gegaan. Twee keer gelijk gespeeld en nu verloren tegen AS Monaco. Thuis tegen Monaco. Het was eigenlijk best wel een grappige avond, want ongeveer een kwartier voor de wedstrijd werd Luis Enrique, de succescoach, met 3 jaar verlengd. En het halve elftal ook. 5 spelers die werden verlengd. Dat werd allemaal groots aangekondigd, zo vlak voor die wedstrijd. Maar ja, toen kwam die wedstrijd en dat was niet een heel... het was geen feestavond. We kwamen nog wel op 1-0 via Marquinhos. Maar daarna de 1-1 met een assist van Jordan Thesen, die heel goed inviel. En dan is het gewoon opeens 2-1 voor Monaco. En is Monaco de aanvoerder van het klassement.
1: Met 9 punten gewoon?
0: Met 3 uit 3 inderdaad. En dan moeten we helemaal terugscrollen naar plek 13 om Paris Saint-Germain te vinden. Nou, dat is dat natuurlijk nog vroeg.
1: Ja, maar ook... het is een bijzondere start, omdat zij normaal gesproken gewoon zo heer en meester zijn in die league. Zou het elftal vol kunnen zijn? Een beetje abonnementenvoetbal, wat je toch soms ziet als een elftal zoveel gewonnen heeft? Of iets, moeten we daar heel voorzichtig mee zijn?
0: Nou, dat zou natuurlijk kunnen. En de 2 trebles op rij is ook niet niks. Dan kan er iets van metaalmoeheid in zo'n selectie komen als je de hele tijd alles wint. Dat hebben we in alle sporten gezien. Heeft Novak Djokovic ook wel eens gehad. Na 9 Grand Slams op rij zo'n beetje, dat hij de motivatie een beetje verloor. Maar het is ook relatief gezien best een moeilijk programma wat ze hebben moeten doorstaan. Want Monaco is een van de beste ploegen van Frankrijk. En ook Lille, waar ze vorige week tegen gelijk speelden. En die deze speelronde dan weer met 1-0 van Toulouse wisten te winnen. En wie was de matchwinner voor Lille?
1: Ja.
0: Ayase Ueda.
1: Kijk. Ja, we hebben straks nog een matchwinner in Spanje ook nog. Hè? Een hele mooie Eredivisie. Die Eredivisie is blijkbaar heel erg...
0: Echt hot and happening, de Eredivisie.
1: Hot and happening. En die andere club uit Parijs, dat vind ik ook wel grappig. Die staat nog even boven zo ook. Hè?
0: Ja, Paris FC en die spelen straks tegen Marseille.
1: Gaan we ook allemaal volgen. Wat volgen we niet op GPR Sportradio. GPR.

0: Simply Red was dat natuurlijk. Kan niet missen. Thijs Hoek, we gaan praten over Italiaans voetballen.
1: Ja, en niet zonder reden, want er staat een ontzettende topper op ons te wachten op deze zondagavond. Over een half uurtje trappen Juventus en AC Milan, twee absolute grootheden van het Italiaanse voetbal, trappen af. En daar gaan we op voorbeschouwen met Willem Haak, maker van de ontzettend succesvolle en leuke podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal. Willem, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, Willem, gisteren hebben we al Napoli-Inter gehad. We hebben nu Juventus AC Milan. Is dit het weekend van de eerste echte krachtmetingen in de Serie A?
2: Zeker, ja. En dan hebben we ook nog Roma-Atalanta gehad. Ja. Dus het is het weekend van de toppers. En het is genoeg om van te genieten. Inter gisteren al gewonnen, Roma ook. De twee voornaamste titelkandidaten. En Juve en Milan hopen ook mee te gaan doen. En die spelen zo tegen elkaar dus.
1: Ja, voordat we op Juve en Milan komen, je noemt Roma ook al wat heeft gewonnen. Ja. En daar is een Nederlander echt de gouden haan, hè?
2: Zeker, ja. Donjan Malen was natuurlijk eigenlijk aan het eind van vorig seizoen al de grote man. Maakte toen de overstap van Aston Villa naar Roma. En dat was een schot in de roos voor de Giallorossi. Malen echt de man van dat deel van het seizoen. En ja, het WK, daar was hij niet fantastisch natuurlijk. Ook door de bondscoach misschien. Bij Roma wordt hij wel heel goed getraind. Weet de trainer Gasperini wat hij aan hem heeft. En dat zie je ook weer gelijk terug in de start van dit seizoen. Want hij trekt die Roma-vorm gewoon volledig door. En Roma is lekker en goed aan het seizoen begonnen. Net als Malen zelf.
0: Willem, ik ben geïntrigeerd door Como. Want dat kende ik alleen wat meer als je naar beneden kwam dalen. Maar sinds het anderhalf jaar weet ik ook dat daar gevoetbald wordt. Hoe doet die het?
2: Ja. En hoe? Ja. En hoe? Er zitten flinke investeerders achter bij Como uit Indonesië. En die hebben echt wel een heel goed plan. Ook nog met een Nederlander in de directie. Mark-Jan Fladeres, oud-speler van onder meer Roma en FC Groningen. Doet daar een deel van de transfers. En die transfers die slagen bijna allemaal. Want Como echt in razendsnel tempo heel goed geworden. En hebben zich voor de Champions League gekwalificeerd afgelopen jaar. En ja, die mengen zich echt in de Italiaanse top. En gaan ook dit jaar zeker meedoen om de bovenste vier plekken. Nog niet om het kampioenschap, denk ik. Maar dat gaat ook binnen de kortste keren wel gebeuren op deze manier.
1: Ja, en dan naar die topper die op ons te wachten staat. Juve tegen AC Milan. Ja, de twee oude grootmachten van Italië samen met Inter erbij. Hoe zijn ze allebei aan het seizoen begonnen?
2: Allebei best goed. Vorig seizoen buiten de boot gevallen. Werden vijfde en zesde. Dus niet in de Champions League dit seizoen. Dus moet het dit jaar het jaar van herstel worden. Seizoen waarin ze wel in ieder geval lang mee moeten doen om de bovenste vier plekken. Het liefst nog wat beter. En ze zijn allebei goed begonnen. Allebei met twee overwinningen. Dus wat dat betreft is er stijgende lijn te pakken. Al denk ik niet dat ze net zo goed zijn als wat teams daarboven. Roma en Inter maken een net iets betere en volwassenere indruk. Maar gaan we straks zien of dat aan elkaar gewaagd is. En hoe ze het tegen elkaar doen natuurlijk.
0: Ik heb nog een vraagje over Lazio. Want ik las niet een paar weken geleden dat er enorm gedoe was. En mensen hun seizoenkaarten niet wilden uit protest en alles. Hoe gaat het daar eigenlijk?
2: Ja, daar hebben ze een voorzitter, Claudio Lotito. Ja. Die is al jarenlang eigenaar van de club. En die stopt er eigenlijk geen geld in. En gaat niet goed om met de harde kern. Vindt de harde kern van Lazio zelf. En dus hebben ze eigenlijk iedereen opgeroepen om niet op te komen dagen bij wedstrijden. Bij Lazio maar een stuk of 4000 seizoenkaarten verkocht dit seizoen. En dat is een negatief record. Vorige week speelden ze ook thuis tegen Genoa. Er zat niemand op de tribunes. Dus voor Kenneth Taylor, Tijani Nosdin, Danilo Duki. Geen hele leuke club om voor te spelen op dit moment.
0: Maar dat is op termijn toch ook geen houdbaar model dan? Ook voor die voorzitter?
2: Nee, dat is het doel natuurlijk van de harde kern. Om die president weg te krijgen. Dus hoe langer we wegblijven, denken ze, hoe waarschijnlijker het is dat hij vertrekt. Dat Lotito de club verkoopt. Of misschien toch wat beter gaat handelen voor ze. Maar die geeft niets toe. En dat duurt nu al een jaar ongeveer. En het is een impasse. Bijna, hoe noem je dat? Russisch roulette met elkaar. En kijken wie het eerst opgeeft.
0: Willem, we gaan je ongetwijfeld nog veel vaker spreken dit jaar. Maar ik vind het toch even leuk om te weten wie de kampioen wordt vast. Want dan weten we dat vast. Wie wordt de kampioen van Italië dit jaar?
2: ik gok toch op Inter. Dat al jaren eigenlijk het beste team is in Italië. Alleen maar beter is geworden ten opzichte van vorig seizoen. Toen werden ze ook al kampioen. En dat zag je gisteren ook. Kwamen met 0-2 achter tegen Napoli. Maar ze hebben toch nog de kwaliteit om het om te draaien. Waarbij ik toch zeker Lautaro Martinez moet noemen als beste speler van Inter. Misschien ook wel van de Serie A. En als je zulke soort namen hebt, dan blijf je favoriet. Dus als je een taart moet verdelen, dan geef ik het grootste stuk aan Inter. En daarachter misschien een beetje aan Roma. En pas daarachter komen Como, Juve en Milan.
1: Nou, nog één voorspelletje dan. Hoeveel gaat Donnarumma er maken dit seizoen?
2: Nou, de coach van Roma, Gasperini, zei dat het hem niet zou verbazen als Malen er meer dan 36 maakt. Dat is het record in de Serie A. Ja, dan zijn we wel heel enthousiast, denk ik. Dus ik ga voor voor 23 goals. En dat is natuurlijk ook al hartstikke mooi in 38 wedstrijden.
0: We weten je te vinden, Willem. En dank zeker. En veel plezier zo bij die topper in Italië.
2: Ja, komt zeker goed.
0: Dankjewel.
2: Yes, jullie ook.

0: Trisha Hart was dat met All I Wanna Do Is Making Love To You. We volgen het tennis-IQ al op de US Open, waar Carlos Alcaraz begonnen is in zijn partij tegen Tommy Paul. Het is net begonnen, het gaat op service, het staat 2-1 voor Alcaraz. En je kan wel zien, het is een serieuze partij, tot nu toe in ieder geval.
1: Ja, dat vind ik ook. Tommy Paul die doet zeker niet onder. Die slaat hem af en toe helemaal van die baan af.
0: Hard slaan en Alcaraz zal goed moeten spelen. Het gaat op service, 2-1, we houden u op de hoogte. En we hebben heel veel competities gehad. We hebben nog niet de Spaanse competitie gehad.
1: Ja, er wordt ook volop nog lekker gevoetbald. Bijvoorbeeld tussen Alaves en Osasuna. Dat staat 5-2 voor Alaves. En daarmee gaat Alaves ook verrassend naar die tweede plek. Want als ze dit volhouden, en daar lijkt het wel op met nog 3 minuten te spelen en 3 doelpunten voor. Dan gaan ze naar de tweede plek met 4 gespeeld, 3 gewonnen, 1 gelijk. Helemaal niet zo slecht, maar baas boven baas. Barcelona staat gewoon op 1.
0: Ja, die staan gewoon op 1, want die wonnen vandaag ook weer vrij ruim en makkelijk.
1: 5-0 tegen Valencia, dat is wel echt even machtsvertoon.
0: Ja. Want, ik zei net, we hadden Ueda die een belangrijk doelpunt maakte in de Franse competitie. Maar we hadden ook een AZ-spits die een heel belangrijk doelpunt maakte in de Spaanse competitie.
1: Nou, zeg dat wel. Sterker nog, een AZ-spits die gewoon nog in de Eredivisie heeft gescoord aan het begin van dit seizoen. En nu José Mourinho de eerste averij op doet lopen. Het kan snel gaan in die augustus transfermaand. Troy Parrott scoorde de 1-0 voor Real Betis tegen Real Madrid. Dat was een ongelofelijke stunt eigenlijk. En een ongelofelijke ontwikkeling ook in zijn carrière.
0: Met Mbappé die nog even een penaltytje mist.
1: Die een penalty mist, die misschien ook een beetje in de war was. Dat is natuurlijk vervelend nieuws over hem van de week. Dat er een soort ontvoeringsplot rondom hem was. Ja, waarvan je zou kunnen zeggen, misschien is hij bij zijn hoofd niet helemaal bij. Maar het is in ieder geval zeker dat José Mourinho voor het eerst punten heeft gemorst. En dat is de vraag natuurlijk wel altijd. Hij was best wel charmant de afgelopen weken, omdat het ook heel erg goed ging. Hoe gaat hij zich nu opstellen naar de pers? Wordt het allemaal weer wat voorspelbaar chagrijniger.
0: En het duel is begonnen daar tussen Real. Want Atletico verloor ook weer. Hè?
1: Atletico 3-0 tegen Bilbao. Ja, ik weet dat het jouw favoriete Spaanse club is. Dat was misschien een goed weekend wat dat betreft.
0: Favoriet club, maar wel een leuke club. Ik hou wel van Atletico. Maar
1: Ginta.
0: Ze gaan niet meedoen op de titel.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Een stralende huid voor jouw beauty budget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek.
0: Samen met Thijs Hoek, komend half uur volgen we natuurlijk het tennis op de US Open. De Italiaanse topper gaat zo starten. En we praten met Mikkel Schauka over alle ontwikkelingen bij Feyenoord. En vooral die Hachimura.

0: Toolkit, heerlijk nummer. En we gaan tennis volgen. 3-2 op servers allemaal. Alcaraz tegen Tommy Paul. En we nemen al die competities door op de zondagavond, Thijshoek. We zijn aangeland bij onze zuiderburen, de Belgische competitie.
1: Ja, waar...
0: Wat valt op daar, ja?
1: Nou, wat vooral opstaat, ik weet... ik als toch een beetje liefhebber van de traditionele grote clubs... heb toch weer een klapje gekregen, want Anderlecht komt niet verder dan een 0-0 tegen Genk. Die wedstrijd is eerder vanavond gespeeld.
0: Strukkelen al jaren, hè?
1: Ja, het is dolen wat ze doen. En ze staan nu ook weer na 5 wedstrijden op een 11e plek in het rechter rijtje dus. Wie staan dan in dat linker rijtje? Nou, vorige week was het Charleroi wat op 1 stond. Die hebben nu verloren en nu is het Gent wat op de eerste plaats staat. Club Brugge staat daar nog niet heel ver achter. En Union ook niet. Die staan op 2 en 3. Dat zijn een beetje de usual suspects van de afgelopen jaren. Maar ja, toch wel weer interessant wat daar gaat gebeuren. En of Anderlecht, die dure transferzomer.
0: Ja, die hebben wel heel veel geprobeerd, hè?
1: Ja, ze hebben echt ze hebben de technisch directeur ruim baan gegeven om te zeggen, ga je gang maar. Een beetje vergelijkbaar met Ajax. Goed, dan is Ajax wel iets beter begonnen aan het seizoen dan Anderlecht.
0: 7 punten uit 5 wedstrijden. Anderlecht. Ajax heeft 7 uit 4. Dus het scheelt toch niet eens zoveel.
1: Ja, maar toch 11e of 4e is toch ook een groot verschil.
0: Zeker. En een andere club waar veel over altijd te doen is die we hier volgen, is natuurlijk Antwerp. Het topjaar even gehad onder Mark van Bommel. Daarna ook wel weer weggezakt. Die bivakeren ook een beetje in de middenmoot, hè?
1: Ja, ook Antwerp zit eigenlijk gebroederlijk naast Anderlecht. Die twee grote giganten. Allebei 7 punten uit 5 wedstrijden. Ja, het is ook wel een verfrissende tijd voor onze Belgische zuiderboeren. Want ja, de allerlei kansen voor clubs om een keer kampioen te worden, die dat misschien niet al te vaak worden.
0: Het zal toch wel weer gewoon de tweestrijd worden tussen Club en Union?
1: Wellicht. De schijf Gent nog niet af, zou ik zeggen.
0: Nou, ik voorspel, maar wie ben ik?

0: Is This Love. Het is overigens grappig, want we zien Sinner op een scherm bij AC Milan. En daaronder is Alcaraz tegen Tommy Paul aan het spelen. En Paul maakt de stand net 3-3, die houdt zijn service weer. En Sinner gaat lekker naar voetballen kijken. Maar wij gaan praten over voetbal.
1: Wij gaan absoluut praten over voetbal. Want we hadden ook Should I Stay or Should I Go kunnen draaien. Want dat, ja, is eigenlijk, dat zijn de afgelopen uren van Anis Hajmoussa van Feyenoord geweest. Ging hij nou naar Saoedi-Arabië of ging hij niet naar Saoedi-Arabië? Nou, gelukkig hebben wij de Feyenoord-watcher van het AD, Mikkel Schouk, aan de lijn. Mikkel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Zeg het maar, wat is de uitstand?
2: Nou, op dit moment gaat hij niet. Maar in deze week moet je altijd een slag om de arm houden, omdat het tot 11 uur open is. Maar nee, je kunt ervan uitgaan dat hij niet gaat, omdat er ook geen akkoord is. En ja, het wordt nu zo kort dag met keuring en zo, dat het niet meer zou lukken als er wel een akkoord is.
1: En waar is het nou precies misgegaan?
2: Nou, het is al een paar dagen aan de gang natuurlijk, maar om het heel plat samen te vatten gaat het erom dat Feyenoord niet akkoord is met de betalingsvoorwaarden, met het bedrag en met het feit dat de kopende club al Al-Ittihad is, dat in dit geval geen bankgarantie kan overleggen. Dus Feyenoord had meer geld gewild dan ze boden. En geen bankgarantie. En de eerste termijn die de club wil overmaken is slechts een paar miljoen. En ja, dat ziet Feyenoord niet zo zitten. En ze hebben natuurlijk vorig jaar zaken gedaan met Al Nassr. Althans, dat dachten ze. Toen hebben ze Hansko verkocht. Die zat al in trainingspak in het trainingskamp van Al Nassr. In het spelershotel. En toen zeiden ze, ja, je hoeft niet mee te trainen, want de deal gaat toch niet door. En toen moest Feyenoord natuurlijk al in alle uil die speler aan een andere club slijten. En toen is hij naar Atletico Madrid gegaan. Daar is hij ook goed terechtgekomen. Maar ja, bij Feyenoord leeft wel het idee dat zaken doen met Saoedische clubs, dat dat niet altijd op de manier gaat zoals ze gewend zijn in Europa. Dus zij wilden gewoon veel zekerheid hebben. En ondanks het feit dat daar heel veel geld beschikbaar is, is het blijkbaar niet makkelijk om met een bankgarantie te komen.
0: Nou, zullen heel veel supporters, Feyenoord supporters, waarschijnlijk heel blij zijn. Mikkels, is Feyenoord zelf eigenlijk ook blij?
2: Ja, die zijn zelf wel blij, maar ik kan me ook voorstellen, supporters is overigens ook een beetje gemixt. Ik kan me ook voorstellen dat dat natuurlijk ook een beetje afhangt van de komende weken. Hoe gaat Hajmoussa verder nu? Is hij zo teleurgesteld, ja, dat het allemaal wat minder is? Is hij niet teleurgesteld, maar presteert hij ook minder? Dan blijft natuurlijk altijd dat prijskaartje boven de markt hangen. Kijk, Nicola Jurgensen was een paar jaar geleden, kon voor 18 miljoen naar Newcastle United. Dat was toen een hoop geld. Is een totaal onvergelijkbare casus, maar daar bleef wel altijd bij hangen dat hij daarna nooit meer heeft gepresteerd wat hij daarvoor deed. En dat het toch heel lang is gegaan dat Feyenoord op dat moment niet heeft toegehapt. Of het juiste moment niet de transfer erdoor heeft geduwd. En dat zou natuurlijk in dit geval ook kunnen.
0: Nou, was gisteren natuurlijk ook al onrustig. En nou goed, hij deed uiteindelijk niet mee in die wedstrijd tegen NEC. Hoe belangrijk was het dat Feyenoord die wedstrijd won? En zeker de manier waarop en met jonge mensen.
2: Ja, heel, heel belangrijk. Omdat je
0: een paar dagen ervoor bestuurt. Zijn we iets kwijt?
2: Nee, mij niet hoor.
1: Ik hoor jou gewoon nog, Mikkels. Hallo?
2: Ja, ik hoor je ook. Ik hoorde Tom.
1: Ja, ja, ja? Je mag gewoon door. Ja, het ging over het belang van de winst en de jonge mensen gisteren.
2: Ja, nou, dat was heel belangrijk natuurlijk, omdat je vlak daarvoor ook UEDA verkoopt. Voor niet al te hoog bedrag. En dan de andere sterkhouder Hajmoussa, dus eigenlijk de hele aanvalslinie waar het om draait dit seizoen, dan ook niet meedoet. Dan kun je natuurlijk ook in een soort modus komen dat je denkt, ja, het is tegenhouden, het gaat niet lukken, het zit allemaal tegen. Maar Feyenoord ging met de borst vooruit tegen NEC. En ja, we dik verdiend gewonnen. We hebben ook gedomineerd in de wedstrijd waar ze toch de nummer 3 van vorig seizoen tegenover zich hadden staan. Dat zag er gewoon goed uit. En ja, wat Tom zegt, op het einde maakt natuurlijk zo'n jonge speler als Schaken zijn debuut. En die maakt ook nog een prachtige goal. Dus ja, zij kwamen er echt met een heel goed gevoel vandaan, waar ze misschien met een heel slecht gevoel aan de wedstrijd zijn begonnen, of aan het weekend zijn begonnen.
1: Ja, want nu heb ik veel Feyenoorders in mijn omgeving die eigenlijk gelijk zeiden, als die Schaken zo goed is, verkoop Hajmoussa dan maar.
2: Ja, is een beetje opportunistisch. Ik snap wel dat ze dat denken. En we hebben natuurlijk meer debutanten gezien die goed begonnen, maar dan toch natuurlijk ook een tijd nodig hebben. En vaak krijg je ook alweer een dip. Dat is normaal natuurlijk in de sport. Maar deze jongen is wel duidelijk dat hij fysiek gezien gewoon echt ijzersterk is. Hè? Dus ik kan hem een beetje fysiek vergelijken met Tony Villena, die ook heel jong in het eerste elftal van Feyenoord kwam. En eigenlijk nooit problemen mee had om in ieder geval kort achter elkaar wedstrijden te spelen, fysiek overeind te blijven op het hoogste niveau. Dat zou hij ook kunnen hebben. Zo ziet hij er wel uit. Maar je mag eigenlijk van een speler van 17 jaar niet verwachten dat hij gewoon elke week stabiel presteert. Dus hij zou eigenlijk in de luwte van een topspeler verder moeten gaan groeien. En dat is eigenlijk met Hajmoussa wel het geval, denk ik. Daar kan hij mooi achter En af en toe is invalbeurten. Misschien als er een druk programma is af en toe een keer starten. Maar dat hij potentie heeft, dat zit er wel in. En Feyenoord heeft nog zo'n type. Zinhagel, ook van Ajax gekomen. Die speelt aan de linkerkant. Ja, dat is een ouderwets linksbuiten met een individuele actie. Is fysiek wat minder sterk, maar heeft wel echt hele goede passeerbewegingen. Is goed in de 1 tegen 1. Maar het zijn allebei spelers die, ja, waar Feyenoord van denkt dat kan uitgroeien tot basisspelers, maar wel tijd nog nodig hebben gezien hun leeftijd.
0: Want je noemt meteen eigenlijk ook een beetje de strategie die Feyenoord gekozen heeft. Dus toch veel mensen, iedereen vindt daar altijd meteen wat van. Waar staat Feyenoord in jouw gevoel? Laten we eerst even in de Nederlandse competitie kijken. Waar staan ze eigenlijk?
2: Ja, ik denk wel dat het feit dat je Ueda 25 goals niet vervangt, of niet echt vervangt, daar lijkt het tenminste op. Ze hadden natuurlijk wel al een spits gehaald. Ja. En je hebt voorin toch aan de linkerkant ook niet echt een vervanger gehaald voor Leo Sauer. Je hebt daar de spelers staan die vorig seizoen eigenlijk niet aan bod kwamen, hè? Borges en Diarra. Dat je een beetje te weinig stootkracht hebt om echt mee te doen om de landstitel. Dus achter PSV verwachten ze zelf wel dat een strijd zal worden. Ja, dus ik denk dat ze op dit moment inschatten zo plek 3. Maar dat als ze dat elftal kunnen ontwikkelen en er echt een vechtersmentaliteit in kunnen brengen, en die jonge spelers ontwikkelen zich snel, dat ze ook wel wat dichterbij kunnen komen. Maar ze zijn, denk ik, ze spreken het uiteraard niet uit, maar realistisch gezien is PSV wel een maatje te groot. En van Ajax zijn ze natuurlijk, wel met veel interesse naar aan het kijken. Hoe pakt dat uit? Het is natuurlijk een elftal met veel ervaring. Maar ook wel spelers die soms al op leeftijd zijn en die misschien nog niet meteen het niveau gaan brengen wat ze gewend waren te brengen. En als dat misgaat, dan zal het ook echt misgaan. Dat gevoel is er wel een beetje. Maar goed, valt het goed, dan is Ajax natuurlijk ook gewoon een titelkandidaat en mengen ze zich veel meer in die strijd dan afgelopen seizoen.
1: Ja, en dan ook, het is natuurlijk ook veel over het transferbeleid gegaan. Jij hebt er afgelopen vrijdag ook een lange analyse over geschreven in de krant. Ja, Mr. No wordt Rico ook wel genoemd. En er wordt van over saneren gesproken, over financieel helemaal gezond worden. Hoe verklaar je die strategie? En B, is dat de strategie waar het legioen lang geduldig en blij mee zal zijn, naar jouw verwachting?
2: Nou, ik had wel het idee dat zijn optreden in de media donderdag, waar hij voor alle camera's en voor de schrijvende pers verscheen, dat wel veel begrip heeft gegeven bij de achterban. Maar ook dat valt natuurlijk al met een beetje de resultaten van de komende weken. Als je bij NEC had verloren, je gaat eraf tegen Barcelona en het wordt tegen PEC moeilijk, dan is begrip al snel verdwenen. Maar wat hij uitstraalt is dat hij vindt dat wat Feyenoord in het verleden deed, en dat is met een begrotingstekort aan het seizoen beginnen en dan snel een speler verkopen. Dus dat tekort snel dekken en dan van dat geld wat nieuwe spelers halen en weer met een tekort naar het volgende seizoen. Daar wil hij vanaf. En hij wilde die selectie veel kleiner. Er waren 44 contractspelers met allemaal behoorlijke contracten. En hij wil wat meer jeugd gaan inpassen. Wat meer marktwaarde op het veld zien te krijgen. Dat is iets anders dan wat de Kloeze deed. Het is ook niet zo dat de Kloeze wat hij deed allemaal slecht was natuurlijk. Want hij haalde wel een landstitel. 3 keer Champions League kwalificatie. Er werd best wel veel geld verdiend. Maar die nam wel een risico waarvan hij dacht, dat valt wel mee, want aan het begin van het seizoen verkopen kan spelen. En dat had Rigo ook kunnen doen als hij Riet had verkocht natuurlijk, hè, voor 26, 27 miljoen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En daardoor konden ze aan het eind van de window natuurlijk aanvallend alleen nog maar een transfervrije speler halen met Ries Nelson.
0: Gaan we ook nog naar Barcelona deze week, Michos?
2: Nou, daar kijkt iedereen wel naar uit. Ja, maar toch? Ik denk dat ook een wedstrijd is waar Feyenoord eigenlijk niet zoveel te verliezen heeft. Ja, kijk, het moet ook geen 6-0 worden. En dat risico is er altijd als Barcelona natuurlijk gaat spelen met de grote sterren.
1: Nou ja, 5-0 tegen Valencia. Dan kan het best wel 6-0 tegen Feyenoord worden, toch?
2: Nou ja, kijk, ja, ik denk dat die spelers alles geven wat ze hebben. Want dit is voor hun een droomwedstrijd. Hè. Voor heel veel spelers roepen dat ook gewoon letterlijk. Ze hebben overigens ook nog 3 Spanjaarden die gewend zijn om... eentje heeft dus al bij Barcelona gespeeld, Marmol in de jeugd. Zelfs het debuut nog gemaakt. Maar ja, het gaat erom dat het geen grote uitslag wordt. Maar ik denk dat al die spelers toch willen laten zien dat zij ook wel op een bepaald niveau zijn. Dus er valt eigenlijk vooral te winnen. Tenzij het is wat jij zegt, hè. Ja, als hij 5-6-0 krijgt, dan is het toch een verloren avond geworden. Maar ja, kun je er een 3-1 van maken of iets dergelijks, en je hebt een aantal spelers die zich toch wel tonen, dan is het vooral winst, denk ik. En moet het in de volgende wedstrijden in de Champions League gebeuren om wat punten te pakken.
0: Het is nooit saai om Feyenoord te volgen, Michels. Maar het is nu wel heel interessant, denk ik, hè?
2: Ja, maar het is eigenlijk het is op en af. Het is eigenlijk nooit rustig. En ook nu weer niet. Maar goed, ja, het is weer een nieuwe periode die ze met een andere manier gaan aanpakken dan in het verleden.
0: Dank voor je uitleg bij ons op GPR Sport Radio. En we gaan je ongetwijfeld nog een paar keer vinden. De watcher bij het AD van de prachtige voetbalclub uit Rotterdam, Feyenoord.
3: GPR Sport Radio.

0: Ja, heerlijk nummer, hè? Dua Lipa en Elton John, it's gonna be a long, long time. Daar kijken we naar, de Italiaanse topper is begonnen.
1: Ja, we zitten zo rond de 8e minuut van Juventus tegen Milan. Met, je zei het al, het is een beetje rare twee werelden botsen heel erg op dit moment. Want Yannick Sinner zit gewoon lekker te kijken.
0: En ik kreeg een Milan shirt ook, hè, zag ik.
1: Een Milan shirt, ja. Ja, hij komt uit Tirol. Dus ik wist eerlijk gezegd niet dat het een Milan fan was. Maar hij zit lekker naar zijn eigen clubje dan tegen Juventus te kijken. Terwijl zijn rivaal slash maat Carlos Alcaraz op dit moment 5-4 voor staat in de US Open. Wel unserved, dus dit wordt een hele belangrijke game die er voor Tommy Pol aan zit te komen, zijn tegenstander. En ik moet zeggen, Juventus AC Milan, ja, het is even aftasten, hè, de eerste paar minuten. Er zijn nog niet enorme kansen.
0: En we volgen alles hier. Ik heb begrepen dat we darts ook volgen. Volg jij darts ook? Het is elke dag wel een darts toernooi. Dus het is vast de Czech Open is aan de gang.
1: De Czech Open is aan de gang met gewoon alle wereldtoppers. En dan vraag ik even vanuit een oranje bril, wil je het goede of het slechte nieuws?
0: Nou, ik begin dan met het slechte nieuws en dan eindig je met het goede nieuws.
1: Het slechte nieuws is dat Danny Noppert is afgedroogd door Luke Littler. Nou ja, hij is ook geen kleine jongen. 6-0 verloren in de kwartfinale. Maar Michael van Gerwen is met 6-3 door tegen Clayton in diezelfde kwartfinale. Dus die gaan we terugzien in Praag, waar dat toernooi wordt gespeeld. En we gaan alles lekker blijven volgen de komende uur.
0: Alcaraz op 5-4 tegen Tommy Pol, maar nog steeds alles op service.
2: GPR Sportradio.

0: Sixpence met Kiss Me. En we kijken naar het tennis en het onvermijdelijke gebeurt eigenlijk. Zoals het zo vaak bij die grote spelers is. Het lijkt gelijk op te gaan, maar in de tiende game is het dan toch Carlos Alcaraz die Tommy Paul breekt op zijn service. Eerste set, derhalve, lekker woord om te gebruiken, 6-4 voor Carlos Alcaraz.
1: Ja, Tommy Paul, hij vechtte voor zijn leven in de eerste set. Maar het is toch niet gelukt. Dan kijken we ook even naar Juventus tegen AC Milan. Wat op dit moment nog helemaal gelijk opgaat. 0-0, terwijl er een mislukte schot de achterring in gaat van Rabiot van AC Milan. Ja, geen Nederlanders op het veld. Want helaas begint Teun Koopmeijners op de bank. Hij scoorde vorige week wel zijn eerste goal sinds de lente van 2025 voor Juve. Maar dat heeft daarvoor is hij helaas niet met een basisplaats beloofd. We hopen dat hij nog in gaat vallen. Wel een enorm Belgisch randje, vooral bij AC Milan. Koning de Winter speelt helemaal centraal in de verdediging. En Alexis Salemaker speelt in de aanval. En natuurlijk, ja, het is heel veel dingen veranderen heel snel in de voetbalwereld. Maar wat niet verandert, is dat Luka Modric gewoon weer het middenveld leidt bij AC Milan.
0: Bij AC Milan staat daar nog altijd 0-0.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur. Oh,
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel,
12: Aldi.
13: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
15: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
13: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: GPR Sportradio. Tom van het Hek.
0: Laatste uurtje Sportradio op deze zondagavond. Samen met Thijs Hoek kijken we natuurlijk naar de actuele ontwikkelingen op de velden in het buitenland met name. En we gaan ook nog eens even uitgebreid praten over die heerlijke Grand Prix vanmiddag. En die... Kibi Altonelli, wou ik nog zeggen.

0: Viola Wills, I'm Gonna Get Along Without Tonight. Heerlijk nummer. Tennis overigens, Alcaraz, ja, die begint wel een beetje de macht te grijpen. Hij heeft een vroege break geplaatst in de tweede set op Tommy Paul. Leidt met 2-0. En die grote test, ja, die lijkt misschien toch een klein beetje uit te blijven. Dan het voetbal. De grootmachten van weleer, of nog steeds, Juventus, AC Milan. Thijs, hoe gaat het?
1: Ja, die houden elkaar nog in balans, hoor je dan met een mooi voetbalcliché te zeggen. En daar is ook gelijk alles mee gezegd. Het balbezit loopt ook helemaal gelijk op. Een paar schoten hier en daar, maar een echte kraker is het nog niet, hoor. Kan nog komen. En anders hebben we altijd nog als plan B Espanyol tegen Sevilla.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, met een Espanyol dat behoorlijk aanvallend speelt in de eerste paar minuten in die pot. Helaas wel met Quilinci Hartman op de bank. Zowel Hartman als Koopmeiner spelen in beide wedstrijden op dit moment niet. Dat is altijd jammer, maar ja, wie weet ligt er nog een glansrol en een glansinvalrol in het verschiet. Daar hopen we daar maar op. En we hopen er ook op dat Tommy Paul nog een beetje terug gaat knokken.

0: Daltrey met I'm Going Home. En ik kan u melden dat de volleybalsters van Turkije voor de tweede keer op rij de Europese titel hebben veroverd. Deden ze wel even door wereld- en olympisch kampioen Italië te verslaan. In eigen huis, in een heerlijke vijfzetter die alle kanten op kon. Maar in de vijfde set wonnen de Turkse vrouwen met 15-10. En voor de tweede keer op rij. Zij zijn dus Europees kampioen volleybal.
1: Ja, en bij Juventus AC Milan hebben we de eerste grote kans van de wedstrijd gezien. En wel van het oude bekende Francisco Conceição, Portugees international en natuurlijk ook oud-Ajaxiet, die drong van de rechterkant naar binnen met een heerlijk schot en een heerlijke kans die ook goed werd gered door Mike Maignan, de keeper van het Franse elftal. En ondertussen kunnen we bij de US Open zien dat Tommy Paul zich terug aan het knokken is. Hij heeft zojuist teruggebroken tegen Carlos Alcaraz en dus is er in die tweede set zijn ze gewoon weer on serve. Alcaraz leidt de eerste, dat wel.
0: En bij de vrouwen heeft Sabalenka zich dus als eerste geplaatst voor de kwartfinale. Haar tegenstander is nog niet bekend, want ook dat is een ware thriller tussen Kotsjoek en Noskova. 5-5 in set 3.
2: GPR Sportradio.

0: Depeche Mode bij GPR Sport Radio. We volgen alle sport. En het was van korte duur, Tommy Paul. Want Alcaraz stelde meteen weer orde op zaken. Brak de service weer terug. 3-1 in de tweede. Nadat hij dus de eerste set met 6-4 gewonnen heeft. We kijken ook naar het voetbal tussen Juventus en Milan. Ja, de verwachtingen en de namen zijn groter, als ik het eerlijk moet zeggen, Thijs Hoek, dan de kwaliteit op het veld. Of ben ik een beetje cynisch nu?
1: Ja, licht cynisch, maar dat maakt ook helemaal niet uit. We hebben wel een cooling break gehad. Het is namelijk 28 graden in Turijn. Dat is nog eens anders. En je ziet ook heel veel toeschouwers met ontbloot bovenlijf. Nou, dat snap je wel waarom. Maar ja, de reden dat mij dat allemaal is opgevallen is ook omdat er niet zo bijster veel in die wedstrijd gebeurt.
0: Ja, want iedereen, die hele UEFA is tegen Infantino, maar die breaks die hebben overal overgenomen. Maar dat komt door de hitte tegenwoordig.
1: Ja, 28
0: graden. Maar
1: graden
0: werd 10 jaar geleden in Italië nog geen drinkpauze voor ingelopen.
1: Nee, dus kun je zien wat die man allemaal betekent heeft voor het voetbal.
0: Nou, gaat het helemaal goed. Wij gaan het hebben over de Formule 1 race van vanmiddag. En dat gaan we doen met een van onze kenners van de Formule 1. Hè?
1: Ja, Cas van der Meerdonk hangt als het goed is. Cas, goedenavond.
2: Goedenavond, het is zelfs Cas van der Veerdonk.
1: Veerdonk, excuses.
2: Yes.
1: Dat is toch dat derde, vierde uur wat inhaakt dan. Hè?
0: Hoi, Cas. Even de Formule 1 vanmiddag in Monza. Ja, laten we gewoon met de deur in huis vallen. Er start iemand als nummer 19. En dan hebben ze mij altijd uitgelegd, dan ga je het niet redden. Maar wat gebeurde er allemaal?
2: Nou ja, 18 ronden verder, als je Kimi Antonelli heet, lig je blijkbaar aan de leiding van de race. En hij won dus zijn thuisrace voor in principe een hele hoop Ferrari-fans. Die allemaal toch virtueel misschien een Mercedes-shirtje aan hebben getrokken nadat hij heeft gewonnen. Want het is toch wel heel vet als je zo voor je eigen publiek mag winnen. 2 jaar geleden maakte hij zijn debuut, tenminste wat uitgezonden werd. Hij zal daarvoor vast een keer eerder hebben getest in een Formule 1-auto. En toen crashte hij op precies dezelfde manier als Leclerc dat vandaag deed. Hij is overigens helemaal oké. En 2 jaar later wint hij dus gewoon op hetzelfde circuit.
0: En even, want hij was inderdaad heel snel ook. Hè. Het was niet alleen dat hij vooraan kwam, maar ook heel snel. Hij heeft natuurlijk de snelste auto, dat snap ik. Maar je moet toch door zo'n heel veld heen. Werd hij ook nog een beetje geholpen? Had hij ook nog een beetje geluk door wat er gebeurde bij de start?
2: Ja, hij heeft zeker wel wat geluk gehad. Je hebt een rode vlag gehad in ronde 4, waardoor je vrij van banden mocht wisselen. Hij is op de harde band gestart met het idee van dan ga je lang rijden. En dan de meeste mensen voorin zullen, die starten op de mediums en de softs, dus die moesten eerder naar binnen. Hij kon dus langer doorrijden. En door die crash in de vierde ronde kwam er een rode vlag, waardoor hij gratis zeg maar van banden mocht wisselen. En dat was wel een flink voordeel. Heeft hem uiteindelijk wel geholpen. Want ik geloof dat hij na de rode vlag op de 12e of 8e positie lag. Nou, dan heb je meer dan het halve veld al ingehaald.
1: Ja, de oranje bril gaat natuurlijk altijd ook uit naar Max Verstappen. Een podiumplaats, 3e plek, knap. Maar hij was na afloop wel kritisch over zijn prestaties. Hij zei dat hij zich op de rechte stukken een schildpad voelde in vergelijking met de concurrentie van Mercedes. Nou, een schildpad, dat is wel heel traag, toch?
2: Nou ja, als je als schildpad 3e wordt, kan je nagaan hoe het gaat als je hard gaat.
1: Dat is absoluut waar. Kun je nagaan wat voor een goede coureur hij is. Maar kun je iets van zijn frustratie voorstellen?
2: Nou ja, tuurlijk. Het is Monza, noemen ze ook wel de Temple of Speed. Omdat je een heel groot deel van de ronde vol gas rijdt. En het is natuurlijk allemaal veranderd met de motoren. Het is veel meer elektrisch geworden. In principe denk ik dat de reden dat Max uiteindelijk 3e is geworden, wat dus gewoon een podiumplek is, komt omdat die Mercedes'en voor hem aan het vechten waren en die McLaren's achter hem. Die leken aan het einde nog wel dichterbij te komen, maar doordat ze dus met elkaar aan het knokken waren, lieten ze het liggen en is Verstappen 3e geworden.
0: Toch even over die tweede Mercedes, die heel lang aan de kop mocht rijden. Op een gegeven moment was er weer een safety car situatie. Toen ging Antonelli wel naar binnen en Russell niet. Zijn dat stalorders of was dat een strategie kiezen en een hopen? Want het had ook anders uit kunnen pakken, zei Russell heel beleefd na afloop. Maar hij zei het op een manier dat ik dacht, nou, daar ben je helemaal niks van.
2: Nou ja, inderdaad, het is wat je zegt. Het is gewoon een strategische keuze. Ze haalden Antonelli dus wel binnen. En uiteindelijk sta je dan op betere banden, ben je sneller. En ik denk dat Russell nu echt mentaal in de grindbak staat. Want het gaat niet zoals hij wil. Als je teamgenootje op de 19e positie start, jij vertrekt vanaf de 2e plaats. En na 18 ronden kijk je voor je en zie je de achtervleugel met dezelfde sponsor als jij. Krap jezelf toch achter de oren, denk ik.
0: En die keus is eigenlijk al duidelijk, want aanvankelijk waren het 2 gelijkwaardige renners, maar Antonelli is nu toch gewoon de man daar.
2: Ja, hij staat er geloof ik ongeveer 50 punten voor in het kampioenschap. En ik denk dat Mercedes er alles aan gaat doen om te zorgen dat in ieder geval één van de twee coureurs kampioen wordt aan het einde van het jaar. En nou ja, als je dan 50 punten voor staat, dan heb je wel een streepje voor, lijkt me.
1: Een streepje voor. En volgende week zijn we er alweer. Dan gaan we naar Spanje. Is dat vergelijkbaar met Monza? Heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er wel zin in, maar het is een heel nieuw circuit. Dus ik ben sowieso heel benieuwd wat het gaat brengen. Het is een beetje een stratencircuit. Dus je zou kunnen zeggen dat het het tegenovergestelde is van Monza. Er is laatst getest door de Formule 3 en het regende daar rode vlaggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de coureurs het gaan doen volgende week.
1: Kas, tot slot, jij bent ook heel groot Chelsea-fan, toch?
2: Sorry?
1: Jij bent ook heel goed Chelsea-fan, toch?
2: Ik ben heel groot Chelsea-fan.
1: Ja, ja, ja. Dus heb je ook naar Chelsea-Arsenal gekeken vanavond?
2: Hey, fijne avond, jongens.
0: Kas van de Veerdonk, kenner van de Formule 1. Dank dat je ons te woord wilde staan, Kas. Hoi.

0: Smith met de stalorders eigenlijk voor Mercedes, denk ik. Drive Safe, sorry. Met een paar vrienden, die zoeken ook nog mee.
1: Niall Horan, onder andere. Ja, en de oude vrienden in het Italiaanse voetbal. Vijanden eigenlijk zijn Juventus en Milan. Die houden elkaar nog altijd in evenwicht, 0-0. De grote kans kwam weer van Francisco Conceição, de Portugees. Die vroeger voor Ajax speelde. Die had weer een enorme kans en weer een mooie redding van Mike Maignan. En ondertussen is Tommy Paul zich kranig aan het weren op de US Open.
0: Nee, ja, hij weert zich kranig. Maar er is toch een verschil tussen goed en heel goed, lijkt het. 6-4, dus de eerste set voor Alcaraz. Die inmiddels met 4-1 leidt in de tweede. En Paul moet eigenlijk service game na service game vechten om überhaupt zijn service te houden. En als je het gemak ziet waarmee Alcaraz dan zijn servicepunten binnenhaalt. Het is toch echt het verschil. En mochten nog mensen getwijfeld hebben na een afwezigheid van een kleine half jaar. Of Alcaraz favoriet is voor de US Open. Nou, ik zou bijna zeggen, schrijf hem maar op voor de finale volgende week zondag.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Tom van het Hek. Ja, ging er bijna doorheen. Met Thijs Hoek samen, wilde ik zeggen, doen we het laatste half uur bij GPR Sportradio op de zondagavond. Tennis de US Open, Juventus Milan en nog meer voetbal.

0: Snow Patrol was dat natuurlijk, had u wel herkend. De eerste kwartfinale bij de vrouwen Wimbledon is bekend. Ik zei u eerder al dat Sabalenka zich plaatste in de eerste partij van de dag. Won zij dus met 6-4, 6-3. En daarna de kraker tussen Maria Kotschuk en Noskova. En Noskova zou zeggen, ja, ze is winnares van Wimbledon. Hè. Dat is niet even 1, 2, 3. 7-5, 5-7, 6-4 voor Noskova. Zo, dat wordt dus de eerste kwartfinale bij de vrouwen Sabalenka tegen Wimbledon winnares Noskova. En bij de mannen dan Alcaraz 4-2. Houdt zijn servicebeurten vrij gemakkelijk en lijkt door te stomen naar setwinst in de tweede set.
1: Ja, en dan is dit ook een beetje de laatste avond voor de transfernerd, voordat die market weer heel lang dicht gaat tot en met januari. Want in Saudi-Arabië is er nog, is het gewoon deadlineavond. Het absolute hoofdverhaal vanuit Nederlands perspectief is natuurlijk Anis Haj Moussa, die toch niet naar Al Ittihad gaat vanwege problemen met de bankgaranties. Die deal komt niet op tijd rond en dus blijft hij het komende half jaar voor Feyenoord spelen. Wie gaat er dan wel naar Al Ittihad? Nou, ook een oude bekende, namelijk Jorginho Wijnaldum. Volgens de gerespecteerde transferjournalist Ben Jacobs gaat de 96-voudig international van Oranje van Al Ittihad naar Al Ittihad. Hij blijft zijn carrière dus in Saudi-Arabië spelen, terwijl hij toch ook wel in verband is gebracht met verschillende Europese clubs. En Hakim Ziyech, ook weer een oude bekende, die heeft zijn contract dan laten ontbinden bij Wydad Casablanca. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Misschien zien we hem in de Eredivisie opduiken binnenkort.
0: Wie weet, wie weet.

0: Culture Club met het nummer Time. We volgen de tennis op de US Open. We zijn dus aangeland bij de laatste 16 en spelen voor partijen in de kwartfinale. Ik meld u net de eerste kwartfinale bij de vrouwen en bij de mannen. Dus gaat zo direct Medvedev spelen tegen Tiafoe. Het zijn wel echt de grote partijen die er nu aan zo zitten te komen in de tweede week. En Alcaraz, ja, die is op stoom 5-2 voor, 30-0 voor tegen Tommy Paul. Die goed speelt, vecht voor zijn leven, doet wat hij kan. Maar ja, het verschil is er toch gewoon. Dus Alcaraz lijkt ook op stoom en op weg naar die kwartfinale.
1: Ja, een partij waar nog wel weinig verschil tussen zit, dat is Juventus-Milan. Inmiddels is de rust daar bereikt. Ja, en de prilstand staat nog steeds op het scorebord.
0: Is er op goal geschoten?
1: Er is op goal. Ja, twee mooie kansen, mooie acties van Conceição, de aanvaller van Juventus. Twee ook echt mooie reddingen van Mike Maignan, de keeper van AC Milan en van het Franse nationale team. Maar verder, ja, was dat het ook wel een cooling break. Zat in de top 3 met hoogtepunten. Dus dan weet je hoe laat het is. Maar laten we hopen dat het venijn in de staart zit. Ondertussen wordt ook bij Espanyol tegen Sevilla nog gevoetbald. Daar gaan we langzamerhand richting de rust. Moet ik heel eerlijk zeggen, ook daar houdt het niet over.
0: Wat een mooi doelpunt gezien, of niet?
1: Ook weer die gehate brilstand die op het bord staat.
0: Ja, de hele avond te kijken, heb je nog geen goal gezien?
1: Ja, maar wel vierkante ogen. Dat heb ik dan weer wel. Nou ja, laten we ook hopen dat er wat Nederlandse inbreng is de komende helft. Want Teun Koopmeijner zit nog op de bank bij Juventus. Quilincy Hartman zit op de bank bij Espanyol. Wie weet ligt er een helder rol op hen te wachten. Ik heb wel een leuk transfernieuwtje nog. En dat is, u hoorde het ook al eerder op deze zender, maar Jamie Vardy gaat naar Burnley. Niet langer transfervrij, dus daar heb ik wel zin in.
0: Nou, we gaan het zien. Meer zeg ik er niet over.
2: GPR Sportradio.

0: Cyril was dit, hè. Dus voor de oudere jongen onder ons, die kennen het nog van Suzy Quattro. Maar dit was van Cyril, de moderne uitvoering van een heerlijk nummer, Stumble It In. Carlo Alcaraz heeft 2 setpoints inmiddels vergaard in set 2, 6-4. Dus de eerste set en een break die hij tegenkreeg, die repareerde die extra break eroverheen. 40-15 op 5-3 en serveert nu dus voor de tweede set.
1: Ja, en jij bent ook behoorlijk onder de indruk, hè? Heb ik het idee.
0: Van Alcaraz? Ja. Ik vind het ongelooflijk dat iemand die... Ja, hij wint de tweede set nu dus 6-4, 6-3. Waar je toch altijd denkt in een sport, ja, waar toch heel veel mensen heel dicht bij elkaar zitten, dat er dan toch elke keer weer een paar mensen zijn. We hebben zo'n periode natuurlijk lang gehad. Maar dat hij en ook weer na 6 maanden break, ja, gewoon even warm eerste, tweede ronde. Maar nu is toch serieuze tegenstander die ook niet slecht tennis, die Tommy Paul. Maar het is gewoon, ja, er is geen kruid tegen gewas. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. En ja, je mist Sinner natuurlijk in dat opzicht. Maar goed, Zverev heeft zich toch wel gemeld, de laatste Grand Slam toernooien. Dus ja, die moet dan wel zijn goede dag hebben. Maar ja, wie weet. Maar Alcaraz, dit niveau speelt hij wel heel sterk.
1: Het is heel sterk. Het is alleen nog de vraag natuurlijk of hij net na zijn blessure dit ook 2 weken lang vol kan houden. Ja, dit niveau met al die
0: als hij zoals vanavond in 2,5 uur klaar is, dan geldt dat ook weer extra. Hè?
1: Dat helpt altijd. Dat helpt altijd. Dan heb ik nog een mooie ruststand. Marseille is bezig in Ligue 1 tegen Paris FC.
0: Het
1: kleine broertje van Paris Saint-Germain. Voor deze wedstrijd stonden ze al voor Paris Saint-Germain, boven Paris Saint-Germain op de ranglijst. En zoals het er nu naar lijkt, gaan ze doorstoten naar de derde plek, als het zo blijft. Want ze staan met 1-2 voor tegen Marseille. Dus de Nederlandse keeper Jeffrey de Lange, voorheen van Go Ahead, die in het doel staat bij Marseille, heeft 2 keer moeten vissen. En dan gaan we nog even naar Turkije, naar Trabzonspor.
0: Salah.
1: Ja, een club waar inderdaad enorm veel belangstelling nu voor is. Ja. Omdat Mohamed Salah er speelt. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar de straat waar hij woont is nu ook de Mohamed Salah-straat.
0: Dat zeg ik ook, dat gebeurt nooit. Het is de Mohamed Salah-straat geworden. Ja,
1: ik vind dat ook, het doet ook iets met je privéomstandigheden in zo'n stad. Dan weet iedereen wel ongeveer waar je woont.
0: Waar hij te vinden.
1: Ja, inderdaad. Maar hij is echt heel goed begonnen aan het seizoen. Hij heeft nu 4 wedstrijden gespeeld. En Trabzonspor heeft ook van Gender Birgili gewonnen. En Salah tekende voor 1 goal, 1 assist. De teller staat nu op 4 goals in 4 wedstrijden. Dus ja, Turkije lijkt het niveau dat hij nog helemaal aan kan.
2: GPR Sportradio.

0: Ja, wie anders dan Michael Jackson natuurlijk met Remember the Time. Belangrijk sportnieuws was vandaag ook. En we hadden hem graag even willen spreken, maar we moeten eerlijk zijn, dat is niet gelukt. Maar hij is wel wereldkampioen geworden. Voor de derde keer in zijn carrière in de MXGP-klasse. Dat is eigenlijk de grote klasse natuurlijk van de motocross. Jeffrey Herlings, hebben we het over, won vandaag de beide manches. En werd daardoor na 17 van de 19 Grand Prix onbereikbaar voor zijn concurrenten. Roman Ferro, ook zo'n naam die je daar al heel lang hoort, Tim Kuischer, allebei ook weer oud-wereldkampioenen. Maar ze kwamen er vandaag niet aan te pas. En twee races voor het einde dus. Jeffrey Herlings met heel veel platen in zijn lichaam, want de man heeft heel veel gebroken, maar is elke keer weer teruggekomen. En nu ook weer fenomenale prestatie. Derde wereldtitel vandaag in de MXGP.
1: Ja, hij noemde over die platen gesproken. Hij noemde zichzelf dit weekend tegen de NOS de Arjen Robben van zijn sport, qua blessuregevoeligheid.
0: Hij heeft natuurlijk, ja, het is een sport, het is een blessuregevoelige sport met veel sleutelbeenbreuken, andere dingen. En hij heeft heel veel moeten doorstaan in zijn leven. En hij is elke keer, komt hij weer terug. Het is ongelooflijk.
1: Ja, en deze wereldtitel voelt ook wel extra, of in ieder geval nieuw, omdat en weer na al dat blessure leed. Maar ook voor het eerst voor Honda, wat toch wel een beetje de grote, ja, dat is toch een beetje de Mercedes of de Ferrari van die discipline. En voor het eerst komt hij voor hen uit. En is hij dus de top dog wederom. Ondertussen is er weer, is de eerste bal weer getrapt bij Juventus tegen AC Milan. Net wel een mooi verbroederend momentje in Turijn, waar trouwens op dit moment nog steeds 27 graden is. Zo diep tegen middernacht aan bijna.
0: En 0-0.
1: En 0-0, uiteraard. Dat probeer ik dan altijd een beetje verbloemen, maar dat klopt ook. Maar een mooi verbroederend moment. Toen de gehele Juventus-aanhang, want die wedstrijd is in Turijn, ging staan en begon te klappen voor Franco Baresi, recent overleden.
0: Tennis, tot slot, Tommy Paul behoudt zijn service in de eerste game van de derde set, maar staat dus twee sets achter. Medvedev is begonnen te spelen. Heel veel meer tennis. Wij gaan ermee stoppen op deze avond. Karel Oosterhuis gaat het zo van ons overnemen. GPR Sportradio. Dag en nacht. 24/7 Sport op uw radio. Yay.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linke hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe een grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
14: Zondagavond, goedenavond. Winnen van je tegenstander, dat is mooi. En dan de afloop complimenteus zijn, ja, dat is ook netjes. Wie was er zo complimenteus over de tegenpartij? Ik ga het je zo vertellen.

GPR Sportradio op zondagavond. Trainer Peter Bos was na de overwinning van PSV op Ajax complimenteus richting de tegenstander. Hoewel zijn ploeg zaterdagavond voor het eerst in 4 jaar tijd wist te winnen in Amsterdam, ziet de coach potentie bij de Amsterdammers. Volgens Bos kan Ajax uitgroeien tot een hele goede ploeg. De Eindhovenaren deelde met deze zege de eerste tik uit in de strijd om de landstitel. Guus Stil toonde zich na afloop van de wedstrijd verheugd met het doorbreken van de negatieve reeks in de Johan Cruijff Arena. Zondagavond, dit is GPR Sportradio.

0: Crazy Town, Butterfly. Do a little dance with me. Dan op zondagavond graag slowen, niet meer wild springen. Het weer van morgen. We beginnen maandag met een mix van zon en wolken. Het blijft tot ver in de middag droog. Temperaturen schommelen rond de 21 in het noorden, 29 in Limburg. 'S avonds en 's nachts neemt de bewolking toe met kans op een enkele bui. Maandag is de mooiste dag van de week. Nog even genieten. En elke zonnestraal die je kan pakken, die pak je met beide handen. En dan hou je de radio bij aan. GPR Sportradio.
1: You are the light.

GPR Sportradio, Sam Vender met Olivia Dean. Voetbal voor morgen, voetbal om je op te verheugen. Morgen komen er in de keukenkampioendivisie twee belofte ploegen in actie. Jong PSV neemt dit in eigen huis op tegen Den Bosch. En tegelijkertijd krijgt Jong Utrecht op het eigen complex bezoek van Eindhoven. Beide duels zijn te volgen via ESPN, live te volgen. 8:00 dus, Jong PSV tegen Den Bosch en Jong Utrecht, zij spelen tegen Eindhoven. Dat is morgen voetbal om je op te verheugen. Verheug je nu op Share If I Could Turn Back Time op GPR Sportradio. If

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes. De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
14: Er zijn voetballers die de pest in hebben dit weekend. En er zijn voetballers die het wel prima vonden dit weekend. En er is één Nederlandse voetballer. Zijn lach krijg je niet van zijn gezicht. En wie dat is, vertel ik je zo.

GPR Sportradio, de Chainsmokers. Paris voetballer Vincent Jansen heeft in de nacht van zaterdag op zondag iets bijzonders gedaan. En daardoor krijg jij de lach niet van zijn gezicht. Vincent Jansen heeft namelijk geschiedenis geschreven in de Major League Soccer. De 32-jarige Nederlandse spits die scoorde maar liefst 3 keer voor zijn club Portland Timbers. En met deze prestatie is hij de eerste speler in de clubgeschiedenis die een hat-trick heeft weten te produceren in een MLS-wedstrijd. De doelpunten van Jansen die waren een belangrijk onderdeel van de prestaties van zijn team en onderstrepen zijn waarde voor de Amerikaanse ploeg sinds zijn overstap naar de competitie. De eerste hat-trick voor de ploeg. De Nederlandse Vincent Jansen heeft het gewoon geflekt. Ha! Laat die rood-wit-blauwe maar wapperen daar. Zondagavond

GPR Sportradio op zondagavond met Teddy Swims en Lose Control. In de Premier League kent Tottenham Hotspur een zeer teleurstellende start van het nieuwe seizoen. De ploeg onder leiding van trainer Roberto De Zerbi heeft na 3 competitiewedstrijden slechts 1 punt weten te verzamelen. Opvallend is dat de Londense club nog geen enkel doelpunt heeft gemaakt. Dergelijke slechte start op het gebied van scorend vermogen is de club in 53 jaar nog niet overkomen. Dieptepunt dus. De druk op de nieuwe trainer en de selectie neemt hierdoor in aanloop naar de volgende speelronde toe. Hoe gaat dat af?

EPR Sportradio op zondagavond met Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Voetbal om je op te verheugen. In de Spaanse competitie wordt de vierde speelronde morgenavond afgesloten met twee wedstrijden. Getafe opent de avond in eigen huis met een wedstrijd tegen Celta de Vigo. En later op de avond neemt Elche het op tegen Real Sociedad. En dat doen ze voor het eigen publiek. Wedstrijden kun je zien op Ziggo Sport. Om 7 uur Getafe tegen Celta de Vigo. En om 9:30 Elche en zij spelen tegen Real Sociedad. Allemaal te zien op Ziggo Sport morgen dus.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippen. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er wonen vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak eens een podium.
17: Pak eens een podium.
18: Pak eens een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
3: Zondagavond, goedenavond. Het gaat goed met Femke Roeders-Bol. Alleen zaterdag kwam ze op de 800 meter wel tekort. Hoeveel tekort, dat vertel ik je zometeen. En nu muziek voor je van John Parr.

GPR Sportradio met John Parr, St. Elmo's Fire, The Man in Motion. Dat zijn eigenlijk twee titels, want het liedje dat zit in de film St. Elmo's Fire, die film die ken je misschien, en Man in Motion, dat was destijds de man die in een rolstoel de hele wereld overging om aandacht te vragen voor sporters met een handicap. En daar is dit liedje eigenlijk voor gemaakt, van John Parr. En dan iets heel anders. In de atletiek heeft Femke Broeders-Bol zaterdag een indrukwekkende prestatie geleverd tijdens de Diamond League in Brussel. Op de 800 meter kwam ze slechts 600ste van een seconde tekort op de Zwitserse Audrey Werro om haar te verslaan. Het was de eerste keer dat de Nederlandse zo dichtbij een overwinning kwam op haar sterke concurrenten. Deze prestatie onderstreept haar groei op de afstand en haar toenemend vertrouwen in de strijd met de wereldtop op de middellange afstand. Zondagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, John Mayer en Perfectly Lonely. Het weer vanmorgen. We beginnen maandag met een mix van zon en wolken. Het blijft tot ver in de middag droog. Temperaturen schommelen tussen de 21 graden in het noorden, 29 graden in Limburg. 'S Avonds en 's nachts neemt de bewolking toe met kans op een enkele bui. Maandag is de mooiste dag van de week, dus morgen nog even extra van genieten. Is daar een zonnestraal? Grijp hem met beide

GPS Sportradio, Stella Lefty en Boston. Morgen in de Vuelta een rustdag. Dinsdag dan fietsen ze weer verder. En dan gaat het peloton, met erin de Nederlandse renners natuurlijk, beginnen aan de 16e etappe. De mannen leggen dinsdag dan 181 kilometer af. Onderweg krijgen de coureurs te maken met stevige heuvels, korte klimmetjes en eventueel wat zijwind in de slotfase. De rit

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
2: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
15: Zondagavond, goedenavond. Straks gaan we nog even scheuren met de scheurkalender. Wat staat er op vanmorgen? En de sportheld, letterlijk held van dit weekend, is Luke Hartog. Wat hij heeft gedaan, nog niet gehoord? Ga ik het je zo vertellen.

GPR Sportradio met Snow Patrol en Cold Out in the Dark. Coureur Luc Hartog heeft zaterdag een heldendaad verricht tijdens een GT-race in China. De Britse coureur Olly Milroy die crashte, waarna zijn Ferrari vlam vatte. De Nederlandse Hartog die stopte onmiddellijk zijn eigen race om zijn collega te hulp te schieten. En het lukte. Hij slaagde erin om Milroy uit het brandende wrak te bevrijden en in veiligheid te brengen. En met zijn snelle en moedige handelen wist hij een potentieel dramatisch afloop van het zware race-incident te voorkomen. Goed werk voor Luc Hartog. Die kan ongetwijfeld een lintje dan wel een pluim tegemoet zien. Zondagavond, dit zijn de Spinners op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Danny Vera, de rollercoaster. Morgen is het maandag 7 september. Wat staat er op de schurkelende van GPR Sportradio? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 7 september 1966. Johan Cruijff maakt zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal in het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije. De stand 2-2. 7 september 1979. De eerste uitzending van sportzender ESPN. Collega's, alvast gefeliciteerd voor morgen. En op 7 september 1983 debuteert Ajax-aanvaller Marco van Basten voor het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel tegen IJsland. De stand 3-0. 7 september 2014. Jeroen Dubbeldam behaalt als eerste Nederlandse springruiter in de geschiedenis de wereldtitel. En dan de laatste van de schurkelende vanmorgen. 7 september 2023. De Nederlandse 3x3 basketballers winnen in Jeruzalem, Israël. Voor de eerste keer het Europese kampioenschap 3x3 basketbal voor vrouwen. Door in de finale Spanje met 21-18 te verslaan. Dat en meer staat te lezen op de schurkelender van GPR Sportradio. We'll be right back.

GPR Sportradio Keen and Everybody's Changing. Op de banen van Flushing Meadows in New York begon vandaag de beslissende tweede week van de US Open. De spelers zijn aanbeland bij de achtste finales van deze Grand Slam. De eerste wedstrijden begonnen vanmiddag om 5:00 Nederlandse tijd. En de belangrijkste avondsessies, met daarin de grote namen in het Arthur Ashe Stadium, begint vannacht om 1:00. Voor de overgebleven tennissers begint de strijd nu echt serieus te worden, richting de grote finales en natuurlijk het prijzengeld. Halve finale, 1,2 miljoen. Tweede prijs, 2,4 miljoen. En de eerste prijs, ruim 4,7 miljoen euro, moet ik zeggen. Mooie prijzen voor het meppen van een balletje. En dat is natuurlijk licht gechargeerd.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht. Raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande. Het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En er is een zeldzame albino-zeehond gevonden op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Volgens Stichting Reddingsteam Zeedieren oogt het dier gezond en zal die waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. Dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Nu bij Eyewiz Opticians glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Eyewiz.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: GPR.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen vanmiddag door de grachten. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland.
0: GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sport

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Voor 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland.
0: GPR.